0: She'll be alright. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij de vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. En het blijft intussen onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen daarom zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord op zondag te ondertekenen. Vandaag dus. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op dit moment. De wedstrijd is bijna gedaan. De stand is 1-1. Saibari opende het score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee Braziliaanse verdedigers en trapte onhoudbaar over Alisson in doel. Na de eerste drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. In de tweede helft blijven de doelpunten voorlopig uit. We zitten in de blessuretijd en er zijn nog 3 minuten te gaan. Maar het is dus nog altijd 1-1. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden gisteravond. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors was bijzonder opgetogen.
4: Het is enorm deugddoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben altijd runs gehad. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club. Voor iedereen. Voor de mensen. Voor onze fans.
3: Het weer dan nog. Het is bewolkt vannacht. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we wel wat meer wolken. Met mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
6: Volkswagen. Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
3: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK en dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud, de gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht, er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
2: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6:00 deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog is bewolkt vannacht, minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken, met mogelijk ook lichte regen, vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK-voetbal natuurlijk in de app van Sporza.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: hart.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren. 4 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken. En mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
2: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op de WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1. En de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de 2 ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Magyar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roelmoers.
2: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
1: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer, het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren, maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld. Daarnaast zijn er ook meldingen van financieel misbruik, verwaarlozing en fysieke mishandeling. Voor het eerst in 26 jaar zijn de Antwerp Giants kampioen in het basketbal. In een spannende vijfde wedstrijd haalde Antwerp het met 89-84 van Oostende. En voor de New York Knicks was het nog langer geleden dat ze de NBA-titel wonnen in Amerika, 53 jaar namelijk. Maar vannacht is het gelukt, de Knicks wonnen met 90-94 de beslissende wedstrijd van de San Antonio Spurs. En op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Daar is Australië zo net op een 1-0 voorsprong gekomen. Vannacht hebben Marokko en Brazilië 1-1 gelijk gespeeld. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. En gisteravond raakte Zwitserland niet voorbij Qatar. Daar werd het 1-1. Het weer. Het wordt vrij zonnig. Al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Oh.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw klanten.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
2: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer goed serieus genomen worden.
1: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
3: Wat betekent alles voor ons, na zo lang zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de playoffs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische playoff finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
1: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag, behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden, dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen, als u nu pas wakker wordt, dan hebt u al een prachtige zonsopgang gemist. Maar er komen misschien nog wel leuke momenten, want het is Vaderdag. Een dikke proficiat aan alle papa's. Dit is de ochtend. Welkom!

0: Pussy Palace van Lily Allen.
1: De ochtend.
2: Wordt het aantal inwoners van Zwitserland beperkt tot 10 miljoen? Over die bijzondere vragen beslissen de Zwitsers vandaag in een referendum op initiatief van de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij SVP. Goedemorgen, Renske Hedema.
3: Ja, goedemorgen, Jan.
2: Correspondent in Zwitserland. Ja, wat houdt dit voorstel concreet in?
3: Ja, het houdt in dat de Zwitserse Volkspartij dus op het moment dat er 10 miljoen inwoners in het land zijn, dat dan Zwitserland op slot gaat, dat niemand er meer in mag. Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. Nou, we zitten op dit moment op 9,1 miljoen. En als je nagaat dat tot nu toe eigenlijk de laatste jaren steeds wel 80.000 nieuwkomers bijgekomen zijn. Dan kan je eigenlijk binnen 5 jaar kan je al op 9,5 miljoen zijn. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, want we zijn lid van Schengen en Dublin en we zijn lid van de binnenmarkt, die moeten dan ook op de schop.
2: Ja, daar dus hebben we het zo dadelijk nog over, hè, over de gevolgen voor de relaties met de Europese Unie. Maar ik vraag mij toch ook af, ja, je kan asielzoekers proberen buiten te houden, maar wat dan met de binnenlandse bevolking? Gaat men dan ook zeggen, je mag geen kinderen meer krijgen? Of hoe zit dat dan?
3: Dat wordt een beetje buiten de discussie gehouden, omdat het ook de Zwitserse Volkspartij vooral om migratie te doen is. Hè?
2: Ja.
3: En als je dan nagaat dat het overgrote deel van de migranten, dat kennismigranten zijn, hoogopgeleide mensen, veel uit de EU. Dus het is een hele oneigenlijke manier van voorstellen eigenlijk. Ja. Dat je zegt dat de problemen van die ongeveer 13% mensen die gevlucht zijn of die asiel zoeken, dat die de problemen veroorzaken. Terwijl bijna 90% van de migranten zijn er vanwege het bedrijfsleven.
2: Toch een economische aderlating als ik dat zo hoor?
3: Dat wordt een enorme economische aderlating. Want hoe dacht je dat de gezondheidszorg in Zwitserland zou gaan functioneren? Of de hotelbranche? Of de bouw? Dat zijn allemaal sectoren die in hoge mate door buitenlanders worden vervuld. Ja, dus je krijgt een enorm probleem.
2: Je krijgt een enorm economisch probleem voor Zwitserland. Je had het zo net al over de mogelijke gevolgen voor de relaties met de Europese Unie. Want ja, op dit ogenblik is er vrij verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland. Komt dat dan in gevaar?
3: Jazeker, want zodra je dus die 10 miljoen bereikt hebt, volgens het voorstel van de Zwitserse Volkspartij, dan moet je ook die contracten met de EU tegen het licht gaan houden. Want wij hebben nog steeds, zoals dat heet, een guillotine-clausule in alle verdragen met de EU. Dat betekent dat als je één verdrag aantast, bijvoorbeeld het vrij verkeer van personen, dat je daarmee ook het vrij verkeer van goederen, van diensten, van het hele bedrijfsleven, wat nu zonder problemen over en weer met elkaar handel kan drijven, dat je dat in gevaar brengt. En een ander effect daarvan is, als je de Schengen-Dublin-verdragen opzegt, want daar zijn wij dus ook lid van, als je daar uitstapt, dan betekent het eigenlijk dat daarmee de Zwitserse Volkspartij zich in zijn eigen voet schiet. Want nu zijn ze lid van Schengen-Dublin. Als je één keer hebt aangevraagd in België of in Nederland, dan mag je dus niet meer aankloppen bij een ander land. Maar als de Zwitsers straks zeggen van, wij zijn daar geen lid meer van, we gaan er eigenlijk uit, dan creëer je dus een extra loket. Ja.
2: Dan moeten de Zwitsers het allemaal zelf nog eens gaan controleren.
3: Dus het heeft enorme haken en ogen voor het bedrijfsleven, voor de economie, voor de ouderdom. En jij stelde een vraag ook over geboorte. Dat speelt op dit moment nog niet zo erg.
2: Nee.
3: Maar er zijn in Zwitserland worden er 1,29 kind geboren per vrouw.
2: Dat is weinig, ja.
3: In Nederland is het 1,43. Voor België weet ik het niet.
2: Ja, ook zoveel. Ook iets van die strekking, geloof ik.
3: Ook iets in die geest, maar Zwitserland ligt daaronder. Dus je hebt ook gewoon mensen nodig die, als je ouder wordt, die je premies betalen en die zorgen voor mensen die niet meer in het arbeidsproces zitten.
2: Maar de Zwitserse Volkspartij denkt daar dus blijkbaar anders over. Wat zeggen de peilingen eigenlijk?
3: Nou, de peilingen waren tot voor kort echt kiele-kiele. Nou, tot voor kort was het zo dat het leek te worden aangenomen. Maar toen heeft het Nee-kamp toch de laatste 14 dagen, 3 weken... een enorme eindspurt ingezet. En onder andere ook campagne en ook plakaten laten drukken met het gezicht van Trump. Met wil je dit dan? Hè, wil je nu in dit tijdsgevricht waarin Europa elkaar zo nodig heeft, wil je dan dit, wil je hier dan voor gaan stemmen? En links spreekt dan ook van een chaos-initiatief. Want wat we nog niet besproken hebben is hoe je dat dan gaat implementeren. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Goeie vraag, ja.
3: Als je die 10 miljoen bereikt en het bedrijfsleven heeft nog meer mensen nodig, of Zwitsers die in België wonen of in Nederland, die zeggen massaal van jongens, en zeker als we die contracten niet meer hebben met de EU, wij gaan terug naar huis. Dan moeten dus bedrijfsleven of kantons moeten met elkaar gaan ruzien van daar er moeten lui uit, want er moeten weer Zwitsers in. Ja, hoe ga je dat doen?
2: Inderdaad, heel veel vragen nog over dat referendum in Zwitserland. Renske Hedema, correspondent al daar. Heel erg bedankt voor je uitleg. Tot ziens.
3: Graag gedaan.

0: Een stevige plaats op zondagmorgen. Where is my mind? Pixies.
1: De ochtend WK.
0: Een nieuwe dag op het WK voetbal. Een pakmatch al gespeeld en er is er eentje zelfs live aan de gang. Goedemorgen, Olivier de Wilde.
2: Goedemorgen, Jan.
0: En een fijne vaderdag voor de eerste keer in jouw leven.
2: Ja, inderdaad.
0: Proficiat.
2: Dankjewel.
0: Vertel eens, hoe staat het in die match?
2: Wel, het is een wedstrijd uit groep D. Australië tegen Turkije. Turkije, zoals we dat graag noemen, een dark horse. En de Turken hebben echt wel een kern waarmee je schaduwfavoriet kan zijn. Maar zo lijkt het toch niet na één helft spelen, een dikke helft spelen zelfs. Want Australië staat zowaar voor tegen de Turken. 1-0, goal van Iran Kunda. Werk voor de boeg dus in die tweede helft. Turkse bondscoach Vincenzo Montella heeft er alvast zijn half-fitte sterspelers Kenan Yildiz tijdens de rust ingebracht. Maar nog geen vooruitgang daar, dus dat wat er aan de gang is. En dan terug naar die drie matchen van de afgelopen nacht. Beginnend met een op papier makkelijke wedstrijd voor Zwitserland tegen voetbaldwerg Qatar. De 1-1 einduitslag doet toch wat anders vermoeden. Hè? Zwitserland had 90 minuten lang, ja, was het echt wel de beste ploeg. Kwam ook via spits Breel Mbolo op 0-1, vrij vroeg in de partij. Maar een tweede Zwitserse goal konden ze niet uit de brand slepen. Ja, en dan loop je volgens de voetbalwetten toch in dat mes. Hè? In minuut 94 viel dat mes dan. Hè? Konden de Qatarezen met een zeldzame aanval de 1-1 binnenkoppen. Eigenlijk een Zwitserse own goal. We gaan eens luisteren naar de uitleg van de Zwitserse verdediger Manuel Akanji achteraf, die in het Schweizerdeutsch uitlegt dat zijn ploeg echt wel efficiënter mocht zijn.
3: Entschlossenheit voor een goal, ja. Maar ik glaube niet dat het een probleem was voor de ernsthaftigkeit. Ik glaube, man sieht, nachher die eerste halbzeit, we hebben zoveel Torchancen rausgespielt.
2: Ja, het is een bijzondere taal. Ja, ik heb een hele korte klank laten horen. Ik begrijp nog dat hij halfweg eigenlijk vond dat het al 3-4-0 had moeten staan.
0: Ja, maakt dat dus wel extra pijnlijk, hè, dat het gewoon 1-1 wordt.
2: Ja.
0: Over naar de volgende partij, daar zaten voetbalfans, de echte voetbalfans, wel voor klaar. Hè?
2: Ja, recordkampioen Brazilië tegen de vierde ploeg in Qatar, Marokko, de leeuwen van de Atlas, volgens velen een eerste echte kraak in de groepsfase. Marokko kwam ook best voor de dag, hoor. Zag dat overwicht ook omgezet in een goal. Ismaël Saibari van PSV werd mooi binnendoor geloodst en stifte de bal fraai over Alisson Becker van Brazilië. Saibari, man met een Belgisch tintje en binnenkort wellicht nog eentje, want normaal gezien is hij binnen enkele dagen een speler van Bayern München, van Vincent Kompany dus. Ja. Maar goed, Marokko dus op 0-1. Even feest, maar lang duurde dat feest niet.
4: Vinicius Junior, liggen de voet. Vinicius, goal!

0: Ja, die maken er altijd een feestje van, de Brazilianen.
1: Dan ben je echt wel zeker dat het doelpunt
0: is. Ja, ik denk wel dat ze zeker waren. Je hebt de doelpuntenmaker misschien herkend. Hè? Real Madrid, ster Vinicius Junior. Met een geweldige glijdende beweging. En Dito Knal, om er dan 1-1 van te maken. Beetje tegen de gang van het spel in. Want onze commentator voor TV, Peter van den Bemt, omschreef het als volgt. De Marokkanen zijn aan de bal Braziliaanser dan Brazilië.
1: Dat kan tellen, ja.
0: Dat kan tellen. Maar na de rust was het vet toch precies wat van de beide soepen. En een gelijkspel leek op het einde ook voor beide landen wel oké voor hen. Toch was bondscoach van Brazilië, Carlo Ancelotti, niet blij. Hij zag zijn ploeg niet goed spelen met te veel fouten, een gebrek aan evenwicht. Dat moet beter.
2: De equipo no jugó bien. Algunos problemas de equilibrio de equipo. Falta de más bola perdida. De ahí tenemos que mejorar este aspecto. No tenemos que perder la confianza porque la Copa del Mundo no se gana el primer juego.
0: Nou, geen vertrouwen verliezen, want de WK win je niet na één match. Dat zijn slimme woorden van een ervaren coach.
1: Ja, een Italiaan die Portugees spreekt.
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Zo is dat.
1: Hij moet de leidersplek in die poelen dus op dit ogenblik wel aan Schotland laten.
0: Ja, exact. Ik dacht, de Schotten konden wel winnen. Tegen Haiti is dat natuurlijk ook geen verrassing. Haiti trouwens met de ex-Rode Duivel en ex-Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix in het hart van de verdediging. Hij kon er toch niets aan doen dat zijn team de boot inging. De Schotten waarschuwden eerst via McTominay tegen de paal. Maar daarna was er een frommel goal van John McGinn. Minder mooi, maar wel doeltreffender. En dus meteen goed voor een eerste driepunter. McGinn legt uit wat dat betekent.
3: The important thing tonight was to get a clean sheet and get the 3 points. And we've managed to do that. Can we play a bit better? Of course we can. But that's brilliant. We're going into the games against Morocco and Brazil with more gales to go up. But Scotland winning at a World Cup again is the main takeaway from tonight.
0: Ja, leuk aan dat WK al die talen nog eens horen, ja, die accenten.
1: Lijkt wel Braveheart.
0: Braveheart, inderdaad. Het was niet hun beste match, maar ze kunnen beter, zegt hij. Het zal ook nodig zijn tegen Brazilië en Marokko. En dan blik ik trouwens nog heel even vooruit ook naar later vandaag, want vanavond openen zowel Duitsland als Nederland hun WK. Duitsland tegen debutant Curaçao zal toch erg bijzonder zijn voor de kleinste deelnemer van het WK, zowel in oppervlakte als inwonersaantal. En dat dus tegen de manschaft. En om 10:00 neemt Nederland het op tegen Japan. Dat is geen echte cadeau. Nederland zit in een vertrouwenscrisis, scoort ook niet bij de vleet. En de Japanners hebben volgens de eigen analisten de beste spelersgroep in jaren. S'nachts zien we dan ook nog Ivoorkust tegen Ecuador en Zweden tegen Tunesië, respectievelijk om 1:00 en 4:00.
1: Ja, voor degenen die daarvoor willen opstaan. Want enkele uren later is dan voor het eerst aan de Rode Duivels. Dat is morgenavond om 9:00 tegen Egypte.
0: Ja, en daar gaan we met een blije Kevin De Bruyne aan de aftrap staan. En ook fit. Dat zei hij op de persconferentie. Hij heeft zijn geluk, zijn rust teruggevonden. En met al zijn ervaring raakt hij ook niet meer onder de indruk van zo die openingsmatchen op een WK.
4: Ja, ik denk als je jong bent, zit je zo in het nu bezig dat je soms te weinig de momenten hebt om te genieten. Dat is niet alleen met het WK, dat is ook de laatste jaren bij City geweest, omdat je zo vaak bezig bent van ik moet nu winnen, nu goed spelen, volgende match, volgende match, volgende match. En dan wint je bijvoorbeeld en dan 2 dagen later dat is gedaan. Soms moet je daartussen ook de momenten nemen om meer te genieten. Ik weet dat ik geen 10 jaar meer te gaan heb en dat ik ook wil genieten van dit toernooi. En ja, gewoon relaxed naartoe leven. Ik ga mijn best doen, dat is het enige wat ik kan doen. Maar daartussen ook genieten van de momenten die we hebben. Misschien brengt dat mij wat rust om top te zijn.
0: Ja, top te zijn. Ik hoop het. Dat belooft voor onze Rode Duivels dus. Nog eens zeggen, morgen 9:00 tegen Mo Salah en Egypte.
1: Bedankt Olivier. En we gaan hier nog wat dieper in op die eerste echte kraker van de groepsfase. Die 1-1 tussen Brazilië en Marokko. Met iemand die toch die leeuwen van de Atlas, want zo worden de Marokkaanse voetballers genoemd. Iemand die leeuwen met iets meer aandacht volgt. Ex-profvoetballer en nu coach Mo Messoudi. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jan.
1: Jij was hier op de VRT vannacht om die match te volgen in de tv-studio. Ja, mag ik misschien meteen ter zake komen en zeggen dat het toch niet de topmatch is geworden die we hadden verwacht?
5: Nee, misschien wel begrijpelijk zo vroeg in het toernooi. En zeker met in het achterhoofd de wedstrijd die eraan komen voor zowel Brazilië als Marokko, Haiti en Schotland. Ik denk dat er in de eerste helft dat er wel wat spektakel te zien was, maar dat in de tweede helft de wedstrijd heel snel eigenlijk qua intensiteit is geminderd. Dat beide teams eigenlijk tevreden waren of leken tevreden te nemen met een gelijk spel op een bepaald moment.
1: Ja, het was misschien belangrijk om niet te verliezen.
5: Nee, zeker en vast. Vooral met het achterhoofd van de wedstrijd tegen mogelijk Haiti. Haiti en Schotland, waarbij je eigenlijk toch een grote kans maakt om de 3 punten te halen.
1: Ja, die matchen moeten zowel Marokko als Brazilië echt winnen. En zat er meer in voor de Marokkanen, denk je?
5: Maar ik denk dat de eerste 25 minuten Marokko echt domineerde op alle vlakken. In de pressing, maar ook in het combinatiespel. Op basis van de kansen. Zelfs na de 1-0, de prachtige 1-0 van Saibari, kregen ze nog wat kansen om 2-0 te maken, geleidelijk aan. Vooral na de drankpauze is Brazilië al beter in de wedstrijd gekomen. Hebben ze vaak geprofiteerd van de ruimte op de linkerkant, op de rechterkant van Marokko, waar Hakimi heel vaak heel hoog stond. En één keer dat hij uit positie stond, strafte Vinicius het genadeloos af en maakte hij ook een prachtig doelpunt. 1-1 bij de rust. En de tweede helft denk ik dat Brazilië eigenlijk beter was tot aan de drankpauze. En dan is Marokko wel het evenwicht weer hersteld. Maar het was een hoopvolle match. Wedstrijd van Marokko met heel veel lef en vertrouwen aan de bal. En dat verbaasde mij toch wel, omdat het toch een heel jong elftal is tegenover het team dat op het WK in Qatar heeft gespeeld. Geen enkele veldspeler die boven 30 jaar oud is. Allemaal jonge twintigers, dus dat belooft veel voor de toekomst.
1: Dat is inderdaad veelbelovend. Als ik eens even mag terugkomen op de man van het doelpunt, Ismaël Saibari. Ja, die heeft een Belgisch verleden, hè?
5: Ja, een jongen die in Spanje is opgegroeid. Dan op jonge leeftijd bij Beerschot naar België is verhuisd. Bij Beerschot is gaan voetballen, dan bij Anderlecht. Daar weggestuurd op zijn 14e en dan via Mechelen, Genk, zo naar PSV. En daar nu al op enkele jaren basisspeler. En zeker dit seizoen speelt hij een fenomenaal seizoen. 15 doelpunten en 8 assists was het.
1: Ja.
5: In de Champions League ook 3 doelpunten. Scoorde tegen Bayern München. Scoorde op belangrijke momenten ook in de competitie. En deed hij gisteren weer.
1: Ja, dus maar, een heel belangrijke speler eigenlijk. Jammer dat hij geen rode duivel is geworden, want dat had zomaar gekund.
5: Ja, dat is zomaar gekund. Maar ze zijn er nog, natuurlijk.
1: Ja, zijn er veel.
5: Er zijn maar 7 spelers in de selectie die in Marokko zijn opgeleid. Dus het zijn allemaal jongens uit Nederland, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk. Een beetje jongens van overal. Maar bij Saibari is echt wel, heeft zich gisteren nog eens in de kijker gezet. Nog eens in de etalage gezet. Er was interesse van Bayern München.
1: Inderdaad,
5: Er zullen er nu nog wel andere clubs bij komen, denk ik.
1: Waarschijnlijk, ja. Jammer inderdaad dat we die hebben door onze handen laten glippen, als ik het zo mag zeggen. Maar hij kiest er zelf voor. Het is zijn zaak uiteraard in de eerste plaats. Je zei het al, hoopvol gelijkspel voor Marokko. Ja, wat mogen we voor de rest van het toernooi nog verwachten?
5: Het WK in Qatar, dat resultaat herhalen, lijkt me zeer moeilijk. Gezien dat ze toch defensief, en dat zag je ook wel bij momenten, is de centrale in de defensie toch wel wat ervaring en wat kwaliteit ontbreken. Maar de volgende ronde mag normaal geen probleem zijn. En dan komen ze uit tegen Nederland en Japan. En dat zijn toch twee tegenstanders waar ze de borst voor zullen moeten maken. Dat zijn toch twee toplanden ook. En dan weet je nooit, hè, zeker in zo'n knock-out fase, kan het beslist worden op details, penalty, gele, rode kaart, kansen missen, kan van alles gebeuren.
1: Er kan inderdaad van alles gebeuren. Dat maakt het ook zo spannend, dat maakt het ook zo mooi. Dankjewel, Mo Missouli. Graag tot de volgende
5: keer. Graag gedaan. Dag. Graag gedaan, dag aan. Haag.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
1: Bijna 7:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld. Daarnaast zijn er ook meldingen van financieel misbruik, verwaarlozing en fysieke mishandeling. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag zal zijn, op zijn 80ste verjaardag. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Sport. De Antwerp Giants zijn kampioen in het basketbal. In een spannende vijfde wedstrijd haalde Antwerp het met 89-84 van Oostende. Het is de eerste titel voor Antwerpen in 26 jaar. Voor de New York Knicks was het nog langer geleden dat ze de NBA-titel wonnen. 53 jaar. Maar vannacht is het dan toch gelukt. De Knicks wonnen met 90-94 van de San Antonio Spurs. En op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Halfweg de tweede helft leidt Australië met 1-0. Vannacht hebben Marokko en Brazilië 1-1 gelijk gespeeld. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. Gisteravond raakte Zwitserland niet voorbij Qatar. Daar werd het 1-1. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden.
10: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.

0: Aanstekelijk nummer van Ray en Hans Zimmer. Klik, klak, symfonie.
1: De ochtend.
2: Bent u ooit al eens in de val getrapt door een phishingmail of telefoontje? Het is misschien een magere troost, maar u bent zeker niet alleen. Het aantal klachten neemt spectaculair toe, zo merken justitie en politie. Zij doen wat ze kunnen, maar vaak ontbreekt het hen aan de juiste mensen en middelen. Zo zei Peter Pereboom, cybermagistraat in Antwerpen, deze week op Radio 1 in de wereld van Sophie.
3: Iedereen bij ons is nog opgevoed in het klassieke strafrecht. En cybercrime is een veel jonger fenomeen. Ook merken we dat de universiteiten daar ook, die proberen daarop in te spelen, maar dat is ook nog altijd een beetje onderbelicht. Dus om de juiste profielen binnen te krijgen, niet alleen binnen justitie, maar ook bij politie, dat is niet evident. Dus zijn we met voldoende mensen? Nee, maar we zijn zeker niet met voldoende geschoolde mensen, enerzijds. En anderzijds, de technische middelen om dat allemaal te achterhalen, vooral om aan beeldvorming te doen, zoals wij dat noemen, daar hebben wij de tools eigenlijk niet voor.
2: Onze mensen zijn niet juist opgeleid. Onze software is niet up-to-date, klinkt het dus bij het parket. Goedemorgen, Inti de Keukenleire.
4: Goedemorgen.
2: U bent ethisch hacker. Probeer zo overheden en bedrijven te wijzen op lekken in hun veiligheidssysteem. Ja, klopt het wat meneer Pereboom zegt?
4: Oh ja, ik vind het natuurlijk heel lastig om meneer Pereboom, voor wie ik natuurlijk veel respect heb, te gaan tegenspreken. Maar natuurlijk, vanuit mijn perspectief, zie ik soms wel een ander verhaal. En misschien is het ook wel interessant om dat eens te belichten. Ik werk soms samen met individuen, met organisaties die slachtoffer zijn van phishing. De politie wordt daar dan soms bij gehaald. Ik heb ook heel veel respect voor politiemensen, die doen ook zeker hun best. Maar wat je daar toch wel merkt, is dat soms heel belangrijke informatie, ja, verloren gaat. We zitten met een vrij complex politioneel systeem. Heel veel lagen. Mensen gaan in eerste instantie vaak naar de lokale politie. En daar zit er eigenlijk al soms heel veel ruis op.
2: Die mensen zijn niet voldoende opgeleid. Een beetje zoals meneer Pereboom vertelt.
4: Als het gaat over opleiding, volgens mij school je die mensen één dag rond welke informatie moet je eigenlijk verzamelen en doorgeven. En dan ben je er wel mee klaar.
2: Zo moeilijk hoeft dat dus niet te zijn.
4: Ik denk niet, tenzij dat er zaken zijn dat ik natuurlijk vanuit mijn positie niet zie. Maar vaak mankeert het aan de basiszaken. Hè. Dan komen de mensen eigenlijk met een dossier naar de politieagent en dan noteert hij de verkeerde dingen of niet de zaken, vraagt hij niet door welke zaken dat er relevant zijn. En dat is wel belangrijk, want wat ik ook wel merk is dat als het bedrag dat gestolen wordt dusdanig klein is, ja, dan wordt dat heel snel geseponeerd.
2: En vele kleintjes maken één groot dan natuurlijk. Hè? Maar
4: ja,
2: als ze dan onder een bepaalde
4: kans dat het geseponeerd wordt vrij groot is. Ja. Terwijl dat die criminele organisatie dat waarschijnlijk wel weet en daar ook goed op kan inspelen.
2: Ja.
4: Ik vind persoonlijk dat het correct noteren van bepaalde zaken,

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
5: Radio 1, live.
6: Screenshot, of dus eigenlijk gewoon een fotocopie van die mail mee in het dossier. Maar de originele mail die is vaak heel belangrijke informatie bevat, zoals de uiteindelijke link. Of soms daar ook gewoon het adres, het soort van computeradres, het IP-adres van die oplichters, zit er soms gewoon bij. Je hebt ook heel domme oplichters. En daar gaat die informatie al verloren. En dat vind ik jammer.
7: Dat is inderdaad jammer. Nu, meneer Pereboom, die klaagde ook over het feit dat ze blijkbaar niet de juiste software hebben, wat ze in het buitenland wel zouden hebben. Wat weet u daarover?
6: Ik weet niet welke software men nu allemaal gebruikt, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de politie recentelijk heeft geïnvesteerd in tools zoals FishNemo. Dus die reactie, ik verbaas mij daar wel een beetje over. Als die tool het niet dekt, ja, welke tools moeten het dan wel dekken?
7: Ja, volgens u zijn die tools er dus wel, maar misschien kan men ze nog niet voldoende gebruiken. Of zijn nog te weinig mensen opgeleid? Dat zou ook kunnen natuurlijk.
6: Oh ja, ik denk, als ik zo vrijpotig mag zijn om een gok te maken waarover meneer Pereboom het heeft, dan zou het kunnen zijn over centralisatietools. We hebben gezien dat het e-police-project mislukt is. En dat was eigenlijk een tool die eigenlijk echt wel nodig was om al die informatie van al die segmenten van de politiediensten, om die informatie samen te brengen. Als meneer Pereboom het daarover heeft, ga ik hem daar zeker in moeten bijtreden dat we daar nog niet zijn. Ja. Langs een andere kant, met zaken zoals AI, is het vrij eenvoudig geworden om ook op een veilige manier trouwens software te gaan bouwen. Dus laat ons alsjeblieft niet gewoon zeggen, het is te moeilijk, onze mensen zijn niet opgeleid. Wat ik heel graag hoor van Parket en van andere diensten dat ermee bezig zijn, is van oké, we zitten nu met een probleem, maar welke stappen gaan wij nu eigenlijk nemen naar de toekomst toe om dat probleem op te lossen en beter te gaan capteren? Want het capteren van de juiste informatie, dat hoeft eigenlijk helemaal niks te kosten.
7: Nee, dat klinkt allemaal heel eenvoudig. De parketten moeten natuurlijk wel met heel veel criminaliteit afrekenen. Hè? Die phishing, dat is maar een van de laatst bijgekomen criminaliteitsfenomenen. Er zijn er veel.
6: Ja, dat klopt. En ik moet ze daar zeker ook in bijtreden. Hè. Soms lijkt het een beetje dweilen met de kraan open. Maar er niks tegen doen of te zeggen van kijk, momenteel is het te moeilijk, dat geeft ook een verkeerd signaal naar de criminelen.
7: Ja. Maar als burger moeten wij ook wel waakzaam zijn natuurlijk. Hè. Ook van ons wordt een zekere alertheid verwacht.
6: Ja, ik denk zeker dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om ook onszelf bij te scholen. We kunnen er niet op rekenen dat de politie alle vormen van oplichten zomaar kan gaan voorkomen en vermijden en ook de daders altijd vinden. Hè. Nee. Als men de daders gaat vinden, dan zitten die ook vaak in een heel ver land waar dat misschien organisaties zoals Interpol niet eens aanwezig zijn. Dus dan kan men er letterlijk niet echt veel tegen gaan doen.
7: Nee, we hebben het nog niet gehad over de banken, hè, want die zijn nogal terughoudend om gestolen bedragen terug te storten. Moeten politie en parket misschien ook meer met die banken gaan samenwerken?
6: Ja, ik denk dat er ook hier een gedeelde verantwoordelijkheid is. En pas op, dit verschilt enorm van bank tot bank. Dat heb ik persoonlijk gezien, die aanpak verschilt enorm. Maar wat ik ook zie van de banken bijvoorbeeld, is dat de persoon die opgelicht wordt niet altijd meteen de juiste informatie kan krijgen van de bank om dan over te dragen aan de politie. Wat moet de politie dan doen? Ja, die moeten dan zelf iemand daarop gaan zitten, gaan mailen met de bank. Dat is kostbare tijd dat er verloren gaat.
7: Ja.
6: Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van de banken zal zijn om een soort van logboek te hebben, dat je toch al kan zien, oké, van waar heeft men ingelogd? Wat is er precies gebeurd op mijn profiel, op mijn account? En dat je dat kant en klaar aan de politie kan geven, want soms is het echt een kwestie van tijd. En dit zijn in mijn ogen, maar goed, misschien onderschat ik de dingen, vrij eenvoudige ingrepen. Gaan we daarmee alle phishing gaan oplossen? Ik denk het niet. Gaan we daarmee wel een duidelijk signaal gaan geven dat we ermee bezig zijn? Ik denk het wel. En ik verwacht ook meer van dat soort communicatie. Niet enkel problemen gaan aanhalen, maar ook al zijn het kleine stappen, zeggen kijk, we proberen wel naar de juiste richting te gaan.
7: Dat is een duidelijke boodschap. Dank u wel, Inti de Keukenleire, ethisch hacker. Nog een heel fijne zondag.
6: Dank je wel.

0: Focorani van Rosalia. En dan een boodschap van algemeen nut voor alle vergeetkousen. Het is Vaderdag vandaag. De dag om je papa nog eens duidelijk te maken dat je hem graag ziet. Ebe Koomans ging eens polsen hoe de papa's, mama's, zonen en dochters van de VRT Vaderdag beleven.
1: Ik hoop dat er iets speciaals voor mij is gepland met Vaderdag eigenlijk. Ik heb niks gepland. Ik hoop dat ik zo weinig mogelijk moet doen.
2: Ik ga een barbecue doen samen met mijn vader en mijn broer. En we gaan dat zo gezellig samen nog eens quality time samen met elkaar vieren.
3: Voor Vaderdag ga ik met mijn papa oesters eten. En hij krijgt een olijfoliespuit van mij.
2: We zijn een beetje afgestapt van de materialistische cadeaus. Want het was altijd een beetje zoek van wat gaan we nog geven waar ons pa nog blij mee kan zijn. Dus we zijn wat overgeschakeld naar wat meer ervaringen. Dus we gaan deze zomer samen een uitstapje doen en gaan bijlwerpen om zo samen ook wat meer tijd door te brengen.
4: De origineelste cadeaus komen altijd als jouw zonen in het lager zitten en in de kleuterklas. Zelf geknutselde dingen, dat zijn de mooiste.
1: Vaderdag betekent voor mij vooral een hele goede reminder en het gigantische slaaptekort dat ik door de jaren heen heb opgebouwd. Ik heb nog kleine kinderen, dat gaat ongetwijfeld verbeteren. Het is een reminder daaraan, maar ook een herinnering aan eigenlijk al die mooie kleine momenten doorheen al die jaren.
4: Vaderdag is vooral de dag waarop ik stilsta bij de kwetsbaarheid van mijn eigen vader. En mij elke keer opnieuw realiseer dat ik er veel te weinig langs ga om gewoon te zeggen dat we elkaar graag zien.
2: Dat is misschien een beetje een traditie, maar dat is toch wel fijn om zo nog eens de waardering uit te spreken of zo. En samen nog eens een fijne tijd te hebben. Dus.
5: Op de school van mijn zoontje hadden we nu in zijn kleuterklas hadden we een ouderdag. In de tweede kleuterklas hebben ze een mamadag en in de derde kleuterklas een papadag. Ik vind eigenlijk het concept van ouderdag veel leuker en veel logischer. Dat is ook een beetje inclusiever.
6: Dat ligt nogal redelijk gevoelig in verschillende gezinnen. Je hebt ouders met één mama, alleenstaande moeders, alleenstaande vaders, twee papa's, twee mama's. Het is allemaal heel verschillend, dus ik snap dat wel, ja.
5: Ik denk dat het gewoon leuk is om iets te doen voor de mensen die het meest dicht bij je kind staan. En ik vind dat dat dan niet per se een mama of een papadag moet zijn.
0: Mijn eigen vader, die zou vandaag 96 zijn. Dat heeft hij helaas niet gehaald, maar er gaat geen week voorbij dat ik minstens één keer aan hem denk.

0: de vriendschap van Telau. Meer illegale nederzettingen, meer geweld door kolonisten en meer Palestijnse families die hun huis, hun grond en soms hun hele gemeenschap verliezen. Geen toeval, zegt Amnesty International. In een nieuw rapport stelt de mensenrechtenorganisatie dat de Israëlische regering actief meewerkt aan de verdere inname van Palestijns gebied, onder meer door kolonisten meer steun, bescherming en wapens te geven. We horen dit soort waarschuwingen al jaren, maar verandert er ook iets? Goedemorgen, wie is de Graven?
1: Goedemorgen.
0: Van Amnesty International Vlaanderen. Ja, wat zijn volgens Amnesty de belangrijkste vaststellingen uit dit nieuwe rapport? Of heb ik ze allemaal al opgesomd in de inleiding?
1: Wel, het was een goede samenvatting. We zijn inderdaad in dit rapport dat we deze week uitbrachten specifiek opnieuw gaan kijken naar de mensenrechten schendingen op de westelijke Jordaanoever. En we stellen vast dat sinds de huidige Israëlische regering, die aan de macht kwam eind 2022, dat we eigenlijk een ongeziene toename zien, zowel in intensiteit als in snelheid, van annexatie, van inname van Palestijns gebied in de westelijke Jordaanoever. Dat wil zeggen dat Israël niet alleen het gebied bezet, maar het ook echt officieel gaat inlijven. En wat vooral nieuw is, in dit onderzoek, is hoe we aantonen dat dit echt een staatsgestuurde en geplande campagne van etnische zuivering is. En
0: het is echt
1: dat
0: een beleid, hebben jullie daar concrete bewijzen voor?
1: Ja, we zijn dus heel grondig gegaan door alle beleidsdocumenten van het regeerakkoord van deze regering over alle beleidsmaatregelen die genomen worden. En vanin het regeerakkoord wordt heel expliciet gezegd, wordt eigenlijk het staatsbeleid afgestemd op dat van die gekende extremistische kolonistenverenigingen die naar een groot Israël willen, waarbij dat al het Palestijns gebied ook echt officieel Israëlisch gebied wordt. En dat is dus een staatsbeleid geworden. En daarbij worden mensenrechten schendingen gepleegd, de misdaad tegen de mensheid gepleegd van gedwongen transfer van Palestijnen. En ja, het is vooral die enorme toename die we zien en dat heel geplande. Het wordt vaak voorgesteld als dat is iets van de rotte appels, die extremistische kolonisten enzovoort. Maar dat is dus niet zo. Dit is werkelijk een staatsbeleid en dat moet alleen maar tot meer actie oproepen natuurlijk.
0: Ja, en die kolonisten die worden zelfs bewapend door de overheid blijkbaar.
1: Ja, dat klopt. We zien eigenlijk die annexatie zien we enerzijds door land officieel te registreren, door het eigenlijk onleefbaar te maken door de Israëlische overheid voor de Palestijnse gemeenschappen daar om te overleven. Maar we zien ook een enorme toename van het geweld van kolonisten tegen Palestijnse gemeenschappen. En we zien dat dat niet alleen getolereerd wordt, wat al heel lang zo is, maar dat eigenlijk ook actief ondersteund wordt, dat het Israëlische leger soms daaraan meedoet, aan die fysieke aanvallen, gebouwen gaan binnenvallen, vernietigen, scholen vernietigen, en dat met totale straffeloosheid gebeurt. En we zien vooral, met name sinds oktober 2023, is de wetgeving in Israël rond wapendracht aangepast. En zien we dat er vandaag tot 15 keer meer wapenvergunningen gegeven worden aan kolonisten, ook zelfs uniformen, wat tot enorm veel dodelijk geweld leidt. En er is zo één heel bekend voorbeeld van straffeloosheid, waarbij een kolonist, Yinon Levy, een Palestijnse activist, Auda El-Hatalin, vermoord. Dat is vastgelegd op video. Daar zijn tastbare bewijzen van. De man is één dag of een paar dagen opgepakt en loopt vandaag nog steeds vrij rond en verdrijft nog steeds Palestijnse gemeenschappen in de westelijke Jordaanoever.
0: Ja, een belangrijk begrip in jullie rapport is zone C op die westelijke Jordaanoever. Wat is dat precies en waarom is dat gebied zo cruciaal?
1: Ja, dus in de Oslo-akkoorden in de jaren 90 en 95 werd eigenlijk tijdelijk de westelijke Jordaanoever verdeeld in drie delen. A was volledig onder Palestijnse controle, vooral de steden zijn dat. B was gemengde controle tussen Palestijnen en Israëli's. En C, dat is eigenlijk het grootste deel van de Jordaanoever, 60% van het gebied, staat volledig onder militaire en administratieve controle van Israël. Nu, daar wonen nog steeds, dat is wel een minder bevolkt gebied, maar dat is wel strategisch gebied, met vooral ook heel veel landbouwgebied, water, graasgronden. En het zijn vooral Palestijnse Bedouïnengemeenschappen, kleinere gemeenschappen die daar nog leven en al decennia, generaties lang daar leven. En het zijn vooral die gemeenschappen, 117 sinds 2023, die verdreven worden en die het leven onmogelijk gemaakt worden. Ja, ja, ja. Hè. En dus Israël neemt dat zeer belangrijk gebied, vruchtbaar gebied, nu steeds meer en meer in.
0: Ja, dat is zeer opvallend. Als we eens kijken naar onze regering, binnen de federale regering, zijn er onderhandelingen aan de gang over een importverbod op producten uit die nederzettingen. Het kernkabinet is er vrijdag wel niet uitgekomen. Maar mocht het er komen, is dat dan genoeg voor u?
1: Het is zeker niet genoeg. Het zou een goede stap zijn. Laat ons niet vergeten, het is ook alweer sinds september 2025 aangekondigd. De mensenrechten schendingen gaan voortdurend voort en worden steeds erger. Dus het is heel belangrijk dat er een einde komt aan de strafloosheid van Israël voor al die schendingen. Waarom blijft dat maar doorgaan? Waarom gaan die cirkels altijd maar door? Omdat er geen gevolgen zijn. En dit zou bijvoorbeeld een heel kleine stap zijn. Het is wel belangrijk dat dat verbod dan sluitend afdwingbaar is. Dat het niet alleen over producten gaat, maar het zou ook over diensten en investeringen moeten gaan. Maar we moeten veel verder gaan. Het EU-Israël associatieakkoord moet opgeschort worden. De strafonderzoeken van het internationaal strafhof moeten ondersteund worden. En we roepen met dit rapport, omdat het net een staatscampagne is, ook specifiek op om gerichte sancties te nemen tegen 5 ministers van deze Israëlische regering. Dus er is veel, veel meer dat de Belgische regering, Europese regering, de internationale gemeenschap nog zou doen. Maar zo'n importverbod zou een belangrijke eerste stap zijn.
0: Dankjewel, Wies de Graaf van Amnesty International Vlaanderen. En straks, na 8 uur gaan we nog naar Israël, of na 9 uur zelfs gaan we nog naar Israël. Want vannacht heeft het leger daar weer het zuiden van Libanon bestookt.
2: De Ochtend WK.
0: En we gaan nog even naar het WK voetbal, want daar is weer een match afgelopen. En de eerste grote verrassing toch, hè?
3: Ja, ze is bijna afgelopen. Nog 40 seconden zie ik, maar het kan niet meer veranderen, want Australië staat 2-0 voor tegen de Turken. Australië gaat dus echt wel een eerste echte verrassing pakken op dit WK. Met die 2-0 overwinning zometeen gaat die officieel zijn. Goals van Iran Kunda en Connor Metcalf. En vooral, ja, ik zeg het, een heel mooie collectieve prestatie van de Australiërs tegen de Turken. En zo samen aan de leiding met Team USA in die groep.
0: Dankjewel, Olivier. Jij blijft dat voor ons volgen. En straks gaat de ochtend gewoon door. Tot zo.
2: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
4: Feeststemming op die nieuwe tribune.
2: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
4: En er wordt met van alles gegooid.
2: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
4: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
2: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
5: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
2: De WK-tribune, met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Taco met kip en...
11: Avocado.
10: Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Hou je van het nieuws in de ochtend?
12: De ochtend.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Pieter-Jan Lind kiest ervoor om plantaardig te eten en te leven. Dat doet hij niet alleen privé, maar ook professioneel als vegan chef-kok. Zijn filosofie staat nu te lezen in de plantaardige kookboektrilogie. Straks duik ik zijn wereld in Touché.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië. En de Antwerp Giants zijn voor het eerst in 26 jaar kampioen in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald. Blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat VRT Nieuws kon inkijken. En er wordt dus minder donorbloed toegediend dan vroeger. Dr. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
19: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
18: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. Er is zelfs een kritiek tekort aan de bloedgroep O-negatief. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders. De strijd tegen sociale fraude gebeurt met controles door inspectiediensten, maar ook via individuele onderzoeken. In de eerste 3 maanden zijn ruim 38.000 onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. En in de meeste gevallen gaat het om iemand die dicht bij de ouderen staat, zegt Lili de Klerk van Vloco.
20: Mensen die de zorg opnemen voor hun ouders, voor de partner, maar zelf over hun grenzen aan het gaan zijn. Soms ook wel mantelzorgers die niet goed weten welke juiste zorg de ouder nodig heeft. Ook niet goed kunnen inschatten hoe een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld dementie, hoe dat die zal evolueren en daardoor ook niet goed kunnen inschatten hoe zwaar de zorg uiteindelijk zal worden.
18: Met vragen over mishandeling kan je gratis en anoniem terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland beslist vandaag in een referendum of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de grootste partij van het land, de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie aan banden te leggen. Correspondent Terenske Hedema.
21: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
18: Volgens tegenstanders is het voorstel daarom heel slecht voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat de twee landen vandaag een elektronisch akkoord zullen bekrachtigen. Maar vanuit Iran klinkt een ander geluid. De minister van Buitenlandse Zaken gaf deze week aan dat een akkoord dichtbij is, maar zijn woordvoerder zei gisteren dat de ondertekening nog niet voor vandaag zou zijn. Sport op het WK voetbal heeft Australië zo net met 2-0 gewonnen van Turkije en Olivier de Wilde. Dat is wel een verrassende uitslag.
1: Absoluut. Turkije wordt als een van de betere landen beschouwd. Vooral offensief is er een pak talent. Maar het was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Wat speelde ook mee? Een goede Australische doelman en wat pech met een schot tegen de paal. Maar nogmaals, Australië stond er echt en greep zijn zeldzame counterkansen met beide handen. Hieraan Kunda stuurde verdediger Demirel het bos in en werkte beheerst af. 1-0 bij de rust. Turkije bleef zoeken, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein openingsdrama voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook het 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 0-1 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan in de poelen.
18: Dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen. Jelle de Bie.
3: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging.
18: En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club. De vorige was al 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1.
23: De ochtend.
22: Met Jan van Dalm.
23: Goedemorgen. Komt er nu een akkoord tussen de VS en Iran? Zometeen gaan we eens naar Pakistan, want dat land heeft bemiddeld. Deze ochtend welkom.

0: Each word's the beat of my heart van Mink DeVille. Zullen de VS en Iran nu een vredesakkoord sluiten of niet? En gebeurt dat dan vandaag? Ja, dat zijn toch wel de vragen van dit weekend. De Amerikaanse president Trump, die heeft er een goed oog in. Hij zegt van wel. Bemiddelaar Pakistan houdt het op waarschijnlijk en Iran zegt van niet. Goedemorgen, Wilma van der Maten.
1: Goedemorgen.
0: Je bent correspondent in Pakistan. Ja, aan jouw kant van de wereld zijn ze al iets langer wakker. Hoe zit het daar nu?
1: Ja, dit is een staaltje diplomatie. Hè? Kijk, Pakistan is natuurlijk al zo lang in de weer. Er wordt heen en weer gereisd naar Teheran. Daar wordt gebeld de hele dag. Ik denk dat Pakistan nu heeft bedacht, ook gezien de afgelopen week, hè, met die crash van die helikopter, dat er weer over en weer werd geschoten, ook binnen het Midden-Oosten zelf, dat Pakistan heeft gedacht, we gaan een beetje de duimschroeven aandraaien. En die heeft geroepen, we gaan dit gewoon binnen 24 uur regelen. Nou, richting Trump ging dat goed. Die zei, ja, dat kunnen we wel doen. En Teheran heeft niet gezegd, we doen het niet. Maar Teheran heeft gezegd, nou, we hebben nog iets meer tijd nodig. We gaan het dus niet het weekend doen, maar waarschijnlijk ergens volgende week. Dus er zit wel schot in, maar volgens Pakistan weer iets te langzaam.
0: Iets te langzaam, maar het zou er dus toch wel moeten van komen. En wat wel vast lijkt te staan is dat het akkoord elektronisch ondertekend zou worden. Waarom?
1: Ik denk dat dat heeft te maken met de tijd. Kijk, op het moment als Pakistan denkt, we hebben ze gevangen, ze gaan ondertekenen, dan niet nog 24 uur in het vliegtuig vanuit Amerika naar welke stad dan ook, of het Geneve wordt, of opnieuw Islamabad. Dat houdt veel te veel op het moment dat beide zeggen, oké, we gaan onze handtekening zetten. Dat Pakistan dan denkt, oké, dan gaan we dat ook nu doen. Dan ligt dat in ieder geval vast.
0: Want ze zouden nog wel eens van idee kunnen veranderen in die 24 uur.
1: Nou, kijk, Teheran is vanaf het begin vrij consequent geweest in wat ze willen en wat ze niet willen. En de Amerikaanse president roept, we gaan tekenen. En dan een paar uur later roept hij weer, als ze niet tekenen, dan vegen we Iran van de kaart. Dan komt hij daar weer op terug. Ja. Dus in Teheran roepen ze ook van, deze man is wel heel erg onbetrouwbaar, hè?
0: Ja, en dat begrijp ik, dat men daar zijn twijfels heeft over president Trump. Als we eens gaan kijken aan die beide partijen, wie zit er eigenlijk aan tafel?
1: Het hoofd van de voorheen zat de buitenlandse zakenminister daar. En datzelfde geldt voor de vicepresident, hè, die hier ook in Islamabad is geweest. Ik denk als er straks wordt ondertekend, dat misschien wel eens het handtekening van Trump daar zou kunnen staan. En ook wie dan ook de hoogste baas mag zijn in Teheran, in die hele top die daar nu zit.
0: Ja, dat
1: zal
0: is niet
1: daar
0: zo
1: dan
0: duidelijk,
1: ook zijn handtekening zetten. Nee, dat blijft ook vrij onduidelijk wie nu werkelijk daar aan de touwtjes trekt.
0: Want er zijn er die willen tekenen, er zijn er anderen die het willen tegenhouden.
1: Nou ja, Iran voelt natuurlijk wel aan dat zij op dit moment aan de winnende kant staan. Kijk, Trump heeft gewoon door dat ook binnenlands hij zijn positie aan het verspelen is. En we lazen gisteren ook in de krant dat eigenlijk in die korte tijd Amerika zo'n beetje als een raketten, helikopters en weet ik van wat er doorheen heeft gejaagd. Dus dat ze ook een beetje aan het einde komen van hun militaire apparatuur. Dus Amerika, ja, Trump wil nu toch wel graag. En Iran denkt, wij willen eerst nog wel eens zien of we ook alle punten die wij hebben, of we die eruit kunnen slepen. En zolang dat nog niet aan de hand is, ja, houden ze toch nog een beetje de boot af.
0: En welke punten zouden er dan eventueel nog uit de brand moeten worden gesleept voor Iran?
1: Nou, voor Iran is natuurlijk dat hele nucleaire materiaal is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, ze hebben dat destijds ook wel met Obama ondertekend. Ze hebben met president Obama dat akkoord, wat in feite precies hetzelfde is waar Trump nu mee komt. Maar ze hebben niet zoveel zin in dat Trump dan zegt dat de nucleaire afval moet worden afgevoerd en dat hij dan wel eens even gaat beslissen, hè, hoe dat dan verder gaat. Dat vinden ze allemaal. Ja, dat vinden ze eigenlijk een dictatoriaal gedrag van Trump. Dat ze denken, ja, daar heb jij je niet mee te bemoeien. Verder, wat voor Iran heel erg belangrijk is, is dat Israël en Libanon, dat die oorlog ook in het akkoord wordt meegenomen en dat wordt gestopt. He, Iran en Libanon zijn vrij close met elkaar. Iran wordt ook altijd gezegd, steunt daar de Hezbollah. En verder, voor Iran is het natuurlijk economisch heel belangrijk. Trump heeft wel gezegd, nou, als Iran ondertekent, dan gaan we Iran ook economisch belonen. Dan gaan we de sancties opheffen. Dan geven we de bevroren goederen, die krijgen ze dan, het geld krijgen ze dan ook mee. Maar wat Iran ook wil, er is nogal wat vernield daar. Er is nogal wat kapot geschoten. Dus Iran heeft ook gezegd, nou, wie gaat dat betalen? Wij niet. Dat gaat dan meneer Trump maar betalen. En daarover heb ik nog weinig gehoord dat Amerika dat ook van plan is. Dus ik denk dat Iran dat er ook nog uit probeert te slepen voordat ze elektronisch een handtekening gaan zetten.
0: Ja, dus toch nog heel wat haken en ogen als ik het zo hoor. Ook opmerkelijk, Trump heeft het de hele tijd over een vredesdeal. Iran zegt dat het eigenlijk alleen een memorandum is met voorwaarden om aan echte onderhandelingen te beginnen. Ja, wat is het dan?
1: Ja, Iran zegt zelfs, we gaan een nieuw staakt het vuren ondertekenen. Dus het is eigenlijk helemaal terug bij af.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je naar Iran luistert, die zegt, nee, we gaan eerst een staakt het vuren. En daarna komen er dus onderhandelingen. Die zouden dan 60 dagen moeten gebeuren. Maar ik heb toch wel degelijk gehoord dat er vanuit Pakistanse zijde is er echt wel een plan opgesteld met 14 punten wordt overgesproken. Daar is ook heel veel naar buiten toe gelekt, waar we het net al over hadden. Die punten staan er ook allemaal in. Dus het is niet een staakt het vuur. Het is wel degelijk een akkoord dat op tafel ligt. Maar het hete hangijzer blijft het hele uranium. En daar wordt dan straks in die 60 dagen moet daar technisch alles over worden afgesproken. En natuurlijk, wat we allemaal niet hoorden, wat Iran ook nog verder op tafel gaat leggen.
0: Nee, er zijn inderdaad dingen die achter de schermen gebeuren. Uranium is belangrijk. Ook Israël en Libanon natuurlijk, die misschien niet echt mee aan tafel zitten. En vannacht heeft Israël het zuiden van Libanon nog eens bestookt. Het is dus maar de vraag hoe duurzaam een eventueel akkoord zou zijn.
1: Nou ja, daar zijn ook veel experts die daar ook inderdaad, zoals jij, daarop reageren en zeggen, we moeten het allemaal nog zien. Klinkt allemaal erg fijn, hè, dat ze nu weer gaan praten en dat er waarschijnlijk iets wordt ondertekend. Maar Iran is heel duidelijk daarin. Zolang de rust in Libanon niet terugkeert en Israël zich daar terugtrekt, gaat Iran echt geen handtekening zetten. Want ook Libanon heeft ook altijd Iran gesteund. Dus het is wel het Midden-Oosten. Hè, we hebben het over het Midden-Oosten waarin men elkaar echt hard nodig heeft. En op dit moment is Amerika, zolang Amerika maar niks doet, is Amerika niet zo belangrijk daar.
0: Dankjewel, Wilma van der Mate, correspondent in Pakistan. En u hoorde het al, vannacht aanvallen opnieuw van Israël op het zuiden van Libanon om daar stellingen van Hezbollah te bestoken. Daarover hebben we het na 9 uur nog. Wilma, tot ziens.

0: Through the Change, de nieuwe single van Team Marloes, een soul trio uit Indonesië.
1: De ochtend WK.
0: Heel wat voetbal de voorbije uren. Zelfs een match die nog maar net is afgelopen. Een paar verrassingen ook in de wedstrijden. En we gaan er de belangrijkste dingen uitpikken met onze man in de VS, Tom Boudewijl. Goedemorgen, goede avond voor jou.
2: Hey, dag Jan.
0: We hoorden Mesoudi al over Brazilië tegen Marokko. Jij zal die match toch ook met iets meer aandacht hebben gevolgd, neem ik aan. Hè? Had jij een gelijkspel verwacht?
2: Ik kan u wel achteraf zeggen ja. Dat achteraf, is natuurlijk wel iets makkelijk. Maar goed, het is niet meer het grote Brazilië. En we hebben het er gisteren ook over gehad. Marokko is toch een land dat op komst is. Dus ja, om dan meteen te zeggen van Brazilië gaat er hier overlopen. Dat had ik nu ook wel niet verwacht. En Marokko heeft het een half uur super goed gedaan. En Brazilië had geen antwoord. Dus twee fantastische flitsen hebben de wedstrijd beslist. En ik heb er dan toch nog maar eentje uitgehaald, die Ayoub Bouadi. Ik weet niet of Mesoudi daar iets over gezegd heeft,
0: maar dat
2: is een 18-jarige verdedigende middenvelder. Bijna 100 wedstrijden heeft hij al bij Lille. En dat was gewoon de man van de wedstrijd. Een hele goede speler, daar gaan we zeker nog van horen.
0: Een veelbelovend elftal, Marokko en Brazilië. Ja, je zei het al, het is niet meer het Brazilië, die goddelijke Canaris van vroeger. Ben jij er ook van overtuigd dat dit wellicht hun toernooi niet zal worden?
2: Ik vrees er toch wel een beetje voor. Zoals je zegt, toen ik klein was, waren het de grote namen. Ronaldo, Ronaldinho, Bebeto. Ja. Er zijn er zoveel geweest. En als je nu het lijstje eens afgaat, ik keek er nog naar bij die basisploeg die werd opgesteld. Met alle respect ook voor Thiago natuurlijk, die nog bij Club Brugge heeft gespeeld. Dat is dan de diepe spits. Het is toch allemaal veel minder. En ze hebben het al zo moeilijk om nog eens wereldkampioen te worden. Het is al zo lang geleden. Dus op basis van deze wedstrijd, dat moeten we er toch altijd bij zeggen, want een ploeg kan natuurlijk wel groeien in het toernooi. Ja, op basis van deze wedstrijd lijkt het me toch niet dat de Brazilië wereldkampioen gaat worden. Nee.
0: En zo'n eerste wedstrijd is misschien ook belangrijker om niet te verliezen dan om die te winnen.
2: Ja, sowieso. Uiteindelijk zitten ze ook in de groep met Haiti en Schotland. Dat zijn nu ook niet de ploegen die in de top 10 staan van de wereldranglijst, van de FIFA-ranking. Dus op zich moeten ze wel door die groepsfase geraken en dan langzaamaan wel opklimmen naar een goede vorm als ploeg dan. Want nu zijn het toch maar wat individuele talenten, zoals een Vinicius die het dan vandaag wel gedaan heeft met die flits. Maar een echt team, dat heb ik nog niet gezien bij Brazilië.
0: Nee, inderdaad. De twee ploegen uit die groep, die twee andere ploegen die je al hebt opgesomd. Haiti en Schotland, die hebben tegen elkaar gespeeld. Ook Qatar en Zwitserland hebben het tegen elkaar opgenomen. Wat moeten we daaruit onthouden?
2: Niet zoveel. Nee. Dat het een hele lange voetbaldag was, dat moeten we vooral onthouden.
0: Als je dat allemaal moet volgen, ja.
2: Ja, het zijn niet de meest sensatierijke ploegen bij Zwitserland en Qatar, kan je zeggen, door dat het doelpunt helemaal op het einde, dat er dan toch nog iemand wakker schoot, denk ik. Want Zwitserland had het altijd moeten afmaken in de eerste helft, maar dat hebben ze nagelaten. Dus toch een zuur puntenverlies voor de Zwitsers, het allereerste voor Qatar. En die andere wedstrijd, Haiti-Schotland, dat was toch vaak holder de bolder. Je hebt af en toe wel eens goede momenten op een WK, maar dit was nu wel een wedstrijd waarin veel energie en passie zat in de eerste helft. Niet het mooiste voetbal en af en toe kan dat wel eens genietbaar zijn, maar het was toch heel nerveus voetbal. Dus een echte voetballiefhebber zal niet aan zijn trekken gekomen zijn. Maar goed, Schotland heeft het dan uiteindelijk gedaan en voor die fanatieke aanhang. Het was al 13.147 dagen geleden dat Schotland nog eens kon winnen op een WK. Dus die zullen vandaag wel een beetje dronken zijn, denk ik.
0: Een klein beetje dronken, ja. Twee wedstrijden om snel te vergeten. Maar dan was er nog die wedstrijd van de Turken tegen Australië nog maar net afgelopen. En eigenlijk toch wel de eerste grote verrassing, hè, van dit WK.
2: Ja, vind ik wel. De Turken waren toch favoriet. Maar dat hebben ze absoluut niet kunnen waarmaken. Nee. En ze zijn gebotst op het DNA van de Australiërs. Dat zijn niet de beste voetballers. Maar die hebben zich gesmeten. Die hebben een blok gevormd. En daar zijn de Turken die de bal hebben gekregen van de Australiërs. Die zijn daar niet doorgeraakt. En op de tegenaanval hebben ze dan twee keer kunnen afmaken. Want echt veel kansen hebben de Australiërs niet gekregen. Maar één doelpunt in elke helft. En zo is dat toch een grote verrassing, vind ik. Dat Australië, die Turken, die misschien net iets te veel afhankelijk zijn van wat jonge talentjes. Het was ook geen ploeg bij de Turken. En ze hebben nauwelijks kansen gehad. Wel een bal tegen de paal. Dus ik denk veel frustraties bij de Turken sowieso. Ja,
0: en veel zorgen inderdaad voor de bondscoach daar. Vanavond dan onze tijd. Twee grote landen eindelijk in actie. Met Duitsland en Nederland. Maar ook wel wat vragen.
2: Ja, ze hebben allebei toch een wat moeizame voorbereiding gehad. De Nederlanders, onder andere met de blessure van Verbrugge, die nog bij Anderlecht in het doel heeft gestaan. Vooral dit oefennederlaag tegen Algerije, die 0-1, dan wel 2-1 gewonnen tegen Oezbekistan. Maar dat was ook maar weer met de hakken over de sloot. Dus Ronald Koeman, de bondscoach, heeft vandaag voor ons dan gisteren voor jullie zijn persconferentie gegeven. Heeft aangegeven dat ze de verbeterpunten hebben aangepakt. Iedereen is fit, ook Memphis Depay. En ik denk dat het niet mag onderschat worden, tegenstander uit Japan. Daar verwacht ik toch ook wel redelijk goede prestaties van. Er spelen er een aantal in België of gespeeld. En er spelen er nu ook een aantal in Nederland. Dus voor hen is dat wel een hele speciale wedstrijd. Een uitdaging voor Nederland is wel dat ze het record van Brazilië kunnen evenaren door 13 wedstrijden ongeslagen te zijn. Dus dat is wel een aparte insteek. En bij Duitsland is er heel veel gezegd over wie er nu in doel gaat staan. Want Neuer die had 2 jaar geleden na het EK had hij afscheid genomen. En ondertussen is hij bijna pensioengerechtigd, denk 40, ik. Ondertussen is hij 40. Dus hij staat toch in doel. Want Julian Nagelsmann, de bondscoach, heeft al 3 namen bekendgemaakt. Neuer, Brown en Musiala. Dat is een beetje een soort Lukaku-geval, denk ik. Ja. Veel blessures gehad bij München. En die mag nu spelen om ritme op te doen. Omdat, we gaan er toch vanuit dat Curaçao Duitsland niet echt kan verrassen.
0: Nee, daar gaan we vanuit. Dat zou pas een verrassing zijn. Nu, Tom, jij zit daar in Seattle, ook in het spoor van de Belgen natuurlijk. Die spelen morgenavond.
2: Ja.
0: Heb je daar nog dingen opgemerkt? Want we volgen die natuurlijk op de voet. Maar misschien zijn er nog een aantal dingetjes die we nog niet weten.
2: De Bast die gaat mee in de selectie zitten. Dus die heeft nog niet getraind met de groep. Maar we hebben nog een berichtje gekregen in de loop van de avond. Dat hij bij de groep zal genomen worden. Dus dat is een klein nieuwigheidje. Voor het overige heeft Kevin De Bruyne met de pers gesproken. En dat is toch altijd een hoogtepunt. Ja. Hij was Kevin De Bruyne himself. Dus alles loopt lekker. Morgen is er nog een laatste de training die we een kwartiertje mogen bijwonen. Ze zijn vandaag ook al eens naar het stadion geweest om daar eens te gaan kijken hoe het daar is, hoe het aanvoelt. Maar trainen dat mag niet. En dan is er morgen nog de officiële persconferentie van de Belgen en ook die van Egypte. Dus, en dan zijn we echt wel aan de vooravond van die belangrijke openingswedstrijd tegen Egypte.
0: Dan kunnen ze dus eindelijk aan beginnen. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Tom Boudewijl, heel erg bedankt.
2: Zeker wel.
0: Tot ziens. Dag.
2: Bye.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
6: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
5: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
6: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
5: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
7: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. info op audi.be.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
0: 8:55. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Het aantal bloedtransfusies is in ons land de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Er zijn minder transfusies nodig, onder meer omdat door nieuwe operatietechnieken er minder bloed verloren gaat. Bloed geven blijft toch nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. En er is bijvoorbeeld een tekort aan de bloedgroep O-negatief. In Zwitserland is er vandaag een referendum over de vraag of er een maximaal aantal inwoners moet komen. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil zo de immigratie afremmen. Nu telt Zwitserland iets meer dan 9 miljoen inwoners. Het maximum zou dan 10 miljoen zijn. Tegenstanders wijzen erop dat een belangrijk deel van de Zwitserse economie draait op migranten. En die komen vooral uit de Europese Unie. Op het WK voetbal heeft Turkije verrassend zijn openingswedstrijd verloren. De Turken gingen met 2-0 onderuit tegen Australië. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. En voor het eerst in 26 jaar zijn de Antwerp Giants nog eens kampioen in het basketbal. De Giants wonnen de beslissende wedstrijd tegen Oostende, dat voor het eerst in 15 jaar van de troon is gestoten. Goedemorgen Bram.
15: Goedemorgen, dag Jan.
0: We hebben hier al kunnen genieten van een schitterende zonsopgang vanmorgen.
15: Ja.
0: Wat zegt dat over de rest van de dag?
15: Wel, om te starten hebben we inderdaad nog brede opklaringen. Al zijn er ook al wel wat wolkenvelden. Op dit moment vooral dan in de provincies Antwerpen en in Limburg. De bewolking gaat in de komende uren wat toenemen. Daar valt misschien ook wat licht gedruppel uit in het uiterste noorden en in het oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen houden we het droog bij temperaturen die wat terugvallen. Temperaturen rond een 15 tot 18 graden. In het uiterste zuiden tot 20 graden. Dat komt omdat we een matige wind hebben vandaag uit het noordwesten. Nu, vanavond zijn er opnieuw opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking nog maar eens toe bij minima rond 10 graden. En dan krijgen we morgen een wisselend tot soms zwaar bewolkte dag met pas in de latere namiddag meer ruimte voor de zon. Temperaturen morgen rond 20 graden bij weinig wind. In de nacht naar dinsdag hier en daar wat lichte regen en ook dinsdag start in het oosten van het land nog regenachtig. Maar vanaf het westen krijgen we droger weer met mooie opklaringen. En het wordt warm op dinsdag. We gaan naar 4 of 25 graden. En ook woensdag 25 graden. Met eerst nog wel veel wolken. Na de middag dan wel veel zon. En dan zijn we vertrokken voor warm en ook zonnig weer. Met op donderdag 26 graden. En op vrijdag zouden we zelfs boven de 30 graden gaan. Zwoel weer dan. Met ook kans op onweer.
0: Dankjewel Bram.
14: Radio 1.
13: De ochtend
14: met Jan van Delm.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.
3: Dus, vandaag zijn er in de VS nog No Kings protesten gepland. We hebben alvast een korte montage gemaakt van Trump die 80 wordt.
4: I'm not happy about that birthday that I'm having. That's a number that I never thought really too much about. It's not a number I like, but I'm here nevertheless.
5: When he took the oath of office for his second term, Donald Trump became the oldest man to do so in U.S. history.
6: Hij stelde zich altijd voor als meer energiek, veel fitter dan Joe Biden. Nu wat we de afgelopen weken, de afgelopen maanden en eigenlijk het afgelopen jaar gezien hebben, is dat Donald Trump zelf ook vaak lijkt in te dommelen.
7: We're showing an image right now of a big bruise on the president's hand.
5: Swollen legs, skin rashes and frequent bruising on the president's hands.
7: We are seeing these health issues.
6: De combinatie van Donald Trump die 80 jaar is en dat hij toch frequenter dan vroeger de dokter bezoekt, ja, dat brengt wel wat speculatie met zich mee.
8: I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man.
3: Ja, Donald Trump die voelt zich nog altijd heel jong, maar niet iedereen is even gelukkig met zijn beleid. Ook vandaag zijn er in de VS weer No Kings protesten gepland. In het plaatsje Woodstock, Vermont, gaat een groepje bewoners daar al bijna 500 dagen elke dag mee door. Elke dag de straat op om te demonstreren tegen het beleid van president Trump. VPRO-journaliste Leila Frank van Bureau Buitenland is een kijkje gaan nemen.
9: Het is klokslag 12 uur hier in Woodstock, een klein dorpje in Vermont. En er kwamen 3 mensen aangelopen naar het park, midden in het dorpje. En met een kar volgeladen met spullen.
10: Good morning.
11: Hey. How are you?
10: I'm good. How are you guys?
11: Good.
9: Vlaggen van het karretje af. NAVO-vlag, Amerikaanse vlag, Oekraïne-vlag. What's in there? More signs?
12: Extra signs, yeah.
9: Oh, got it. Grote tas met extra borden. Ja, en hier staan ze dus elke dag. Het is niet groot, het is een V-vormig grasveld. Langs de grote doorvoerroute van oost naar west hier in dit deel van Vermont. Komt veel verkeer voorbij. En aan één kant is er ook een voetpad, dus daar lopen voetgangers voorbij.
13: Sidewalk!
9: En in de punt van het park waar iedereen voorbij raadt, staat een grote krijtenbord. Can you tell me what it says?
14: Day 463, Tribu Park.
9: Ja, dag 463 hier in Tribu Park. What does it mean? What are you guys doing here?
14: We're here basically because we disagree with the Trump administration's policies. So you'll see a variety of different signs.
9: Al bijna 500 dagen achter elkaar wordt hier elke dag gedemonstreerd tegen het beleid van Donald Trump. Het is echt een doorvoerroute. Er komt hier van alles voorbij. Grote pick-up trucks, kluswagens, maar ook hele grote vrachtwagens. En bijna alle auto's reageren op het protest. Is that a good honk or a bad honk?
12: Bad. Bad. When they're very loud, they're bad.
9: Okay. How can you tell?
12: Well, they often go along with this.
9: Ah, the middle finger.
12: Yeah.
9: Ah, okay. Geen goede toeter was. Dat was een goede toeter.
15: Excuse me?
9: That was a good one. A friendly one.
15: A friendly honk.
9: A friendly honk. Een vriendelijke. Wow, that was a big middle finger. En als het echt warm is in de zomer, dan willen mensen ook nog wel eens iets anders laten zien dan een middle finger. Als ze het er niet mee eens zijn, tenminste. Mooning? Like people pulling down their pants? Really? Mensen die hun billen laten zien?
14: Yes. 1.5 moons. The second one, they couldn't get the second cheek out.
9: Wow.
14: And I'll tell you, it's hard to unsee because they were ugly.
9: Lelijke billen. Dat beeld blijft er altijd bij. Susie, die is hier ook vijf. Van haar wil ik weten of het nou eigenlijk zin heeft wat ze hier doen. Los van dat.

0: ze zichzelf er dan beter van voelen.
1: It makes a difference because so many people thank us. And so many people come and they bring us baked goods and they bring us gifts and they, you know, and they know, and so it does make a difference. It does make a difference. Yeah. And sustained protest, they political scientists say 3% of the population protests, real change happens. So we're heading towards the 3%.
0: Het heeft absoluut zin, zegt ze. Kijk maar naar de reacties van al die mensen en de koekjes die ze komen brengen. En als er maar genoeg mensen protesteren, dan komt er verandering, zegt ze. En dan haalt ze een wetmatigheid aan uit het activisme. Dat als er 3 of 3,5% de straat op gaat, dat het echt tot verandering leidt.
2: Thank you. Hi.
0: Hi. De groep heeft inmiddels een naam gemaakt in Vermont, omdat ze hier elke dag staan, al bijna 500 dagen. En er komen ook regelmatig politici langs, heb ik begrepen. Zo ook vandaag.
3: Hi. How are you? I'm Ryan McLaren. I'm running for lieutenant governor.
4: Wonderful.
3: It's nice to meet you all.
0: Het is af en toe echt net als in de film.
3: Proud Democrat.
0: En ik kom natuurlijk om stemmen te winnen, maar ik geloof niet dat ze er hier heel erg van onder de indruk zijn. Ze zijn toch meer bezig met de mensen die voorbij komen. En klokslag 1 uur is het ook weer voorbij. Worden de spullen ingepakt en sluit de groep af. En dat gaat altijd op dezelfde manier.
5: Niet elke Amerikaan is dus zo enthousiast over president Trump, die vandaag 80 wordt. Een reportage was dat van Leila Frank. Over Trump praat ik straks nog met onze Amerika-kenner Björn Sommers na 9:30.

0: Gorky, de olifant is grijs en waarheid als een koe. Het is stilaan money time voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Raadsvoorzitter Costa wil die tegen eind dit jaar afronden. Maar of dat ook kan, ja, dat is toch een ander paar mouwen. Om de Europese top komende week buigen de leiders zich in elk geval voor het eerst over concrete cijfers. Goedemorgen, Leen de Witte.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Europa-experten op onze redactie. Ja, wat ligt er precies op tafel?
1: Toch wel duizelingwekkende cijfers, want het gaat om 2000 miljard ongeveer. Dat is het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar al gedaan had. En daar is nu dus een eerste becijferde onderhandelingsbasis van voortgekomen van Cyprus, dat nog tot het einde van de maand voorzitter is van de Europese Unie. Dat is heel veel geld altijd, maar nu nog meer omdat we de schulden van het coronaherstelfonds moeten terugbetalen. En de Commissie heeft ook wel een beetje gekeken naar de manier waarop dat geld verdeeld wordt. Iedereen weet denk ik dat er heel veel geld naar landbouw en cohesie gaat. Dus geld om landen allemaal een beetje op hetzelfde niveau te houden. Daarin krijgen de landen wat meer ruimte om te beslissen wat ze met dat geld gaan doen. En de Commissie pleit ook altijd voor eigen middelen. Want uiteraard zijn er heel veel uitdagingen. Alleen moet je daar dan genoeg geld tegenover zetten. En betalen landen vaak liefst zo weinig mogelijk uit eigen zak. Dus waar haal je het dan? En dat is de discussie die Costa inderdaad liefst eigenlijk donderdag zo concreet mogelijk wil voeren. Hoe ambitieus kunnen we zijn? En vooral, ja, hoeveel geld kunnen we daar dan tegenover zetten? Want zijn uitnodigingsbrief is al verstuurd en daar maakte hij een punt van.
0: Ja, je had het over duizelingwekkende cijfers. Kan je die nog eens op een rijtje zetten?
1: Ja, dus 1985 miljard, dat is wat de Commissie voorstelt. Dat is goed voor 1,26% van het BBP van de lidstaten. Dus voor de periode van 2028 tot 2034 is dat dan. En daar heeft Cyprus nu eigenlijk 2% of 37 miljard van afgedaan. Omdat er wel bespaard kan worden. Ze heeft uiteraard overlegd met de landen die het daarmee eens zijn. En ja, ik zei het al, dat coronaherstelfonds, die leningen moeten ook terugbetaald worden. Maar zelfs als we dat er aftellen, zitten we nog altijd met een grotere begroting dan die waar we nu nog in zitten. En dan krijg je altijd die hele heftige strijd over, ja, waar moet dat naartoe gaan en vooral wie moet dat geld erin stoppen. Het Europees Parlement heeft in deze eigenlijk alleen maar op het einde een stem. Moet als het hele proces is afgerond ja of nee zeggen tegen die begroting. Maar laat zich wel horen uiteraard en zegt, dit is sowieso te weinig voor alle uitdagingen. Er moet eigenlijk nog een smak bij. Maar die zeggen dan, je zou bijvoorbeeld dat coronaherstelfonds er wel kunnen uithalen. En dan krijg je weer zoveel honderden miljarden die je wel aan Europees beleid kan besteden.
0: Ja, heel veel ideeën, maar ook veel uitdagingen. En uiteraard willen landen, je zei het al, liefst zo weinig mogelijk zelf betalen. Uh-huh. Eigen middelen dan van de Europese Unie? Ja, dan denk ik aan Europese belastingen. Wat ligt er daar van op tafel?
1: Wel, de Commissie zegt 58 miljard per jaar kan uit eigen inkomsten komen via die belasting die bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2. Ze kijkt ook naar een belasting voor grote ondernemingen. Een omzet van 100 miljoen, die zouden daar dan onder vallen. En een belasting op tabak zou ook geharmoniseerd kunnen worden, zegt de Commissie. En 15% voor de Europese kas betekenen. En iets wat nu al bestaat, maar waar de Commissie liefst een groter stuk van naar Europa zou willen zien vloeien, dat zijn de douanerechten. Heel belangrijk voor ons land, met onder meer de haven van Antwerpen. Wij mogen daar nu 25% van behouden en dat zou zakken naar 10%. Wat eerlijker is in verhouding tot de kosten, maar wat natuurlijk ja, een belangrijke verschuiving zou zijn.
0: Ja, een verschuiving zeg je, want als mensen horen belastingen, dan gaat hun haar weer ten berge reizen misschien. Het zijn dus niet echt nieuwe inkomsten.
1: Eigenlijk is dat de grote kritiek vanuit de landen. Is, ja, je gaat dat dan Europees noemen, maar eigenlijk is dat gewoon een heffing die verschuift van de nationale staatskas naar dan die Europese. En de haalbaarheid wordt ook al in twijfel getrokken, want ja, grote bedrijven gaan belasten extra in tijden waarin je die net extra competitief wil maken. Dat is geen goed signaal. En die tabakstax, daar ging eigenlijk vorige week over onderhandeld worden door de ministers van Financiële Zaken. Maar die agendapunten zijn er eigenlijk gewoon afgehaald. Omdat je unaniem akkoord moet gaan als je daar een geharmoniseerde tax zou op willen heffen. En die unanimiteit zal je misschien niet verbazen, maar die was er niet. Dus daarvan dacht Cyprus dan, dat gaan we niet nu voeren, dat gevecht. En die douanerechten, daar zegt Cyprus op dit moment eigenlijk niks over. En dat is misschien niet zo verrassend en ook gewoon slim. Want dat zijn de dingen die helemaal op het einde van de onderhandelingen vaak nog als paspunt kunnen dienen om dat finale akkoord dan over de streep te trekken. Alleen hoor je nu wel dat van al die voorstellen waarschijnlijk niet zo heel veel in huis gaat komen. En dat voelt de Europese Commissie ook. En die zegt nu, ja, landen, kom dan zelf eens met voorstellen. Dus misschien duiken er nog ideeën op. De komende dagen gaan we moeten afwachten.
0: Ja, landen komen zelf met iets. Hoe kijken die landen daarnaar? Want er zijn altijd kampen, neem ik aan.
1: Absoluut, ja. En dat zijn eigenlijk ook grosso modo dezelfde kampen. Je hebt de vrienden van cohesie, dat zijn vooral Oost-Europese landen, 16 in totaal, die veel geld krijgen uit die pot van landbouw en die dat ook vooral willen behouden. En dus blij zijn met wat Cyprus op tafel gelegd heeft, want eigenlijk worden in die posten nog maar heel weinig extra besparingen doorgevoerd. Het argument is dan, de commissie heeft dat al gedaan, daar moeten wij niet meer in snijden. Cyprus doet dat dan wel in defensie, in competitiviteit. En die balans is zoek, zeggen dan de landen die meer afdragen aan de Europese Unie dan dat ze eruit halen. De nettobetalers, België behoort daar ook bij.
0: Ja.
1: En die gaan een beetje kamp voeren samen met de zuinige landen. De gierigaards is de minder rooskleurige term.
0: Ja.
1: De vrekken, ja, inderdaad. Voor die landen, Nederland, Duitsland onder meer. Die toch vooral naar hun eigen begroting kijken ook. En ze noemen zich nu ook wel moderniseerders. Want net als België willen ze ook wel werk maken van een moderner, meer flexibel budget. Waarin je vlotter kan schakelen, want dat is niet altijd zo gemakkelijk gebleken. Maar Duitsland op kop is eigenlijk gewoon zwaar teleurgesteld. In tijden waarin iedereen erin moet aanhalen, kun je echt niet met zo'n voorstel komen waarin je dan 2% besparingen doorvoert. Dat is veel te weinig. Dus er moet nog veel meer af. Eigenlijk zeggen zij, trek gewoon een horizontale lijn, zodat je niet moet kiezen welke domeinen het met minder geld moeten doen. Maar een van de diplomaten zei zelfs, ik ben een beetje droevig met wat Cyprus hier op tafel gelegd heeft. Zeker omdat zij bijna af zijn als voorzitter en het dan aan Ierland is om over te nemen op 1 juli. Dus heel veel teleurstelling daar.
0: Heel veel teleurstelling en een hete aardappel die misschien wordt doorgeschoven. Wat is de positie van ons land eigenlijk?
1: Ja, wij zijn dus bij de nettobetalers en onze positie is nog niet bepaald, want er moet intra-Belgisch nog overlegd worden natuurlijk.
0: Dat is ook
1: vanaf 2028
0: moeilijk,
1: zullen de deelstaten ook een grotere bijdrage moeten doen aan wat dan naar Europa gaat, omdat zij ook heel veel voordeel halen uit die Europese subsidies voor pakweg landbouw. Dus is het nu aan de slag gaan met die cijfers berekenen. Hoeveel betekent dit voorstel voor wat België elk jaar aan Europa moet afdragen? Maar als je weet dat het voorstel van de commissie een verhoging betekende naar 6,9 miljard, terwijl dat nu 4,4 is, dan zal het je ook niet verbazen dat premier De Wever daar al onaanvaardbaar op antwoordde. En hij schuift dus donderdag aan op die Europese top. Maar dat zal vooral een informele discussie zijn. Daar komt ook niks over in de slotconclusies. Maar dinsdag zitten de ministers van Europese Zaken al samen. Voor ons is dat Maxime Prévot van Buitenlandse Zaken die aanschuift. En dat wordt een publieke discussie. Dus dan gaan we het allemaal zien. Waar de rode lijnen liggen, hoe hoog de frustraties oplopen. En of er toch ook lichtpuntjes richting oplossingen zijn. Want het wordt nog een lange strijd, denk ik.
0: Lichtpuntjes, daar hopen we allemaal op. En het zal niet eenvoudig zijn, want wij moeten al zoveel besparen. In elk geval, dankjewel Leen de Witte voor vanmorgen. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Na 9 uur trekken we naar Israël, want dat speelt een cruciale rol in de onderhandelingen tussen de VS en Iran, ook al zit het niet zelf mee aan tafel.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerheet.
7: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
9: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië en de Antwerp Giants stoten Oostende van de troon in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies per inwoner is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Geneesmiddelenagentschap die VRT Nieuws kon inkijken. Dokters dienen dus minder donorbloed toe dan vroeger. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
13: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
12: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. En aan bloedgroep O-negatief is er zelfs een kritiek tekort, zeker in de zomerperiode. Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
14: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
12: Psychische mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Vloco, dat vorig jaar ruim 1500 meldingen kreeg over problematische situaties. Naast psychische mishandeling zijn er ook gevallen van fysiek geweld, financieel misbruik en verwaarlozing. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. Ook gaat het vaak om alleenstaande, zegt Lily de Klerk van het Vloco.
15: Heel vaak gaat het over mensen met gezondheidsproblemen, die omwille van die gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van anderen om bepaalde zorg te krijgen, omdat ze hun eigen boodschappen niet meer kunnen doen, het huishouden niet meer zelf kunnen runnen.
12: Met vragen over mishandeling kan je anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712.
16: Zwitserland houdt vandaag een referendum over een maximum bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie naar Zwitserland aan banden te leggen. Renske Hedema.
17: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
16: Tegenstanders zeggen dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de EU. Sport op het WK voetbal heeft Australië vanmorgen met 2-0 gewonnen van Turkije. Olivier de Wilde, de eerste verrassing van het toernooi.
18: Ja, dat mag zeker gezegd worden. Per slot van rekening wordt Turkije met al zijn offensieve weelde als een van de outsiders gezien. Maar die weelde was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Australië mag ook zijn doelman bedanken en die mag dan weer zijn paal bedanken. Maar puur qua organisatie is dit echt wel een pluim voor Australië. Dat zijn zeldzame counterkansen met beide handen greep ook wel. Iran Kunda werkte beheerst af en zorgde voor de 1-0 na een half uur. Turkije bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein drama om mee te beginnen voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 1-0 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan de poelen. En ook het puntenverlies van Zwitserland tegen Qatar eerder gisteravond, daar werd het 1-1, stond toch ook niet in de sterren geschreven.
16: Nee, dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na één verlenging. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
19: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
16: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Zij wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de New York Knicks. De vorige was 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we 30 graden. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met een derde gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
0: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond zaterdag 13 juni. 5, 12, 14, 20, 39, 45 en het bijkomende nummer was 1. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
10: Radio 1.
11: De ochtend.
10: Met Jan van Dalm.
0: Een goedemorgen. Wordt er nu een akkoord ondertekend tussen de VS en Iran? Dat weten we niet. Feit is wel dat Israël het zuiden van Libanon blijft bestoken en dat druist in tegen de wil van Iran. Dit is de ochtend. Welkom.
20: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
11: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
10: Radio 1.

0: Forsaken Soul van Helena Casella. En dat is een Braziliaanse die in Gent woont. Komt er nu een akkoord tussen Iran en de VS of komt het er niet? Dat blijft voorlopig voor iedereen een raadsel. Maar als het er komt, dan lijkt de vraag vooral, wat gaat Israël doen? Het zit niet mee aan tafel, maar het blijft wel aanvallen uitvoeren op Libanees grondgebied tot grote ergernis van Iran. Lennart Zwolfs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Israël. Ja, premier Netanyahu die roept straks een veiligheidskabinet bijeen. Ja, wat staat er op de agenda? Kunnen we al een beetje raden natuurlijk.
1: Ja, dat zal denk ik volledig gaan over die mogelijke overeenkomst tussen Amerika en Iran. Je zei het net al, Israël is geen partij in die onderhandelingen. Dus ja, ze zullen toch kijken daar vanavond wat er nu op tafel ligt, wat de gevolgen voor Israël zijn. En ja, wat dan de mogelijke scenario's zijn als er inderdaad iets getekend wordt vandaag.
0: Ja, want Israël, voor alle duidelijkheid, heeft misschien liever geen akkoord.
1: Dat klopt inderdaad. En daar maakt Netanyahu ook geen geheim van. Hij denkt dat de enige manier is om Iran onder druk te zetten en op de knieën te krijgen oorlog voeren is. En ja, met Iran kun je niet onderhandelen. Dat heeft hij al vaker herhaald. Dus die zien inderdaad liever geen akkoord.
0: Neemt de nervositeit dan toch een beetje toe?
1: Ja, zeker. Israëlische functionarissen roepen hier in de media al dat deze mogelijke overeenkomst echt een bedreiging is voor Israël. En als we dan ook kijken naar wat er afgesproken is, of wat we daar nu in ieder geval van weten, gaat het vooral over het openen van de straat van Hormuz, de sancties opheffen tegen Iran. En hebben Iran en Amerika nog 60 dagen de tijd om te gaan onderhandelen over dat atoomprogramma. En ja, dat is nou net het grote belangrijke oorlogsdoel hier in Israël, om dat atoomprogramma van Iran te vernietigen. En daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: De nervositeit neemt toe bij de functionarissen, ook bij de gewone Israëli's?
1: Ja, die hebben een oorlog met Iran toch altijd wel gesteund. Zij zien Iran echt als een grote bedreiging. Een land dat dicht bij een kernwapen is en dat op die manier toch een grote bedreiging vormt voor Israël. Dus ja, ondanks de gevolgen hier dat het leven dan stilstaat en er aanvallen zijn, was die steun toch altijd wel heel erg groot. Dus ja, daar zullen de zenuwen ook wel toenemen nu.
0: Ja, ook de bevolking staat nog achter zijn premier. De laatste weken waren er wel duidelijk spanningen tussen Netanyahu en zijn eeuwige bondgenoot Trump. Israël, hebben we al een paar keer gezegd, zit niet mee aan tafel, onderhandelt niet mee. Wordt de Israëlische premier op de hoogte gehouden van wat er in die deal zal staan?
1: Nou ja, dat is de grote vraag. Hij zit in eerste plaats inderdaad niet aan tafel, maar er zijn toch ook berichten dat hij totaal niet op de hoogte gehouden wordt op dit moment. En in de media hier werd van de week al bericht dat Netanyahu momenteel met andere bondgenoten dan Trump in Washington aan het rondbellen is, om op die manier toch een beetje zicht te krijgen op wat er nou allemaal wordt afgesproken en waar die onderhandelingen over gaat. Dus ja, het lijkt er echt wel op dat hij volledig aan de zijlijn staat op dit moment.
0: Hij zal dus moeten slikken wat Trump dicteert.
1: Ja, daar lijkt het op dit moment wel op. Wat hij kan doen nog is, nou ja, ze hebben straks dus, als er inderdaad een overeenkomst getekend wordt, 60 dagen de tijd om over dat atoomprogramma te gaan onderhandelen. Nou ja, in die 60 dagen kan Netanyahu zoveel mogelijk druk op Trump gaan uitoefenen om ervoor te zorgen dat dat atoomprogramma echt weggaat uit Iran, dat dat echt vernietigd wordt. Een alternatief dat hij nog heeft is om zelf weer Iran toch met kleine aanvallen te gaan bestoken op de hoop dat Amerika mee gaat doen. Al schat ik die kans nu toch wel heel klein in en een heel groot risico voor Netanyahu, want zonder Amerika een oorlog beginnen tegen Iran, ja, dat gaat hem niet lukken. Hij heeft Amerika nodig voor verdediging, maar ook voor de aanvallen op die nucleaire installaties. Dus ja, hij zit echt in een hoek op dit moment.
0: Hij zit in een hoek, heeft Amerika nodig, maar hij kan natuurlijk altijd zeggen, sorry, ik was niet betrokken bij die onderhandelingen.
1: Dat klopt inderdaad. Nu wil hij zelf denk ik ook niet betrokken worden bij onderhandelingen, omdat hij natuurlijk geen deal wil. Maar ja, wil hij natuurlijk wel dat de oorlogsdoelen die hier zijn, de drie die ik net noemde, ja, dat die dan behaald worden. Maar ik denk toch dat die druk van Trump groter is en dat Netanyahu daar uiteindelijk echt wel naar moet luisteren, omdat hij er anders gewoon echt alleen voor komt te staan.
0: Hij zal moeten luisteren. Zal hij dat ook echt doen in het zuiden van Libanon? Want daar zijn vannacht opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. En Netanyahu lijkt vooralsnog niet echt van plan om in te binden, of wel?
1: Nee, het is de grote vraag wat daar natuurlijk gaat gebeuren. Kijk, Iran koppelt een deal met Amerika, koppelt Libanon daaraan, dat de gevechten daar ook moeten stoppen. Nou ja, die stoppen vooralsnog niet. En defensieminister Katz die heeft afgelopen week ook gezegd dat als er een deal komt, een overeenkomst komt of wat dan ook tussen Iran en Amerika, ja, dat Israël zich het recht voorbehoudt om daar aanvallen gewoon door te blijven gaan. En om ook aanwezig te blijven met troepen in het zuiden van Libanon. In een hoogst haalbaar scenario denk ik dat er dan opnieuw een staakt het vuren zal worden afgesproken. Al stellen die eerdere staakt het vuren daar al niks voor.
0: Nee,
1: maar dat Israël misschien, ja, dat Israël misschien wel de aanvallen wat zal gaan verminderen daar. Dat is het hoogst haalbare, denk ik. Maar die troepen die zullen ze niet snel terugtrekken, zijn de berichten hier.
0: Want zo kunnen ze natuurlijk ook de druk ophouden tegen Hezbollah en natuurlijk tegen Iran dat Hezbollah sponsort en financiert. Lennart Zwolfs, correspondent in Israël. Nog een heel fijne zondag. Dankjewel voor dit gesprek. Tot ziens.

0: John Mellencamp, Cherry Bomb. Sinds vrijdag is het Europees Migratiepact officieel van kracht. En soms lijkt het hier alsof alleen het Westen worstelt met de aanpak van migranten. Maar dat klopt natuurlijk niet. Ook in Zuid-Afrika bijvoorbeeld is migratie momenteel bijzonder hot. Zeker nu verschillende Afrikaanse staten hun burgers evacueren uit angst voor het toenemende geweld tegen migranten. Alice van Gelder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent correspondent in Zuid-Afrika. Ja, als ik het heb over evacuaties, dat klinkt wel ernstig, hè? Wat is daar juist aan het gebeuren?
1: Ja, dat is ook ernstig. Wat we eigenlijk zien is dat anti-migranten sentimenten die hier soms opleven de afgelopen maanden flink zijn opgeleefd. We zien verschillende protestmarsen tegen migranten. Er zijn groepen die tegen migratie zijn, die hebben een deadline gesteld. Die hebben gezegd, alle migranten moeten voor 30 juni, dus over 2 weken, het land uit zijn. En ja, mensen zijn dus zo bang dat verschillende landen hebben gezegd, kom maar naar huis toe, verschillende Afrikaanse landen. Hebben en zijn hun burgers nu aan het evacueren.
0: En vanwaar die haat tegenover die migranten?
1: Ja, eigenlijk zijn ze gewoon een soort van zondebok voor de sociaal-economische omstandigheden hier in Zuid-Afrika. De werkeloosheid is hier hoog. En dan zeggen de migranten, of zeggen de demonstranten, protestanten, veel Zuid-Afrikanen, van ja, jullie pakken onze banen af. Of jullie werken voor te weinig geld. Ja, eigenlijk komt het daar een beetje vandaan.
0: En van waar komen die meeste migranten dan? Uit welke landen?
1: Ja, eigenlijk zien we echt een grote mix hier in Zuid-Afrika. Als je kijkt naar migranten die de afgelopen weken zijn geëvacueerd. Nigeria heeft burgers naar huis gehaald. Ghana heeft burgers naar huis gehaald. Malawi heeft al een paar bussen gestuurd om mensen op te halen. Maar stuurt er vandaag of morgen of deze week nog meer. Want er zijn heel veel mensen uit Malawi in Durban, een stad aan de kust, die willen vertrekken. Die in een soort van vluchtelingenkamp nu zitten binnen de stad. Die niet eens meer naar huis durven in hun eigen township. Zimbabwe veel, Mozambique, ja, die kunnen iets makkelijker de grens over terug naar huis zelf. Dus het is vooral ook wel uit de regio, maar dus ook gewoon helemaal uit West-Afrika.
0: Heel veel landen dus die hun burgers willen evacueren. Over hoeveel mensen gaat dat alles samen?
1: Ja, als je kijkt naar de mensen die tot nu toe zijn geëvacueerd, heb je het denk ik nog steeds over honderden of enkele duizenden. Maar je merkt wel echt dat de spanning hier toeneemt onder de migranten. Ze zijn echt heel erg bang voor dat 30 juni, waar dus die anti-migratiegroeperingen hebben gezegd, dan moeten jullie het land uit zijn. En ja, die angst is ook deels omdat er al veel eerder vaak geweld is geweest tegen migranten hier in Zuid-Afrika. We hebben maar golven gezien, maar ook de afgelopen weken zijn al mensen omgekomen. Want het gaat wel verder dan gewoon protesteren en zeggen we willen ze weg. Er is ook echt gewoon wetteloosheid en dat mensen gewoon eigen rechten gaan spelen. Dat ze gewone burgers die dus andere burgers van wie ze denken dat het migranten zijn staande houden, vragen om hun papieren. Ja, dat gaat echt wel heel erg ver hier.
0: Dat gaat inderdaad ver. Die bedreigingen zijn dus echt wel ernstig. 30 juni wordt echt angstvallig in de gaten gehouden.
1: Ja, absoluut. Ja. En vandaar dus ook dat nu heel veel mensen weg willen. Dat ze zeggen, dat gaan we gewoon niet afwachten. Want we zijn echt bang voor ons leven.
0: Ja, evacuaties, ja, dat is natuurlijk wel een heel drastische oplossing. In hoeverre is er eigenlijk geprobeerd om het op een andere manier op te lossen?
1: Ja, je ziet wel meteen natuurlijk toen het een beetje ging opleven, ging natuurlijk ook eerst de regeringen samen praten. Ghana had natuurlijk kritiek, Nigeria had kritiek. Al die leiders die zeiden ook van, waar zijn jullie mee bezig? Die gingen natuurlijk ook hier op de deur kloppen van Cyril Ramaphosa, de president. Ja, en die geeft eigenlijk ook een beetje gemengde signalen af, moet ik zeggen. Aan de ene kant zegt hij van, nou, wij Zuid-Afrika moeten juist gastvrij zijn. Ook naar andere Afrikaanse landen. Die hebben ons ook zo geholpen, bijvoorbeeld tijdens de apartheid om mee te strijden. Tegelijkertijd zegt hij ook wel, ja, ik snap ook wel dat we een oplossing moeten vinden voor het grote aantal illegale migranten in Zuid-Afrika. En hij zegt natuurlijk ook wel van gebruik geen geweld. Ik weet dat hij ook aan het praten is, of de politiek is aan het praten met die verschillende anti-migratiegroeperingen. Ik denk dat het grootste risico een beetje is dat dit nu al zo als een lopend vuurtje rondgaat. Ook al heeft hij contact met echt die groepen die de straat op gaan, creëer je zo'n algemeen sentiment weer in heel Zuid-Afrika, waardoor het echt wel mis kan gaan.
0: Ja, en dat de politiek misschien een beetje te laat komt met die waarschuwingen. Hoe zie je dit eigenlijk voort evolueren?
1: Ja, ik denk dat er nog meer mensen gaan vertrekken de komende 2 weken. En de angst is dus dat de geest een beetje uit de fles is. En dat mensen voor eigen rechten gaan spelen die dag. Ook al zeggen dus die groepen van wij gaan alleen maar verder gewoon met protesten. Dit is al de zoveelste keer. Het is de derde keer denk ik sinds mijn correspondentschap hier. Ik begon mijn correspondentschap in 2008. Toen was er echt een hele grote golf van xenofobie. Zijn er echt tientallen mensen gewoon vermoord. Wegens hun migratieachtergrond. Daar hopen ze natuurlijk dat nu niet weer gaat gebeuren.
0: Dat hopen wij samen met jou. Maar het ziet er dus niet zo goed uit daar in Zuid-Afrika. Dankjewel, Alice van Gelder.
1: Alsjeblieft.

0: Can You Believe van Norah Jones.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 9:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Dokters dienen veel minder bloedtransfusies toe dan 15 jaar geleden. 1/3 minder. En er zijn ook minder transfusies nodig, omdat nieuwe operatietechnieken dat daarbij minder bloed verloren gaat. Toch blijft bloedgeven nog altijd nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. En er is bijvoorbeeld een tekort aan de bloedgroep O-negatief. In Zwitserland is er vandaag een referendum over de vraag of er een maximum aantal inwoners moet komen. Nu zijn dat er ruim 9 miljoen. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil er hooguit 10 miljoen door migratie af te remmen. Tegenstanders wijzen erop dat een belangrijk deel van de Zwitserse economie net draait op migranten, vooral dan uit de Europese Unie. Sport. Op het WK voetbal heeft Turkije verrassend zijn openingswedstrijd verloren met 2-0 van Australië. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. En de Antwerp Giants hebben Oostende van de troon gestoten in het basketbal. De Giants wonnen de beslissende 5e wedstrijd en zijn voor het eerst in 26 jaar nog eens kampioen. Over enkele minuten gaan we daar nog op door, hier in de ochtend. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, al blijft het aan zee wel zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het eind van de week halen we 30 graden.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Blow My Mind van Robin. Over de grote plas is het WK voetbal volop aan de gang, maar vannacht zal de Amerikaanse aandacht toch wat geshift zijn naar het basketbal met de vijfde finalswedstrijd in de NBA. Als de New York Knicks opnieuw konden winnen, dan mocht het een feest losbarsten. En jawel, dat is gelukt.
1: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: A long wait was het inderdaad, want het was al 53 jaar sinds de vorige titel. Dat is de lange poos dat de New Yorkers moesten wachten. Het feest in de straten van de Big Apple was dan ook bijzonder groot.
2: Oh my god, this is unbelievable. This is so unbelievable. I'm a Knicks fan through and through. I've been through the worst, and now we're on top. This is all we're going to be talking about. This is all that matters, baby. New York City, New York Knicks champions.
0: Een uitzinnige New York Knicks-fan, een man die het allemaal heeft meegemaakt en die zal waarschijnlijk nog altijd wel aan het vieren zijn. Goedemorgen, Gilles Meulemans.
3: Hey, dag Jan, goedemorgen.
0: Sporza-collega en ook basketbalcommentator. Ja, de Knicks, het is hen uiteindelijk gelukt ja. Na 53 jaar wachten, maar ze hebben er wel voor moeten knokken, hè?
3: Ja, want ze zijn opnieuw van een achterstand moeten terugkomen in deze wedstrijd. Dat is een beetje het verhaal van de serie geweest tegen de San Antonio Spurs. In de vierde match teruggekomen van 29 punten achter. Dat is de grootste comeback ooit in de NBA Finals geweest. 29 punten in basketbal. Ik denk dat je het kan vergelijken met een 3-0 achterstand in het voetbal. Dat is een serieuze comeback. En nu ook weer 10 punten achter in deze wedstrijd. Toch een paar minuten voor het einde in het laatste kwart. En dan zijn ze toch weer teruggekomen, de Knicks. En zijn zij eigenlijk het beste omgegaan met de drukmomenten, met de momenten van stress in deze finale. En zo hebben ze het kunnen halen.
0: Ja, het beste omgegaan met de stress. Waren ze ook de beste ploeg in de NBA?
3: Het is moeilijk te zeggen. De Knicks hebben de playoffs gedomineerd. Ze hebben 15 van hun laatste 16 playoff-wedstrijden gewonnen. Dus dan ben je gewoon de verdiende kampioen. Zo simpel is het. Ja. De Knicks zijn absoluut de verdiende kampioen. Maar in het reguliere seizoen sprak eigenlijk niemand over de Knicks als beste ploeg. Keek iedereen naar de Oklahoma City Thunder, de ploeg van onze Belg, AJ Mitchell. Ja. Die waren de beste ploeg in het reguliere seizoen. En dan keek ook iedereen naar San Antonio, de ploeg die nu in de finale stond met Victor Wembanyama, jonge Fransman, 22 jaar en 2 meter 24. Ja. Al denken sommigen dat hij nog net iets groter is, maar het waren vooral die twee ploegen uit het westen, want de NBA is opgedeeld in het westen en het oosten, waar iedereen naar keek. En eigenlijk keek niemand echt naar de Knicks, maar die zijn dan in de playoffs is die motor beginnen draaien en zijn die goed beginnen spelen onder leiding van Jalen Brunson. Dat is dan een kleintje, noemen ze hem in de NBA, 1,88 meter, maar dat is naar NBA-normen redelijk klein. Hij was de MVP van de finale. En als je het hebt over ploeg, de beste ploeg, het beste team, het beste samenspel is uiteindelijk van de Knicks gekomen. Zij hebben echt als ploeg deze finale gewonnen. Ja. En dus op dat vlak zijn ze de beste ploeg. Ja.
0: En dus hebben ze het misschien toch wel verdiend. Het was duidelijk, hebben we net gehoord, dat het ook voor de stad heel veel betekent, hè?
3: Ja, New York. Al 53 jaar geleden was het als ze nog een titel hadden. Toch een stad met een naam, New York in Amerika. Ja. Dus de stad die iedereen kent natuurlijk. En basketbal leeft daar ook echt. Ze spelen in Madison Square Garden. Dat is toch de meest bekende basketbalarena ter wereld. Basketbal gekke stad ook. De fans, het leeft daar echt. Heel veel celebrities die er voortdurend willen bij zijn. Timothy Chalamet, Spike Lee die er al jaren bij is. Taylor Swift was er nu ook bij met de finale. Dus je hebt het wel gehoord. De ticketsprijzen die gigantisch hoog liggen. Maar de voorbije jaren, bleef het maar duren. 53 jaar, iedereen had het over wanneer gaan de Knicks nu ooit nog eens een titel halen. Werden een beetje het lachertje van de NBA. Ja, foute beslissingen, slecht beleid. Een beetje een opeenstapeling van verschillende zaken. En nu is dat toch opeens allemaal samengekomen. Op eigenlijk een onverwacht moment, want anderhalve maand geleden was er niemand die had voorspeld het worden de Knicks dit jaar. Dus opeens komt dat dan samen en dan zorgt dat voor geweldige euforie natuurlijk.
0: En dat is ook het mooie van de sport natuurlijk. Ook in ons land is het lange wachten beloond.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met

0: Start nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Radio 1 live.
5: De beste ploeg, dus was het wel iets meer verwacht dat zij het gingen halen.
6: Want ze hebben ook al de B-Next League gewonnen, dus met de Nederlanders erbij. En je zei het al, de hegemonie van Oostende gebroken. 14 titels op rij. Ja, was het Oostendse niveau dan gewoon niet zo hoog als de voorbije jaren? Moeten we het zo concluderen?
5: Het was een beetje een overgangsjaar is veel gezegd, maar Oostende was 14 keer op rij kampioen en hebben dan afscheid genomen van hun die 14 jaar op rij die titel heeft gepakt. Dario Gergia is dan vertrokken, dus dat heeft gezorgd voor een totale ommezwaai bij Oostende. Ze moesten opeens weer niet van nul beginnen, maar toch een nieuw project neerzetten met een nieuwe coach. Dat was eerst een Griek, Georgios Dedas. Maar dat ging niet zo geweldig. Die is in de helft van het seizoen aan de deur gezet. Ze hebben ook heel wat nieuwe spelers gehaald en een nieuwe coach aangesteld. Een Duitser, Dennis Woegerer, ex-speler van Oostende. En die heeft dat eigenlijk wel goed gedaan. Oostende stond in de finale 2-1 voor. En stonden in die vierde wedstrijd op 3 seconden van het einde nog op voorsprong. Dus ze waren 3 seconden verwijderd van de titel. En dan kwam er een 3-punter van een speler van Antwerpen. Waardoor het toch nog 2-2 werd. En die finale naar een beslissende wedstrijd ging. En dan is het uiteindelijk nog Antwerpen geworden. Dus Oostende is er eigenlijk zeer, zeer dichtbij geweest. Dichter kan je bijna niet bij een 15e titel zijn. Dus die nieuwe coach heeft dat wel goed aangepakt. Heeft die spelers uiteindelijk toch nog met de neuzen in dezelfde richting gekregen. Ja. Maar uiteindelijk was het toch Antwerpen. En Roel Moors, dat moeten we zeggen, want ex-speler van Antwerpen, coach daar ook al geweest, teruggekomen naar een periode in Duitsland en daar in 1,5 jaar tijd eigenlijk een geweldig team neergezet. En nu dit seizoen alles gewonnen wat er te winnen viel in België en in Nederland. Dus Antwerp Giants, kampioen. Voilà.
6: Alle credits voor Roel Moors en voor de Antwerp Giants. Dankjewel, Gilles Meulemans, Sporza-collega en basketbalcommentator. En voor Oostende, ze kunnen het volgend jaar opnieuw proberen. Tot ziens. Dag.
7: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby call it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

0: Tony Joe White met Poke Salad Annie. De Amerikaanse president is jarig. Donald Trump voor 80 vandaag. Daar hadden we het een uurtje geleden ook al over. En dus is het niet toevallig dat de blik van Björn op onze site vandaag ook over de Amerikaanse president gaat. En de titel luidt: de man die zichzelf in goud goot. De personencultus van de 80-jarige Donald Trump. Goedemorgen, Björn Soenes.
1: Goedemorgen, Jan van Dam.
0: Daarmee is Donald Trump niet de oudste Amerikaanse president in functie, hè?
1: Nee, Joe Biden was 80 in oktober 2022 en toen moest hij nog 2 jaar gaan in zijn presidentschap. Maar Trump heeft nog langer te gaan, dus als hij het uithoudt tot 20 januari 2029, dan loopt zijn termijn af, dan is hij bijna 82,5, bijna 83 jaar, dan is hij de oudste ooit.
0: Over de gezondheid van Biden werden veel vragen gesteld. Hoe zit dat met Trump?
1: Daar worden ook vragen over gesteld. Het is vaak, of steeds meer, dat je Trump ziet dat hij in slaap lijkt te dommelen. Dat hij losgaat op sociale media, op zijn Truth Social. Soms na middernacht 50 Truth Social berichten na elkaar. Maar ja, dat is Donald Trump. Donald Trump heeft zijn eigen stijl en hij zegt dat hij perfect gezond is. Hij heeft onlangs nog een onderzoek ondergaan in het Walter Reed ziekenhuis in Washington. De jaarlijkse check-up. Maar de vraag is, wordt alles gezegd dat we willen of kunnen of moeten weten?
0: Dat is inderdaad maar de vraag. De titel van jouw bijdrage, de man die zichzelf in goud goot. Ja, dat moeten we letterlijk nemen, hè?
1: Dat moet je letterlijk nemen. Het stuk gaat een beetje over de personencultus van Donald Trump. Alles rond zijn eigen persoon. En dat gaat dan niet alleen over de ijdeltuiterij. Het gaat ook over de autocratische neigingen. Maar hij heeft dus een gouden beeld van zichzelf laten gieten in die beroemde pose na die aanslag in Butler, Pennsylvania. Dat was nog tijdens mijn correspondentschap. 13 juli 2024, een zaterdagavond. Ik weet het nog goed. En dat beeld staat nu op de golfbaan van zijn eigen domein, Trump National Doral in Miami. En dat heet dan, veelzeggend, Jan, Don Colossus. Het is 7 meter hoog, dus het is ook een kolos van een beeld. En de predikant die het inwijdde zei, maar dit is geen afgod. Dit is geen afgod. Want doet daaraan denken, bij mensen die de Bijbel een beetje kennen. Gij zult geen afgoden aanbidden. En het gouden kalf niet aanbidden. Ja, iets dat in goud is, dat doet daar vaak aan denken. Maar de predikant zei, het heeft daar niks mee te maken. Het drukt de heroïek uit van de president die met zijn vuist omhoog riep fight, fight, fight.
0: Trump is erin geslaagd om een heuse personencultus op te bouwen. Hoe heeft hij dat eigenlijk gedaan?
1: Wel, hij doet dat nog elke dag. Hè. Hij noemt gebouwen naar zichzelf. Het Kennedy Center moest hernoemd worden tot Trump en Kennedy Center. Wees er maar zeker van dat hij nog zal proberen om luchthavens naar zichzelf te noemen. Ja. Ik denk dat de Ronald Reagan Airport niet veilig is. De aardrijkskunde wordt hernoemd. De Golf van Mexico. Hij was pas aan het bewind. Zijn openingstoespraak, weet ik nog, zijn inaugurele toespraak, begon hij al dat de Golf van Mexico de Golf van Amerika zou worden. Dat is dan via presidentieel besluit ook gebeurt. Als je langs het ministerie van Landbouw loopt en nog andere ministeries, zie je posters hangen van hem die vele meters lang en groot zijn. Het lijkt bijna een land waar een patriarch heerst. En dat doet het vaak aan denken. Munten met zijn beeldenis, paspoorten met zijn beeldenis ter gelegenheid van 250 jaar Amerika. Trump-bijbels, Trump-telefoons, Trump-sneakers. Dus het is niet dat hij zichzelf ver weg houdt van enige naamsbekendheid. En ja, dat is het uiterlijke vertoon. Je zou kunnen zeggen dat is ijdeltuiterij, maar de personencultus gaat natuurlijk ook over ooit wie hem heeft aangevallen, wordt door het ministerie van Justitie achterna gezeten, wordt voor het gerecht gedaagd. Dat zijn de gevaarlijkere aspecten van de personencultus. Dat gaat dan niet alleen meer over je eigen foto overal hangen, maar achter je vijanden aangaan, omdat ze ooit geschuurd hebben, omdat ze ooit iets gezegd hebben wat jou niet aanstaat.
0: Inderdaad,
1: en je ziet het ook in die immuniteit van de rechtsvervolging van de fiscus, wat die heeft laten bedingen door zijn nieuwe minister van Justitie.
0: Dat creëert natuurlijk een angstcultuur. Is dat ook de reden waarom een meerderheid van de Amerikanen daar toch in meegaat, of speelt er ook iets anders mee?
1: Wel, de meeste Amerikanen fronsen de wenkbrauwen, maar ze zijn bang, want ze zien natuurlijk een soort intimidatiepolitiek die gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar, als je kritisch bent, dat je het land niet meer binnen mag, gaande van Europese commissarissen, die omdat ze een wet hebben of een richtlijn hebben goedgekeurd rond AI en sociale media, niet meer binnen mogen. Dat zijn pittige dingen. Dus in de publieke opinie wordt er veel gezwegen, maar dat wil niet zeggen dat er goedkeuring is. Maar men zegt vaak in een democratie, als iemand veel aandacht krijgt, dat is niet zo erg. Maar het is wat eruit volgt. Hè. De controverse die aandacht geeft. De aandacht geeft macht. Macht creëert geld, loyaliteit en invloed. En als je die niet hebt, ja, dan zie je de democratie naar beneden schuiven. Hè. Als één man te veel macht heeft, dan gaan de instellingen verkruimelen. En dan zie je dat ook. Dat begint nu te keren een beetje. Maar in het begin, het parlement liet zich gewoon buitenspel zetten. Ja. Terwijl het macht had om tegen te pruttelen. En het is pas nu dat je ziet dat er een paar enkelingen een beetje weerstand beginnen te bieden. Dus dat is interessant om naar te kijken.
2: Ja, maar het zijn nog maar enkelingen op dit ogenblik. Hè? Enkelingen die zich beginnen te verzetten tegen Trump. Is dat het begin van het einde van Trump of is dat ijdele hoop?
1: We moeten afwachten wat de midterms gaan geven. De midterms, dat zijn die parlementsverkiezingen op 3 november. Als daar grote klappen zouden vallen voor de Republikeinse Partij van Donald Trump, dan blijft hij gewoon zitten. Dat is geen probleem. Dan kan er een stilstand zijn in het parlement omdat er niets meer goedgekeurd geraakt en omdat hij geen meerderheid meer heeft. Maar hij kan zijn veto stellen. Maar dan barst er een discussie los natuurlijk in de partij van dit is een bezoedeld, besmet merk. Het Trump-merk, het MAGA-merk, de emotionele cultus die daar rondhangt, dan is dat bezoedeld. Dus dan gaat men beginnen nadenken van wat moeten we doen tegen 2028 om een nieuwe republikein in het Witte Huis te krijgen. En als Trump te zwaar zou verliezen of er wordt ervaren dat zijn merk niet meer aanslaat, ja, dan gaat er niet alleen een discussie, maar een soort revolutie losbarsten in die partij om te zien welke kansen uit moeten. Dus dat kan nog bijzonder interessant worden.
2: Dat wordt inderdaad bijzonder interessant. En jij blijft dat voor ons volgen. Dat is ook een hele geruststelling. Dankjewel, Björn Soenes.
1: En grote graagte.
2: Ik vertel er ook nog graag bij dat jouw blik van Björn integraal na te lezen is op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De ochtend.
2: Het is vandaag Vaderdag, de dag om je papa nog eens duidelijk te maken dat je hem graag ziet. Ebe Komans ging hier eens polsen hoe de papa's, mama's, zonen en dochters van de VRT Vaderdag beleven.
4: Ik hoop dat er iets speciaals voor mij is gepland met Vaderdag eigenlijk. Ik heb niks gepland. Ik hoop dat ik zo weinig mogelijk moet doen.
5: Ik ga een barbecue doen samen met mijn vader en mijn broer. En we gaan dat zo gezellig samen nog eens quality time samen met elkaar vieren.
6: Voor Vaderdag ga ik met mijn papa oesters eten. En hij krijgt een olijfoliespuit van mij.
5: We zijn een beetje afgestapt van de materialistische cadeaus. Want het was altijd een beetje zoek van wat gaan we nog geven. Waar ons pa nog blij mee kan zijn. Dus we zijn wat overgeschakeld naar wat meer ervaringen. Dus we gaan deze zomer samen een uitstapje doen. En gaan bijlwerpen om zo samen ook wat meer tijd door te brengen.
7: De origineelste cadeaus komen altijd als jouw zonen in het lager zitten en in de kleuterklas. Zelf geknutselde dingen, dat zijn de mooiste.
4: Vaderdag betekent voor mij vooral een hele goede reminder en het gigantische slaaptekort dat ik door de jaren heen heb opgebouwd. Ik heb nog kleine kinderen, dat gaat ongetwijfeld verbeteren. Het is een reminder daaraan, maar ook een herinnering aan eigenlijk al die mooie kleine momenten doorheen al die jaren.
7: Vaderdag is vooral de dag waarop ik stilsta bij de kwetsbaarheid van mijn eigen vader. En mij elke keer opnieuw realiseer dat ik er veel te weinig langs ga om gewoon te zeggen dat we elkaar graag zien.
5: Dat is misschien een beetje een traditie, maar dat is toch wel fijn om zo nog eens de waardering uit te spreken of zo. En samen nog eens een fijne tijd te hebben. Dus.
8: Op de school van mijn zoontje hadden we nu in zijn kleuterklas hadden we een ouderdag. In de tweede kleuterklas hebben ze een mamadag en in de derde kleuterklas een papadag. Ik vind eigenlijk het concept van ouderdag veel leuker en veel logischer. Dat is ook een beetje inclusiever.
9: Dat ligt nogal redelijk gevoelig in verschillende gezinnen. Je hebt ouders met één mama, alleenstaande moeders, alleenstaande vaders, twee papa's, twee mama's. Het is allemaal heel verschillend, dus ik snap dat wel, ja.
8: Ik denk dat het gewoon leuk is om iets te doen voor de mensen die het meest dicht bij je kind staan. En ik vind dat dat dan niet per se mama of een papadag moet zijn.
2: Mooie plannen van enkele collega's hier op de VRT-redactievloer. Zelf kan ik mijn vader helaas niet meer zeggen hoe graag ik hem zie, want hij is al 27 jaar dood. Maar er gaat geen week voorbij zonder dat ik minstens één keer aan hem denk.
10: Het jongetje zit bovenop het duin.

0: Bram Vermeulen, de wedstrijd. En intussen is Kathleen Koolzer komen bijstaan. Want Kathleen, jij presenteert vandaag de zevende dag.
1: Ja.
0: En wie zit er allemaal in jouw programma?
1: We hebben vandaag als centrale gast Jos Daase, boegbeeld van de PVDA, fractieleider in het Vlaams parlement en ook wel een gezicht in Antwerpen natuurlijk. We gaan het hebben over de partij zelf. Het is de laatste unitaire nationale partij die in onze parlementen zit in dit land, PVDA-PTB. En we hebben het natuurlijk ook over de betogingen die er deze week waren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Verschillende instanties wijzen dat er bij de rellen die daar zijn gebeurd een rol werd gespeeld door extreem links. En daarvoor vragen wij ook aan Koen Daniels, onderwijsspecialist voor N-VA, om erbij te komen zitten.
0: Dat wordt alweer een heel boeiend gesprek in de zevende dag straks met jou, Kathleen. En hier op Radio 1 is om 11 uur natuurlijk Friedel weer van de partij met een boeiende gast. En het WK voetbal, daar hoeft u ook niks van te missen hier op Radio 1.
2: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan. Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
4: Ja, nee. Het is een beurtrol.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Ça va nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
11: Onmogelijk.
10: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
11: Onmogelijk.
10: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
12: Pieter-Jan Lind kiest ervoor om plantaardig te eten en te leven. Dat doet hij niet alleen privé, maar ook professioneel als vegan chef-kok. Zijn filosofie staat nu te lezen in de plantaardige kookboektrilogie. Straks duik ik zijn wereld in Touché.
5: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Rode Kruis roept op om nog voor de zomervakantie bloed of plasma te komen geven. Vanaf de start van de vakantie wordt er namelijk traditioneel minder gedoneerd en omdat bloed maar 42 dagen houdbaar is, zijn midden augustus vaak verschillende bloedvoorraden sterk geslonken. Er gebeuren nu wel minder bloedtransfusies, maar bloed en plasma geven blijft nodig, zegt Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
15: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken. En dat is natuurlijk ook een interessante uitdaging om te zorgen dat we altijd voldoende hebben van beide.
14: Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept die door het kanaal wil varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De olietanker ligt nu voorlopig voor de Engelse zuidkust. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een akkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft dat meerdere keren gezegd, maar Iran heeft het nog altijd niet bevestigd. Iran en de VS zouden het eens zijn om pas in een volgende fase te onderhandelen over het kernprogramma van Iran. Dat is een probleem voor Israël, dat mee met de VS de oorlog is begonnen tegen Iran, zegt correspondent in Israël Lennart Wolfs.
16: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran. En ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio. Bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
14: Sport op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Zo komt Australië samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. 1-0 of 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten aan de leiding in die groep. En morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd om 9 uur Belgische tijd. Morgenavond nemen ze het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne is na een seizoen met veel blessurezorgen bij zijn club Napoli klaar voor het WK.
17: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
14: Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Sint-Josefskerk in Everen. Het gelegenheidskoor Paulusgemeenschappen staat onder leiding van Els Paams. Op het orgel speelt Anne Faams. Voorganger is Johan Dobbelare. Concelebranten zijn Guido van der Perre en Johnny de Mot.

0: Allen van harte welkom in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Genade en vrede van God onze Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Een hartelijke groet aan alle kijkers uit Brussel en Vlaanderen, aan u, die, waar u zich ook bevindt, via de radio of televisie met ons meeviert. Van harte welkom in de Sint-Jozefskerk in Everen, een van de gemeenschapskerken van de Paulusgemeenschappen in Brussel.
2: Op deze zondag komen wij samen als mensen die door God geroepen zijn. Niet omdat we beter zijn dan anderen, maar omdat God ons kent bij name en ons uitnodigt om mee te werken aan zijn droom. In het evangelie zien we hoe Jezus bewogen is door mensen die zoekend en kwetsbaar zijn. Hij roept zijn leerlingen en zendt hen uit om te genezen, te helen en hoop te brengen. Ook wij worden vandaag aangesproken. Mogen wij hier openstaan voor Gods woord en ons opnieuw laten zenden als mensen van liefde, nabijheid en vertrouwen.
0: Wij mogen Gods medewerkers zijn, maar zijn daarbij niet zonder tekortkomingen. Daarom belijden wij nu eerst onze schuld voor God en voor elkaar.
2: Heer, uw woord van verzoening wijst ons de weg naar een nieuwe toekomst. En uw gaven geven ons de kracht om mee te bouwen aan uw rijk.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Brengen wij nu eer aan God.

0: Laten wij bidden. God, barmhartige Vader, Gij ziet ons en kent ons. Soms voelen wij ons als schapen zonder herder. Open ons hart voor uw mededogen. Maak ons ontvankelijk voor uw woord. Roep ook ons bij onze naam, zoals Gij de 12 hebt geroepen om bij u te zijn en uw liefde zichtbaar te maken in deze wereld. Geef dat wij arbeiders mogen zijn in uw oogst, niet uit eigen kracht, maar gedragen door uw geest. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: In het evangelie van deze zondag roept Jezus zijn 12 leerlingen en zendt hen om zijn boodschap van hoop en genezing verder te dragen. Ook de eerste lezing is een roepings- en zendingsverhaal. Bij de Sinaï wordt het volk Israël geroepen tot trouw aan het verbond en gezonden om te midden van de volkeren een priesterlijk koninkrijk te zijn.
3: Uit het boek Exodus. In die dagen waren de Israëlieten vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen zij hun kamp op, vlakbij de berg. Mozes ging de berg op, naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volkeren, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.

0: In de tweede lezing herinnert Paulus ons eraan dat Gods liefde ons al tegemoet komt, nog voor wij hem zochten of verdienden.
1: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog, we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.

0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas, Jacobus de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Woord van de Heer.

toch wel vreemde woorden van Jezus, waarmee hij zijn leerlingen op weg zendt. Sla niet de weg naar de heidenen in en ga geen Samaritaanse stad binnen. Als Jezus zijn leerlingen uitzendt naar alle steden en dorpen, en als Gods liefde uiteindelijk bestemd is voor alle volkeren, waarom legt hij dan deze beperking op? Jezus weet dat de zending waarin hij zijn leerlingen betrekt menselijke mogelijkheden overstijgt. Hij beseft maar al te goed dat de oogst groot is, maar arbeiders zijn er weinig. En daarom moet men ergens beginnen, met een eerste stap die haalbaar is. En toch is er meer aan de hand. Er ligt een diepere reden aan de basis van Jezus' opdracht om eerst naar de verloren schapen van het huis van Israël te gaan. Jezus begint bij het volk Israël. Het volk waarmee God reeds een verbond had gesloten. Want zo heeft God altijd gehandeld. Hij begon met Abraham, die gehoor gaf aan zijn stem. Later maakte hij zich bekend aan Mozes, die geroepen werd om het volk door de woestijn te leiden. In de eerste lezing hoorden wij hoe God het volk Israël zijn kostbaar bezit noemt, een volk dat hem toebehoort. En de antwoordpsalm bezong diezelfde gedachte. God is de schepper, wij zijn kudde, zijn volk. In diezelfde lijn zendt Jezus zijn leerlingen uit. Ze moeten het volk Israël bijeenbrengen en genezen wat mensen ziek maakt. Hoogmoed, egoïsme, onrecht, angst en alles wat ingaat tegen de geest van de bergreden. Zo kondigen zij de komst van Gods Rijk aan. Pas later zal Jezus deze zending openen naar alle volkeren en de hele wereld omvatten. Ook vandaag blijft God mensen roepen en zijn volk verzamelen. Want zijn verlangen is dat er op deze wereld plaatsen zijn waar hij reeds nu erkend en bemind wordt. Plaatsen waar zijn stem klinkt en wordt beluisterd. Er is trouwens de diepste bestaansreden van de kerk. God verlangt naar gemeenschappen waar mensen samenkomen om naar hem te luisteren en hem een antwoord te geven met hun leven, om zo te tonen dat God er is voor heel de schepping. En dat gebeurt wanneer gelovigen samen bidden en vieren. En ook wanneer zij elkaar dragen in broederlijkheid en solidariteit. Zo wordt de plaatselijke kerkgemeenschap een zichtbaar teken dat God mensen samenbrengt en verenigt. Vanuit die geest hebben 6 Brusselse kerkgemeenschappen, die wij gemeenschapskerken noemen, enkele jaren geleden een duurzaam samenwerkingsverband gesloten binnen het vicariaat Brussel. En dit onder de naam Paulusgemeenschappen Katholieke Kerk Brussel. Hoewel wij als Nederlandstalige katholieke gemeenschap in Brussel een minderheid vormen,
willen wij zo de zichtbaarheid van de kerk versterken. Geïnspireerd door de apostel Paulus, die rondtrok langs meerdere christelijke gemeenschappen, werken Pauluspastores in teamverband ten dienste van meerdere lokale kerkgemeenschappen. En is de slotzin van het evangelie, waarmee Jezus zijn leerlingen zendt, hierbij niet heel betekenisvol. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Dit mogen onze drijfveer zijn, waar en hoe wij ook ons kerk zijn concreet beleven. Want hoeveel hebben wij ontvangen? Tijd, kansen, liefde, vriendschap, vertrouwen, inzicht, geloof. Niets daarvan kunnen wij opeisen. Het werd ons geschonken. Deze gedachte bezielde de apostel Paulus als hij schrijft aan de christenen van Rome dat God ons het eerst heeft liefgehad. En Gods liefde blijkt daarin dat Christus voor ons gestorven is. En die liefde bewerkt verzoening en hebben wij om niet ontvangen. En dat besef maakt ons dankbaar. Het nodigt ons uit om op onze beurt Gods gave te delen met anderen. Onze tijd, onze aandacht, onze inzet, ons geloof. Daartoe wordt ieder van ons geroepen.

0: Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Laten wij in vertrouwen tot God, die een vader wil zijn, voor alle mensen al onze zorgen en vragen uitspreken voor kerk en wereld.
1: Voor de kerk, Gods volk onderweg. Voor de Paulusgemeenschappen in Brussel, dat zij met een open hart luisteren naar de mensen van deze tijd en Gods barmhartigheid zichtbaar maken. Laten we bidden.

om arbeidskrachten in Gods wijngaard, om mensen die uit bewogenheid en vervuld van Gods kracht herders en hoeders van hun medemensen zijn. Laten wij bidden.

voor hen die werken aan vrede, die opkomen voor recht en menselijkheid, dat zij niet moedeloos worden en dat zij hun inzet vruchten draagt. Laten wij bidden.

voor de mensen die deze Eucharistie thuis meevieren. Voor wie alleen is, ziek of bezorgd, dat zij zich gedragen weten door ons gebed en door Gods nabijheid. Laten wij bidden.

En voor onszelf bidden wij dat ieder waar hij of zij staat Gods roepstem mag horen en op Gods uitdaging durft in te gaan. Laten wij bidden.

Zo bidden wij u, God, met woorden groter dan onszelf, met een ideaal voor ogen dat onze schamelheid te boven gaat. Blijf ons nabij met uw genade voor tijd en eeuwigheid. Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Amen. God, Barmachtige Vader, verzamel ons tot uw volk, hier aan deze tafel, omwille van Jezus, uw dienstknecht, in wie gij ons, uw reddende kracht, doet ondervinden, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken er in uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor ons, Vader, de weg naar u geopend en begaanbaar zij. God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw geest van

0: liefde. De geest die Jezus, uw beminde zoon, bezielde. Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal. Dat wij vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan. Toenemend in geloof, vervuld van hoop, aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze bisschop Luc en paus Leo.
1: Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons dan toe in die gemeenschap van al uw heiligen, dat wij met Maria de Maagd en Moeder Gods, de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

0: Jezus werd in zijn hart geraakt toen hij het lijden van mensen zag. En hij bleef niet toezien, maar schakelde zijn leerlingen in om het rijk van God naderbij te brengen. Bidden wij tot hem.
1: Heer Jezus, schenk ons uw bewogenheid om mee te helpen aan een bewoonbare wereld. Een wereld waar ieder in vrede mag leven.
0: De vrede van de Heer zij dan ook altijd met u.
2: En met uw geest. Geef elkaar een teken van vrede, de mensen hier in de kerk, maar zeker ook de kijkers en de luisteraars thuis.
0: Vrede zij met u.

0: het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Dat allen die zich geroepen en gezonden weten tot dienst aan Gods rijk op aarde, dat koninkrijk der hemelen, door Jezus voorzien en gedroomd, nu naar voren komen om helemaal in zich op te nemen Jezus Messias, onze herder. Kom dan en laat Hij die verkwikking zijn voor onze vermoeide, soms afgetobde zielen. Zie dan dit gebroken brood, het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
0: Het lichaam en het bloed van Christus bewaren mij ten eeuwige leven.

Laat ons dan tenslotte bidden. God, barmhartige Vader, uw liefde heeft ons hier samengebracht. Onverdiend hebt gij ons aan uw tafel genodigd. Om niet hebben wij ontvangen, om niet willen wij geven. Breng tot volle wasdom wat gij in ons hebt uitgezaaid en laat het overvloedig vruchten dragen door Christus onze Heer. Amen.

0: De Heer heeft ons verzameld om ons te voeden en te sterken met zijn brood ten leven. Nu zendt hij u allen van hier weg, want voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Aan alle vaders, grootvaders, toekomstige vaders en geestelijke vaders, een gezegende Vaderdag. En mogen God jullie allen zegenen, zodat jullie voor elkaar een zegen kunnen zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: En gaat nu allen heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Sint-Jozefskerk in Everen. En zometeen mag ik praten met vegan chefkok Pieter-Jan Lind. Dat is voor na het nieuws van 11 uur in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind de leeftijd van 12 heeft bereikt, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. De daling is er vooral bij de moeders, bij de vaders is er nog een stijging. Volgens SD Works nemen werknemers tegenwoordig vooral beperktere vormen van loopbaanonderbreking, zoals de klassieke 4/5 regeling. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en om te vertrekken meer naar het noorden van het land. Israël doet dat, naar eigen zeggen, om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk zijn er geregeld aanvallen over en weer. De strijd tussen Israël en Hezbollah maakt ook deel uit van de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Iran eist dat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt, maar Israël wil dat niet. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept, toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De operatie duurde 6 uur. De olietanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Oekraïense president Zelensky plant de komende weken een reeks diplomatieke topontmoetingen met bondgenoten. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een Europese top in Brussel en een NAVO-topbijeenkomst in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland. Hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen krijgen we opklaring vanaf het westen en wordt het al iets warmer, tot 21 graden. De dagen daarna klimmen de maxima geleidelijk richting 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo. Door een wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, van de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan, de Beljaardstraat en de Beljaardtunnel, de Tervurenlaan, Vorstlaan, Generaal Jaaklaan, Rijerslaan, Lambermontlaan en de Vilvoordelaan. En ook tal van kleinere straten en pleinen in het centrum zijn afgesloten.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Radio 1.
2: Touché.
1: Met Friede Lesage.
0: En met Pieter-Jan Lind. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
4: Goed.
0: Ja. Ja,
4: dank u.
0: Kort en krachtig, je bent vegan chef-kok. Je werkt enkel met plantaardige ingrediënten. En je hebt zo net een trilogie uitgebracht, de plantaardige trilogie, waarin je eigenlijk je geheimen prijsgeeft. Mag ik dat zo omschrijven?
4: Ja, al mijn geheimen.
0: We mogen die allemaal kennen. Ja. Is dat jouw missie, om de mensen te leren wat plantaardig eten en koken precies is?
4: Het is een beetje mijn missie geworden, hè, mm-hmm, in die jaren. Ja, ik heb zelf ooit het traject afgelegd van een klassieke kok tot plantaardig chef. Een beetje autodidactisch. En dat is een hele zoektocht geweest voor mij ook. Van wat bestaat er? Wat is lekker? Combinaties, techniek. En ik bleef een beetje op mijn honger zitten als ik zelf informatie opzocht. Zeker in diepte. Dus ja, ik heb eigenlijk al mijn informatie van de laatste 10, 12 jaar gebundeld in dit werk.
0: Ja, ja, dat heb je samen gedaan met foodfotograaf Tony Leduc, ja, die al 40 jaar in het vak zit en met voeding bezig is. Hoe zijn de reacties ondertussen?
4: Ik denk iedereen die het boek heeft, kent, gebruikt, daar krijgen wij alleen maar lovende kritieken, ja, lovende comments van. Het is toegankelijk, mm-hmm, het is geschreven voor een breed publiek. Het is ook voor horeca een stukje. Ik geef heel veel opleidingen ook naar horeca. Dus het bevat heel wat techniek voor de diepere graver in mm-hmm, het koken. Maar het is toegankelijk en ja, het is een. Het is vlot bruikbaar, het is een handig formaat. En ook de vormgeving is prachtig. Ja,
0: ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Want je hebt natuurlijk twee soorten publiek. Hè? Mensen die al gewonnen zijn voor het idee van plantaardig koken en mensen die daar helemaal nog nooit kaas van gegeten hebben, zou ik zeggen. Maar dat is een beetje raar als je het hebt over plantaardig koken. Ja. Merk je dat er mensen echt wel uit nieuwsgierigheid... ik weet van niks, dus ik wil toch wel iets bijleren. Wat is dat precies, dat plantaardig koken?
4: Ja, ik denk voornamelijk dat je mensen tot de eerste stap moet krijgen. En het leuke aan wat ik naast de boeken en de opleidingen doe, ik heb ook een restaurant Amarant, als je mensen kan laten proeven, en ik denk dat dat de mooiste toegangspoort is, dat ze ergens geprikkeld worden om erin op zoek te gaan. Mm-hmm. Want er zijn enkele prikkels nodig, anders ga je nooit van een klassiek voedingspatroon gaan de vraag stellen, waarom zou ik überhaupt plantaardig gaan eten? Waarom zou ik dat... Dus er zijn genoeg positieve prikkels nodig, stimuli, om daar toe te komen. En ja, ik hoop mensen altijd te inspireren op verschillende manieren. Dus als ik les geef bijvoorbeeld, iemand komt daar naartoe, wordt daar uitgenodigd.
0: Want dat doe je ook, hè? Je coacht mensen die al in het vak zitten en mensen die nieuwsgierig zijn.
4: Absoluut, ja. Die vraagstelling kan soms ook beginnen. Iemand die een restaurant heeft, die vraag regelmatig krijgt voor meer plantaardig op de kaart. Hoe begin ik eraan? Mm-hmm. En dat is een beetje uit een noodzaak. Van ja, ik wil mee, want de markt evolueert en ik wil daar op inspelen. Dus er zijn een paar van die stimuli nodig. Ja. En bij ons, in het restaurant is het heel... Als mensen uitgenodigd worden en die krijgen voor de eerste keer zo'n hele race met mooie gerechten voor hen, hebben sommigen nog nooit plantaardig gegeten. En dan is dat het referentiekader van plantaardige voeding. Ja, er zijn heel veel mensen die dan naar buiten gaan en zeggen, ja, die boekjes, ja, ik heb die hier al gezien, verkoop je die? Of ja, en zo gaat
0: zo het wel rollen. Ja. Ja. En hoe gaat het met dat restaurant, Amarant?
4: Ja, dat is een bijzonderheid. Hè. We hebben dat 4 jaar, voornamelijk weekend, uitgebaat, een event. Maar ik ben ondertussen ook papa geworden. 2 keer. 2 zoontjes van 1 en 3. En we hebben eigenlijk dit jaar, of ja, vorig jaar hebben we dat besloten, maar dit jaar doen wij een sabbatjaar met de zaak.
0: Mm-hmm. Ja. Dus de deur is dicht?
4: De deur is voorlopig dicht.
0: Voorlopig?
4: Ja.
0: Maar ik zal straks wel vragen naar jouw verdere plannen. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
4: Goh, ik ben een creatieveling, een zoeker, een graver, een beetje een filosoof.
0: Mm-hmm.
4: Een beetje een onrustige filosoof. Maar een dromer en een doener. Ja. Soms met een bang hartje. Ja.
0: Ben jij wat je eet?
4: Je bent wat je eet. Dat is een mooie. Je wordt wat je eet, denk ik. Ja.
0: Zeker in jouw geval.
4: Ja. Ja.
0: Omdat je een serieuze transitie hebt doorgemaakt. Ja. Van de klassieke keuken naar de vegan keuken.
4: Ja.
0: Ja. Wat is jouw levensmotto?
4: Moest ik even over nadenken. Ja. In geboorte en dood vind ik zo het filosofische. Je bent hier nu. 1 keer in deze vorm. En wat dat ervoor komt of daarna is, dat weet je niet. Dus ik hou me zo wel aan... Ja, ik heb zin om iets te doen. Of ik heb het gevoel om iets bij te dragen. En dan wil ik het absoluut doen. Dat is een beetje pluk de dag.
0: Mm-hmm.
4: Ja. En onlangs hoorde ik een quote... Daar kon ik mij wel in vinden. blijkbaar van een film of een serie van Pippi Langkuis, die ik zelf eigenlijk nooit ten volle bekeken heb. Maar daarin kwam de zin van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het me wel zal lukken.
0: Ja, hè, zo. Dat ik het wel kan. Ja, ja. Ja. Want jij bent na de periode van Pippi Langkuis, denk ik, hè?
4: Ja, ik kan dat ook niet zo.
0: Toch niet de original.
4: Ja, ja. Ik heb niet zoveel televisie verleden. Ik speelde veel buiten. Mm-hmm. Dus,
0: Pieter-Jan Lind, welkom in Touché.
4: Dank u wel.

0: De kern van Stef Bos, Pieter-Jan Lind. Nummer dat jij hebt gekozen. Waarom precies?
1: Ja, Stef Bos is voor mij iemand die de emotie, het gevoelsvlak als mens zijn gewoon heel mooi bezingt, bespeelt, bespreekt. Stef Bos is ook een artiest die ik van kinds af aan ken. Dat is zo, kleinkunst stond heel veel op bij ons in de achtergrond, bij ons thuis. Papa, ik lijk steeds meer op jouw liedjes, die zijn wel blijven hangen. En bijna bij elke waardevolle gebeurtenis de laatste jaren, gelijk bij de geboorte van onze kinderen, hebben we een stukje tekst wel van hem geïntegreerd. Omdat, dat is vreemd, zowel bij mijn partner als bij mezelf, zijn er heel veel zinnen die, het klopt gewoon.
0: Volledig. En als je naar deze tekst luistert, welke zinnen raken jou het meest in de kern?
1: Ah, afstand nemen, wakker blijven, naar de kern van wie we zijn. Het centert mij terug als mens.
0: Ja, dat is waar je ook echt mee bezig bent nu, hè?
1: Ja.
0: Je hebt de plantaardige trilogie gemaakt. Mm-hmm. Drie delen, een prachtig boek, samen met Tony Leduc, culinair fotograaf en uitgever, die al 40 jaar in het vak zit. Hij bracht 20 jaar geleden al een gelijkaardige trilogie uit. Zwart gestoffeerde kookboekjes, de basis, het product en het gerecht. Veel mensen hebben dat in hun keuken staan, gebaseerd op die klassieke keuken, maar een prachtige uitgave en wel mooi om op de plank te hebben staan. Daar is nu die donkergroene versie van, de plantaardige versie, de vegan versie. Hoe zijn jullie paden elkaar gekruist?
1: Ik heb ooit eens een opdracht gedaan voor een Belgische of een Vlaamse, Belgische voedingsketen. En toevallig Tony zijn vrouw, die kwam daar foto's trekken. Maar er moest nog iemand mee voor video's te maken die dag. En Tony was daarbij. Nu, ik zie dus Dian en Tony de living binnen wandelen. En ik dacht, ik ken die man van ergens. Ja. Nu, de naam Tony Leduc was groot. Hij is nog altijd groot in de culinaire wereld. Dus die stelde zichzelf voor. Tony, zeer amabel. En zo zijn wij eigenlijk aan de praat geraakt. Hij zag mij voor het eerst daar bezig. We hadden wat gerechtjes gemaakt. En daar werd een reportage rond gedaan. En sindsdien hebben wij altijd contact blijven houden.
0: Hij was hier te gast in Touché 10 jaar geleden. Ja. En ik wil even laten horen wat hij toen vertelde.
2: Ik denk het gewoon nodig is dat we moeten daar bewust van zijn dat wij niet zomaar alles moeten gaan blijven eten. En ik vind dat de consument zich toch een beetje er moet van vergewissen van stop met die goedkope kippen te eten en die rommel. Stop ermee. Stop met die klaargemaakte, bereide sauzen uit de grote distributie. Stop daar gewoon weg mee. Het zit te veel suiker in. Het is al niet goed voor je gezondheid. Je helpt daar niemand mee verder. Mm-hmm. Vooral jezelf niet. Ga terug naar dat ecologische. Ga terug naar de basics. De moestuin. Koop dingen lokaal. Doe dat. Doe dat.
0: Ja, doe dat. Dat zei hij al 10 jaar geleden. Hè. Ga terug naar de basics, de moestuin. Zijn besef werd versterkt door een open hartoperatie die hij toen had moeten ondergaan. Hij was er bijna niet meer geweest. Het hele gesprek is trouwens nog te herbeluisteren op VRT Max. Was dat ook tussen jullie een gespreksonderwerp? Gezondheid?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik was toen denk ik een jaar of 4, 5 bezig met plantaardige voeding. Ik denk dat plantaardige voeding te koer heel veel onderwerpen aansnijdt. Tussen ecologie, duurzaamheid, persoonlijke gezondheid. Ik denk dat onze binnenwereld en onze buitenwereld hand in hand gaan trouwens.
0: Ja. Ja. Plantaardig zegt het zelf, hè? Het is voeding afkomstig van planten,
1: ja.
0: Zaden, fruit.
1: Noten,
0: ja. En je daartoe beperken.
1: Ja, lijkt wel zo, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De beperking heeft mij wel geleerd van meer mogelijkheden te vinden in die bonen, noten, zaden, linzen. Er zijn heel veel producten die wij de dag van vandaag heel weinig nog eten. We zijn de patatten, vlees en groentecultuur een beetje geworden en het verlengde daarvan. En nu heb je wel wat invloed van wereldwijd en heel veel thuiskeukens. Maar ja, de volwaardigheid van een sojaboon, een kidneyboon, het klinkt allemaal niet zo sexy. Dat is een beetje mijn missie om daar weer iets moois van te maken.
0: Ja, want als we even beginnen bij de basis, het eerste boek uit de trilogie van de plantaardige keuken. Wat is de basis van de plantaardige keuken?
1: De basis is voor mij smaak. Smaak en een goed product. Ja, en dan begint je met techniek. Ja, hoe kun je iets bereiden, klaarmaken?
0: Maar smaak in de klassieke keuken wordt gemaakt door boter. Ja. Heel veel niet-plantaardige producten.
1: Ja. Ja. Ja, en daar hebben we in de basis plantaardig een opsomming gemaakt. Heel sumier. Je hebt niet heel veel nodig of heel veel nieuwe dingen om daar mee aan de slag te gaan. Maar wat zijn producten die je voeding een duwtje kunnen geven, lekkerder maken? Net zoals dat klontje boter. Wij gebruiken heel veel gefermenteerde producten. Miso, sojasaus, edelgistvlokken is er zo eentje.
0: Dat zijn jouw geheimen, hè, in de keuken?
1: Ja.
0: Om smaak te geven aan
1: aan alles.
0: Ja?
1: Ja. Als je die drie in huis hebt, dan kunnen lekker koken.
0: Oké. Ja. Dus het is helemaal niet zo moeilijk, lijkt het.
1: Nee, het is absoluut niet moeilijk. En ik denk dat daar ook veel misvatting ontstaat. Van sommige mensen hebben wel het idee van ik wil het wel anders aanpakken. Ik wil wel eens iets proberen. En dan heb je handvaten nodig. En daarvoor hebben we ook de basis gemaakt.
0: Maar kan je kaaskroketten bijvoorbeeld even lekker maken zonder kaas?
1: Ja, absoluut. Ja. Heb ik een tijdje naar gesleuteld. Ja. Ik denk ook dat het belangrijk is om te duiden dat heel veel producten nu worden ook zo'n beetje nagemaakt. Je hebt heel veel namaakkazen en namaakstukjes van kippen en burgertjes en zo. Daar werken we bewust niet mee. Ja. Niet dat die producten daarom überhaupt slecht zijn. Ze zijn redelijk bewerkt, maar daarom niet ongezond. Maar in de basis werken we enkel met natuurlijke producten. Dus als wij kaas smaak... Nu, smaak is iets dat in heel veel verschillende planten, granen ook naar boven komt. En een combinatie van bijvoorbeeld miso, lichte witte miso, dat is een jonge miso, en edelgist, wat eigenlijk gedroogde bakkersgist is. Ja, dat geeft een heel mooie kaassmaak. Ja,
0: want
1: toevallig
0: hoor ik dat heel moeilijk is, hè, om zuivel uit je voeding te halen.
1: Ja.
0: Was dat voor jou ook?
1: Goh, ik denk dat het wel de stap voor mij naar plantaardig was via vegetarisme, naar het volledige vegan dan, plantaardig. Ja. En uiteraard melk en zuivel, en geconcentreerde zuivel, kaas, boter... Hè. Ja, die zijn verknoopt in ons systeem met onze eerste ervaring als mens hier op aarde.
0: Het smaakt ook zo lekker.
1: Ja. Het is geconcentreerde moedermelk, ja, suiker, vet, umami. Het prikkelt in de hersenen ook dezelfde delen als waar, dus een wetenschappelijk onderzoek, maar waar de opiaten zich vastenten. Het ding maakt alles lekker. Boter maakt alles lekker. Ja.
0: Je hebt hier ook een bordje meegebracht waar een beetje van alles inlicht. Ik zou denken... Jij moet het even uitleggen wat ik precies zie.
1: Ja, ik heb zo een beetje een greep uit het aanbod. En dan voornamelijk uit het laatste boek, het menu, omdat er veel meer techniek in zit. Maar ik denk desserten zijn een heel mooi aanknopingspunt om mensen plantaardig te initiëren.
0: Ja.
1: Omdat, wie eet er niet graag zoet? Punt 1. Maar ook om te tonen dat al die texturen die wij kennen, een bavarois, een mousse, een crème, een praline, een macaron, dat allemaal perfect maakbaar is zonder dierlijke producten. Ja. Dus wat ligt hier allemaal op het bordje? Ik heb hier eerst en vooral wat vers fruit uit onze tuin geplukt van de morgen, met wat amaranblaadjes op. En dan heb je techniek. Er zijn verschillende techniekjes samen. Dus je hebt crèmeux, een crème, een mousse van rood fruit. Ja, dan heb ik een cakeje. En een macaron gevuld met een citroencrème die erbij ligt.
0: Maar technieken, daar moet je ook wel je een beetje in bijsturen natuurlijk. Hè? Want die technieken zijn helemaal anders dan in de klassieke keuken.
1: Ja, de basisproduct is een ander product. Ja, wij werken met plantaardige eiwitten, zoals het kookvocht van kikkererwten bijvoorbeeld, die je mooi kan opkloppen tot merengue. Maar dat is geen kippeneiwit. Dus dat reageert op temperatuur ook ietsje anders. Ja. Nu, mensen hoeven dat allemaal niet te weten om het te kunnen gebruiken. Ja, niet iedereen weet hoe dat boter gemaakt wordt. Ja, klaar, maar iedereen gebruikt het wel. Ja. Dus hetzelfde hier, als je de basisproducten hebt en bijvoorbeeld gelatine vervangen wij door pectine, uh-huh, wat een geleermiddel is, wat ook een geleiachtige substantie genereert. En daarvan een recept afgeleid, de recepten zijn niet dermate moeilijk.
0: Ja.
1: Het kan vrij eenvoudig.
0: Oké, ik wil wel even proeven, maar dat doen we dan tijdens een plaat.

0: Wim de Kranen met Breek uit jezelf, nummer uit 88, Pietrian Lind. Ja. Waaraan denk jij als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat is mijn thuis, hè. Mm-hmm. Ja. Mijn vader die rookte sigaren. Mercator Rode Noordstar heette dat. Ik weet dat, want die ging regelmatig om een pakje sigaar. Die rookte ook binnen in huis. Dus toen werd daar helemaal niks over. Hè. Dus de geur van sigaren en dan zo de Vlaamse kleinkunst, heel veel Wim de Kranen en Stef Bos uiteraard. Mm-hmm. Boudewijn de Groot uit of zo. Ja.
0: Dat is jouw achtergrond.
1: Ja. Ja.
0: En wat voor band had je met hem?
1: Oh, bijzonder. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden, heel plots, aan een hartaanval. En wij hebben heel veel hoogtes en laagtes gekend. Ik heb ook altijd de band met mijn vader heel sterk in vraag gesteld. Hij was een zeer afstandelijk man. Emotioneel dus moeilijk beschikbaar. Dus heel die band heeft mij heel veel vragen doen stellen. In het verleden heeft mij ook de nodige pijn een zoektocht in het leven geïnitieerd. En in een latere levensfase ook mij geleerd van hoe druk ik mij uit, welke vragen stel ik, wat wil ik nog vragen aan mijn vader. Dus communicatief heeft mij dat veel gebracht, maar het was niet altijd even eenvoudig.
0: Ja, en hoe kwam dat het niet eenvoudig was?
1: Ik denk, mijn vader was ook het product van zijn omgeving. Die is opgegroeid als wees, van de ene instelling naar de andere. Als ik hem daar vragen over stelde, wat mij wel bezig hield soms, was het antwoord altijd heel kort. Dat werd gemeden, er werd niet over doorgepraat. Dus dat was altijd een groot vraagteken. En ik kon ook door de tijd wel begrijpen dat zijn karakter ook wel gevormd heeft. Mm-hmm. Ja. Maar dat was voor mij niet altijd eenvoudig. Om als zoon, als opgroeiende man, een vaderfiguur te hebben die moeilijk bereikbaar was.
0: En is het jou gelukt om toch tot een gesprek te komen met het ouder worden?
1: Met ouder worden wel. We hebben ook een 4-5 jaar geen contact gehad. Door wat er bij ons thuis allemaal geëxplodeerd is ooit tussen mijn ouders. Het was een zeer groot spanningsveld. Het was geen fijne plek om te zijn op een bepaald moment. Doorheen de tijd, en gelukkig voor zijn dood, heb ik met hem zowel wat goede gesprekken gehad, maar dat was nooit face-to-face. Door de tijd hadden we gevonden als we schreven, dus via e-mail was dat dan, dan kon ik wel heel rustig zo alle punten, facetten, vragen stellen, dingen die ik voelde, dingen waar ik niet mee akkoord was. En dan kreeg ik daar nadien ook een antwoord. Heel kort, heel sumier, maar in die gesprekken liet hij mij wel voelen en weten van eigenlijk ben ik er wel voor u. En ben ik er altijd voor u geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Maar hij is dus plots gestorven.
1: Ja.
0: Dat moet moeilijk geweest zijn.
1: Ja, absoluut. Ik had die 's morgens nog aan de telefoon. Die kwam regelmatig bij ons in de tuin helpen. Ook bij verbouwing van het restaurant en zo is die er altijd wel bij geweest. De laatste jaren. Ik had die 's morgens aan de telefoon. Die klonk niet zo fris. En 's middags kregen we telefoon. Via een omweg. En daar werd in gezegd, ja, uw vader ligt, de brandweer is erbij, de ziekenwagen komt af. Uw vader ligt op een veld in Oudenaar, een sportveld. En ze proberen hem te reanimeren. Ja, dat was een donderslag bij heldere hemel. Dus we hebben hem daar nog gezien, gevonden, maar hij was al overleden. Mm. Ja. Dus een hartaderbreuk. Men heeft daar geen verder onderzoek op gedaan. Maar
0: hij was wel sportief.
1: Zeer sportief, mm-hmm. Ja.
0: Want wat deed hij in het leven? Wat was zijn job?
1: Mijn vader was opvoeder. Die werkte zijn laatste jaren voor pleegzorg. Dat is een beetje het vijvertje waar dat hij uitkwam. En ik denk dat hij ook heel goed was in zijn job. En had een sportclub, een karateclub. Was voorzitter bij een joggingclub. Die liep 2, 3, 4 keer per week, 1 uur, 2 uur.
0: Ja. Er is ook een sportieve waken geweest.
1: Ja.
0: Voor hem. Hoe ging dat?
1: Mooi. Er is zo'n... ik ben afkomstig uit de Vlaamse Ardennen. En dan heb je het Kluisbos, prachtige prachtige streek. En voordat de loop of de lopers begonnen, was er altijd een opwarming. En dan werd hetzelfde parcours gestapt, de berg op. Tot op het punt waar de opwarming plaatsvond, een beetje stretchen en zo. Mijn vader begeleidde dat. En wij hebben met zijn urne dezelfde wandeling gemaakt. Met iedereen die rond hem, met hem, uit alle clubs en alle mogelijke invalshoeken. En dan hebben wij daar op die plek, dat is een stilte moment. Hè. Dat is al een mooie plek. Een plek om daar terug te gaan.
0: 2 jaar geleden was je zelf net voor het eerst vader geworden.
1: Ja.
0: Dus je vader verliezen terwijl je zelf net vader wordt, dat moet ook wel een impact hebben gehad.
1: Ja. Ja, ik denk dat als zoon van, ineens word je vader. Maar vader worden, ik denk dat het een proces is van jaren. Het is een leerschool. Je leert je kind kennen, je kind leert je kennen. Je gaat door fases samen. En dan de eigen vaderfiguur die wat wegvalt, is een beetje een steunpilaar.
0: Mm-hmm.
1: Die een stukje onderuit gaat. En dan moet je het stukje zelf uitvinden. Uiteraard zijn er nog veel vaders. Ja. En ik denk dat ik doorheen heel mijn carrière tot hiertoe ook wel veel vaders of vaderfiguren, zo'n beetje in een mentorpositie, onbewust heb gezet. Om daarvan te leren. En, maar het heeft mij voornamelijk geleerd hoe kort leven en dood soms bij elkaar kunnen liggen. Uiteraard weten wij ergens allemaal dat wij het eeuwig leven niet gegund zijn in deze vorm. Dus mij heeft het dieper doen nadenken. Oké, waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat wil ik hier doen met mijn tijd? Ik was daarvoor al met die vragen bezig, maar dat heeft het extra in de verf gezet. En ook als papa, wie wil ik als papa zijn voor mijn kinderen?
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Het is vaderdag vandaag.
1: Ja.
0: Wat zou jij je vader nog willen zeggen?
1: Oh. Dat ik hem ondanks alles dankbaar ben voor de liefde die hij op zijn eigen unieke manier toch had. Ik heb me heel lang afgevraagd, hoe ziet die mens mij graag? En op het einde van de rit wist ik dat heel duidelijk, dat altijd zo geweest was.

0: Opzwepende muziek is dit, hè? Van Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Pieter-Jan Lint, dat is iets anders, hè, dan die kleinkunst van daarnet.
1: Ja, ja.
0: Waaraan doet dit jou denken?
1: Ja, dat is een andere levensfase. Dat is,
0: ja?
1: Dat is een tijd waarin dat ik ben vrij vroeg beginnen werken in het weekend en na school. En ja, toch best veel uren voor een 15-jarige. Dat is ook een periode die moeilijker was thuis. Dus ik was graag weg. Weg in mijn hoofd, weg in het werk. En weg in het nachtleven ook een stukje. En zo alles wat techno en opzwependheid, en, dat neemt u wel mee op een, mm-hmm, op een trip. Dus,
0: en de horeca, was ja, dat al het eerste zaadje dat is geplant in jouw interesse naar koken en voeding?
1: Ja, ja, ik moet wel zeggen, ik van vrij jonge leeftijd kan ik me herinneren dat ik wel heel graag meehelp in de keuken. Dus als er iets gekookt werd. Ik was ook als heel jong kind heel veel bij mijn grootouders. En mijn grootmoeder die kookte elke dag, die was altijd thuis. En die kookte heel veel vers. Vlaamse boerenkost. Dus vers en lekker. Ik weet nog altijd perfect hoe daar wortels proefden. Dus, mm-hmm, 30 jaar geleden. Maar de stap naar horeca, eigenlijk was horeca voor mij... Oké, ik moet hier een cent bij verdienen. Zeker thuis ook. We hadden het niet breed. Alle extraatjes die moesten, daar moest op een bepaalde manier zelf voor gezorgd worden. Ik was daarover zeer gefrustreerd als jonge puber.

0: hè?
1: Ja.
0: Het is niet dat je rechtstreeks naar de kokschool bent gegaan.
1: Nee.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik had een fascinatie voor lucht- en ruimtevaart als kind.
0: Mm-hmm.
1: Op mijn 3 jaar ging ik uiteraard astronaut worden. Dat was een ster geschreven. Ik heb dus alle keuzes in studie een beetje uit die jeugddroom. Zo lucht, ruimtevaart, misschien naar het leger. Zo F-16, ja, dat sprak mij allemaal wel aan. Dan ben ik industriële wetenschappen gaan studeren, de eerste jaren. Maar denk ook mede door de moeilijke toestand thuis. En ook mijn eigen puber of puberaal karakter. Dat ik heel snel afgeleid was ook. En zo ben ik wel eens blijven zitten in school. Een jaartje dubbel gedaan. Maar altijd in het technische gebleven. Dus elektriciteit, elektronica heb ik gedaan. En dan toegepaste informatica. Dat waren mijn laatste middelbare jaren.
0: Uh-huh. Ja. En dan die kokschool, wanneer kwam die dan op jouw pad?
1: Ja. Het was eigenlijk een beetje een zachte overgang tussen het weekendwerk dat ik deed. En dat vond ik superboeiend. De dynamiek van een keuken, zelfs de lange uren en geuren en smaken. Dat was voor mij een nieuwe wereld die openging. Ik denk ook een beetje gedreven door dat zelfstandig willen zijn. En oké, ik kan hier mijn centjes verdienen. En ik hoef niet afhankelijk te zijn van niemand. Pieter Jan heeft niemand nodig. Dus
0: die gaat dat zelf doen.
1: Hè, die. Dus ik heb dan lang getwijfeld van zou ik een koksopleiding gaan volgen. Ik heb via Sintra volwassenenonderwijs. Dat is een jaar, dat was toen catering en restauranthouder. Dus de tijd dat je ook nog diploma's nodig had als je een horecazaak wou starten. Dus ik dacht toekomstgericht, is dat wel interessant. Maar ik heb eigenlijk de stil al werkende geleerd. Ja.
0: Mm-hmm. Want die opleiding is de klassieke keuken. Ik weet niet in hoeverre dat daar al werd gepraat over plantaardig koken, over de vegan koken.
1: Dat was helemaal niet aanwezig.
0: Nee. Onbestaande.
1: Onbestaande. Ik was er zelf ook helemaal. Ik had er geen notie van. Ik had filipure was lekker en tarbot.
0: Maar je doet dan allicht stage in restaurants. Je leert daar echt het vak als je echt in de keuken staat. Een echt publiek moet bedienen.
1: Ik heb wel het geluk gehad. Ik heb eigenlijk 4 jaar in een feestzaal gewerkt. In Kluisbergen, de Koetsen. Dat bestaat nog altijd. En dan zo tijdens die opleiding. Ik was toen 19. Iets fijnere restaurantwerk. Dan heb ik een paar jaar in een brasserie gewerkt. Klassiek Frans. Bestaat nog altijd, maar een andere uitbater. Ik had daar het geluk van een oudere chef naast mij te hebben. Jean-Claude, misschien luistert hij. En dat was voor mij zo'n beetje ook een leraarsprofiel. Die liet mij dingen... Ik was daar dan chef ineens. Ik was 20 jaar. Ik was helemaal nog niet klaar om chef te zijn. Maar die liet mij dat wat toe om die rol op te nemen. En wij kookten regelmatig. Nieuwe recepten, of voor mij dan nieuw uit de repertoire de la cuisine. Dus een oerklassiek Franse keuken. En zo heb ik eigenlijk al de terminologie in de keuken en de bereidingswijzes, klassiek Frans, allemaal geïnspireerd. Hè. Zo heb ik die geleerd. En tegelijkertijd had ik ook, als een van mijn eerste kookboekjes, het zwarte boekje, de basis, vanuit die tijd. Dus klassiek Frans.
0: Ja. Je hebt ook een opleiding voedingsconsulent gevolgd, omdat die interesse er ook was, dat je wou weten, wat doet voeding nu precies met een mens?
1: Ja, dus doorheen mijn traject als zoekende jonge kok ging ik van dan de klassieke naar het eerder gastronomische. Heb ik 2 zaken gewerkt, die dan... De laatste zaak was dan Taarts Paradijs in Merendree. Die toen, 15 jaar geleden, was het dan het beste groenterestaurant Benelux. Dus die al vooruitdenkend was op het gebied van het gebruik van kruiden, lokale landbouw. En ik vond dat zeer inspirerend. Ik was ook altijd op zoek naar nieuwe techniek, nieuwe bereidingswijzes. Ik dompelde mezelf voor en na mijn uren ook onder in het lezen van kookboeken en het testen van recepturen. Voedingsconsulent, op een bepaald moment begon ik mij af te vragen, ik was een jaar of 26, 25, van voeding, ik werk daar nu dagelijks mee, maar hoe komt dat tot bij ons? Wat is dat hier, dat product dat voor mij ligt? Welke impact heeft dat op mijn gezondheid? Als ik dagelijks eten voorschotel aan mensen, wat zou dat doen met die persoon? Moest die hier heel het jaar elke dag komen eten?

0: welke impact zou dat hebben? Dus ik vond dat boeiende vragen. En die vragen hebben mij altijd zo'n stukje verder geleid naar wat uiteindelijk plantaardig koken is geworden voor mij.
1: En kan je zeggen door wie of wat je geïnteresseerd bent geraakt in plantaardig koken?
0: Goh,
1: is daar een momentum geweest?
0: Het is heel bizar, maar dat is allemaal heel organisch verlopen, mm-hmm, bijna. Ik was wel als jonge zoekende knaap altijd een stukje filosofisch op zoek. De grote levensvragen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Hoe zit de wereld in elkaar? Voor mij althans. Ja. En ineens zag ik een link tussen wat dat we op ons bord leggen en dan de buitenwereld, de industrialisatie. Ik had dat nog nooit als kok gelegd. Dus ik vond dat boeiend om op verder te zoeken gewoon. En de ene vraag heeft mij naar de andere geleid.
1: Uh-huh. Ja. Ondertussen ben je gastronomisch kok. Ja. Was dat jouw doel? Was dat iets dat op je lijstje stond?
0: Ja, ik denk op een bepaald punt had ik wel zoiets van, oké, gastronomie. Ik weet nog, als ik een jaar of 16, 17 was, had ik een boek van Peter Goossens en een van Sergio Herman op een bepaald punt. En dan keek ik naar die gerechten en dacht ik, wauw, hoe kom je erbij? Hè? Hoe zit dat? Ja, dat is een niveau die ik nooit zou halen. Zo, dit. Dus dat leek zoiets onbereikbaar dan door verder te werken en te graven. Denk je, oké, ja, die finesse, dat ligt mij eigenlijk wel. Dus ik wil daar wel iets in doen. Ik wil daarin zoeken. Tot op het punt dat je daar dan... Ja, ik ga naar de eerste gastronomische zaak gaan solliciteren. Maar een heel bang hartje. En daar mocht ik dan patisserie doen. Ik had nog nooit geen patisserie gedaan op dat niveau. Maar goed, ik dacht van, oké, dat wordt mij hier aangeboden. Ik ga dat doen. En ja, dit is een proces. Ja. Je kunt niet op één dag op dat niveau koken, smaak begrijpen, techniek begrijpen. Dat is een proces van jaren. Maar, mm-hmm.
1: Ondertussen is er ook een restaurant. Ja. Heb je 4 jaar geleden geopend, Amarant. Ja, die naam alleen al heeft een betekenis, denk ik. Hè. Wat is een Amarant precies?
0: Ja, Amarant is een plant, uiteraard. Is een men zegt er wel eens een pseudograan tegen, een zaadplant.
1: Ja.
0: Die geeft van die heel mooie paarse, bordeauxachtige pluimen. Ja, de blaadje ligt erbij.
1: Je hebt het bij. Ja.
0: We hebben het bij hier.
1: En waar smaakt het naar?
0: Goh, het is eigenlijk in zijn jonge vorm is dan heel mild, bladgroen, een beetje saladeachtig. Ja. Nu die groeit en daar komen heel mooie pluimen op. En in die pluimen zitten heel veel zaadjes gecapteerd. Die plant betekent ook in het oude Grieks de unfading flower. Dus het onverwelkbaar, onverwoestbaar bijna. Maar een heel klein zaadje. Dus het was zo... we hebben heel lang gebrainstormd over die naam. En uiteindelijk is die ergens in een autorit naar Luxemburg, denk ik, tussen mijn vrouw en ik ontstaan, in een gesprek. En een nummer die toevallig in een playlist van Enya oplag. Amarantin, denk ik, of zo. Uh-huh. Het bleek dan een nummer te zijn, maar... Maar een zaadje planten, een zaadje verspreiden. Dus wat we eigenlijk doen, is gewoon ideeën meegeven aan mensen. Dat zijn de boeken niet anders. Dat zijn de opleidingen niet anders.
1: Dat restaurant is nu dicht.
0: Ja. Wij hebben een beetje een functie van het gezin. Dus je hebt de geboorte van de zoontjes en dan het overlijden van mijn vader. En het continue doorwerken van de laatste 10 jaar. Want ja, voor het restaurant was er heel veel werk in catering. En we deden heel veel events om plantaardige keuken te promoten. En op een bepaald punt zie ik mijn kindjes. Wij wonen thuis boven het restaurant. En dan denk ik, oké, ik ga die veel zien en ik heb daar contact mee. Maar dan blijkt dat wel niet zo te zijn. Gastronomie vraagt heel veel. Vraagt heel veel finesse, ook voorbereiding, heel veel boekhoudkundig werk, bestellingen, nieuwe...
1: Jouw werkdag begint heel vroeg 's morgens en eindigt zeer laat 's avonds.
0: Ja, zeer laat. En ook soms nachtelijk werk om dan de dingen gedaan te krijgen, om dan toch overdag een moment te vinden met de kinderen. Is gewoon zeer moeilijk verenigbaar. Gastronomie en een gezond gezinsleven waar dat je aanwezig kan zijn als vader. Mm-hmm. Niet uitgeblust en vermoeid. Dus wat dat voor mij eigenlijk, voor ons ertoe geleid heeft om toch een beslissing te maken, laat ons heel dat stukje dat we nu zoveel tijd en energie ingestoken hebben, laten we dat even pauzeren en zien wat die tijd doet met ons.
1: En wat voor plannen heb je nu?
0: Ja.
1: Gaat het terug open?
0: Ja.
1: Of ben je dat idee van een restaurant aan het herzien?
0: Ja, ik denk dat ook ik... Ook al werken wij plantaardig en duurzaam met de producten en zo, dan nog voel ik het voor mij niet als een 100% duurzame, gezonde keuze voor een jong gezin in te laten ontstaan. Dus nu is een beetje de puzzel van, oké, hoe kunnen we dat wel laten plaatsvinden? En ik vind het ook belangrijk om mijn boodschap te blijven delen met de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vind opleiding geven sowieso belangrijk. Dat ben ik altijd blijven doen.
1: Dat doe ik nu ook nog altijd. Ja.
0: Organiseren wij trainingen voor professionals. Binnenkort ook voor particulier. Gastronomie doe ik heel graag. Dus dat is iets dat ik ga blijven doortrekken. Maar eerder periodiek. Gastentafels. Groepjes. Kleinere groepjes. Ik vind koken voor een intieme groep. Daar is iets heel mooi aan. Omdat je kan echt verbinden met mensen. Die
1: mm-hmm. Is dat ook een nieuwe manier van inderdaad met jouw gastronomisch talent om te gaan? Het hoeft niet per se in een restaurant op die geëikte avonden.
0: Ja, ik denk gastronomie was voor mij ook een stukje... Ik ga eens iets bewijzen. Ik kan iets, ik heb iets in handen. Dan heb ik dan omgezet in het plantaardige. Wat dat vrij uniek is. En ik ga eens tonen aan de wereld wat dat er mogelijk is. Maar er zit nog altijd een groot stukje bewijsdrang onder. En ik voel ook in het volwassen worden en vaderschap... Dat stukje Pieter Jan nu even... Dat mag even plaatsmaken voor een rustiger zijn.
1: Je hebt ook nooit gezegd dat het een vegan restaurant is.
0: Nee.
1: Daar ben je waakzaam over, hè?
0: Ben ik waakzaam over? Nu, ja, een menig artikel is dat dan wel weer verschenen. Ik heb ook geen aversie met het woord vegan, helemaal niet. Maar ik probeer wel voorzichtig taal te gebruiken, omdat uiteindelijk willen wij niet enkel mensen aantrekken die plantaardig eten, maar net het omgekeerde. Mensen die er misschien zelfs soms sceptisch tegenover staan, of die daar bevooroordeeld in zijn of zo, om net die mensen aan te trekken om toch eens te proberen.
1: Mm-hmm.
0: En plantaardig. Dat is gewoon dat is een aardig woord.
1: Ja. Maar om het te leren kennen, daarvoor dient het ook. Ja. Hoe kom jij tot rust?
0: Soms heel moeilijk. Maar muziek, natuur. Ik ga heel graag kamperen, ook met de kinderen. Maar zo momentjes, wandelingen in de bergen. Tegenwoordig, ik ben dit jaar ook, omdat ik nu wat meer ruimte heb, ik was ooit eens muziekschool begonnen. Maar dat was echt niet mijn ding. Dat was zo elitair in die tijd. Gitaar. En ik heb dat dit jaar weer opgenomen. Nu, de klank van muziek, dat haalt mij wel echt uit mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vind ik wel,
1: Paragliding doe jij ook, hè?
0: Ja, parapant, ja.
1: Dat is zo in de lucht hangen, in je eentje. Het lijkt mij toch gevaarlijk. Waar doe je dat? In de bergen?
0: Ja, in de bergen.
1: Of op het vlakke land?
0: Ja. Hier aan de kust heb je soms wel de mogelijkheid met de juiste wind om op de duinen te vliegen. Maar parapant is... Ik was altijd als kind droomde ik over vliegen. Hè, vandaar astronaut, luchtvaart, ruimtevaart. Tot op het punt dat ik doorhad dat ik eigenlijk enorme hoogtevrees had.
1: Beetje lastig, als je door het raampje kijkt.
0: Interessant. Oké, wat kan ik daar nu mee doen? En ik had dan een kennis, een 15-tal jaar geleden, en die deed dat. Ik had er nog nooit van gehoord, paragliding of parapant. En ik zag daar filmpjes van en ineens dacht van... Wauw, vliegen met zo'n zeil boven je hoofd. Tussen de bergen, het zag er allemaal heel romantisch en heel idyllisch uit. Dacht, dat wil ik eens proberen. Heb ik dat gedaan, een duo-vlucht?
1: Je was verkocht?
0: Nee, ik was bang. ik durfde zelfs niet naar beneden kijken, eerste vlucht. Maar dan, teruggeland, dacht ik van, oké, dat zou wel fantastisch zijn, mocht ik dat kunnen. Ja. En zo ben ik mij dan gaan inschrijven in een school. Icarus, die geven parapantopleidingen hier in Vlaanderen. Op het veld leer je gewoon de basis. Wat doet dat scherm? Hoe beweegt dat? Hoe reageert dat? En eenmaal dat je er een beetje mee weg bent, is het vrij verslavend.
1: Dus op die manier ben je toch een beetje ruimtevaarder geworden. En dat gitaarspelen, dat doe je denk ik met dit nummer. Dust in the Wind van Kansas.
0: Ja, dat is een van mijn eerste nummertjes.
1: Is het waar?
0: Ja.

0: De ideale vingeroefeningen, hè? Voor de gitarist in jou, Pieter-Jan Lind. Ja. Kansas and Dust in the Wind. Wij praten zometeen verder in het volgende deel van Touché.
1: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
2: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
3: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
4: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren. Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7-top en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In Genève in Zwitserland zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een betoging straks tegen de top van de G7, de groep van de rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains, ook aan het meer van Genève en Mieke Strings. De Zwitsers vrezen blijkbaar voor geweld.
12: Ja, de overheid en de inwoners houden daar in elk geval rekening mee. Winkeliers hebben hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. De Zwitserse regering zet niet alleen heel veel politie in, maar ook 4000 militairen om die politie te ondersteunen. Een breed front van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten heeft opgeroepen om te protesteren. En die woede is voor een groot deel gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die ze verwijten oorlogszuchtig te zijn en de klimaat verandering te ontkennen.
11: En die top morgen, waarover gaat die?
12: Ja, over allerlei geopolitieke kwesties natuurlijk, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. De Amerikaanse president Trump blijft volhouden dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om een einde te maken aan die oorlog, maar die timing wordt nog altijd niet bevestigd door Iran. De hoop is in elk geval dat daarna de straat van Hormuz weer zal opengaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden En dat is iets wat Trump ook wil bespreken op de top.
11: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon intussen de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden. Israël doet dat naar eigen zeggen om de burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. In Israël is er namelijk veel bezorgdheid over dat mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Want veel punten zijn nog onduidelijk, zegt Lennart Zwolfs vanuit Israël.
13: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
11: Nog in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor het referendum over een maximale bevolkingsgrootte. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, dan zouden de akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen, Anders en MR, is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht. Maar nu heeft Boucher de Gucht toch uitgenodigd om een toespraak te geven. En daarin riep de Gucht dus op om de handen ineen te slaan.
14: Als we de handen ineens slaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
11: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol met richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krevits.
15: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
11: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. Die fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen telkens de Russische oorlogsindustrie te raken en door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De tanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd op het WK om 9 uur tegen Egypte. Na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er nu wel klaar voor is.
16: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
11: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog, rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. En tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die daar morgen begint, of in Evian begint, en vooral tegen de Amerikaanse president die op de top aanwezig zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beveren-tunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier vertragen van Wemmel tot Grimbergen. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. En door een wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan rond het Park van Laken, de Vorstlaan, Generaal Jacquelaan, Reijerslaan, Lambermontlaan en de Vilvoordelaan. En ook een tal van kleinere straten rond het Warandepark en op het Heizelplateau.
17: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
18: Touché.
2: Met Friede Lesage.
0: En met Pieter-Jan Lind, als vegan kok, heeft hij de missie om zijn kennis over plantaardig koken met zoveel mogelijk mensen te delen. Als we de planeet leefbaar willen houden, moeten we ons voedingsgewoonte veranderen. Hoe behouden we een gezond evenwicht? Waarom nam hij een sabbatjaar? En welke basis wil hij zijn kinderen meegeven? Dit is Touché met Pieter-Jan Lind.

0: Vegetables. De Beach Boys in 1967. Het was hun tong-in-cheek reactie op een fake dokter met een eigen radioshow. Curtis Howe Springer heette die man. Hij koos voor leugenachtig economisch gewin als het over organic food ging boven eerlijke gezondheidszorg. Pieter-Jan Lind. Ja. Terecht dat er ook kritisch wordt gekeken naar de vegan revolutie.
1: Ja, absoluut. Ik denk, als op het moment dat er iets niet in vraag meer gesteld wordt, kan er ook geen evolutie meer plaatsvinden.
0: Oké. Okay. Ja. De Hoge Gezondheidsraad wijst ook op de gevaren. Hè. Zo wordt er afgeraden voor kinderen, jongeren en zwangere vrouwen om exclusief vegan te eten. Afwisseling is altijd essentieel voor een gezond evenwicht. Klopt dat volgens jou?
1: Ja, aangezien ik geen dokter ben, nog medicus, nog voedingsexpert, hou ik dat altijd. Mijn taal is voeding en ik probeer mensen zoveel mogelijk naar dat plantaardige te brengen. 100% vegan eten is bijna niet mogelijk, denk ik zelfs. Maar het gezondheidsaspect is zeker. Ik heb het zelf ooit experimenteel beginnen doen. 10-11 jaar geleden. En altijd met in mijn achterhoofd van, oké, maar als iets niet werkt, ik ga regelmatig mijn bloed laten trekken. Als dat niet lukt of als dat niet... Als ik bepaalde ziektes of symptomen zou ontwikkelen, ja, dan moet ik ingrijpen. Dus experimenteel naar mezelf toe. En ik denk ook dat wij allemaal in een ander systeem wonen, waardoor dat het belangrijk is van als jij zelf stappen onderneemt, en dat zijn radicale shifts in voeding, doet dat niet van de ene dag op de andere. Dat lijkt mij ook gezond verstand.
0: Ja. Ze wijzen erop dat als je voedingsstoffen uitsluit, dat er dan natuurlijk ook een risico is op een voedingstekort. Zeker als het gaat over eiwitten, vetten, vitamine D, calcium, vitamine B12, ijzer, zink, jodium. Zijn er volwaardige alternatieven in plantaardig koken voor deze voedingsstoffen?
1: Ja, absoluut. En ik heb zo het B12 is zo een verhaaltje die regelmatig wordt aangegrepen. Er wordt heel veel B12 in supplement gegeven. En ook als ik denk dat het niet kwaad kan om dat bij te nemen persoonlijk. Maar bijvoorbeeld een eendekroos, en dat is een voedingsstof die nog maar net opkomt. Waar er heel veel chlorofyl ook in zit. Dan zou een zeer gezond iets zijn. Zit B12 van nature, die heel goed opneembaar is. Dat is een natuurlijk product. Ik denk dat er ook heel weinig, of nog te weinig studie, hieromtrent wordt gedaan. Hè. Als je een eenzijdig voedingspatroon eet, en ik denk dat dat voor iedereen geldt, of dat je nu plantaardig eet, of dat je nu klassiek eet, ons westers voedingspatroon, als daar te veel vetsuiker en geraffineerde producten in zitten, ga jij ook tekorten opbouwen op een bepaalde manier. Of je verhoogde ontstekingswaarden hebben.
0: En het is nooit slecht om je te laten begeleiden door een voedingsdeskundige of een diëtist. Als je daar echt eens dieper wil op ingaan van wat werkt voor mij en wat...
1: Ik denk dat dat een gezonde manier is om daarmee om te gaan.
0: Genuanceerd te zijn als het daarover gaat. Guess Oakley, een Welsche collega van jou, chef-kok met een sterrenstatus die... De held was van de vegan community, heeft onlangs in een podcast bekend dat hij al een vijftal jaar helemaal niet zo strikt veganistisch eet. Ja. Hij eet uiteraard nog wel plantaardig, maar hij combineert dat met hert, duif, eieren, kreeft. Hij gaat lokaal kopen, dat heeft hij wel verteld, en kweekt zijn eigen groenten. Ja. Maar die reactie daarop was enorm heftig. Ja. Begrijp jij dat?
1: Ja, er is vanuit zo het veganisme een beetje het idee dat je de perfecte veganist moet zijn of dat je het niet bent. En ik denk dat... Ik ga er Tobias Leenaerts in citeren. Dat is een beetje de pragmatische aanpak. Dat die wel belangrijk is. Als iemand ervoor kiest om 95% van het jaar planten of plantaardig te eten, zo ecologisch mogelijk. Want dan koop je ook nog eens zoveel mogelijk dicht bij huis en biologisch. En dan op bepaalde gelegenheden ga je om sociale redenen, bij Guess Oakley bijvoorbeeld, gaat het een beetje om de community waar dat hij in zit ook, denk ik, om daar wat geïntegreerd te zijn. Wie ben ik dan om te zeggen dat je dan voor die paar eieren of een dier te consumeren, dat hij dan ineens de slechte vegan is.
0: Ja, het lijkt alsof je echt alleen maar 100% vegan kan zijn en anders niet.
1: Omdat wij worden ook geboren. Ik heb heel mijn leven heel veel dierlijke producten gegeten zonder mij daar ooit de vraag bij te stellen. En ik ben een enorme voorstander van een bepaalde mildheid naar mensen gewoon inspireren. Hoe meer plantaardig dat er gegeten wordt, hoe beter, één voor de dieren, voor de uitstoot, voor ecologische footprint, voor heel veel zaken. Maar ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dus hoe kunnen mensen meetrekken? En dat is niet in die hardheid.
0: Ja, Billie Eilish die heeft ook onlangs in een video-interview in Elle Magazine een uitspraak gedaan die behoorlijk wat controverse heeft uitgelokt. Ze kreeg de vraag welke mening ze koste wat het kost wou verdedigen. En dit was daarop haar antwoord.
2: Eating meat is inherently wrong. And then the other thing is, two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much. And I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Touché. Ja, je kan niet en van dieren houden en ze ook opeten. Mm-hmm. Wat denk jij? Mm-hmm.
1: Ja, hoe meer meningen dat je er vraagt, hoe meer dat je er krijgt, denk ik ook. Maar voornamelijk dit, ik denk, vanaf dat je contact maakt met een levend wezen, een dier, en je geeft dan een naam, je neemt dat in huis, je connecteert daar echt mee, zoals dat wij huisdieren, een hond, een kat. Hè. En dan zie je beelden, op journaal, whatever, dat er ergens boven een ton honden hangen te roken of gebakken worden, dan heb je daar een degoe van. Dan zouden die een hond niet opeten. Hè. Dus mijn stukje rond, ja, wij staan soms zo ver af van het dier, dat het een product en een verpakkingje is geworden. En het ene dier liefkozen we en geven we een naam en behandelen we als een van ons. Ja. Daar maken we connectie mee. Ook op een emotioneel niveau. Als een huisdier sterft, denk dat er maar weinig zijn die soms niet altijd getoond, maar dat we daar een rouwproces rond doormaken. Ja. En een hond die 12 jaar of 13 jaar in uw gezin geleefd heeft. Dat is op het moment dat je het dier een naam geeft.
0: Ja. Ja. Dat is ook waar de campagne van Gaia naar stuurt. Hè. Naar aanleiding van Wereldmelkdag willen ze mensen bewust maken over het verborgen dierenleed achter melkproductie en hoe het kalf van de moeder wordt gescheiden. Melk is bedoeld voor kalfjes, niet voor mensen. Ze roepen op om plantaardige alternatieven te zoeken. Uh-huh. Ik vermoed dat je die campagne ook al hebt gezien.
1: Ja.
0: Het is redelijk heftig.
1: Ja.
0: Wat denk jij als je dat ziet?
1: Ja, ik denk dat er zijn heel veel communicatiemiddelen en ja, wat Gaia doet met deze campagne is moedig, is een stukje shockeren. Het verhaal is waar. Ja, wij nemen heel veel onnodige producten, melk af van koeien die in gevangenschap worden gekweekt in grote massa, waarvan ze hun kinderen niet zien en die jaar na jaar opnieuw ongewillig zwanger worden gemaakt.
0: Het gaat ook over het feit dat weinig mensen dat echt weten. Hè? Hoe melk wordt geproduceerd.
1: Ja.
0: Wat voor dierenleed daarmee gepaard gaat.
1: Ja, absoluut. En het romantische beeld. Ik heb persoonlijk niets tegen 3 koeien die buiten lopen in een weide. En dan gaat er met een emmerke af en toe een beetje melk gaan nemen om yoghurt te maken of whatever. En ja, maar dat beeld klopt helemaal niet met wat dat er industrieel gebeurt. Er zijn momenteel, ik denk, wat is het, 86 miljard landdieren die jaarlijks geslacht worden voor 8 miljard mensen eten te geven. Die zelfs, waarvan dat 2/3 van compleet niet dagelijks een dierlijke voeding eet. Dus ja, het is een heel groot systeem die heel zwaar uit evenwicht is.
0: Maar bestaat er een alternatief, zowel voor de koe als voor de mens?
1: Ja, absoluut. Het alternatief is zo breed. Hè. Ik denk dat het ook, het is soms moeilijk, omdat melk is een product waar, ja, daar zit alles in, om van een heel jong, klein diertje of babytje, wij zijn ook zoogdier, om die op heel korte tijd alles mee te geven en daar een sterk levend wezen van te maken, die op zijn eigen pootjes kan staan en die eten kan gaan pakken, zoeken, zijn mond steken. Foraging, bijvoorbeeld. Ja. En dat is bij dieren ook zo. En het is gewoon zeer onnatuurlijk om in die massa als volwassen mens moedermelk van een ander levend wezen in die mate te consumeren. En ja, moedermelk bevat zeer veel. Er zit zeer veel mineralen en eiwitten en vetten. En zeer complex. Ja, want hoe krijg je zo'n klein babytje op een jaar tijd? De moeders die hier naar luisteren, die gaan dat ongetwijfeld kunnen beamen. Stel je voor dat babytje dat weggenomen wordt. Voor andere doeleinden. Ook daar zit een emotionele lading op, denk ik, die Nee, we gaan ervan uit dat dieren... Ja, die voelen wel... Ja, maar... Ja, er wordt aan gepasseerd.
0: Mm-hmm. Ja. Maar is het zo dat als we de planeet leefbaar willen houden... dat we effectief wel echt moeten gaan nadenken over ons voedingspatroon? En misschien moeten we niet exclusief vegan worden... maar ja. Daar toch... Ja, meer een nuance in vinden, een mix in vinden.
1: Ja, absoluut genuanceerd. Ook omdat het zeer onrealistisch is dat iedereen op dit en 10, 20 jaar ineens allemaal plantaardig zou gaan eten. Ja, laat staan. Ja. Ik denk dat het is een persoonlijke keuze, maar het is wel noodzakelijk dat het gebracht wordt. Dat het meer in de media komt, op een positieve manier ook. Ja. Dat er ook alternatieven worden aangereikt. Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is niet goed en... Ja, die vegan die eet nu af en toe terug iets wild en ik ga daar maar de nodige comments online op zetten. Dus, dat is allemaal een beetje haatdragend, haatgestuurd, verdeeldheid. En ik denk net dat verbinding een belangrijke factor is in dit gegeven. En als we gewoon cijfers over ecologie gaan naast elkaar leggen, dan zien we dat heel veel van ons voedingssysteem een grote oorzaak is van... alle zaken die ecologisch een beetje op een tipping point staan in de wereld. En ik ben ook geen wetenschapper die dat bestudeert. Hè. Maar ik voel wel aan dat het als mens een beetje onze noodzaak of onze plicht is om de aarde die wij hier voor een korte periode mogen bewandelen, want dan zijn wij weer weg, om die toch iets beter achter te laten naar de volgende generatie.
0: En op welke manier is het voor de boeren... mogelijk om mee die shift te maken? Wat zou jij adviseren?
1: Ja, er zijn gewoon heel veel... ik weet bijvoorbeeld van een proefproject met kikkererwten en sojabonen hier in Vlaanderen. Omdat dat producten zijn die anders van sojabonen... en worden voor alle duidelijkheid de meeste sojaproducten die hier verkocht worden... van tofu tot stukjes van alles en nog wat. De soja die Europees wordt gekweekt. Maar dat is Duitsland, Italië, Frankrijk. Dus dichter bij huis worden nu ook sojabonen gekweekt. Ook kikkererwten. Daar heb ik al veel mee gewerkt. Zeer volwaardige eiwitten. Zeker als je er meerdere combineert. Hè. Dus dat zijn antwoorden die nu worden bekeken. Boeren die nu traditionele gewassen telen voor veevoeder. Er wordt heel veel maïs, heel veel graan geteeld voor veevoeder. Als je gewoon de wiskundige vergelijking naast elkaar legt hoeveel voeding er nodig is om een dier eten te geven, om daar dan een klein stukje proteïne in de vorm van het vlees van een dier te consumeren. Ja, wat kan je doen met dat veld graan?
0: Rechtstreeks voor de mens.
1: Rechtstreeks voor de mens.
0: Zonder daar een dier tussen te zetten.
1: In Nederland bijvoorbeeld heb je een project lopen van... dat is een beetje de metalen koe. Ze zijn er aan het proberen om... Of het lukt al, maar op kleine schaal, nog niet op grote. Hoe kan je gras door middel van precisie en microfermentatie... Hoe kan je van gras melk maken? Dus zij bootsen technologisch na wat er in een koemaag gebeurt. Waardoor dat je de koe eigenlijk in de vergelijking niet meer nodig hebt. En daar wordt immens veel middelen ingestoken momenteel. Ook overheidsgeld. En zelfs bedrijven die kaas maken of kaas op de markt brengen, want hen gaat het gewoon om een lekker eindproduct. En als dat dan kan zonder dierenleed, dan gaan zij daar allemaal voor tekenen.

0: Australiër Xavier Rudd met Follow the Sun. Hij komt naar de Lokerse feesten deze zomer. Pieter-Jan Lind, heb je al tickets?
1: Nee, maar ik denk dat we in het buitenland zijn.
0: Maar als het zou kunnen, dan ga je wel kijken, denk ik. Hè,
1: ja,
0: naar
1: absoluut.
0: Xavier Rudd.
1: Hevig van. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Wat doet dit nummer met jou?
1: Oh, dit is een reizen. Hè. Ja, wij reizen heel graag. Voornamelijk de bergen en rust en wijsheid. Dat is zo'n nummer. Je legt dat op. Je bent vroeg in de ochtend vertrokken. En dan komt de zon op. En zij is wel halverwege naar je bestemming.
0: Dat.
1: Absoluut.
0: Ja. En hoe reis je?
1: Wij reizen minder ecologisch. Heel veel met een camper. We hebben een campertje.
0: Mm-hmm.
1: En ook daar bestaat geen perfectie.
0: Mag ik zeggen dat bij jou de liefde door de maag is gegaan?
1: Ja. Toch wel. Ja.
0: Als je even teruggaat, de eerste date met je vrouw.
1: Ja.
0: Waarover ging dat toen?
1: Ja, wij... Dat is heel frappant. Ik heb mijn vrouw Carmen, we hebben elkaar ontmoet. Zij deed weekendwerk in het restaurant waar ik voltijds werkte. En van het een kwam het andere. Wij gingen iets gaan drinken, s'avonds. En toevallig ging dat eerste gesprek, ik herinner mij dan nog alsof dat gisteren was, over... ik was al bezig met gezonder eten en voeding. En zij was vegetariër, afkomstig uit een Benauwers gezin, familie.
0: Mm-hmm.
1: En ons eerste gesprek ging over melk. Weet je, van waar dat komt. En dacht, amai, heeft er duidelijk al heel diep over nagedacht. Ja. Dat is een van mijn schakels, versnellingen bijna.
0: Er was allicht een relatie tussen afkomstig zijn uit een slagersfamilie en vegetarisch zijn?
1: Ja, er is een punt waarin zowel mijn vrouw als haar zus op heel jonge leeftijd al. Wij zien hier week in week uit de karkassen en de dieren binnenkomen. En daar klopt daar iets niet aan.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een vrij kindse beslissing. Ik denk dat haar zus was zo'n beetje de katalysator. En ik denk dat hij toen 12 jaar was. Of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar je noemt je vrouw ook echt jouw mentor, hè?
1: Ja. Ja.
0: Op welke manier is zij jouw mentor?
1: Ja, ik denk voornamelijk de balans vinden. Hè. En de durf. Heel in het begin, als ik met plantaardige voeding bezig was, voelde dat voor mij aan als een topic. Waar ik eigenlijk een beetje... Ik had er wel wat angst voor om daarmee naar de wereld te treden.
0: Mm-hmm.
1: Controversieel. En zij is er altijd geweest om, en nog altijd, om mij zo dat zetje te geven. Of de rust te bieden of de bedding van om me toch weer in de wereld te zetten.
0: Zij is klinisch psycholoog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Is dat ook iets wat vaak mee in de gesprekken naar boven komt? Hoe kijk je daar psychologisch naar? Naar deze manier van leven?
1: Ik denk voornamelijk dat wij heel veel dingen echt tot in de diepte bespreken en daar tijd voor maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat belangrijk is. Wat beweegt u als mens? En wat, waarom maak je bepaalde keuzes? Kan ik er gaan achterstaan? Ik word met mijn eigen angsten geconfronteerd. En hoe ga je daarmee om? En dat is een proces van jaren. En ik denk dat ik in een luxe positie zit. Mijn vrouw heeft heel veel kennis in haar vakdomein. En begeleidt ook mensen professioneel. Het is niet dat zij mijn psycholoog is. Ik denk dat wij een heel goed team vormen. Dat zeker. Maar net door de kritische, de andere kijk, soms de ruimere kijk, analyseren wij onszelf wel.
0: Mm-hmm.
1: Want
0: jullie hebben een jong gezin nu.
1: Ja.
0: Twee zoontjes.
1: Ja.
0: Ze zijn 1 en 3.
1: Ja.
0: En jullie houden ze thuis?
1: Ja, wij proberen of wij houden er wel wat ideeën op na die we ook willen testen. En één daarvan bijvoorbeeld is dat een kind, zeker in de eerste levensjaren, dat die eigenlijk het beste is thuis. En zo is het in alle stammen, in alle oude volkeren en op heel veel plekken op deze wereld wel nog.
0: En hoe ben je op die manier geïnspireerd geraakt om dat te doen?
1: Ja, ik denk voornamelijk, mijn vrouw Carmen, die heeft daar heel veel studiewerk rond gedaan. Die doet ook nog altijd die volgt nog een postgraduaat rond werken met baby's en jonge kinderen aan TUNIF. Dus zij blijft zich ook bijscholen in haar materie. Denk dat net dat haar een zeer sterke psycholoog maakt ook. Die nest, die eerste drie levensjaren zeker. Het eerste waar ik aan dacht, als mevrouw zwanger was moeten we dan ook geen crèche zoeken? Ja. Wat hier
0: dat
1: de geworden is.
0: Iedereen aan denkt, de crèche, waar gaan we naartoe?
1: Plaatstekort.
0: Ja. Zeer je moet je haasten.
1: Ja. Ja. En dan, maar is dat wel de juiste weg? Is dat de juiste beslissing? Is een kindje van die leeftijd, heeft hij niet meer baat en nood van gewoon bij mama of papa te zijn? Dus, of bij, vroeger was dat de tribe. Vroeger had je, nu hebben we allemaal ons eigen kleiner gezin. En dus zijn we een beetje meer geïsoleerd beginnen leven eigenlijk.
0: Mm-hmm. Daarover gaat ook het boek Jagen, Verzamelen en Opvoeden van de wetenschapsjournalist Michaelien Duclif, wat jij hebt gelezen.
1: Ja.
0: Wat vertelt zij precies? Wat heeft zij precies onderzocht?
1: Ja, kort samengevat, zij is in een vijftal stammen geweest, wereldwijd, van de Noordpool tot Zuid-Amerika, om bij de oudere volkeren stammen te verhalen te gaan halen van hoe voeden jullie kinderen op, zelfstandige kinderen, die gecenterd in het leven kunnen staan. Ik doe heel veel podcasts, ik doe heel veel route. Dus ik luister heel veel podcasts en ik heb heel veel boeken meermaals beluisterd. De meeste zaken die in al die culturen terugkomen zijn de tribe, dus de mensen die rond hen staan, de eerste levensjaren. Ook dat zij leren deel zijn van het gezin. Dat zij leren meewerken, er wordt gekookt, de kinderen koken mee, vanaf dat ze kunnen. Als een oudsten, die kan al sinds zijn 2 jaar, denk ik, een patattenmesje hanteren. En daar komkommertjes mee snijden, onder waakzame begeleiding, uiteraard.
0: Mm-hmm. Maar je laat het hem proberen.
1: Ja, ja. Ik denk dat wij kindjes te veel en te snel of voor de tv zetten of afleiden met zaken, zodat wij onze taken kunnen doen in het huishouden.
0: En hen dingen verbieden. Dat mag je niet doen. Ja. Ja. Dat is gevaarlijk. Blijf daar vanaf.
1: Ja, terwijl dat die eigenlijk een spons zijn. Dat is nu uit eigen ervaring. Maar als je die goed begeleidt en je geeft die de nodige handleiding en je uiteraard zorgt voor een veilige setting, maar dat die kinderen veel meer kunnen dan dat je ervan verwacht. En dat kan je niet als je ze in grote getalen samen zet onder begeleiding. En leerkrachten, jongeren van lagere school, dat is een zware druk. Hè? Zo 20, 25 van die jonge patatjes die eigenlijk zelf nog niet weten wie dat ze zijn, wat dat ze in deze wereld komen doen. En die allemaal een emotionele ontwikkeling doormaken die ze niet volledig soms begrijpen. Ja, en daaruit merken wij ook dat wij onze kinderen, door die bedding te bieden, door heel bewust onze agendas op elkaar af te stemmen, dat er altijd toch een ouder heel beschikbaar is thuis. Of de mensen die daar rondstaan, maar dat wij zien dat zij een mooie, stabiele persoonlijkheid opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: En dat er heel veel ruimte wordt gemaakt voor hoe voelt u vandaag? Voor zelf dingen te ontdekken, te proberen, te leren. Kruiden. Onze oudste die kan een tuin in gaan. Dat is citroenmelisse en dat is salie.
0: 3 jaar oud?
1: Ja, 3 jaar.
0: Ja. Koop jij speelgoed voor jouw kinderen?
1: Ja, toch wel. Ook daar een kanttekening. Wij doen heel veel, een beetje gedreven door mijn vrouw ook, maar de kringloopwinkel. En als speelgoed niet veel gebruikt wordt, dan gaat het weer weg.
0: Mm-hmm.
1: We proberen ook onze ruimtes niet vol te zetten met te veel spullen, waardoor dat er gericht kan gespeeld worden. Dus over al die stapjes wordt er tijd en ruimte gemaakt om daar toch over na te denken.
0: Want ook daar heb je 2 soorten speelgoed, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Speelgoed om kinderen gewoon bezig te houden.
1: Ja.
0: En educatief speelgoed, waar ze echt iets van leren.
1: Ja. Ja. Ja, en soms op een bepaald punt gaan die ook. Ze mogen ook een eigen spel uitvinden. Maar ja, vroeger, en dat komt een jagen, verzamelen, opvoeden ook heel mooi naar boven. Dat is, vroeger hadden kinderen om te spelen een stok, een emmer. En die maakte daar een heel verhaal mee. Ja. En die fantasie stimuleren. En ik denk net door al die geraffineerde speeltjes en ja, waar je maar één ding mee kan doen. Hè. Als je op de buik van dat popje duwt, dan gaan zijn ogen branden en maakt hij een vreemd lawaai. Dat beperkt eigenlijk een beetje de speelsheid die die kinderen... Ja.
0: Ja. Maak jij je boos op je kinderen?
1: Ik durf wel eens boos zijn, ja. Ik denk ook dat het belangrijk is. En dat is heel belangrijk is om grens aan te geven. Maar dat kwaadheid ook meer taal mag krijgen. Dit is een mooie oefening ook als vader. Dan enkel, dit mag nu niet. En ik zet u in de hoek. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Wat ongetwijfeld wel gebeurt. Maar ja, gericht kwaad zijn. En dan toch de bedding bieden om samen naar een oplossing te zoeken en zo.
0: En hoe lang wil je ze thuis houden? Want op een bepaald moment moeten ze natuurlijk wel naar school. Hè?
1: Absoluut. Ja. Eigenlijk is dat kind... Ik denk, geen één kind is hetzelfde. Wij merken nu al bij ons oudste kind, ja, het is heel snel en zijn taal is fantastisch ontwikkeld. Zijn motorische handeling, zijn fijnheid ook. Hij stelt zich ook de vraag van, ja, school, wat is dat? En hoor ik daar thuis? En ik denk dat wij daarin ook een gepast antwoord voor hem gaan zoeken, samen met hem. We zijn niet zo'n voorstander van het klassieke onderwijs en het 8 uur stilzitten op een bank. Dus ik vind bijvoorbeeld Montessori-onderwijs of Steiner-onderwijs, waar er heel veel contact is met natuur, beweging, buitenklasjes. Dat zijn allemaal dingen die nu zo wat op tafel liggen. En daar gaan wij wel in zoeken wat dat voor hem dan het beste is. En ligt hem dat niet, dan zoeken we iets anders.
0: Mm-hmm. Ja. Eten ze graag groentjes?
1: Ja.
0: Gelukkig.
1: Ja, ze moeten wel. Nee. Ja. We zijn, voeding is natuurlijk ook wel belangrijk. Zij worden ook plantaardig opgevoed. Als die ooit thuiskomen en die zeggen, ja, ik wil wel eens iets dierlijk eten. Dan is dat hun keuze. Ik vind, we moeten ze opvoeden als een vrij wezen. Maar hen wel de filosofie en de basis meegeven van thuis. Wij merken ook nu, wij kijken daar wel op toe, dat zeg.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Radio 1 live.
4: Het is plantenmelk. Het andere is dierenmelk. Komt van een zwanger dier. Die dat geeft. En wij kiezen er bewust voor om dat product niet te gebruiken, want wij vinden dat niet nodig. Wij vinden dat dat bij de dieren mag blijven. En wij doen ja, sojamelk en havermelk. En, ja.
5: Maar het is wel niet evident om op jouw leeftijd met een jong gezin te zeggen, ik neem even een sabbatjaar. Ik besteed mijn tijd aan mijn kinderen, mijn gezin. De rest moet wachten, is bijkomstig. Dat is niet zo evident, is ook niet iedereen gegeven natuurlijk.
4: Nee, we hebben daar wel naartoe gewerkt, dat moet ik wel zeggen. Ik geloof ook, en dat is een stukje het economie achter wat wij doen, want uiteraard, we hebben een restaurant en opleidingen, en daar is een economisch gegeven aan ook. Maar ik heb er ergens vrede mee gesloten dat een break-even voor mij is goed. Als ik daardoor tijd... Want tijd is denk ik ons kostbaarste bezit.
5: Dat is waardevoller dan...
4: Dat is waardevoller.
5: Zetten op jouw rekening.
4: Zeker op dit moment.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Dat wil niet zeggen dat wij later nog gaan ondernemen en dat er daar wel nog dromen aan vasthangen. En, ik word er 40 van het jaar. Ik ben nog een jonge knul.
5: Ja.
4: Op een bepaalde manier die ook wel nog wel wil bewegen in de wereld. Ja.
5: Maar is het ook die stress die samenkomt van... Ja, in die leeftijdscategorie wordt er van jou verwacht dat je carrière maakt, dat je een gezin sticht, dat je een huis afbetaalt. Mm-hmm. Dat is veel, hè?
4: Ja.
5: Binnen een bepaald tijdsbestek.
4: Dat is een verwachting van buitenuit, natuurlijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is van... Ja, oké, maar wat zijn mijn waarden en normen?
5: En die mag je gerust hebben.
4: Ja. Mm. Ja, en uiteraard moet je dat een beetje puzzelen. En wij hebben ook gezegd van, kijk, dit jaar, oké, wij gaan net werken voor... De break-even, dat we toekomen, dat is al een belangrijke. Maar die tijd, die neemt je niet terug. Ik denk, iedereen die ouder is van jonge kinderen, het gaat zeer snel. En ik heb dat ook rondom mij gezien. En zeker bij het verliezen van mijn vader. Mijn vrouw, haar papa, is 12 jaar geleden gestorven. Dus we hebben al een heel klein kerngezin die overschiet. Dus die waarde is enorm gestegen. Van, ja, wij willen echt een warm nest. Mm-hmm. En wij willen daarvoor zorgen. En dan kunnen die uitvliegen, die kleinkuikentjes.
5: Ja. Ja. En dat nest is in de natuur.
4: Ja, toch een stukje. Dat komt in de natuur. Ja.
5: Daar ben je mee bezig?
4: Ja.
5: Een hoeve?
4: Ja, we hebben een hoeve in de Vlaamse Ardennen. We gingen het dus kalmer aan doen enerzijds. En dan kwamen we op een droombeeld waar we eigenlijk al een paar jaar mee bezig zijn. En dus, we hebben nu de zaak in Merelbeke, wat dicht bij Gent aanleunt en altijd... Ook buiten het huis is dat vrij veel beton en ruis. Maar natuur is de plek waar we echt tot rust komen. En dat willen we ook bieden aan onze kinderen. Hè. En daar zijn we nu momenteel aan het bouwen. En eigenlijk het vervolgverhaal van Amarant. Waar dat zowel lekker eten als landbouw, als tuin, als mm-hmm. verbinding met...
5: Maar dat kan, dat lukt jullie allemaal.
4: Dat gaat lukken.
5: Dat gaat lukken. Ja. Dat is ook de filosofie.
4: Ik heb het
5: om
4: nog
5: daarin
4: niet
5: te
4: gedaan.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat het me wel zal
5: lukken. Ja.

0: Het langste jaar van het zesde metaal, Pietrian Lint. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ja, het is een beetje ook... Het is gelinkt aan het overlijden van mijn vader. Tijd nemen. Er wordt zo'n bepaalde rust geïnstalleerd in dat nummer. En dat... Ja, Wannes Capelle, die ooit eens bij ons komen eten. Ik heb er ook al een gesprek mee gehad. Ik heb zeer veel bewondering voor zijn talenten. Dus muzikaal en zang, tekst. Dus ik vind het fantastisch. Eet ook plantaardig. Zoveel als dat hij kan, denk ik. Ja. Dus ja, die tijd, die ruimte nemen om na te denken.
0: Ah, hij neemt hier afscheid van zijn collega-muzikant Tom Pintus in dit langste jaar. Ja. Wat was voor jou het langste jaar?
1: Moeilijke vraag. Wat was mijn langste jaar? Ik denk ergens een dieptepunt als ik een jaar of 25 was. Ja.
0: Was dat een dieptepunt?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Waaraan denk je dan?
1: Ja, ik had zo... Een relatie van een jaar of 5, 6 achter de rug. En waarin ik dacht dat het liefde was. En dat was dan niet zo. Even rock bottom. Ja, als ik er naar terugdenk. Heel kinderlijk allemaal. Maar ja, dat heeft mij... Ja, even nu nadenken. Wat wil ik in het leven? Waar wil ik naartoe?
0: En ondertussen al veel geleerd van dat leven.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Want je bent nu...
1: 39.
0: Je wordt er 40.
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh. Wel voornamelijk veel tijd en om dan een bepaalde rust het leven te beleven en toch te creëren. Ik denk tot hiertoe ben ik altijd heel gehaast, heel snel, heel kom op en vooruit. Ook al klinkt dat misschien nu niet. Dat is mijn sabbatjaar. Dat spreekt.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, op een rustigere manier meer tijd maken. In de snelheid ben ik ook heel veel sociaal contact, of heb ik heel veel sociaal contact verwaarloosd ook. Dus vrienden en familie. En ik was altijd maar met mijn werk bezig. Ook al was dat dan de laatste jaren de wereld een stukje beter proberen maken. Maar toch meer tijd maken daarvoor.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Met een lange baard, op mijn blote voeten. Ergens in een moestuin. Ja, ja.
0: Ja, maar dat lijkt zo het clichébeeld, hè?
1: Ja.
0: Dat nog bestaat, of?
1: Goh, ja, clichébeeld, ik weet niet. Het is, ja, ik denk gewoon gelukkig, gezond oud worden en genieten van de kleine dingen in het leven. Ik heb al zoveel, of de luxe gehad van mij zoveel... fijne mensen te mogen samenwerken. Met een Tony, met een Ben Brumagne... En zoveel te leren. En ik hoop dat op een rustig tempo verder te zetten ook. Uitwisseling vind ik zeer belangrijk. Ja. En dat oud worden, ja, het is mijn vader niet gegund geweest. Dus ik denk, voor je het weet is het voorbij. Dus ik wil mijn tijd hier zo goed mogelijk inzetten. Maar niet overhaast. Ja.
0: En af en toe een lekkere chocolademousse.
1: Oh, ja.
0: Vegan.
1: Plantaardig. Ja.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ja, onze tijd hier lijkt soms lang, maar het gaat snel voorbij. En ik denk dat wij hier mogen genieten van deze aarde en nu hier ook in dit werelddeel van een bepaalde rust, geen oorlog... Een bepaalde rijkdom die we niet altijd doorhebben. Dat we winkelrekken volgen met voeding. Dat er eigenlijk geen schaarste is. Ook al voelen we of denken we soms van wel. Dus dat we daar dankbaar voor mogen zijn. En dat we het ook doorgeven aan de volgende generatie. En ik denk dat wij een beetje meer hoeders van deze aarde mogen worden. In plaats van consumers. Ja. We consumeren dingen en momenten en... plaatsen en dingen en voeding. Maar stil te staan bij van waar komt het? En kan ik het op een andere manier doen? En welk effect heeft het doorheen de tijd? Zo zijn wij een klein rimpeltje.
0: Zullen we nog eindigen met Jason Mraz, I'm Yours?
1: Ja.
0: Hij zingt, we sing, we dance, we steal things.

0: Pieter-Jan Lind, ik heb nog één iets te zeggen. Eet smakelijk, hè, zometeen.
1: Dankjewel. Ja.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark.

0: veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan mezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Selection.
10: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
11: Ja, schattige, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit eens hier op de Selection website?
12: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
11: Met €350 inruilkorting.
12: En dat kunnen we alle matchen zien.
11: Met al onze vrienden.
12: Ja, dat scoren, hè.
11: Zal nog niet zijn.
5: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
13: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
14: Meer merk?
13: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
15: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
16: Onmogelijk.
15: Zekerheden?
16: Onmogelijk.
15: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
17: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
5: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Kooman. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7 en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In de Zwitserse stad Genève zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een manifestatie straks tegen de top van de G7, de groep van rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains aan het meer van Genève. Mieke Strings, wordt er dan gevreesd voor geweld op die betoging?
19: Ja, daar wordt in elk geval rekening mee gehouden. Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. En een groot deel van die woede is gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die volgens de betogers oorlogszuchtig is en de klimaatverandering ontkent.
18: En waarover zal het gaan morgen op die top?
19: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
18: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden van het land. Israël doet dat naar eigen zeggen om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Israël gaat dus door met die bombardementen, terwijl de VS en Iran mogelijk op het punt staan een vredesakkoord te sluiten. Maar er is in Israël veel bezorgdheid over dat akkoord, zegt correspondent Lennart Swolfs.
7: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
18: Uit een eerste exit poll blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht, maar nu heeft hij hem dus toch uitgenodigd om een toespraak te geven. In die toespraak riep de Gucht op om samen te werken.
9: Als we de handen ineens slaan. Als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
18: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol. Daarin staan richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
20: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
18: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. De fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen altijd de Russische oorlogsindustrie te raken. Door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste match op het WK voetbal. Om 9:00 tegen Egypte. En na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er klaar voor is.
21: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
18: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die morgen begint. En vooral tegen de Amerikaanse president die daar aanwezig zal zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
22: Radio 1. Sportza.
1: met Gert Geens.
2: Goedemiddag. Zijn er al voetballiefhebbers met kleine oogjes aan het luisteren nu? Ik ben benieuwd. Het zal misschien nog wel meevallen in deze fase van het toernooi. In elk geval is het nu even windstil op het WK-voetbal. Al komt dat WK hier vanmiddag uiteraard nog wel aan bod. En verder gaan we het hebben over de koers in Frankrijk, de Formule 1 in Barcelona en twee titels in het basketbal die je toch een beetje als historisch kan bestempelen. Het is zondagmiddag 14 juni. Welkom bij Sportza.

0: Don't Stop en Fleetwood Mac. En op het WK voetbal is iedereen op dit tijdstip van de dag, zeker aan de westkust waar de Rode Duivels zitten, nog diep in dromenland. Dat hoop ik toch. Maar we gaan toch maar met dat WK beginnen. Hermien van Beveren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij ziet er uitgeslapen uit, moet ik zeggen.
1: Het valt mee. Ik heb gekeken tot de rust van Brazilië-Marokko.
0: Oh, dat is nog goed gedaan. Want afgelopen nacht inderdaad was er volop voetbal op het WK. Brazilië-Marokko is in evenwicht gebleven. 1-1. En daarnaast overwinningen voor Australië wel degelijk tegen Turkije en Schotland tegen Haiti. Maar zullen we toch maar beginnen met die match tussen Brazilië en Marokko. Met dan Marokko dat denk ik het meest indruk gemaakt heeft.
1: Ja, ik denk het wel. Zeker als je enkel die eerste helft daarover zou oordelen. Want Marokko was daarin bij momenten toch echt wel indrukwekkend. Scherp, snel en bijvoorbeeld ook bij dat doelpunt. Een doelpunt van Ismaël Saibari. Hij bracht Marokko op voorsprong. En Saibari die speelde nog voor de jeugd van Beerschot, Anderlecht, Mechelen en Genk. Ja, heeft er wel wat afgelopen en dat hoor je zo meteen ook aan zijn accent. Maar uiteindelijk belandde hij bij PSV en brak daar afgelopen seizoen helemaal door. En na afloop van die wedstrijd tegen Brazilië sprak hij bij de NOS.
2: Ismaël, 1-1 tegen Brazilië. Was dat van tevoren een uitslag waarvan je zou zeggen, daar teken ik voor, daar heb ik vrede mee?
3: Nee, wij gingen wel voor de winst. Eigenlijk, we proberen elke wedstrijd te winnen. Uiteindelijk, Brazilië is ook gewoon een goede ploeg. Dus het was een evenwichtige wedstrijd. En ik denk dat als je op het einde kijkt, dat het een logische uitslag is.
2: Ja, jij maakte natuurlijk een prachtige goal, een splijtende paas. Had je het gevoel, dit is het moment, nu moet ik gaan?
3: Ja, tuurlijk. We veroveren de bal, dan staan ze heel open. En dan is het gewoon lopen en de bal in de voeten krijgen. Dus ik krijg hem goed mee van Brahim en dan is het afmaken.
2: En dan denk je, ik ga Becker even dollen.
3: Ja, hij kwam heel ver uit zijn doel. Dus dat was een van de weinige opties.
2: Ja, had je ook meteen door, deze touch is goed, dit is een goal, bingo?
3: Ja, toen de bal vanuit mijn voet ging, dan wist ik het gelijk dat hij erin ging.
2: Ja, dan scoren is tegen Brazilië. Ja, ik bedoel, oké, jullie zijn Marokko allemaal hartstikke goed. Maar dat je dat tegen Brazilië doet, dat is toch heel bijzonder?
3: Ja, zeker. Omdat het ook mijn WK-debuut is. Het is mijn eerste wedstrijd in het WK en ik scoor gelijk. Dus op persoonlijk vlak ben ik wel heel blij. Alleen natuurlijk hadden we wel de winst nemen.
1: Ja, niet gewonnen, maar wel gescoord. Dus bijna het perfecte WK-debuut voor Saibari, die zo nog wat meer in de picture komt. Hij werd al gelinkt aan Bayern München. Dat zou dan voor een bedrag van 50 miljoen euro zijn, of geweest zijn, want intussen zal daar waarschijnlijk al wat bijgekomen zijn. Dus PSV, daar wrijven ze zich al in de handen, denk
0: ik. Dat zou wel eens kunnen, dankjewel. Op de snelwegen zijn er op deze zondagmiddag alleen kleinere vertragingen, maar door een wielerwedstrijd zijn in Brussel wel enkele wegen verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan rond het park van Laken en ook tal van straten en lanen op het Heizelplateau. En op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden en dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo.

0: Over een paar weken is er hier weer Sportzatour met ook aandacht voor de geneugten van Frankrijk. En we zijn nog volop bezig om u op dat vlak het lekkerste, het leukste en wat weet ik nog allemaal te kunnen voorschotelen in de uitzending. Of we zouden gewoon ook elke dag het zuiden van Erwtenbrekers kunnen draaien, bedenk ik mij nu. Wie goed op de tekst gelet heeft, zit al helemaal in vakantiestemming. Ja, toch, Hermien?
1: Ja, toch voilà. Wel, maar er is dat WK en de Tour ook nog uitert.
0: Absoluut, absoluut. Nog 3 weken geduld voor de Tour dan. Sportza. En nu hockey in deze sportza, want in augustus wordt in ons land en in Nederland het WK gespeeld. En dan loont het wel de moeite om in de aanloop daar naartoe wel de prestaties van onze nationale ploegen in de gaten te houden. Zoals die van de Red Panthers bijvoorbeeld, de hockeyvrouwen. Zij spelen vanmiddag in de Pro League tegen Argentinië. En Jeroen van der Loop is voor Sportza naar het nieuwe hockeystadion in Waver getrokken. Dag Jeroen, goedemiddag. De wedstrijd is intussen al een paar minuten aan de gang, denk ik.
2: Klopt inderdaad, Gert. Een kleine 5 minuten zijn we hier aan het spelen. Inderdaad, een splinternieuw stadion. De Belfius Hockey Arena die hier in april werd geopend met een oefeninterland tegen Nederland, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Gisteren officieel met een officiële wedstrijd werd geopend door de mannen, de Red Lions, terwijl we nu op een 0-1 achterstand komen, want ik moet mijn inleiding al onderbreken. De eerste, de beste echte aanval van Argentinië is meteen raak en zo staan we binnen de 5 minuten op een 0-1 achterstand. De bal geraakte niet weg uit de cirkel en het is volgens mij is Sofia Cairo die hem over de lijn tikt. Het beslissende tikje met de binnenkant inderdaad voorbij de keepster. En dan een 0-1 achterstand voor de Red Panthers nu. We spelen nog maar 5 minuten, dus dat kan nog alle kanten op. Al is Argentinië wel een klein beetje een zwarte beest van de Red Panthers. Ze konden vorig jaar 1 keer winnen en 1 keer gelijk spelen. Maar alle andere wedstrijden tot dan toe tegen Argentinië, die gingen allemaal verloren. Dat waren er 17, althans 12 verloren en 5 gelijk spelen. Echt winnen hebben ze dus vorig jaar pas voor de eerste keer gedaan tegen Argentinië. Maar ik was dus bezig over die splinternieuwe hockeyarena die in april werd geopend. En nu dus de eerste officiële wedstrijd voor de Red Panthers. De Red Lions hebben die gisteren al in stijl voor hen geopend. Zij wonnen met 7-1 tegen Pakistan. En het gaat hier inderdaad om die Pro League. En de Pro League is een competitie die ten eerste als voorbereiding dient op dat WK in augustus in België en Nederland. Maar aan de andere kant is er ook wel wat te verdienen met die Pro League. Want de winnaar, en dat is eind juni, wordt dat beslist. De winnaar van de Pro League, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zal het allereerste ticket voor de Olympische Spelen meteen binnenhalen. En dat is al wel goed op tijd. En dan kan je met een gerust hart aan die andere toernooien, andere wedstrijden beginnen. Voor de Red Panthers kan dat nog. Zij staan op dit moment op een tweede plaats achter het ongenaakbare Nederland. Daar moeten ze nog 2 keer tegen, want hier in de Pro League wordt er met blokken gespeeld. 8 wedstrijden worden hier de komende weken gespeeld in Waver hier. En daar spelen ze onder andere ook nog 2 keer tegen Nederland. Ze staan 3 punten achter, nu virtueel 6 op dit moment, maar dat kan nog veranderen. En als ze Nederland dus kloppen, kunnen ze eventueel al meteen dat Olympische ticket behalen. Goed, zover is het nog lang niet. De mannen die staan ook eerste op dit moment in die Pro League, dus zij zijn ook op weg naar een mogelijke winst in de Pro League, terwijl er hier bijna al 2-0-2 wordt naar een schot van Falasco. Prima redding daar, maar de Argentijnen zijn hier in ieder geval wat met meer enthousiasme, met meer strijdkrachten aan deze wedstrijd begonnen. De Red Panthers moeten het wel doen zonder Ambre Balanguin. Die zit geblesseerd op de tribune recht tegenover ons hier. Hamstringblessure, die zou pas het laatste weekend van juni hier terug inzetbaar zijn. Dus dat is wel een aderlating voor de Red Panthers. Ze zijn in ieder geval niet zo goed aan deze wedstrijd begonnen. We spelen ruim 7 minuten en de Red Panthers staan op een achterstand met tegen Argentinië 0-1.

0: Help Me Out van Tyler Ballgame. Ik ga jullie toch nog een keertje meenemen naar gisteravond, toen een spannende titelfinale in het basketbal een geweldige ontknoping kende.
1: De rebound is voor Oostende. Nog 9 seconden. Het verschil dus 5 punten. Jakob, snelle 3-punter. En ook die gaat er niet in. Nog 3 seconden en het is voorbij. De Antwerp Giants zijn kampioen. Na 26 jaar wachten is Antwerpen weer de hoofdstad van het Belgische basketbal. Oostende had 14 landstitels op rij, maar die hegemonie die is voorbij. Er zijn nieuwe heersers in België.
0: Jelle de Bie gisteren in de Lotto Arena. Hermine, na 26 jaar hebben ze het dus nog eens gedaan.
2: Ja, de Antwerp Giants versloegen Oostende in die beslissende vijfde wedstrijd met uiteindelijk 89-84. Ze hadden daar dus wel een verlenging voor nodig, want na de reguliere speeltijd stond het 77-77 gelijk. Maar in die verlenging hielden ze het hoofd koel. En dat tot groot jolijt ook van de premier, Antwerpenaar en trouwe fan Bart de Wever.
3: Eindelijk. We hebben dat uniek cadeau gekregen. Oostende was fantastisch. Ze zijn altijd fantastisch, maar het was wel eens tijd voor een andere kampioen. En dat zijn de Antwerp Giants.
0: Een enthousiaste premier. Het was niet hun eerste prijs dit seizoen, ook niet natuurlijk.
2: Hè? Zeker niet. Ze pakten al de B-Next-titel en de beker. Maar de hoofdprijs die werd gisteren dus ook binnengehaald. Speler Niels de Ridder die was na de wedstrijd bij Christophe van de Goor helemaal leeg gespeeld ook wel, maar ook heel blij dat ze eindelijk die felbegeerde landstitel hebben gewonnen.
4: Niels de Ridder, dit is het dus. Hoe voelt dat, kampioen zijn? Ja. Leeg gevoel.
5: Onwaarschijnlijk, kapot, alles doet zeer. Ja. Zoals het moet zijn, denk ik. Zoals het moet zijn, ja.
4: Uiteindelijk, twee ploegen echt aan elkaar gewaagd. Wat heeft het verschil gemaakt over die 5 wedstrijden heen?
5: Goh. Ja, wie dat er op het einde het meeste shots binnensmeet, denk ik. Het was onwaarschijnlijk. Het kon eigenlijk heel de series beide richtingen uitgaan. En ik ben blij dat we op het einde mentaal sterk zijn gebleven en dat we die match hier hebben binnengepakt.
4: Hoe fel heeft het dit seizoen hier geleefd bij de Giants om die hegemonie van Oostende te doorbreken?
5: Oh, ja, dat is altijd als je bij de Giants terugkomt, dat altijd die ambitie is voor prijzen te pakken en kampioen te spelen. En al die jaren van net niet en het is niet gelukt en al die commentaren van buiten en dingen en zo. Ja, ik ben naar hier gekomen en we zijn in het begin ervan samen gezeten en we hebben gezegd van we gaan hier een speciaal seizoen van maken. We gaan al die prijzen pakken en we hebben dat gedaan. Niks van druk gevoeld, gewoon wisten wat we moesten doen en we hebben het verwezenlijkt.
2: Ja, speler Niels de Ridder en ook de voorzitter Björn Verhoeven die verscheen uitgelaten voor de microfoon van Christophe. Verhoeven keek ook al meteen vooruit en hoopt verdere stappen te kunnen zetten met de Giants.
4: Voorzitter, wat betekent dit eigenlijk voor deze club na 26 jaar?
6: Een ongelooflijke opluchting, wat een seizoen. 3 titels op een rij, fantastisch. Deze is echt een gamechanger voor de club.
4: Een gamechanger? Ja, op welk vlak? Kijkt u daar met die uitspraak al vooruit, wat er kan veranderen?
6: Ja, absoluut. We zijn een aantal jaren geleden hebben gezegd dat we de fundamenten gingen leggen voor terug een grote club. Ik denk dat we dit jaar geoogst hebben. Maar natuurlijk ligt de ambitie verder en die ligt in Europa.
4: Want eigenlijk, ja, jullie zijn de eerste club die de hegemonie van Oostende kunnen doorbreken. Dat staat daar nu in die erelijst. Hè?
6: Ja, absoluut. En een ongelooflijk sterk Oostende. Het komt alle kanten vandaag ook nog op. Dus we zijn ongelooflijk trots op onze ploeg.
4: Als je dit ziet vanavond, een uitverkochte Lotto Arena. Zoveel duizend toeschouwers, reclame voor de sport. Betekent dat ook dat er meer sponsors zullen komen? Kan u dat al inschatten? Nog verder bouwen? Ja, u lacht al.
6: Ja, we hopen dat natuurlijk. Hè. Dat is altijd ambitie. Maar absoluut, ik denk vandaag de Lotto Arena, vorige week de Kortrijk Dome. Ik denk, basketbal leeft in Vlaanderen. En daar moeten we samen op verder bouwen.
4: En nog één vraag. U heeft ook gezien natuurlijk in Europa, in de Champions League wellicht. Ja, grotere budgetten. Dat wordt er niet makkelijker op.
6: Ja, natuurlijk is dat zo. Hè. Je viert een titel. Maar morgen is de realiteit daar terug. En morgen zullen wij de bestuurskamer bouwen aan volgend seizoen.
4: Geniet ervan. Dank u wel.
6: Dank u wel.
2: Voilà, en ik gok dat het hierna dan een lange feestnacht is geworden.
0: Ongetwijfeld, vandaag zal het hoofd waarschijnlijk net iets zwaarder aanvoelen, maar dat is het allemaal waard natuurlijk. Hè. Na Vrouwkje mag het zeker ook nog wel even over Oostende gaan.

0: strafuitspraak van vrouwtje. Iedereen gaat vreemd. De feestvarkens van de Antwerp Giants, die heb je al gehoord. Maar waar er winnaars zijn, zijn er logischerwijs ook verliezers. Oostende is na een onwaarschijnlijk knappe reeks van 14 jaar nu wel kampioen af. Christophe van der Goor sprak na afloop met Sam van Rossum, de algemeen directeur van Oostende.
1: Ik denk dat de serie heel fel bevochten was. Twee ploegen die elkaar waard waren, denk ik. Heel fysische serie. De manier waarop dat we wouden spelen. En zowel donderdag als vandaag denk ik dat we onze kansen hebben ook om de wedstrijd nog te winnen. Ik denk dat we vaak aan de rekker hangen hebben, zowel donderdag als vandaag. Maar de ploeg heeft heel veel karakter getoond om altijd terug in die match te vechten. En uiteindelijk komen we aan het einde van de wedstrijd en hebben we onze kansen. Hè. We hebben het open shot van Melson op het einde van de reguliere speeltijd. We hebben nog die driepunter van Jakov die eigenlijk heel open was op het einde van de verlenging vandaag. Ook donderdag denk ik dat we onze kans gehad hebben. Dus hoe zeggen we dat? Het is een beetje aan de verkeerde kant gevallen nu dit jaar misschien, maar... Als we op een manier ten onder moesten gaan, dan ben ik wel trots op de manier waarop dat nu gebeurd is. Met karakter en met veel vechtlust en een ploeg die nooit heeft opgegeven.
2: Hoe ontgoocheld ben je? Want ja, natuurlijk, je bent ook een winnaar. Heel de ploeg is een winnaar. Hè. Na zoveel keer, 14 keer op een rij. Hoe hard komt dit dan aan? Dat is een logische vraag.
1: Uiteraard komt het hard aan. Het zit in DNA in Oostende om titels te pakken, om competitief te zijn. Dit jaar hebben we geen beker, hebben we geen titel. Het is een moeilijk jaar geweest, denk ik. Veel veranderingen. Sportief was ook extra sportief. Maar als ik dan zie hoe dat weer nog staan op het einde van het seizoen, dan denk ik dat we ook nog wel een pluim moeten geven aan de jongens. Want voor de spelers is het ook een lang en zwaar seizoen geweest. Met veel verandering, niet altijd evident. En als we dan de veerkracht zien dat ze vandaag getoond hebben, als ook de vorige wedstrijden in de play-offs, dan denk ik wel dat we mogen zeggen dat we eervol ten onder zijn gaan zijn.
2: Kan je al een blik werpen op wat de toekomst gaat geven? Hoe fel wordt dit? Zal dit Oostende veranderen naar komend seizoen? De coach die blijft sowieso.
1: Dennis heeft nog een jaar, nog zeker een jaar contract. Dus de coach blijft zeker aan. En de rest gaan we nu de komende weken heel hard mee bezig zijn. Er zijn al wat voorbereidende dingen geweest die de komende week wel naar buiten zullen komen. Dus er zal op tijd dat stond wel over gecommuniceerd worden.
2: Als je kijkt, ja, dit was een moeilijk seizoen. Je hebt het een paar keer aangehaald. Heb je dat ingecalculeerd dat dit kon gebeuren? Of toch niet, net omwille van die winnaarsmentaliteit die er altijd geweest is bij Oostende?
1: Maar jawel, ingecalculeerd denk ik het wel. Hè. Ik denk ook, als we eerlijk zijn, Giants heeft de titel niet gestolen. Hè. Ze hebben een heel jaar van boven gestaan in de B-Next. Ze hebben de beker gewonnen, ze pakken ook de titel. Ze hebben een boerjaar gehad dit jaar. Het was 26 jaar geleden van de titel. Dus ze hebben nu alles in één keer gewonnen. Dus volgend jaar is het hopelijk weer aan ons. Maar je weet dat sowieso als Dario vertrekt na 14 jaar bij dezelfde club en de manier waarop dat gebeurd is met 14 titels na elkaar, dan weet je dat het moeilijk wordt om ook op sportief vlak een bepaalde stabiliteit te vinden meteen. En ik denk dat we daar nu wel een beetje in die fase zitten. En we gaan proberen om naar volgend jaar toe een heel competitieve ploeg terug op parket te brengen en ons best te doen om terug mee te doen van boven en hopelijk mee te doen voor de prijzen.

0: staat nog altijd 0-1. We spelen nog ongeveer 6,5 minuut in het tweede kwart. En in plaats van iets aan die achterstand te doen, hebben ze zich al een paar keer moeten behoeden voor een grotere achterstand. Want Argentinië heeft al twee strafcorners gehad. De eerste die werd er goed uitgelopen door de Red Panthers. En de tweede was een beetje vreemd, want de aanloop van de aangever van de strafcorner, die raakte de bal helemaal verkeerd. In plaats van die naar de kop van de cirkel te pushen, ging die bal aan de overkant over de zijlijn hoog en droog. Maar het geeft wel aan dat Argentinië op dit moment wel het betere van het spel heeft. Het lijkt erop alsof de Red Panthers nog een beetje in het ritme moeten komen. Ze spelen veel wedstrijden. Ze spelen dinsdag alweer tegen China. Dus alle 24 speelsters worden zoveel mogelijk ingezet. En het is nog een klein beetje zoeken naar automatisme. En Argentinië, die hebben gisteren dan al gespeeld. Zij klopte China gisteren al. Dus je ziet dat die al een wedstrijdje meer in de benen hebben, waardoor het allemaal net iets vlotter en iets beter gecombineerd wordt bij de Argentijnen. En dat levert dan ook op dat we nog altijd geen enkele kans voor de Red Panthers hebben kunnen noteren. En we vooral op de helft van onze landgenoten bivakeren. En dat betekent dat Argentinië dus het betere van het spel heeft. Ik zei het daar straks al, 8 wedstrijden worden hier de komende weken gespeeld. Dat is niet alleen in het weekend, maar ook door de week. Dinsdag ontvangen we hier China voor onze Red Panthers. En dan in het laatste weekend komt dus Nederland hier op bezoek. Nederland, dat was ook, Nederland was de nationaliteit van de vorige bondscoach, Rijn van Eyck, die eigenlijk nog een tijdje onder contract stond, maar in februari bij het vorige blok van de Pro League wedstrijden ging hij al niet mee naar Valencia, waar de Red Panthers 3 van hun 4 wedstrijden konden winnen. En na dat blok in Spanje werd er dan ook beslist in onderling overleg wel dat Rijn van Eyck zijn functie als bondscoach ging neerleggen. En dus moesten ze op zoek naar een nieuwe. Dat is nog niet gelukt, maar de technische directeur van de Belgische Hockeybond, de Australiër Adam Commons, heeft voorlopig die functie op zich genomen. Was in een ver verleden al bondscoach van de mannen. En dan heeft hij daarna ook nog een hele tijd de bondscoach geweest van Australië. En hij heeft op dit moment dus die Red Panthers onder zijn hoede genomen en zal dit doen niet alleen in dit laatste blok van de Pro League, maar ook het WK. En in augustus, van 15 tot 30 augustus, denk ik, in zowel België als Nederland zal hij de Red Panthers proberen eindelijk eens naar een medaille te leiden. Want als we gaan kijken, Olympische Spelen 2024, 4e plaats. Vorig jaar het EK, 4e plaats. Ook in de Pro League, vorig jaar 4e plaats. Dus ze hunkeren heel erg, die Red Panthers, naar een eremetaal. Dat kan in deze Pro League eventueel al. Maar het grote doel lijkt mij straks toch dat WK in eigen land. Voorlopig lukt het hier nog niet om op gelijke hoogte te komen. Met nog 3 minuten te spelen in het tweede kwart staat het nog altijd 0-1 voor Argentinië.
1: En er staan files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten erbij bij Waasmünster. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring ook richting Nederland. 10 minuten van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel. 1 rijstrook is er versperd door een aanrijding. Op de andere snelwegen gelukkig alleen maar lichte vertragingen. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beveren-tunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot morgen vroeg. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En de wielerwedstrijd in Brussel, die is afgelopen. Het hele parcours is intussen weer open voor alle verkeer, al blijven sommige straten en lanen op het Heizelplateau wel nog eventjes dicht.

0: Wrecking Ball en Miley Cyrus. Ik heb het hier al eens gezegd. Over een paar weken begint de Ronde van Frankrijk. Natuurlijk wel. Maar eerst zijn er nog de nationale kampioenschappen. De Ronde van Zwitserland ook, die woensdag begint. En vandaag krijgen we de slotrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alp. En dat wordt echt nog wel een stevige brok met onder meer twee cols buiten categorie. En op de laatste col ligt ook de finish. Voor de start in Beaufort heeft Christophe Meul, onze man daar, kort gesproken met Kian Uytenbroeks, die gisteren op de Grand Colombier, waar Del Toro won, ook echt goed was. Hij werd vijfde en is nu achtste in het algemeen klassement.
1: Kian Uytenbroeks, we moeten het kort houden, want jij moet gaan opwarmen. Maar hoe voelt het om Paul Sijksels eraf te rijden?
2: Ja, dat was natuurlijk leuk. Niet op de manier hoe je maar wilt afrijden, maar het was wel leuk om die naam ook achter jou eens te zien staan.
1: En dan mee met Jurgensen ook, die ja, gisteren gewoon echt een superdag, denk ik.
2: Ja, zeker. Het was een hele goede dag, goed gevoel. De dagen daarvoor waren ook niet slecht, maar ik voelde me niet top, ook wat ziek geweest. Dus ja, hopelijk kan ik de lijn van gisteren doortrekken.
1: Ook wat darmprobleem?
2: Ja, veel op 2C gezeten.
1: Tot slot, kan je nog opschuiven vandaag, Kian?
2: Dat moet het doel zijn. We gaan gewoon het maximale geven. Er is zeker nog marge, maar de jongens voor mij zijn ook heel sterk. Dus ik denk dat Del Toro en de Ayuso steken er wat bovenuit. Maar daarachter is het een redelijk open strijd. Dus laten we zien wat het wordt.
1: We zijn benieuwd. Succes.
2: Dank u.

0: Cadavage, dat is de nieuwe single van AO. België-Argentinië in het hockey bij de vrouwen. De ruststand is, en jij mag nu aanvullen, Jeroen.
1: Nog altijd 0 tegen 1. En we zijn hier eventjes op ons scherm naar de hoogtepunten van de eerste helft aan het kijken. En helaas zien wij alleen maar Argentijnse aanvallen. Dus dat wil zeggen dat Belgen er nog altijd niet in geslaagd zijn om ook maar iets of wat doelgevaar te creëren aan het doel van de Argentijnen. Dat kan natuurlijk nog wel in die tweede helft. Maar voorlopig staat het hier dus die 0-1 met dat doelpunt van Brisa Brugesser. En de Sproeiers staan hier op dat splinternieuwe veld op. De supporters die zijn even wat schaduw gaan opzoeken. Er kan hier 4000 man zitten op dit moment. Straks naar het WK wordt dat uitgebreid naar 10.000. Het is een moeilijke periode, laten we zeggen. Examens en dergelijke, want er zijn nog wel wat lege plaatsen. Maar tegen het WK zal het hier waarschijnlijk wel helemaal vol zitten. En dan moeten de Red Panthers ook gaan knallen. Liefst zometeen ook al in de tweede helft, want ze staan na de eerste helft achter tegen Argentinië met 0 tegen 1.
0: En laten Sproeiers intussen daar hun werk maar doen. En in de loop van volgende week zouden die ook voor ons wel nog van pas kunnen komen, denk ik, Hermie. Want ik heb begrepen dat het warm gaat worden. Goed, wij blijven bij vandaag. In het kajak is er deze week het Europees kampioenschap sprint. Met vandaag nog twee keer België in de finale.
2: Ja, twee kansen nog op een medaille daar in Portugal. Maar het is niet gelukt. We hadden telkens Belgen op de K2 500 meter. Bij de mannen en bij de vrouwen. En bij de vrouwen dus een vijfde plek voor Hermien Peters en Lise Broeks. Het verschil met brons was wel behoorlijk groot. Meer dan een seconde op die 500 meter. En bij de mannen dus ook een vijfde plaats voor dan Arthur Peters en Bram Sikkens. Zij wat dichterbij. De derde plaats, 16e, was het verschil met een medaille. Maar België sluit dat EK zo af met wel 3 A-finales. Want gisteren was die er ook voor Hermien Peters individueel dan. Zij werd vierde op de 1000 meter.

0: Baby Steps, Olivia Dee. Na twee uur gaan we een eerste keer naar de Tour Auvergne Rhône-Alpes. We staan ook nog eens stil bij Delirium, bij de fans van de New York Knicks. En we luisteren hier in Sportza naar Kevin De Bruyne.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Het zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah onder vuur heeft genomen nadat er projectielen afgevuurd waren op Israël. De Israëlische aanvallen gaan dus door, ook al wordt er nu al dagenlang een akkoord aangekondigd tussen Iran en de Verenigde Staten. Israël is niet betrokken bij die onderhandelingen, maar Iran wil wel dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Het is dus afwachten wat wel en niet in het akkoord zal staan. Morgen begint een top van de G7, de rijkste industrielanden. En de Amerikaanse president Trump wil de situatie ook daar bespreken. Dat vertelt collega Mieke Strings.
11: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
10: Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. Vooral moeders nemen ouderschapsverlof op en bij hen is er nu een daling. Bij vaders is er wel nog een stijging. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. Uit exit polls blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog vanmiddag en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
12: Sportza.
8: Met Gert Geens.

0: White Sky van Vampire Weekend. Over een klein half uur komt Christophe van de Goor hier langs om het, zoals ik net voor het nieuws al meegaf, onder meer nog eens te hebben over die titel van de New York Knicks. En we blijven ook het hockey in Waver volgen. Bij de rust stonden de Red Panthers 0-1 achter tegen Argentinië. Maar bij het begin van de tweede helft wordt er blijkbaar vlot gescoord, Jeroen van der Loop.
1: Dat klopt helemaal, Gert, want op 2 minuten tijd zijn er 2 doelpunten bijgekomen. Jammer genoeg eentje eerst aan de kant van Argentinië, waarbij Diaz nogal vrij makkelijk aan rechtstreekse tegenstandster Stefanie van den Borre aan de kant zette met een schijnbeweging en dan met de backhand schuin in de verre hoek binnen schoot. Was wel hard, maar ik had het idee dat doelvrouw Maite Bussels een beetje voorbij de eerste paal stond, waardoor haar doel nogal leeg was. Dus 0-2 voor Argentinië. Maar meteen in de daaropvolgende aanval was het Delphine Marië die mooi werd vrijgespeeld in de cirkel op een metertje of 7-8 schuins. Voor de goal stond ze helemaal alleen, controleerde de bal en knalde ook met de backhand in diezelfde verre hoek de 1-2 binnen. En dan leek het inderdaad of de wedstrijd hier een beetje los kwam voor de Red Panthers. Hadden we al een kantje gehad voor Anglebert, die vanuit de scherpe hoek hoog overschoot, al was er wel gefloten voor gevaarlijk spel. En daarnet was er nog weer een hele goede actie van de Argentijnse Brugesser, die vanuit eenzelfde scherpe hoek via de stick van doelvrouw Bussels bijna scoorde. Maar zij kon dus de 1-3 voorkomen. De wedstrijd is dus wat aangenamer dan in de eerste helft. De coach heeft onder de rust ook toegegeven: we komen niet eens tot een fatsoenlijke aanval. Dat moet veel beter. We moeten veel rustiger aan de bal zijn. Wel, dat heeft al 1 keer geloond, want ze hebben 1 keer gescoord. Maar de Argentijnen ook. Dus de tussenstand voorlopig 1-2 nog altijd voor Argentinië.

0: Tsunami.
1: En dat was Merel.
2: Sportza.
1: We hebben er een week lang flink op kunnen oefenen en nu zijn we er stilaan aan gewend geraakt aan die nieuwe naam van de Dauphiné, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, met vandaag daar de slotrit en een slotklim die we in juli nog eens gaan tegenkomen, dacht ik, Pieter van Walchem. Goedemiddag trouwens.
3: Goedemiddag, klopt helemaal. De Plateau de Solaison is de aankomst ook van rit 15 in de Tour. Daar wel een totaal andere etappe, 180 kilometer lang. Met die Plateau de Solaison als enige klim buiten categorie. Vandaag de rit veel korter, 120 kilometer. En twee keer eerste categorie, twee keer buiten categorie. Dus echt een hele zware rit als een slotstuk van deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. We hebben de eerste klim van eerste categorie al achter de rug. Dat is de Col du Pré. En daarop zijn zeven renners weggereden met daarbij één Belg. Laurens de Plus is mee, net zoals gisteren, met zijn ploegmaat Carlos Rodriguez. Ook Leo Bizot is mee, Steinhauser is mee. Parepeintre, gisteren ook al in de aanval, vandaag opnieuw. Harold Tejada en Clément Braas. En Clément Braas is de eigenaar van de blauwe bolletjes. Blauwe bolletjes trui, excuses. En die heeft bovenop de Col du Pré dus ook 10 punten gepakt. En net zijn er nog twee renners komen aansluiten. Dat zijn Kevin Vauquelin, dus nog een renner van Netcompany Ineos. Dus met De Plus, Rodriguez en Vauquelin, drie renners in de vlucht. En ook Geoffrey Bochard is mee komen aansluiten, de man van Total Energies. Dus we hebben negen leiders, die hebben twee minuten voor op het peloton. Die zitten momenteel in de afdaling van die Col du Pré. En zo net gemeld door de wedstrijdradio, Paul Seixas is gelost in het peloton. Het Franse wonderkind, de tienersensatie, is moeten lossen. Hij heeft gisteren een zeer zware rit gekend natuurlijk, met die valpartij vroeg in de rit. Op dat grind lang moeten achtervolgen, anderhalf uur lang zwaar moeten achtervolgen. Een gat van vier minuten gedicht en uiteindelijk wel weer komen aansluiten. Maar op de slotklim gisteren opnieuw moeten lossen. Een minuut 20 verloren op Isaac Del Toro. En dan was het de vraag, hoe fris komt hij vandaag aan de start? Hoe hard zal die val erop ingehakt hebben bij de jonge Paul Seixas? Ja, blijkbaar toch redelijk hard, want Seixas volgt al op een halve minuut van het peloton. De leider in deze koers is trouwens nog altijd verrassend Luke Tuckwell. De man van Red Bull Bourhans-Grohe. Die heeft heel veel tijd gepakt in die rit die Maxim van Gils, zijn ploeggenoot, kon winnen. Hij verdedigt een voorsprong van 42 seconden op Matteo Jorgensen. 49 seconden heeft hij dan weer voor op Del Toro. Een minuut en zes op Ayuso. En op plekje 8 in het klassement vinden we onze eerste landgenoot Kian Uytebroeks. Die volgt op 2 minuten 17. Tuckwell die gisteren toch wel wat tijd verloor op de slotklim. Dat verwachten we vandaag eigenlijk ook wel. Dus gaat het een strijd worden tussen Jorgensen, Del Toro, Ayuso. Dat lijkt een beetje wat er gaat gebeuren vandaag. Met dan toch het voordeel richting Del Toro en Ayuso. Die bergop de sterkste leiden. Maar ze moeten natuurlijk nog wel die minuut gaan goedmaken op de Australiër Luke Tuckwell. Afdaling van de Col du Pré. Zo meteen beginnen we aan de klim van buitencategorie. De eerste klim van buitencategorie. Dat is de Montée de Bizan. 11,5 kilometer aan 8,6%. Met negen leiders die een voorsprong hebben van bijna twee minuten op dat peloton. Een peloton dus zonder de jonge Paul Seixas.
1: Ja, het wordt nog een lange dag voor Paul Seixas daar in de bergen. Maar Laurens de Plus die zit dus wel weer mee blijkbaar in de vlucht. En dan is het simpel, denk ik. Dan gaan we na Joe Jackson gewoon luisteren naar Laurens de Plus.

0: You can't get what you want till you know what you want. Daar lijkt mij een zekere logica in te zitten. Joe Jackson en dan zoals beloofd Laurens de Plus. Gisteren heeft hij ook al zijn goede benen getoond en vandaag is hij opnieuw mee. En tussendoor was er dan dit interview bij de start met Christophe Mul.
1: Laurens de Plus, de commentatoren waren duidelijk bij ons gisteren. Die zeiden, hij is goed, hij is heel goed. Hij solliciteert naar een plek in de Tourploeg. Dat is zo, dat gevoel heb jij ook?
2: Ah, dankjewel, ja, dat is leuk te horen. Ik doe mijn best en ik denk dat ik tevreden mag zijn over de prestatie gisteren. Het doel was in de ontsnapping te zijn en we waren er met twee, dus dat was perfect.
1: Hoe was het gevoel onderweg?
2: Ja, heel snel. Er wordt heel snel gereden in de Dauphiné, zoals altijd. En, ja, het gevoel was goed, maar ik denk dat ik ook de juiste moment had gekozen. Mijn ervaring wat gebruikt en niet echt veel gesprongen, maar op de juiste moment.
1: Dat is ook een kunst, hè?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje wat verwacht wordt van mij in de ploeg nu, in mijn rol. We zijn met veel jonge gasten, dus ja, het is misschien niet altijd leuk om te zeggen ik ben kort ouder, maar dat heeft ook zijn voordelen.
1: Heb je dat gevoel, ja?
2: Maar in het huidige wielrennen wel. Ik denk eenmaal dat je 10 jaar of 11 jaar meedoet, dat je die kenmerken kunt uitspelen natuurlijk. En ja, dat ze wel begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld Kevin is heel, heel sterk, heel snel, heel op alle vlakken, maar hij heeft... niet altijd zijn emoties onder controle en dan is het belangrijk om jou op de radio soms een keer wat bij te stellen.
1: Ja, doe je dat vaak?
2: Ja, dat is toch mijn rol hier, dus ik hoop dat nog te doen de volgende weken.
1: Wanneer wil jij nieuws hebben, zal jij nieuws hebben over de Tour?
2: Goh, van mij maakt het niet echt veel uit. Ik zelf ben de grootste fan van de ploeg, dus ik wil ook dat de sterkste renners naar de Tour gaan. Dus ik lig er niet wakker van, ga ik, is goed. Ga ik niet, dan is het naar de Ronde van Spanje. En, Ik begrijp dat de keuze laat gemaakt wordt, want je wilt gewoon de 8 gezondste en sterkste renners aan de start. Dus ja, ik kan ermee leven.
1: Maar zou het ergens pijn doen om als goede coureur die Tour te missen?
2: Ja, natuurlijk. Je bent profsporter en dat zijn de koersen waar je van droomt. Maar zoals ik zeg, ik wil gewoon zelf dat de ploeg goed presteert. Er zit een goede schwung in de ploeg dit jaar. We hebben veel gewonnen. En ik hoop dat de maand juli nog de kers op de taart wordt voor de ploeg.
1: Dankjewel.
2: Merci.
3: Laat me u vertellen wat me overkwam.

0: is Joske Schonemeijt en Remo van het Groene Woud. Snel weer naar het hockey België-Argentinië. Jeroen van der Loop.
1: Jawel, 2-2. 2 minuten bezig in het vierde en laatste kwart. En de vijfde strafcorner voor de Red Panthers is de juiste. Stefanie van den Borre knalt hem in de linkerbovenhoek. En laat die strafcorner nu net nog iets geweest zijn waar het voor de wedstrijd over ging. Want voor de wedstrijd werd er een statistiek onder de neus van de coach geduwd. En dat was, coach, jullie hebben 53 strafcorners, penalty corners gehad in die programma. En jullie hebben er maar 3 doelpunten uit gescoord. En nu dus weer 5 strafcorners. En pas bij de 5e is het raak. En dus 2-2. De coach zei heel simpel. Ze zaten er vorig jaar in de Pro League allemaal in. En dan niet op het EK. Dus als ze er nu in de Pro League niet in vliegen. Zullen ze er straks op het WK wel in vliegen. Statistieken waar ik weinig mee kan, zei hij. Maar nu dus eindelijk nog een keertje gescoord op strafcorner. De Red Panthers speelden een heel goed derde kwart met nog een goede kans voor Camille Belli, die eigenlijk van op een meter of 2-3 die bal altijd in de goal had moeten tikken, maar ze raakten hem helemaal verkeerd, waardoor er absoluut geen snelheid in die bal kwam. En dan nu in het vierde kwart, dus na die derde strafcorner op korte, nee, de tweede vlak achter elkaar, eindelijk een doelpunt gescoord door Van den Borre. En de Red Panthers gaan er misschien op en over. Ze hebben nog 12 minuten te gaan. Het staat hier 2-2.

0: Alabama Shakes met Hang Loose. 53 en 26, dat zijn de getallen die er vandaag toe doen bij al wie een hart heeft voor basketbal.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: En Christophe van de Goor, dat is zeker ook zo iemand. Dag Christophe, goedemiddag.
3: Dag Gert.
0: Straks hebben we het zeker nog over die eerste titel in 53 jaar voor de New York Knicks in de NBA. Maar ik zou toch willen beginnen met die eerste landstitel in 26 jaar hier bij ons voor de Antwerp Giants. Je was er gisteren bij. Ja. Hoe heb jij de vreugde-explosie daar ervaren?
3: Wel, ik heb het ook tegen collega's gezegd, tegen iedereen die gisteren in de Lotto Arena rondliep. En we komen elkaar al heel vaak tegen en heel lang in basketbalarena's in België. Maar dit was lang geleden dat we nog zo'n wedstrijd en een finale serie hebben gezien. Maar vooral de wedstrijd van gisteravond op zo'n hoog niveau. Het was echt iedereen in de Lotto Arena en ik denk ook de supporters van Oostende. Iedereen heeft gewoon 2 uur lang zitten kirren van plezier. Het openingskwart was fenomenaal. Iedere 3-punter ging erin. Ze hadden een shotpercentage van boven de 60, wat eigenlijk ongezien is. Normaal gezien, als je 30% haalt in 3-punters, is dat al goed. Dit was, ja, het was gewoon van zeer hoog niveau.
0: Dus eigenlijk jammer dat er een verliezer moest
3: dat
0: zijn.
3: Zou of een niet-kampioen. Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Want ook in de vorige wedstrijd natuurlijk hadden we die 3-punter op 3 seconden. Konden van het einde voor de Giants, waardoor ze dan ook nog eens die 2-2 uit de brand slepen en Oostende min of meer met de rug tegen de muur zetten. Hè, want in Oostende, ik zag al 1 confetti sliertje, kwam aan het einde afgelopen donderdag uit het plafond naar beneden gedwarreld. Dus ze waren daar wel klaar voor de festiviteiten. En dan, maar het was echt een heel leuke, een avond vol met plezier, basketbalplezier vooral, waarbij de fans heel veel gewonnen hebben. Het was reclame voor de sport.
0: Ja, dat is altijd mooi om horen. En wie heeft daar dan voor gezorgd? Ja, ook de spelers van Oostende, maar bij de Antwerp Giants. Wie zijn nu de architecten van deze titel? En je mag kijken op of naast het terrein, wat mij betreft.
3: Wel, je zei het zelf al, sinds 2000 is men in Antwerpen, probeert men echt wel een beetje te knagen en te zagen aan die poten van Oostende. Toen Racing Antwerpen was het nog in 2000. Dat hele team onder leiding van Eddy Kasteels is toen nog naar Ieper getrokken. Omdat daar geld zat met Lennart en Houspie natuurlijk, weet je nog. Dat is toen vrij snel mislukt. Ploeg is failliet gegaan. Enfin, dat is altijd zo'n beetje in het achterhoofd blijven zitten.
0: Maar om eraan te geven hoe lang het geleden.
3: Zo is het. Hè. En de laatste jaren ook onder leiding van voorzitter Verhoeven, maar ook steun van de stad. Ze hebben ook een nieuw trainingscentrum net over de brug voorbij het Sportpaleis gezet. Een heel mooi centrum. Dat speelt mee met een eigen fitness, eigen zalen, trainingsfaciliteiten. Dat is 1 punt. Hè. Dus de randvoorwaarden ernaast zijn vervuld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met geld. Nieuwe sponsors die zijn bijgekomen. Koken kost geld, dus dat is een tweede factor. Hè. Ze hebben samen met Oostende toch wel het grootste budget in eerste klasse bij ons. Roel Moors, ook een heel belangrijke factor. Na een aantal jaar in Duitsland op een heel hoog niveau, sinds 1,5 jaar bij die Giants. Hè, als man van het team natuurlijk. Zijn nummer 4 is daar retired, opgehangen in de nok van de zaal, zoals dat heet. Omdat hij een clublegende is. Samen met Christophe Béguin en Tom van den Bos, de 2 assistenten. En want die weelde is er ook voor zo'n team om 2 assistenten te hebben. Dat allemaal naast het veld. En op het veld hebben ze dit jaar goede transfers gedaan met die Rashid Bello, een rookie, een eerstejaars Amerikaan die vanuit Amerika komt. Na 1 jaar vertrekt die jongen al volgend jaar naar het hoogste Europese niveau bij Bologna. Dus dat wil wat zeggen. Dus dat heeft ook te maken met goede scouting. Een van de beste spelers in de competitie. Samen met een vaste basis, België toch, met een Kesteloot, met een Juri Schoepen, Lassisi, de shotter uit het Leuvense, die ook heel belangrijk is geweest. Dus dat zijn zo'n beetje de verklaringen voor deze titel. En niet vergeten, Gert, ze hebben ook de reguliere B-Next-competitie gewonnen en de beker. Dus over heel het seizoen heen bekeken zijn ze het beste team.
0: We hebben zowat een uurtje geleden hier al geluisterd naar jouw interview gisteren met de voorzitter. Had hij het nu over een gamechanger die deze titel kan zijn?
3: Dat moet eigenlijk wel zijn ook, hè, hoe je het ook draait of keert. Ik bedoel, als je jarenlang hier naar gehunkerd hebt, hiervoor gewerkt hebt, en dat is er nu, en volgend jaar mag je dan Europees een trapje hoger gaan spelen. In de Champions League als kampioen kom je tegen ploegen met een hoger budget. En dat zie je ook, dat hebben we de afgelopen jaren gezien met Oostende, dat absoluut niet makkelijk is. Hè, want we blijven hier in België, waar de budgetten de laatste jaren naar beneden zijn gegaan. Maar daar moet nu aan gewerkt worden. De Giants zullen hun huid daar duur verkopen. En een gamechanger, ja, dat heeft ook te maken met spelers die je kan aantrekken natuurlijk. Er is wel een verschil als je kan zeggen tegen een agent van een goede speler in Amerika, kijk, wij zijn kampioen of niet. Dus op dat vlak is dat wel, zou dat een verschil moeten kunnen gaan maken richting de toekomst.
0: En dat het nu geen 15e titel op een rij geworden is voor Oostende, heeft dus, begrijp ik, ook wel voor een stuk te maken met dat andere Antwerp dat er gekomen is nu. Ja, je zou ook kunnen zeggen, eens eindigt het natuurlijk wel een keer. Hè? Of moeten we hier ook toch denken aan het eerste jaar na Antwerpen bijvoorbeeld? Dat is hoe zie jij dat?
3: Ja, dat is punt 1. En niemand echt kan daar keihard de vinger op leggen, op die wonden. Ik sprak gisteren ook na de wedstrijd lang met Sam van Rossum, de kersverse manager van het team. Het is een moeilijk seizoen geweest. Het begint allemaal bij het vertrek van Dario Gergia. Oké, daar moest een einde komen aan die periode. Dat was gewoon, dat was oké geweest. Dat was genoeg geweest. Dan hebben ze die coach, die Griekse coach Dedas aangenomen, die nooit ervaring had in de eerste klas als headcoach. Wel op een hoog niveau gecoacht als assistent. Maar dat is nog niet hetzelfde. Die had niet die impact op die spelers wat een Gergia of een headcoach wel heeft. Coachwissel geweest. De drie Amerikanen die er waren, allemaal doorgestuurd. Ja, om verschillende redenen. Dus het is op dat vlak een heel moeilijk seizoen geweest bij Oostende. En dan zou je dat ook nog positief kunnen draaien. Omdat je zei van jammer dat er een verliezer moet zijn. Hè. Dus in die context.
0: Ze hadden dan ook gewoon die 15e titel kunnen pakken.
3: Zo is het. Ja, mits het hebben hier van een moeilijk seizoen, stonden ze toch nog. Hebben ze toch nog 5 matchen meegegaan in die finale. Zo kan je het ook bekijken. Maar ja, net niet. Ik zeg het is echt aangekomen op details. Het had ook de titel voor Oostende kunnen zijn, mits op het einde nog en Melson en Jacob een 3-punter binnenknallen. Dan spreken we hier in deze studio op dit ogenblik misschien helemaal anders.
0: Ja, zeer helder. Blijf nog even zitten.
1: Sportza.

0: Bram van 3000 en Curtis Mayfield. Er is nieuws uit de koers, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Pieter van Walchem?
1: Ja, het zat er al een beetje aan te komen. Daarnet zei ik het al, Paul Sexas moest los op die eerste klim van de dag na die zware valpartij van gisteren. En nu meldt de koersradio ook de opgave van de nog altijd maar 19-jarige Paul Sexas. Dus die valpartij gisteren, zwaar moeten werken om terug in koers te komen. En nu toch gemerkt dat het allemaal net ietsje te zwaar is, dat hij te veel last heeft van die val. En met het oog op de Tour toch geen risico's nemen. Dat lijkt mij een verstandige keuze van de jonge Fransman. Dus de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gaat verder zonder Paul Sexas.
0: Ja, ik grijp mijn kans natuurlijk, want Christophe van de Goor zit hier ook bij mij. Christophe, we kunnen ons aansluiten, denk ik, bij wat Pieter net zei, verstandige keuze wellicht.
2: Absoluut, met het oog op de Ronde van Frankrijk, want ja, gisteren was het bijna opzienbarend, ja. Na de val die hij tussen haken heeft zich verontschuldigd, omdat het zijn eigen fout was dat hij viel. Jeugdzonde, want hij rijdt bergaf veel te onbezonnen. Maar goed, dan had hij een achterstand van 3,5 minuut op Ayuso del Toro uit de broek zijn co. En hij komt dan toch nog terug. Dus de jongen heeft het ook zeer goed voor elkaar in het hoofd, tussen de oren. Heeft een zeer goede mentaliteit. Maar hij moet als 19-jarige toch zien dat hij die motor niet over zijn toeren laat gaan met het oog op de Tour. Want dit is een ronde van 1 week. Straks zijn het 3 weken in Frankrijk. Potentiële opvolger van Bernard Hinault. De verwachtingen. Dus toch maar even voorzichtigheid inbouwen.
0: Inderdaad. Jeroen van der Loop, jij moet het niet hebben over de koers, wel over het hockey. Ja, hebben we daar al een winnaar in dat duel tussen België en Argentinië?
3: Voorlopig nog niet. 40 seconden staan er nog op de klok. Tussenstand nog altijd 2-2. En België trekt nog één keer ten aanval. Maar doet dat net zoals de gehele eerste helft. Veel te wild en ondoordacht. Waardoor het meteen balverlies is. Die eerste helft, die moeten we maar snel vergeten van de Red Panthers. Maar die tweede helft, daar kunnen we wel op verder bouwen. Als het zo meteen 2-2 is na 15 seconden. Dan moeten we naar shootouts. En dan hebben we de statistieken er even bij gepakt. Dat is niet waar de Red Panthers echt goed in zijn. Van de laatste 29 shootouts wonnen ze er op verder bouwen. Als het zo meteen 2-2 is na 15 seconden, dan moeten we naar shootouts. En dan hebben we de statistieken er even bij gepakt. Dat is niet waar de Red Panthers echt goed in zijn. Van de laatste 29 shootouts wonnen ze er 7. Laatste seconden tikken weg. Nog één mogelijkheid. Misschien kan dan nu nog de 3-2. Nee.

0: We naar shootout zometeen. En na een magere eerste helft van de Red Panthers speelden ze een goede tweede helft, waardoor het 2-2 is na 60 minuten. En shootouts gaan zometeen beslissen over het bonuspunt, ofwel voor België ofwel voor Argentinië.
1: Sportza. En dan de titel van de New York Knicks in de NBA door de 90-94 overwinning van New York bij de San Antonio Spurs. En New York kan in de finales, in de finals, nu niet meer bijgehaald worden, waardoor ze voor het eerst in 53 jaar dus nog eens NBA-kampioen zijn. Christophe, New York was voor de start van dat seizoen niet meteen de grote topfavoriet.
2: Helemaal waar.
1: Hoe is het dan toch gelukt?
2: Ja, met die nieuwe coach Mark Brown in het begin van het seizoen, het was vrij wisselvallig. Hebben ook... ja, in het begin van die playoffs ook nog eens 2-1 achtergestaan tegen Atlanta in die eerste ronde. Maar dan helemaal, ja, is het goed gekomen. Vooral na januari, na de kerstperiode. Met het vaste trio. Met Jalen Brunson natuurlijk als grote ster en draaischijf. Maar ze zijn met z'n drieën en drie jongens, onder meer Hart er ook bij en Bridges. En die hebben x aantal jaar geleden vormden die het hart van Villanova, toen die kampioen zijn geworden in de college-universiteitscompetitie, NCAA. En dat is toch wel een heel groot belang geweest. En natuurlijk, ja, het feit alleen al dat ze in twee wedstrijden een gigantisch grote achterstand hebben goedgemaakt tegen het jeugdige San Antonio Spurs. Dat zegt ook heel veel over die mentale weerbaarheid. Vooral van de veelbesproken point guard. En ik ga het woordje Klein er niet bij gebruiken, want dat is,
1: daar is wat op te doen
2: een hoge cliché geworden. 1,80 meter, ja, is in het basketbal klein, maar nu ook niet zo klein. Maar goed, hij is de motor geweest. Hij is het grote basketbal IQ geweest van deze Knicks.
1: Ja. Het is nog maar de derde titel uit de clubgeschiedenis. De vorige twee in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dan denk ik dat de kans klein is dat er op jouw jongenskamer in der tijd een truitje van de Knicks zal hangen hebben.
2: Nee, dat was Kareem Abdul-Jabbar.
1: Okay.
2: Ja, maar de Knicks zijn, Gert, ondanks dat feit, en hun laatste finale die ze gespeeld hebben, dat is eigenlijk ook wel een mooi detail. Dat was in 99. Toen was Pa Brunson, Rick Brunson, die was er toen bij de New York Knicks. Ze zijn wel altijd gigantisch populair gebleven. Heeft dat ook te maken met het feit dat dat de ploeg in Manhattan speelt in die memorabele Madison Square Garden. Maar je hebt altijd gesteund door die filmsterren, door de rappers. Ik bedoel, Jay-Z heeft daar altijd ook gezeten. De laatste tijd Timothy Chalamet. Ben Stiller is er altijd. Chris Rock, ook de comedian. Dat zijn nu wel de bekende mensen van op dit ogenblik. Maar daar hebben altijd gigantisch grote sterren ook kort site gezeten.
1: Christophe van de Goor misschien ook wel?
2: 3 jaar geleden, ja, inderdaad, met het gezin. En dat heeft mij, Gert, tussen haakjes een arm en een been gekost.
1: Maar ja, goed, daar is veel om te doen geweest.
2: Zo is het, ja. En dat was dan eigenlijk de opening tegen Cleveland, dus de beginmatch. Maar goed, daar hing dan bijvoorbeeld, en dat is het mooie om op je vraag te beantwoorden, geen poster heb ik ooit gehad van Patrick Ewing, maar als je dan wel in die catacombe komt van Madison Square Garden en daar staat nog zo'n basketbalschoen van hem in een glazen hokje, ja, dan voel je wel die geschiedenis die daar altijd is blijven ademen in die garden, in de Madison Square Garden. En ik las ook vandaag dat qua shirtverkoop de Knicks nog altijd de top scoren na OKC en na de LA Lakers. Dus dat wil wel wat zeggen. En dat was ook de voorbije seizoenen zo, niet alleen nu. Maar ja, dat is, ze hebben zo lang moeten wachten. Maar de naam New York Knicks is altijd wel, ondanks het feit van dat Patrick Ewing een van de weinige grote namen, grote ster, want bij de Lakers zou je er meteen 5-6 kunnen noemen, bij de Knicks ietsje minder. Maar dat is wel een reden en een verklaring voor het feit dat die altijd zo populair zijn gebleven. En dan nu, ja, die gigantische volksuitbarsting in Manhattan. Hè?
1: Oh ja, inderdaad. Ja. Feest daar en tot zover hun titel. Het seizoen zit er nu op, maar als Belg misschien nog één woordje over AJ Mitchell. Uh-huh. Eruit in de Western Conference Finals tegen San Antonio, raakte daar ook geblesseerd.
2: Ja.
1: Wat betekent dat nu allemaal eventueel voor de Belgian Lions?
2: Ja, ik denk, want als je informeert bij de entourage van de nationale ploeg, ja, niemand kan met zekerheid iets zeggen. Maar de blessure van AJ Mitchell is, ja, laat ons zeggen, 99,9% procent zekerheid dat hij niet gaat komen. Ik bedoel, met een blessure, mocht hij nu, zoals vorig jaar, kampioen hebben gespeeld, dan zit je op een wolk in de flow, dan was die kans veel groter. Er is vorige week, denk ik, ook nog een gesprek geweest tussen de spelerscoördinator bij de Lions en Toumani Kamara. Kamara. Hoe het daarmee zit, weet ik ook niet echt goed. Maar het ziet er niet al te goed uit dat de grote sterren van de Lions gaan

0: gaan komen. En ik gebruik bewust het woord grote sterren, Gert, want dat is een beetje de frustratie die blijft leven rond die nationale ploeg. Als je ook kijkt naar de jongens Thijs de Ridder, Noam Meeuwsen, Xander Pintelon, Oscar Gilte die naar UConn gaat, Connecticut, een top college. Die mannen verdienen daar nu al zoveel geld dat het verzekeringstechnisch eigenlijk niet te betalen is om die premies te betalen. Stel je voor dat die hier op training bij de nationale ploeg zich blesseren en die zien hun carrière of een deel van hun carrière door de neus geboord. Dat kan je niet verzekeren, maar je blijft wel met een frustratiegevoel achter van verdorie. We zouden bij de mannen echt ook een heel goed team op het parket kunnen zetten, ja, mocht dat niet het geval zijn. En dat blijft altijd zo'n een wrang gevoel eigenlijk.
1: Oké, of net niet. Oké, het is maar hoe je het...
0: Maar binnenkort in de Lotto Arena, of mochten er heel veel tickets verkocht worden in het Sportpaleis tegen Frankrijk. En die brengen wel een vijftal, zestal NBA-sterren mee naar de match. Dus in Wembanyama, maar wel vele anderen.
1: Dus dat wordt iets om naar uit te kijken. Tot slot om ons fijn samen zijn hier af te ronden. Sporters die het NBA-basketbal ook wel kunnen smaken. Dat zijn bijvoorbeeld enkele Rode Duivels. Maar heb ik al gemerkt ook Wout van Aert. En dan voel je mijn geweldige sprong al een beetje komen.
0: Welk truitje hij thuis hangen heeft?
1: Nee, toch niet. Zet nog even je petje als wielercommentator op. Ja. Moeten we ons zorgen maken om Wout van Aert en zijn vorm voor de Tour, denk jij?
0: Ik ben niet zijn verzorger, nog zijn dokter of osteopaat, maar het feit dat je 3 weken voor de Tour aan de kant moet antibiotica eventjes moet nemen, daar ga ik toch vanuit om een wonde te laten helen, een paar dagen niet kan trainen, niet kan vertrekken naar Tienje, waar de hoogste stage nog geplaatst en gepland is, de finale aanloop naar de Tour. Goed is dat niet. Dat is eigenlijk het enige dat we daar met zekerheid kunnen over zeggen. Goed is dat niet in die voorbereiding. Aan de andere kant, vorig jaar hebben we ook gezien dat Van Aert moest groeien tijdens de Tour. En uiteindelijk is hij de enige geweest in die Ronde van Frankrijk die Pogacar heeft kunnen verslaan in een etappe op Montmartre. Dus laat ons positief blijven, Gert. Zoals jij en ik altijd zijn. Het glas is altijd halfvol.
1: Zeg dat wel. Jij gaat straks ook met José de Kouwer tv-commentaar geven bij die laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maar wij hebben het hier vooral gehad over die eerste titel in 53 jaar van de New York Knicks. Dat heeft ook op Times Square voor een uitgelaten sfeer gezorgd. Die beelden staan al een paar uur op Sportza. Dankjewel, Christophe, en veel plezier met de koers zometeen.

0: All Blue Eyes, Frank Sinatra, New York, New York. We gaan naar de shootouts in het hockey België-Argentinië met Jeroen.
1: Het staat 1-2 in de shootout voor Argentinië. Als Michelle Struik nu mist, dan gaat het bonuspunt naar Argentinië. Want Puvré miste al, Englebert knalde hem op de paal. En ook Razier miste, waardoor het nu moet voor Struik. Want als ze het niet doet, is het afgelopen. Duurt heel lang. En ze legt hem ernaast. Helaas, het bonuspunt gaat naar Argentinië. We onthouden vooral de tweede helft van de Red Panthers, die was goed. Ze kwamen op een 2-0 achterstand, maar knokten zich terug in de wedstrijd tot 2-2. Maar verliezen de shootouts hier met 2-1 van Argentinië.
0: Niks aan te doen, dankjewel Jeroen.
2: Sportza.
0: Radio 1. Paus Leo is in Barcelona geweest een paar dagen geleden. De Ronde van Frankrijk vertrekt over 3 weken in Barcelona. En in de Formule 1 is er vandaag de grote prijs van Barcelona op het circuit. Dat we al jaren op ons duimpje kennen, hè? Niet waar, Sammy Nering? Vaste waarde, toch?
3: Klopt, helemaal. En eigenlijk de eerste keer genoemd nu naar Barcelona. De eerste grote prijs Formule 1 van Barcelona, Catalonië. Omdat er nog een grote prijs in Spanje wordt georganiseerd. Later dit jaar, in het najaar, in september in Madrid. Maar dus... ja, zoals je zegt, een circuit dat iedereen die de Formule 1 een beetje volgt, ja, ook een beetje als een broekzak kent. De rijders, zeker de anciens, hebben hier enorm veel rondjes al afgewerkt. Ook tijdens de wintertesten. Dus een beetje een referentiecircuit, mogen we zeggen. Na vandaag gaan we nog iets beter weten hoe Formule 1, ja, anno 2026, in een nieuw tijdperk, je weet wel, met andere soorten reglementen, andere krachtbronnen, meer hybride krachtbronnen, hoe die pikorde er zal uitzien. Want het is de 7e grote prijs van het seizoen hier in Barcelona. Van ongeveer op papier op de kalender 21, dus 1-3. Ver. Op die manier kunnen we alles tussenstand opmaken van de waardeverhoudingen. En als we kijken, ja, dan bij de polepositie van George Russell in de Mercedes, dan weten we al het hele jaar door dat Mercedes sterk is. Maar dat Russell nu weer, na wat er vorige week in Monaco allemaal is fout gelopen met hem, ja, een soort antwoord kan dienen tegenover wat Kimi Antonelli de voorbije grote prijzen allemaal heeft gepresteerd. De laatste 5 grote prijzen allemaal op een rij gewonnen. Antonelli vertrekt nu pas vanop startplaats 3. Tussen Russell en Antonelli op 2 hebben Lewis Hamilton in de Ferrari. Voor het eerst dat hij op de eerste startrij mag postvatten in een rode Ferrari. Dat is al een bijzonder moment op zich. Het zou best kunnen dat hij straks bij de start meteen de leiding kan nemen. Want het is geweten dat die Ferrari een snellere start heeft met een kleinere turbo, moet ik zeggen. En op die manier misschien zelfs voorbij Russell kan gaan op... Dat is misschien ook de enige manier om echt op het circuit bij de start nog van posities te wisselen of posities te winnen, zo je wil. Want het zal eerder in de pitstraat moeten gaan gebeuren op dit circuit, waar het inhalen zo goed als onmogelijk is. Als we kijken op de statistieken van de vorige 35 grote prijzen die in Barcelona zijn afgewerkt, werden er maar 10 niet gewonnen van op de polepositie. Dus die polepositie is wel cruciaal. Zelfs in Monaco is er meer gewonnen van op andere posities dan in Barcelona. Vandaar dat we een beetje vermoeden dat het geen echt spektakelrijke wedstrijd gaat worden, Gert. Eerder spektakelarm. En misschien hopen op een spectaculaire start. En wie weet dan toch, omdat we in dat nieuwe tijdperk zitten van de Formule 1, toch enkele fouten of technische problemen die ervoor zorgen dat er een safety car tussenkomst nodig is. En op die manier weer alle verschillen tot nul worden herleid. Maar voorlopig op papier zien we Russell op 1, Hamilton op 2, 3 Antonelli, 4 Lando Norris en 5 Max Verstappen. Dat zijn zo de belangrijkste startplaatsen die we in de gaten gaan houden. En als we daar gewoon naar kijken, dan vermoeden we dat Mercedes hier toch zal domineren met Russell. Misschien dat Hamilton toch voor een verrassing kan zorgen voor het eerst winnen in een Ferrari hier in Barcelona. Het zou wat zijn. Of dat dan toch Antonelli van op 3 gewoon opschuift en voor de 6e keer op een rij een grote prijs hier in de Formule 1 gaan winnen. Maar we gaan het zo dadelijk zien, Gert, iets na 3 uur. De start hier in de eerste grote prijs Formule 1 van Barcelona in Catalonië.
0: Schitterend, je hebt het kader prima geschetst. Tot zo, Sammy.
4: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
12: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
13: Ik ben blind.
14: Hij zit er vast.
13: Ik ben blind.
14: Het licht is uitgevallen.
13: Oh. Ik dacht even...
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
16: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
15: Meer merk.
16: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
15: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
17: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
18: Kessie, Keno. Dat wordt lekker zonne. Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen. Israël bestookte naar eigen zeggen een commandocentrum van Hezbollah. De aanval lokt heel wat ergernis uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of het een akkoord met de VS zal ondertekenen om een einde te maken aan de oorlog. De aanval toont aan dat de VS ofwel zijn beloftes niet wil nakomen of het niet kan, zegt een toponderhandelaar van Iran. Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft hij dus dwarsbomen met zijn aanvallen op Libanon. De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat er een link is tussen hen en de relschoppers tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst stond van de partij en die zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. Vlaams PvdA-fractieleider Jos Daze distantieert zich van gewelddadige acties. Hij ging erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels in de zevende dag.
24: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen, die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
25: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dan noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
23: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de verdachte gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie even later een verdachte wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is opgepakt en door de politie meegenomen voor verhoor. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door de besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. En in Brazilië is een bungee-sprong fataal afgelopen voor een vrouw van 21. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatoren het vergeten waren. De politie heeft 6 mensen opgepakt. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wel al 25 graden. Tegen vrijdag wordt het meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1.
0: Sportza.
21: Met Gert Geens.
1: En hou je goed vast, want we gaan door de bochten scheuren met George Russell, die van op de pole mag vertrekken in Barcelona. Staat hij al klaar, Sammy?
2: Ja, de polepositie is voor George Russell. Gaat een Brit hier winnen in Barcelona? We hebben er 3 op de eerste 2 startrijen. Er staat er nog eentje tussen die de voorbije wedstrijden allemaal heeft gewonnen. Kimi Antonelli, 19 jaar nog maar. We kijken naar de start. Wie gaat er als eerste de bocht aansnijden? Het wordt George Russell met in zijn slipstream Lewis Hamilton achterna gezeten door Kimi Antonelli. En dan Lando Norris op 4. We zien ook een goede start van Max Verstappen, die voorbij Oscar Piastri gaat. En achterin gelukkig geen contact. Niemand die in de problemen geraakt. Maar dus een kanonstart, een hele goede start van George Russell. Er werd gevreesd dat de Ferrari van Hamilton beter zou zijn, sneller zou zijn bij die start. Maar Russell heeft daar een heel goed antwoord kunnen op formuleren. Dus op 1 George Russell, 2 Lewis Hamilton, 3 Kimi Antonelli. En dan Norris, die al wordt opgejaagd door Max Verstappen. Max Verstappen op 5. En dan 6 Oscar Piastri in de andere McLaren. En dan zien we al een kleine kloof met de volgende. Dat is Charles Leclerc. Charles Leclerc die in de kwalificaties in de fout was gegaan gisteren. Maar nu als een foutje heeft goed gemaakt door een paar posities heeft te kunnen winnen. Onder andere voorbij Isaac Hadjar is Charles Leclerc geraakt. En helemaal achteraan zien we daar Fernando Alonso, de veteraan in de Aston Martin, aansluiten. Hij is vanuit de pitstraat vertrokken en misschien wel zijn laatste grote prijs Formule 1 hier in Barcelona. Want vanaf volgend jaar gaat dit circuit alterneren met, opletten daar, iemand die van de baan ging, was het Nico Hulkenberg. Gelukkig blijft hij dan toch op het wegdek. Geraakte daar heel even bijna vast in de grindbak, maar hij kan zijn wedstrijd voortzetten. Dat is Nico Hulkenberg op 10 in de Audi. Maar ik was nog aan het vertellen dat dus Barcelona vanaf volgend jaar gaat alterneren met het circuit van Francorchamps, Spa-Francorchamps. En dus 2028 geen grote prijs in Barcelona, 2029 dan wel eentje hier in Barcelona en niet in onze Hoge Venen, moet ik zeggen, want Ardennen, daar ligt het circuit van Francorchamps niet. Maar hier al het verschil tussen Russell na 1 volle ronde. Russell en Hamilton had bijna 2 seconden verschil. Dus Russell is er echt als een pijl vandoor voor Hamilton op 2. 3 Antonelli, 4 Norris, 5 Verstappen, 6 Piastri, 7 Leclerc. Leclerc van 10 naar 7 al opgeschoven. Lawson op 8, Hulkenberg nu 9 en Lindblad in de andere Racing Bull op 10. Ja, zoals we vermoeden, Gert, in de voorbeschouwing, het kan een spektakelarme wedstrijd worden, zeker op het circuit. Misschien dat er nog in de pitstraat positiewissels kunnen volgen. Goed getimede bandenwissels dan, maar dat is voor straks. Voorlopig George Russell op weg naar zijn tweede overwinning nog maar in dit seizoen. Maar het is nog ver, het is nog 64 rondjes te gaan. Dus echt nog wel een hele lange wedstrijd voor de Brit.
1: Jawel, en hier gaat het dan weer een flink stuk trager. Vielen naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E429 van Doornik naar Halle is de weg even voorbij Edingen volledig versperd door een ongeval. Hou rekening met stilstaand verkeer. Op de andere snelwegen kleine vertragingen. En de politie waarschuwt ook voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook in de Europese wijk.

0: Going shopping op zondag met The Strokes. Ik zal niet zeggen dat er op dat Formule 1-circuit van Barcelona totaal geen hoogteverschil is. Dat nu ook weer niet. Maar de slotetappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ja, dat is nog wel andere koek. Pieter van Walleghem, de berggeiten, die voelde zich in hun sas.
1: Absoluut, 4000 hoogtemeters bijna op 120 kilometer, dat kan best wel tellen. We hebben twee klimmen al achter de rug. Die Col du Pré, die hadden we al achter de rug bij de vorige interventie. En nu is iedereen ook bovengekomen op de Montée de Bizan, de eerste van twee klimmen buiten categorie. En uiteraard heeft Alfonso, of Clément Braas liever, de punten boven gepakt. En hij heeft zich daarmee verzekerd van de bergtrui op het einde van deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Geen 9 leiders meer, wel 6. De kopgroep een beetje uiteengespat. De 6 leiders zijn op dit moment De Plus, Rodriguez, Steinhauser, Paré-Peintre, Tejada en dus de bolleman Clément Braas. Ze hebben 2 minuten voorsprong op het peloton. Zo meteen de afdaling richting de Col des Aravis. Dat is opnieuw eerste categorie. En dan de iets wat langere afdaling richting de slotklim, de Plateau de Solaison. De koers zit op 70 kilometer van de aankomst. En dan gaan we weten wie deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes zal winnen.

0: Make It With You van Queens of the Stone Age. En nog meer koers, maar dan in eigen land, Hermien.
1: Ja, de Muur Classic in Geraardsbergen natuurlijk. Die kende zijn ontknoping niet op de muur zelf, maar op de vesten. En het was een indrukwekkende, toch wel, Paul Magnier die daar gewonnen heeft voor Soudal Quickstep natuurlijk. Hij had meters voorsprong op de tweede, Floris van Tricht. En op de erelijst daar van die Muur Classic volgt Magnier Jonas Abrahamsen op.
0: Winst dus voor Soudal Quickstep en Paul Magnier. En dan weer naar het WK voetbal. Ja. We weten, er zit één Belg bij de scheidsrechters, Bram van Driessen, en er is nieuws over hem.
1: Inderdaad, want Van Driessen die is daar als videoref, dus komt niet op het veld, maar bekijkt wel alle beelden natuurlijk. En hij mag een eerste keer in actie komen. Dat zal hij doen vannacht bij de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die wordt in Philadelphia gespeeld. Dus toch wel aftellen nu voor Bram van Driessen en zijn WK-debuut.
0: Inderdaad.

0: De jongens hier hielden tempo er goed in. De Spencer Davis groep en keep on running. De start van de grote prijs van Barcelona die ligt nu toch al zowat een kwartiertje achter ons. Sammy Nerink geeft nog eens een stand van zaken.
1: Ja, we zijn 12 ronden ver van in totaal 66. En er is toch al het een en het ander gebeurd tegen de verwachtingen in. Misschien Russell nog steeds aan de leiding, vertrok vanuit polepositie en voorlopig onbedreigd. Ook omdat Lewis Hamilton als een van de eerste is binnengekomen. We zien nu op ons scherm dat ook de bevestiging dat ook Russell binnenkomt. Dus hij zal ongeveer dezelfde strategie volgen, strategische plannen volgen als Ferrari. Ook zijn eerste bandenwissel, het zouden er twee kunnen worden tijdens deze wedstrijd. Misschien zelfs drie, wie weet. Ook Verstappen komt binnen, zien we. En dus Hamilton was de eerste die vers rubber is gaan halen. Maar wat vooral opvalt, of tot nu toe aan het opvallen was, is de inhaalwedstrijd van Charles Leclerc, de andere Ferrari-rijder, die dus gisteren in de kwalificaties, het laatste deel van de kwalificaties, was gecrashed, van de baan gegaan. Vandaar startplaats 10. En nu rijdt hij momenteel virtueel op de derde plaats. Hij was al voorbij Piastri gegaan. Ook bij de start al een paar rijders te grazen genomen, zal ik maar zeggen. Dus ook op die manier al kunnen opschuiven. En nu zit hij al in de hoogste regionen van de tabel. En misschien gaat hij straks Max Verstappen bedreigen. Of is hij er zelfs straks voorbij, dankzij een snellere stop in de pitstraat. Maar dus, voornamelijk, dat is toch wel opvallend. Charles Leclerc, vorige week ook in Monaco, heel veel pech gekend. Uit de wedstrijd verdwenen in zijn thuisland, mag ik zeggen. Het prinsdom, dat is een Monegask, Charles Leclerc. Maar nu wil hij duidelijk maken dat ook hij een belangrijke pion is binnen de Scuderia Ferrari, waar Hamilton meer en meer vertrouwen aan het uitstralen is momenteel. Terwijl de negatieve energie toch meer rondom die Charles Leclerc aan het hangen was. We zien ook bij McLaren dat ze zich klaarmaken voor een eerste van wellicht meerdere bandenwissels. Het is eerst Norris die ze gaan opvangen. De regerende wereldkampioen, de titelverdediger en dus zoals we zeiden bij de eerste tussenkomst, een van die drie Britten die kans maakt om hier te winnen in Barcelona. Maar voorlopig ligt vooral George Russell dus op koers om hier opnieuw een overwinning achter zijn naam te schrijven. Maar reken daar zeker ook nog wel Lewis Hamilton bij en Kimi Antonelli. Maar de eerste reeks bandenwissels, die zijn er nu aan het komen en al voor een deel afgewerkt voor sommigen. En daarna gaan we wellicht al ietsje beter weten welke de grootste kanshebbers zijn om hier te gaan winnen. Maar hou zeker dus zoals gezegd rekening mee met George Russell, ook met Lewis Hamilton en met Kimi Antonelli.

0: Thank Darlene Christine and the Queens. Portugal wordt een van de laatste landen dat zijn WK zal aftrappen. Woensdag gebeurt dat pas. En dat betekent ook wel dat de Portugezen relatief laat aangekomen zijn in de VS. Dat is gisteren pas gebeurd, Hermine. Mm-hmm. Met ook wel een speciale aandekken aan Diogo Jota.
1: Ja, inderdaad. Die is zeker nog niet vergeten. Hè? Diogo Jota, Portugese topvoetballer, speelde voor Liverpool ook. Maar vorige zomer overleed hij na een tragisch auto-ongeluk. Hij was ook international. En ja, de Portugese premier die heeft nu elke speler van Portugal bij vertrek een armbandje meegegeven met daarop ook de naam en een tekst voor Jota. En de spelers ja, die mogen natuurlijk zelf kiezen of ze het gaan dragen tijdens dat WK of niet. Maar Vitinha van PSG, die gisteren aanschoof op de persconferentie, die zei dat elke speler dat bandje tijdens het hele toernooi zal dragen. En Portugal met Roberto Martinez als bondscoach, al dan niet ook met Céline Dept als influencer naast de lijn, we zullen het zien. In elk geval woensdag spelen ze dan inderdaad hun eerste WK-match tegen Congo.
0: Ja, en morgen is natuurlijk al aan de Rode Duivels tegen Egypte. Straks praten bondscoach Rudy Garcia en aanvoerder Yuri Tielemans nog met de pers. Maar Kevin De Bruyne, hij schoof gisteren al aan bij Tess Elst.
2: Kevin De Bruyne, jullie zijn net in het stadion geweest. Jullie gaan dan niet trainen, maar je hebt dus verkend. Alles ziet er top uit, het veld, de omstandigheden.
3: Ja, nee, het stadion is mooi. Het veld zag er oké uit. Ik denk dat het een beetje droog zal liggen, maar ja, voor de rest. Ik heb er toevallig al 12, 13 jaar geleden gespeeld met Chelsea, dus ik ken het al. Maar uiteindelijk, een stadion is een stadion. Maar het is mooi en ik denk voor sommige spelers is het ook leuk om te zien. Dus mij doet dat niet zoveel, maar ik denk dat het gewoon goed is dat we daar eens naartoe gaan.
2: Ja, want het is inderdaad al je vierde WK. Kan je het gevoel eens beschrijven tegenover de andere keren? 2014, alles was nieuw. 2018, topfavoriet. 2022, misschien ja, alles niet zo goed. Hoe is het nu?
3: Voor mij redelijk relaxed. ja, waarschijnlijk met het feit ja, dat ik iets ouder ben. Dat ik meer ook wil genieten van de momenten. Mm-hmm. En ik heb het natuurlijk allemaal een beetje gezien, dus ik kan mij een beetje rustiger voorbereiden en ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn, dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief, alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk, maar ja, ik denk we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
2: Witzel was hier gisteren, die zei ik vergelijk het een beetje deze groep met die van 2014. En hij vergelijk Doku ook met Eden Hazard. Zie je daar ook de parallellen? Gaat die even belangrijk zijn voor ons als Eden?
3: Ah, ik denk dat het, als we een goed toernooi willen spelen, dat we een goede Doku nodig hebben. Ja, Jeremy heeft die X-factor met zijn dribbles en de bal bijhouden. En ik denk dat hij ook nog een paar niveaus naar boven is gegaan sinds dat ik hem ken bij City. En weet je, hij was heel jong, hij is nog altijd heel jong, maar hij is heel belangrijk voor ons en dat weten we ook. Dus hopelijk kunnen we hem ook in die situaties brengen.
2: Ik heb veel voorbereidingen gelezen, gehoord in podcast en overal hoor ik Kevin De Bruyne is hongeriger. Klopt dat? Hoeveel honger heb je, Kevin?
3: Well, ik heb altijd honger, ja. Dus dat is mijn probleem niet. Nee, maar natuurlijk is het jammer hoe het seizoen is gelopen, want ik vond dat ik heel goed aan het seizoen was begonnen. En dan heb ik natuurlijk die grote hamstringscheur gehad, dus weet ik dat ik 4-5 maanden mis van het jaar. Maar ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. En sinds de blessure heb ik alle trainingen meegedaan en ja, dat is eigenlijk positief van de trainingen bij Napels waren wel echt heel zwaar, dus ook nog vrij veel gespeeld. Dus voor mij is eigenlijk mijn seizoen op wat ik heb kunnen doen eigenlijk heel positief geweest. En ja, die lijn heb ik ook proberen doortrekken in de laatste week om zo goed mogelijk te trainen, om hier scherp voor de dag te komen. En ik voel mij goed.
2: Ja. Voel je je frisser door wat minder matchen gespeeld hebben dit seizoen of niet?
3: Maar niet bepaald. Ik denk ook met het feit dat ik ook al 18 jaar aan het voetballen ben, dat kruipt sowieso in de kleren. Maar
2: frisser
3: ik voel
2: mij niet meer bij.
3: Fris is relatief. Maar natuurlijk, ik voel mij goed. Voor natuurlijk, voor hoeveel dat ik al gespeeld heb. Dus ik kan op dit moment voor mij niet meer vragen dan hoe het nu gaat.
2: Je zei daarnet van, ik kan er wat relaxter naartoe leven. Ik heb alles al wel eens gezien. Is dat dan ook misschien een van de geheimen van die vurige Kevin De Bruyne die we zien? Dat je er echt plezier aan kan beleven hier bij de Duivels?
3: Maar ik probeer altijd plezier. Ik weet natuurlijk dat er altijd naar mij gekeken wordt. En ik weet dat ik ook veel eisend ben in veel dingen. Maar ik denk dat ik persoonlijk buiten ook wel graag plezier maak. Ik denk dat dat niet altijd gezien is en dat ik dat ook graag heb, dat dat niet altijd gezien wordt. Maar ik denk, ik ben vrij rustig in. We hebben al leuke dagen gehad, we hebben leuke activiteiten gedaan, we hebben hard getraind. Dus we hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk als ploeg klaar te staan voor maandag. En dan hopelijk kunnen we dat bewijzen.
2: Ja, maandag die eerste wedstrijd. Egypte, onze sterkste tegenstander in de groep allicht, met Mo Salah en Marmoush. Misschien wel een paar jongens die je inderdaad kent. Heb je een van hen gehoord na de loting? Of?
3: Nee, ja, ik speelde natuurlijk niet meer bij City, dus ik had Omar niet gehoord. En Mo zag ik meer op school, omdat onze kindjes samen op school zaten. Maar ik heb het niet gehoord. Maar ja, Egypte is zeker een makkelijke ploeg. We doen het altijd goed. En op de Afrika Cup hebben we ons verslagen 4 jaar geleden. Dus dat mogen we zeker niet te licht nemen.
2: Je gezin is denk ik al in de VS, als ik het op Instagram gezien heb. Hoe zit hun WK er een beetje uit? Gaan ze overal bij zijn?
3: Gedeeltelijk. Zij zijn de dag na ons vertrokken. Maar zij verblijven in Los Angeles. Uh-huh. Omdat wij vrienden hebben daar. Dus kunnen ze daar wat vrienden zien. Ook iets meer te beleven. En dan sommige van hun komen op en af na de match. En we spelen in LA. Dus ik denk dat ze het leuk genoeg hebben.
2: Zijn we daar ook een fijne tijd. We weten dat je een link hebt inderdaad met de VS. Dan is er de vraag, ja, de MLS. Is dat nog iets voor jou?
3: Maar totaal niet mee bezig op dit moment. Natuurlijk, vorig jaar zijn er wel wat gesprekken geweest. Maar op dit moment is er eigenlijk niks aan. Dus ik zou het niet weten eigenlijk. Nou,
2: we moeten ongeveer afronden, maar ik heb nog 2 vragen die ik vanuit Brussel moet stellen. We weten dat je een kaarter bent, maar wordt er ook kolonisten van Catan gespeeld? Want het gerucht gaat dat je daar niet zo goed in bent, Kevin.
3: Oeh, dat is sowieso wel stevig. Die ligt, hè. Die ligt. Nee, kolonisten doen we eigenlijk niet. Deden we wel vroeger met Moussa, Jan en Dries. Maar dat werd af en toe te competitief. Maar ik speel heel graag gezelschapsspelletjes. Maar hier is het vooral kaarten of Perudo.
2: Ja, het komt inderdaad van Steven. En ik moest ook nog vragen, wie is de betere padeller? Jij of hij?
3: Ah, Steven. Jammer genoeg.
2: Dat is ook wat hij zei. Dus dat is een eerlijk antwoord.
3: Ja. Ik ben toch eerlijk.
2: Dankjewel, Kevin.
3: Alsjeblieft.

0: De Steven van daarnet op het einde van het interview, dat was Steven de Voer. Die kan volgens Kevin De Bruyne toch nog net iets beter padellen dan De Bruyne zelf. En dan hoeven wij eigenlijk maar een kleine stap te zetten, Hermien, om bij tennis te belanden. Want je hebt nieuws over Alexander Bloks. Die had pech tijdens Roland Garros, weten we. Raakte geblesseerd en dat blijft wel aanslepen.
1: Ja, zoals gevreesd ook wel een beetje. Want Bloks die zou komende week normaal deelnemen aan het toernooi van Queens in Engeland. Maar dat zal niet lukken. Heeft nog te veel last van die blessure die hij inderdaad opliep tijdens Roland Garros. Tijdens een training was dat. Hij scheurde toen een ligament in de enkel en moest daarna passen voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. En nu Queens, dat voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat haalt hij dus ook al zeker niet. Wel beter nieuws is er voor een andere landgenoot, Raphaël Collignon, want hij heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het toernooi van Halle in Duitsland, ook op gras. Collignon schakelde in de tweede en laatste kwalificatieronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut uit. En hij is er zo bij op de hoofdtabel daar in Halle, net als Zizou Berghs.
0: Oké, Sammy Nerink, jij mag ook nog even voor de grote prijs van Barcelona in de Formule 1 nog positiewissels daar?
2: Ja, nee, eigenlijk na de eerste reeks bandenwissels ligt alles weer een beetje zoals we hadden verwacht en zoals we hadden gezien voor die bandenwissels met dus Russell op 1 na 25 rondjes. We luisteren mee met Hulkenberg. Dit is de stem van Nico Hulkenberg die achter Liam Lawson zit, maar ook wordt opgejaagd door Pierre Gasly. Hulkenberg momenteel tiende in de Audi. Ik was dus aan het zeggen, Russell op 1, 2 Hamilton, 3 Antonelli, 4 Norris, 5 Verstappen, 6 Leclerc en 7 Piastri. Zo zijn ze aan hun bandenwissels begonnen en ook uit die bandenwissels gekomen. Dus geen positiewissels voorlopig in de pitstraat. We zien wel dat eigenlijk Hamilton als enige een beetje tempo kan volgen van Russell. Het verschil tussen die twee schommelt telkens rond de 2 seconden. Dus het moet maar één keer fout gaan bij Russell. En Hamilton schuift er zo voorbij. En dan kan hij misschien hier voor de 7e keer winnen. Dat zou een record zijn. Want hij deelt nu het record met Michael Schumacher. Allebei 6 keer hier gewonnen in Barcelona. Maar we wilden ook nog zeggen dus dat er al 2 rijders zijn uit hun wagen moeten stappen. Dat zijn Valtteri Bottas en Lance Stroll. Redelijk vroeg in de wedstrijd. Stroll aan de kant in zijn Aston Martin. En eerder nu ook in de Cadillac Valtteri Bottas. Voor Stroll is het al de 4e keer op 7 grote prijzen dat hij al tijdens de wedstrijd moet de strijd staken. Begon ook niet aan de grote prijs van Melbourne. Het gaat voorlopig niet de goede kant uit voor de Aston Martins. Zowel van Lance Stroll als die van Alonso. Alonso helemaal achteraan als rode lantaarn. Ja, een hele anonieme, eenzame wedstrijd aan het afwerken. En ook voor Bottas trouwens, die voor de 3e keer een nulscore achter zijn naam heeft staan. Inmiddels dus ook voor de 3e keer een exit voor de Finn in zijn Cadillac. Dus al 2 rijders aan de kant. En voor de rest is het nu weer wachten, denk ik, tot de volgende bandenwissels. We zien dat de Hulkenberg hier nu wel net in de buurt aan het geraken was van Liam Lawson en zelfs een beetje kon bedreigen. Maar voorlopig zit hij nog steeds op positie 10 vast. Net achter Liam Lawson dus op 9. En een duel tussen een andere Audi is dat tussen Sainz en Bortoletto. Maar ook daar voorlopig geen positiewissels. Ze blijven elkaar wel onder druk zetten, maar voorlopig raken ze niet voorbij de wagens die ze in het vizier hebben. Kijken ook op het schermpje. Russell, the front feels a bit weak, underbalanced, meldt hij aan de collega's aan de pitmuur. Dus heeft wat moeilijkheden om zijn wagen echt in een ideale balans te krijgen. Maar voorlopig komt hij nog niet in de problemen. Nu al bijna 3 seconden voorsprong op Hamilton, die dus 2e rijdt. 3 Antonelli, 4 Norris, 5 Verstappen, 6 Leclerc, Piastri op 7, Hadjar 8, 9 Lawson en dan op 10 Nico Hulkenberg.
0: Dankjewel, Sammy. Er staat 10 minuten file op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruibeke. Op de E429 van Doornik naar Halle is de weg even voorbij Edingen bijna volledig versperd door een ongeval. Houd daar rekening met 20 minuten stilstaand verkeer. En de politie waarschuwt voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en ook in de Europese wijk.
3: Sportza.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen.

Sorry dat ik niet belde, want het rinkelde vaak. Sorry dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij. Als kleine jongen zag je altijd voor dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1, live.
2: Dan die weg, maak iets mooi van veel miserie.

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

0: hoor ik maar twee zwangregie. In de Pro League Hockey hebben de Red Panthers daarnet 2-2 gelijk gespeeld tegen de Argentijnse vrouwen. En die laatste hebben wel het bonus gepakt in de Pro League, omdat ze nadien de betere waren in de shootouts. Maar er komen nog heel wat wedstrijden aan in de Pro League. En dat natuurlijk allemaal in de aanloop naar het WK hockey. We hebben een reactie bij Jeroen van der Loop, die het voor ons allemaal gevolgd heeft vanmiddag daar in Waver.
1: Charlotte Angelenberger, jullie beginnen het blok hier met een gelijkspel tegen Argentinië. Verlies in de shootouts. Hoe bekijk jij deze wedstrijd?
2: Lastig, een beetje irritant, omdat we alles, de bedoeling was gewoon om alles winnen. En dan hadden we gewoon twee finale wedstrijden tegen Nederland, dus dat is gewoon een beetje jammer. Maar het was ook duidelijk in de ploeg dat we nieuwe dingen gingen proberen en nieuwe tactieken en zo. Gewoon, ja, gingen proberen op het veld, dus het kon ook gewoon gebeuren. Eerste wedstrijd tegen Argentinië is ook geen gemakkelijke wedstrijd. Terug in de ritme komen. En op zich, eerste helft was misschien minder goed. Een beetje traag. Een beetje gewoon kleine foutjes van ons. Maar tweede helft was veel beter, vind ik. Veel meer acties op goal. Nu moeten we gewoon zien dat we die scoren. En niet op shootouts komen. Maar kijk, het is de eerste wedstrijd. Er zijn wel goede dingen tussen. Misschien een paar dingen dat we echt veel beter moeten en kunnen doen. Zoals onze eerste 1 verdedigen moeten zeker beter. Zeker tegen een ploeg zoals Argentinië. Maar ik vind het gewoon vooral leuk dat we terug kunnen spelen. Zeker hier op het veld. Want we hebben eigenlijk niet zoveel getraind hier in Waver. Dus het is ook gewoon een beetje aanpassen. Maar kijk, we gaan de beelden kijken en zien wat we eigenlijk beter moeten doen.
1: Ik denk als je de beelden gaat zien, maar je weet het zelf ook, was een groot verschil tussen de eerste helft en de tweede helft. Jullie waren een beetje zoekende, leek het, in de eerste helft.
2: Ja, klopt. We hebben zeker een lang seizoen gehad. Dus het is ook gewoon een beetje terug de connecties vinden en zoeken. En volgens mij is alles in België gewoon iets trager. En de Argentiniërs zijn gewoon echt snel. Die willen gewoon graag op counter spelen. Dus die zijn gewoon ook snel in hun gezicht. En wij waren gewoon een beetje geschrokken, denk ik, van hoe snel dat ze wel in de duels komen. Dus ja, gewoon een beetje schakelen, denk ik, van clubniveau naar internationaal niveau.
1: Aan de andere kant, het positieve. Jullie komen vlak na rust 0-2 achter en dan tonen jullie wel veerkracht om terug naar 2-2 te komen.
2: Ja, dat klopt. Alleen de eerste goal moet ook gewoon niet gebeuren. Het is ook een tactisch misverstand. Maar ja, we kunnen gewoon die twee goals vermijden, denk ik. Twee keer gewoon een iets betere positie en de bal komt gewoon niet in de cirkel. Maar we komen wel terug, dat klopt. En we hadden nog, denk ik, nog een goal kunnen scoren. Dus dat is wel positief. Maar we moeten ook gewoon zorgen tegen zo van die ploegen dat we niet achterkomen. En dat we wel voor kunnen komen. Ja.
1: Ander positief ding ook nog. Voor de wedstrijd ging het erover. Jullie scoren bijna niet op strafcorner. En ja, deze zat er wel fantastisch in van Van den Borre.
2: Ja, ze zit er goed in. Ze heeft vertrouwen, denk ik, in haar corner. Dus dat is wel leuk. Dat is ook de bedoeling. We moeten gewoon ook kansen geven. En wij hebben gewoon alle vertrouwen in Stef dat zij deze goal gaat scoren. En het is ook heel gemakkelijk.

0: zoiets zeggen van ja, die corners die gaan niet zo vaak één, maar het is ook gewoon een, het is moeilijk. De keepers worden beter, de andere ploeg wordt ook beter. Die kunnen gewoon de wedstrijd analyseren, dus het is ook niet altijd op de speelster die moet slepen. Er zijn gewoon zoveel dingen, zoveel andere dingen naast de sleep. Maar wel mooie goals, dus daar ben ik echt heel blij mee en ze heeft daar wel goed gedaan. Ook mooie corners.
1: Laatste vraagje, je begon er je verhaal mee. We waren naar hier gekomen om alles te winnen en dan die finales tegen Nederland te kunnen spelen voor de winst in de poelen. Gaan jullie dat nu opbergen, dat idee? En is het nu gewoon een pure voorbereiding op het WK?
0: Nee, ik denk dat we dat niet gaan doen. We hebben gewoon ook zoiets in de ploeg dat we wel heel graag willen winnen. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen. We gaan niet spelen om te zien waar we komen. We gaan gewoon spelen om alles te winnen. En we gaan wel andere dingen doen. Dus het is ook niet dat we 8 wedstrijden met onze sterkste ploeg gaan spelen. We gaan echt voor de lood ook zorgen dat niemand te moe wordt. Maar we gaan elke keer wel spelen om te winnen.
1: Veel succes nog.
0: Dank je wel.

0: The Cure, Olivia Rodrigo. Hermien, Belgische overwinning in de koers?
1: Ja, in een sprint. En in Kopenhagen is dat gebeurd door Jasper Philipsen. Hij heeft nog eens gewonnen. Haalde het voor Tobias Lund, Andreessen en Sam Welsford. Dus een deugdoende zege voor Philipsen, zo toch al vrij dichtbij de Tour.
0: Dat is juist. En saaie voorspelbare race in Barcelona? Niets daarvan, Sammy Nijrink.
2: Nee, we zijn net voorbij, halfweg 34 van 66 rondjes. En wat zien we? Russell, die krijgt het aan de stok met Kimi Antonelli. Zijn veel jongere ploegmaat die de voorbije wedstrijden allemaal heeft gewonnen. De voorbije 5 grote prijzen. En Russell wordt wel degelijk zwaar onder druk gezet door die piepjonge Antonelli. We blijven het maar herhalen. Een echt een karakterkereltje dat met het stuur tussen de tanden, zeg maar. We luisteren mee met Hamilton.
3: My catching now. You are catching really well. Keep pushing.
2: Ja, want dit is de derde hond die eigenlijk meespeelt in dit spel tussen die twee Mercedes-rijders, Russell en Antonelli. Met name Lewis Hamilton, die op een andere pitstopstrategie staat. Hamilton is er net binnen geweest voor zijn tweede bandenwissel. We vermoeden 2 van in totaal 3, terwijl de twee Mercedes'en erop 2 proberen af te werken. Hier is Antonelli.
3: George, we are at risk from Norris behind at 3.9 seconds.
2: Antonelli heeft al verschillende boodschappen over de radio meegekregen. Onder andere dat hij eigenlijk meer aan het strijden is met Lando Norris, die erachter zit. Op 3 momenteel. En dan op 4 hebben we Hamilton met die extra bandenwissel al afgewerkt. Maar Antonelli trekt zich momenteel daar weinig van aan. Ook van de waarschuwingen. Hij heeft al een paar keer de limiet van het circuit niet gerespecteerd. Eigenlijk met zijn 4 wielen buiten de witte lijnen gereden. En als je dat 1 keer te veel doet, dan heb je een 5 seconden straftijd aan je broek. Hier is de boordradio weer.
3: It's not slow each other down, racing. We need to keep that gap to Norris. Nice and healthy. Now 4.3.
2: Ja, dit is met andere woorden, de race-ingenieur die zegt, tempo een beetje ervan afhalen. Beste Kimi, probeer niet te veel risico's te nemen om Russell voorbij te geraken. Want je staat aan de leiding, riant aan de leiding in de titelstrijd. Maar ik denk dat Antonelli andere plannen heeft. Als je ziet naar zijn rijstijl, hij probeert echt het onderste uit zijn wagen te persen ten opzichte van Russell, die nu vooral moet verdedigen. En ik denk dat er echt wel een eerste echte inhaalpoging eraan zit te komen van die Kimi Antonelli. Maar dus die twee, het zou best kunnen als Antonelli hier wint, 6 keer op een rij, dat Russell dan echt wel in de penari zit. Hier is dan, we zien op het scherm dat Norris wordt binnengehaald, ook voor zijn tweede bandenwissel. En nu gaat hij het proberen. Nee, al een eerste keer het neusje aan het venster komen zetten, kunnen we zeggen, van Antonelli. We zagen, of we zien dat er niet zoveel mogelijkheden zijn op dit circuit om iemand voorbij te steken. We hebben het al meermaals herhaald. Maar Antonelli, die vindt toch, of probeert toch wel, hier en daar een extra plek te creëren voor zichzelf. Hij blijft Russell onder druk zetten en probeert die man voorbij te gaan. We zien nu ook op het scherm dat Russell voor zijn tweede bandenwissel naar binnen wordt geroepen. Dus dan is de vraag, gaat Antonelli dat idee volgen of op die manier, misschien door het tempo op dat moment te verhogen en op die manier dan voorbij Russell te geraken. We gaan het zien, maar het is wel spannender dan verwacht, Gert, moeten we zeggen. Russell op 1, echt achterna gezeten, zit bijna onder de achtervleugel van Russell, die Antonelli, en dan op 3 Hamilton, 4 Leclerc, 5 Piastri, 6 Norris, dan de twee Red Bulls van Verstappen en Hadjar, Lawson op 9 en 10 Gasly, want Hülkenberg die is uit die top 10 weggevallen, ook hij een technisch probleem en al geparkeerd in de pitstraat. Maar dus, we verwachten nog wat meer spanning hier in Barcelona. Het duel tussen Russell en Antonelli. Nog 30 rondjes in totaal te gaan. Sportza.

0: Safi en Slongs op het EK Paracycling in Italië. Ja, Hermien, daar was vooral Tim Seelen de man al, hè, met dubbel goud. Maar er is toch nog een Europese titel bijgekomen voor ons land.
1: Nog eentje. En dit keer bij de vrouwen. Dat goud was vandaag voor Julie de Bok. Zij won in de wegrit van haar WC4-klasse. Ging mee in de aanval en won dan in de sprint. Julie de Bok. Minder nieuws was er wel voor Ewout Vromant. Hij kon zijn kansen vandaag niet verdedigen door ziekte.
0: En dan dat duel tussen de teamgenoten Russell en Antonelli. Net voor het nieuws van 4 uur is er ook nieuws uit Barcelona. Sammy?
2: Jawel, nog 17 ronden te gaan. Wat zeg ik, 27 ronden te gaan voor Hamilton, die nu aan de leiding rijdt. In de Ferrari achterna gezeten door Leclerc. En dan op 3 Russell en 4 Kimi Antonelli. Die Russell en Antonelli in de Mercedes zijn allebei net binnen geweest voor hun tweede bandenwissel. Hamilton die staat op een andere strategie. Het zou best kunnen dat alles naar het einde van de wedstrijd weer samenkomt. Nog heel even meeluisteren met Hamilton.
3: This is our race, give everything this 7 laps. It's the critical moment, we have our chance.
2: Ja, de race-ingenieur van Hamilton die zegt, het is nu het moment, de volgende 7 ronden moet je echt het onderste uit je wagen persen om voorbij Russell en Antonelli te gaan en op weg te gaan naar zijn 7e overwinning hier in Barcelona. Het zou een record zijn voor Lewis Hamilton en de eerste overwinning in een Ferrari. Maar dat is nog die Mercedes van Russell en die Mercedes van Antonelli waar hij zeker rekening moet mee houden. Het is zeker nog niet gespeeld voor geen een van die 3. Maar het blijft wel spannend en spannender dan we hadden verwacht. Dus Hamilton voorlopig op 1, 2 Leclerc, 3 Russell, 4 Antonelli, 5 Norris, 6 Verstappen, Piastri op 7, Hadjar 8 en 9 Pierre Gasly voor Colapinto. En we zagen hier net Russell voorbij Leclerc gaan. Dus Russell heeft al een positie gewonnen. Russell die Leclerc achter zich laat. Leclerc gaat ook vers rubber halen. Dus Hamilton nu op 1. Russell 2. Antonelli 3. En Leclerc die verder wegzakt. Want hij gaat nu de pitstraat opzoeken. 4 Norris. 5 Verstappen. 7 Piastri en Hadjar op 8. Dit is de tussenstand hier in Barcelona. Maar dus zeker nog een spannend slot zo dadelijk.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En spannend zou het ook nog wel eens kunnen worden in de laatste etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Dat is een serieuze bergrit, moet ik zeggen. Na het nieuws van 4 uur gaan we daar toch nog net iets meer op focussen met Pieter van Walgen.
4: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
5: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
4: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
5: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
4: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
5: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
4: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Bij VAR krijgt een merk meer aandacht.
10: Meer merk?
9: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Iran zegt dat het geen zin heeft om nog verder te onderhandelen over een einde aan de oorlog, omdat de VS zijn beloftes niet nakomt. Iran is boos omdat Israël opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor Iran moet een akkoord over vrede ook daar een einde aan maken, maar Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft Beirut aanvallen. De Iraanse toponderhandelaar suggereert dat de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu niet in de hand heeft. In Brussel is een betoging aan de gang tegen wat de organisatie de doorgedreven militarisering in onze maatschappij noemt. Er doen enkele duizenden mensen mee, ook uit het buitenland. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar het leger gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW.
10: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen, waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investering in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
13: Ook in Genève in Zwitserland wordt vandaag betoogd. Daar stappen enkele tienduizenden mensen op uit protest tegen de G7-top die morgen start. Op die top in het nabijgelegen Evian in Frankrijk bespreken de zeven rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. De politie is massaal aanwezig op de betoging in Genève, want er wordt gevreesd voor rellen. Er is al veel verboden materiaal in beslag genomen, maar voorlopig blijft alles rustig. In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze verklaarden dat ze klemgereden werden en uit hun auto gesleurd. Een van de slachtoffers belandde op de grond en daarna zou een derde auto opzettelijk over zijn arm gereden zijn. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De verdachten worden opgespoord. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen gewonnen in het wielrennen. Magnier was de topfavoriet en won de sprint op de muur makkelijk. Onze landgenoten Floris van Tricht en Jeno Berkmoes werden tweede en derde. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft het Franse toptalent Paul Sexas opgegeven in de slotetappe. Hij was in de rit van gisteren gevallen. De renners hebben nog zo'n 35 kilometer te gaan in die slotrit. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen. Maar we halen wel al 25 graden dan. Tegen vrijdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.

0: Country House van Blur. Zo dadelijk zitten we weer in de koers op, of in deze sportza. En dat doen we weliswaar na de Formule 1. Formule 1 waar we dit keer niet over de vriendin van Lewis Hamilton hoeven te hebben, maar wel over Hamilton zelf, Sammy.
1: Ja, klopt, want nog 20 ronden te gaan voor Lewis Hamilton hier in Barcelona. En hij rijdt aan de leiding. Hij is voorbij Russell en Kimi Antonelli geraakt. De twee Mercedes-concurrenten, zeg maar. Want Hamilton was van op 2 vertrokken op een andere pit. Stopstrategie, 3 bandenwissels ten opzichte van de 2 van Mercedes, zowel van Russell als van Antonelli, die allebei dus 2 bandenwissels hebben uitgevoerd. Maar dat heeft allemaal gerendeerd eigenlijk dankzij een oude ploegmakker van Hamilton. Misschien wel een beetje ver gezocht, maar het is wel zo. Fernando Alonso in de Aston Martin, de Spaanse veteraan, ook hij staat inmiddels aan de kant geparkeerd. En omdat hij op een gevaarlijke plek was uitgevallen, Alonso, en misschien wat zijn laatste grote prijs Formule 1 hier in Barcelona kan zijn. Moest er een soort virtuele of echt een virtuele tussenkomst van de safety car worden gemeld. Iedereen van het gas af, iedereen het tempo verlaagd. En net dat moment koos de Scuderia Ferrari uit om die bandenwissel, die derde bandenwissel, te laten uitvoeren. En ja, het is al vaak slecht geweest, een falikant afgelopen bij de Scuderia Ferrari. Maar nu, als het goed is, moeten we het ook zeggen en benadrukken. Nu was het echt wel een hele goede, snelle, bijna perfecte bandenwissel voor Hamilton. En dat werd ook over de boordradio nadien gemeld. Vanwege Lewis Hamilton zelf. Goed gewerkt, jongens. Want op die manier, ja, kwam hij voor Russell. Het was echt niet veel, het verschil tussen die twee. Tussen Hamilton en Russell. Maar hij kwam er zo voor terecht. En ja, hij rijdt er nu zelfs een beetje van weg. Lewis Hamilton op die manier op weg dus naar zijn 7e overwinning. Dat zou een record zijn hier in Barcelona in de Formule 1. Maar hij heeft dus nog wel wat werk te doen. Ietsje minder dan 20 ronden moet hij die Russell en Antonelli van zich af zien te houden. Maar hij rijdt, ja, ronde per ronde, eigenlijk seconde per seconde ervan weg. Russell dus op 2, 3 Antonelli, 4 Norris. Anonieme wedstrijd van de wereldkampioen. Mogen we ook een beetje zeggen van Verstappen op 5. Leclerc, de andere Ferrari-rijder die, ja, nadien wellicht zal teleurgesteld zijn dat hij niet heeft gewonnen hier in Barcelona. Want hij lag ook wel op koers om dat te kunnen. Maar het is dus voorlopig Hamilton die daar het meest zicht op heeft. Leclerc dus op 6, Piastri 7, Hadjar 8, 9 Gasly en 10 Colapinto.
0: Dankjewel. En een andere fijne collega, dat is Pieter van Walleghem. En Pieter, de strijd tussen alle tenoren in de koers vandaag. Alle tenoren min Paul Seixas. Ja, het is iets voor de slotklim, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Nog een 40-tal renners in het peloton met de mannen van Juan Ayuso, de 4e in het klassement, die dat peloton mennen. Little Trek, dan zitten we in dat kamp. Little Trek, een van de weinige ploegen die nog compleet is in deze Tour Auvergne-Rhône-Alp. Want u weet het misschien wel, er zijn al heel wat ziektes geweest. Er gaat een virus rond in het peloton. We zijn vorige week gestart met 154 renners. Daar schieten er op dit moment nog 92 van over. Dat is een derde, meer dan een derde, dat is afgevallen. Maar bij Little Trek dus nog compleet. Niet allemaal meer in de eerste groep. Juan Ayuso heeft nog 3 ploegmaats daarvoor in zitten. Een peloton met ook nog wat Belgen. Kian Uytenbroeks uiteraard, die nog altijd 8e staat in het klassement. Maxime van Gils, ritwinnaar, zit ook nog mee in die groep van de favorieten. In steun van gele trui. Tukwel is dat dan. Die ploeg maar met 3 meer. Red Bull Bora Hansgrohe met naast Tukwel en Van Gils ook nog Gianni Vermeers. Al zit hij wel niet meer voorin. En met ook Ramses de Bruyne, dat is de derde Belg die met zekerheid in die groep zit. De achterstand van die groep, terwijl ze richting de slotklim aan het gaan zijn, in licht dalende lijn gebeurt dat. De achterstand van die groep bedraagt 45 seconden, zoiets bovenop de top van de vorige klim. De Col des Aravis was dat nog 35 seconden. Maar de mannen van netcompagnie Ineos voorin, die hebben er flink de pace opgelegd in de afdaling en hebben zo terug 10 secondjes bijgewonnen. Kopgroep terug met 8 trouwens. Het gaat een beetje op en af daar. Dan weer met 9, dan met 6, nu weer met 8. Met dus een trio van netcompagnie Ineos met De Plus en Vauquelin in steun van Carlos Rodriguez. We hebben ook nog Leo Bizio voor Decathlon. We hebben Steinhauser voor IF Education. Easypost. Parepeintre is de man van Soudal Quickstep. Harold Tejada is dan weer een renner van Astana. En we hebben natuurlijk de bolletjestrui Clément Braas van Groupama FDJ. Braas die de punten boven op de Col des Aravis liet voor Laurens de Plus. Want Braas is al zeker van die bollentrui. Nog een vijftiental kilometer tot aan de voet van die slotklim richting plateau de Solaison, die vooral in het begin zeer steil is. Eerste 5, 6 kilometer stevast 11-12%. Daarna vlakt hij een beetje uit naar het einde toe. Daar moet het gaan gebeuren. Nog altijd tukwil dus in die gele trui, de verrassende man van Red Bull, Bora-Hansgrohe. Maar het is toch vooral een beetje wachten op de strijd van de mannen daar net onder. We verwachten toch dat tukwil dat niet meer gaat houden bovenop het plateau de Solaison. Het gaat tussen, wellicht tussen Jorgensen, Ayuso en Isaac Del Toro. Dat is over 15 kilometer. Dan begint de groep aan de slotklim richting plateau de Solaison.

0: de Rolling Stones op deze toch best mooie zondagnamiddag, denk ik, als ik even naar buiten kijk met In The Stars. Op het WK is het vanavond zeker uitkijken naar Nederland-Japan. Maar straks om 7:00 al is er eerst Duitsland-Curaçao. En voor Curaçao, Hermien, wordt dat een debuut op een WK.
1: Ja, het is een van die landen die hebben geprofiteerd van de uitbreiding naar 48 deelnemers. Maar ze zijn terecht apetrots dat ze erbij zijn. Debuteren inderdaad, maar ze hebben wel een heel ervaren bondscoach met Dick Advocaat, de Nederlander, intussen al 78 jaar. Hij is een beetje verkouden, of zo klinkt hij toch, maar heeft duidelijk zin in dit avontuur.
2: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen, Duitsland. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn. En daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achteren lopen. We gaan zeker ook proberen om de ruimte die Duitsland ook afgeeft, om die te benutten. En wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken. En dat gaan we morgen ook doen. En het gebeurt zelfs nog wel eens dat een heel klein clubje, een amateurclub, wint van een topclub. Dat in Nederland gebeurt dat regelmatig. Dus wij zijn een heel klein landje vergeleken met Duitsland. Maar we gaan het ze heel moeilijk maken, omdat we echt een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen.
1: Voilà, hij heeft er duidelijk toch zin in. Klinkt vol vertrouwen, Dick Advocaat. En bij Duitsland dan, daar is Julian Nagelsmann, de bondscoach. Hij heeft veel respect voor zijn collega bij Curaçao. En Nagelsmann, die je noemt Advocaat, een
3: really cool coach, do a brilliant job in Curaçao. It's an incredible history, and that they qualify for the World Cup the first time, and it's also great compliment for his work. And I get to know him a few times. It's always kind to talk to him. It's always kind to talk to people with such a experience. Me as a young coach, I always can learn from people like him.
1: Complimenten voor Dick Advocaat. Hij kon er al een paar keer mee spreken. En handig, want ik als jonge coach kan er nog veel van leren. Dat zei Nagelsmann.
0: Ja, en straks gaan wij hier in Sportza al eens naar Curaçao om te polsen hoe het daar allemaal leeft.

0: Do It Again van de Ting Tings. Je hebt het al gezegd, voor 4 uur, Hermien. Ja. Winst voor Jasper Philipsen in Kopenhagen. Ja. En in Gerardsbergen was de zege voor een andere topspurter, Paul Magnier. Dat heeft hem duidelijk wel deugd gedaan.
1: Zeker, want eerder deze week reed Magnier ook de Franco-Belge. Maar werd toen maar, of pas, derde. Maar zegt de Fransman, toen was het inderdaad nog wat zoeken naar mijn ritme. Maar vandaag voelde ik me top.
2: Ouais, c'est vrai que j'avais eu un peu du mal à, au circuit franco-belge de me remettre dans le rythme de course et aujourd'hui je me sentais très bien. J'ai senti dans le dernier mur du Gramont que j'avais des bonnes jambes. Donc je dis à tous mes équipiers qu'il fallait absolument qu'il y ait un sprint. C'est vrai que l'attaque de Tuns et du coureur de l'auto a rendu le final un peu plus difficile que prévu. Mais je me suis bien débrouillé dans le final et c'est vrai qu'une fois que j'ai lancé mon sprint, j'étais vraiment plus fort.
1: Ja, hij wou een sprint, had het zijn ploegmaats ook gezegd. Haal iedereen maar terug, ik werk het af. En dat heeft hij ook gedaan. De Wolfpack heeft zich zo ook weer getoond, zei Magnier nog. Hij won, de Fransman dus, voor 2 landgenoten. Floris van Tricht en Jenno Berkmoes.
0: Nee, geen motocross dit weekend, of toch niet in Europa. Dat is een heel belangrijke nuance. Want broers Koen, Hermien, die hebben een uitstapje naar Amerika gemaakt.
1: Ja, want daar wordt dat Amerikaanse motocross-kampioenschap gereden. Hè. Dat is zo'n beetje een aparte wereld. Los van de MXGP bij ons en meer in Europa en ook wel andere continenten natuurlijk. Maar goed, dat Amerikaanse kampioenschap, daar wilden ze ook heel graag eens van proeven. Lucas en Sascha Koenen dus, over hen gaat het. En dat proeven, ja, dat is heel geslaagd te noemen, want Lucas Koenen die reed meteen naar plek 2 in de eindstand van de koningsklasse. En broer Sascha Koenen die werd 4e in de 250cc, de MX2 dus eigenlijk, nadat hij de tweede reeks won. Ik neem hier ook kort nog even wat autosport bij, met toch een klinkende naam, die 24 uren van Le Mans, daarover gaat het. Wel, daar was de zege voor Toyota. Toyota, het trio, won met 10 seconden voorsprong op BMW.
0: Oké, dankjewel Hermien. En straks gaan wij toch ook nog eens naar die andere ronkende motoren, naar de Formule 1, want ze zitten daar intussen toch op minder dan 10 ronden van het einde op het circuit van Barcelona. Eerst nog wel Klaas, er is tijd voor hem, jawel.
3: Praat met mij.

0: tijd voor mij van Klaas. Naar welk duel ben je aan het kijken, Sammy Nering?
1: Kimi Antonelli is dan toch voorbij George Russell gegaan in wat nog 15 ronden zijn van deze grote prijs van Barcelona en Catalunya. En wat een wedstrijd is het aan het worden, zeker door dat duel tussen Antonelli en Russell, die elkaar nu echt geen duimbreed toegeven. Dat zal wellicht tot het einde duren, met daarvoor nog eens Lewis Hamilton in de Ferrari, die dankzij een hele slimme pitstopstrategie voorbij die Russell en Antonelli is geraakt. Ja, want Russell die vertrok vanuit pole position, maar is nu pas derde, omdat ook Antonelli al rondelang hem onder druk aan het zetten was. En ja, Russell echt wel in de hoek zit waar de spreekwoordelijke klappen vallen. Het is de ene week of de ene grote prijs na de andere dat het maar niet wil lukken voor George Russell. Hij wordt hier zomaar even op zijn plaats gezet door Antonelli en eigenlijk ook door Lewis Hamilton in de Ferrari. Met dus nog 4 volle ronden te gaan. Antonelli, we zien zelfs wat schade aan zijn voorvleugel. Heeft echt wel, zoals we al een paar keer zeiden, het onderste uit de kan geperst, het onderste uit zijn eigen wagen geperst. Misschien was er zelfs heel even contact met Russell. We hebben dat nog niet echt gezien in herhalingen van die laatste duels. Maar Antonelli is er wel voorbij. We zeiden ook al eens in een vorige tussenkomst dat hem een soort van straf boven het hoofd hangt, omdat hij al een paar keer de limieten van het circuit niet heeft gerespecteerd. De witte lijnen, dan moet je altijd met je 4 wielen binnen blijven. Als je dat niet respecteert, dan word je daarvoor bestraft na een paar van die foute manoeuvres. En dan moet je 5 seconden straftijd bij je eindtijd rekenen of bij een bandenwissel gaan stilstaan. Hier luisteren we mee.
2: So Kimmy, you've got 5 laps remaining. So just warning for track limits everywhere.
1: We zien Antonelli gewoon stilvallen terwijl we meeluisteren naar de boordradio. Dat hem gezegd werd, er zijn nog 5 ronden te gaan. Maar het is over en voorbij, over en uit voor Kimi Antonelli. De jongeman die het seizoen tot nu toe heeft gedomineerd. Maar hier eindigt dan die mooie reeks met een eerste nulscore voor... en ondertussen ook een tragisch Charles Leclerc. Maar dus Antonelli aan de kant... En ook Leclerc die weer vertraagt en plots het tempo opdrijft. En dus zeker geen punten, geen WK-punten voor Antonelli. Dat is weer goed nieuws voor George Russell. Luister mee met Leclerc.
3: Lose the faster. Oh, losing the faster.
1: Hij heeft een lekke band en zal zich reppen richting de pitstraat. Dat is wat we zien, ook beelden vanuit de pitstraat. Dat Leclerc toch nog gaat proberen zijn wedstrijd te volmaken. Maar voor Antonelli is het... voorbij. En dat is dus wat we zeiden, de eerste nulscore. En zo, we zijn nog lang niet het einde van het wereldkampioenschap aan het naderen, maar het ligt zeker nog niet in een definitieve plooi. Hier zien we herhaalde beelden, vertraagde beelden van wat er misging bij Leclerc. We landen daar in de grindbak en dat zal die lekke band hebben veroorzaakt. Heel even concentratie gemis, denken we te zien of te concluderen bij wat Leclerc heeft fout gedaan. En hij haalt nog wel de pitstraat. Dat ziet er toch naar uit. Tweede keer een virtual safety car. Dus iedereen weer van het gas af. Omdat die wagen van Antonelli daar op een gevaarlijke plek staat. Dat is goed nieuws voor Leclerc. Op die manier haalt hij zeker de pitstraat op dat tempo dat hij nu aan het... halen is. En maakt hij weinig tijdverlies. Of heeft hij weinig tijdverlies ten opzichte van zijn concurrenten. Pardon. Maar dus wat een plotse ontplooiing hier met het uitvallen van Antonelli. Net wanneer hij voorbij Russell is geraakt. Hamilton wordt over de boordradio, zien we op ons computerscherm, gezegd: blijf maar buiten. En ik denk dat ze toch een streep gaan ondertrekken onder de wedstrijd van Leclerc. Want ze nemen daar echt wel hun tijd. Dit wordt weer een nulscore voor de Monegask. Net als vorige week in zijn Prinsdom. Geen punten, ook nu weer niet in Barcelona. Dan komt het allemaal van de leider in de wedstrijd. Met nog 2 volle ronden te gaan voor Lewis Hamilton. Terwijl de wagen van Antonelli, we zien het hier, moet worden weggeduwd. En dat... blijft maar duren. Zo zal het voor Hamilton een soort van dubbele ereronde worden. Als ze niet veel tempo kunnen maken. Die stewards die daar wel veel risico nemen om die wagen weg te krijgen. Moeten we er ook wel bij zeggen. Maar Hamilton aan de leiding hier in Barcelona. Op weg naar zijn eerste overwinning bij Ferrari. Op 2 Russell en op 3 Norris. Op 4 zien we Verstappen. Piastri 5, Hadjar 6 en Leclerc. Die is ook uitgeteld. Hele bijzondere ontwikkelingen hier in Barcelona.

0: Ja, sensatie dus nog op het einde in de Formule 1 met WK-leider Kimi Antonelli, die in zijn Mercedes het einde niet gehaald heeft. Idem voor Charles Leclerc, maar het is wel zijn teamgenoot die gaat winnen, Sammy.
1: Ja, en zoals we daarnet zeiden, het zijn ererondjes aan het worden. We horen ook zelfs boven het gebrul van de wagens het applaus van de Catalanen, van de Spanjaarden hier, die het hem echt wel gunnen. Lewis Hamilton, zijn eerste overwinning in een Ferrari, heeft hier al 6 keer gewonnen in, even snel kijken, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Jawel, 5 keer op een rij. En nu dus voor de 7e keer een record voor Lewis Hamilton hier in Barcelona. Misschien een beetje zijn Barcelona. Heeft op andere omlopen ook wel wat records bij elkaar gereden. Maar dit is toch wel een heel bijzonder moment. Daar komt hij richting de zwart-wit geblokte vlag. Lewis Hamilton, de veteraan. De 7-voudige wereldkampioen. Evenveel wereldtitels als Michael Schumacher. Hier wint hij 1 keer meer dan Michael Schumacher in Barcelona. Dit is toch wel heel bijzonder. En we zien aan de reactie op het scherm dat hij er toch wel emotioneel bij is geworden. Russell die mag mee op het podium. En ook Lando Norris. Zo is het podium hier in Barcelona volledig Brits gekleurd. 3 Britten hier in de top 3. Hoe lang is dat geleden? Is dat trouwens al ooit is gebeurd in meer dan 75 jaar Formule 1? Ik zou denken van wel, maar ik kan er meteen niet 3 verschillende namen op kleven. Maar dus Lewis Hamilton wint hier in een toch wel beklijvende grote prijs van Barcelona, moeten we zeggen. Terwijl we vooraf dachten, ja, het wordt de Mercedes, het wordt die van Russell of misschien van Antonelli. En heel misschien een Ferrari van Lewis Hamilton. Maar dat scenario is dan toch waarheid geworden. Lewis Hamilton wint hier in Barcelona. We zien op 4 Max Verstappen, 5 Piastri. Verstappen die trouwens voor het eerst won in Barcelona 10 jaar geleden, exact 10 jaar geleden. Dat is dus ook al wat de tijd kan voorbij vliegen. Maar dus hier, de Team Radio, daar staat op het wachten. Well, Lewis Hamilton.
2: Well done. Finally you got, you deserved the first year that we will remember. Thank you.
3: Congratulations with Jim. Good job.
4: Ciao ragazzi, grazie a tutti, I'm Maranello, thank you so much, you've helped me achieve this dream and I can't thank you enough, thank you for everyone pushing so hard back at home, I'm so proud of you, and to my family, I love you, and to the fans, thank you for continuing to remind me who I am, couldn't done this without you, grazie.
1: Lewis Hamilton, op de boordradio zo slim om meteen eerst in het Italiaans iedereen te bedanken in de basis van Maranello, van de Scuderia Ferrari. En dan toch wel, ik denk tot tranen toe bewogen, iedereen bedanken omdat hij voor het eerst heeft gewonnen in een Ferrari. Het is toch wel een droom die voor hem waarheid wordt hier in Barcelona. Ja, toch wel mooi om te zien en mee te maken en te mogen becommentariëren. Een historisch momentje toch in de Formule 1. Lewis Hamilton die hier wint voor George Russell en Lando Norris. Dat wordt toch ook wel speciaal, dat volledig Britse podium. Hier nog wat meer poortraden.
4: Let's go! For the Ferrari! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry, I keep talking. I'm so proud of you. Thank you.
1: Ja, is toch wel emotioneel. Lewis Hamilton heeft al heel veel meegemaakt. Vorig jaar, na zijn overstap naar Ferrari, leek het maar niet te willen lukken. Maar nu doet hij het toch. Hij wint hier in Barcelona. Gert, ja, toch wel een bijzonder moment dat we niet echt zagen aankomen. Of toch niet echt direct hadden verwacht. Hamilton winnaar in Barcelona.
0: Met dus 3 Britten inderdaad op het podium. En zoals je al aangaf, Sammy, dat is zeer uitzonderlijk. Hermine, je hebt heel snel opzoekwerk gedaan.
5: Ja, heel snel inderdaad. Het zou geleden zijn van 1968. Toen won Jackie Stewart voor Graham Hill. Dat is de vader van Damon, denk ik. Hè? Ja. En op de 3e plaats John Surtees. Maar toen dus nog eens een volledig Brits podium in 1968.
0: En nu hebben ze dat nog een keer klaargespeeld. Maar dan in Barcelona.
6: Sportza.
0: Nu gaan we weer naar de koers. De laatste 10 kilometer minder zelfs van de Tour Auvergne-Rhône-Alp. De vraag voor Pieter van Walligem. Pieter, zitten de favorieten en de gele trui, zitten die allemaal nog bij elkaar op die slotklim?
7: Nee, helemaal niet. Koers volledig ontploft aan de voet. Nam team UAE over van Little Trek. In functie van hun kopman van Isaac Del Toro. Verschroeiend tempo. En dan zag je een aantal jongens er stilaan wel doorzakken in die groep. Met onder meer de gele trui Luke Tuckwell. Die moest lossen. Die zit nog altijd in het gezelschap van een zeer sterke Maxime van Gils. Maar dat is wel al op 40 seconden van de leider. Want toen zijn ploeg opgesupeerd was, dan dacht Isaac Del Toro, dan ga ik zelf maar aanvallen. Niemand die een antwoord had. En Isaac Del Toro die rijdt momenteel alleen aan de leiding. Alle mannen uit de vroege vlucht zijn weer gegrepen. Eén voor één heeft Del Toro die opgeraapt. De laatste die kon volgen was Carlos Rodriguez. Maar ondertussen Del Toro dus alleen. Hij doet een gooi naar de eindwinst in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De achtervolgers met Ayuso en met Jorgensen, dat zijn het nummer... De nummers 3 en 4 in het klassement. Dat verschil is al 20 seconden. En daar dus achter zit de gele trui Luke Tuckwell. Die op dit moment zijn gele trui virtueel kwijt is. Achterstand voor Tuckwell is 46 seconden. En in het klassement stond Del Toro op 42 seconden. Dus op dit moment virtueel geel voor de Mexicaanse kampioen. Onze landgenoot Kian Uitenbroeks die hangt ergens tussen de groep Ayuso en de groep met Luke Tuckwell. Dus dat moet ergens op een 30, 35-tal seconden zijn. Kies zijn eigen tempo, zoals we dat gewoon zijn van Kian Uitenbroeks. En die gaat zo proberen nog een mooi klassement bijeen te rijden. Maar dus geweldige move van UAE. De hele tijd het commando gegeven aan Little Trek. Dat zag er zeer goed uit voor Ayuso. Maar dan aan de voet van een slotklim even gezegd, wij zijn hier de sterkste ploeg. Wij gaan het hier even domineren met de goede beurten van Sivakov, van Vermaken en van Torres, die dan uiteindelijk de aanval van Del Toro hebben ingeleid. En Del Toro die met voorsprong de sterkste is, dat bleek gisteren ook al toen hij onder meer de gele trui op 2,5 minuut zette. Nee, Paul Sexas ook, weliswaar na die val van de jonge Fransman, op 1,5 minuut zette. En nu dus alleen aan de leiding. Met nog 7,5 kilometer klimmen is zijn voorsprong op de groep Ayuso ondertussen een halve minuut. Ayuso en Jorgensen. En zijn voorsprong op gele trui Luke Tuckwell bedraagt al 50 seconden.

0: Ik zei het hier eerder al, Nederland begint vanavond aan zijn WK-voetbal om 10:00 tegen Japan. Het vertrouwen bij Oranje, ja, dat is altijd wel groot, meestal voor zo'n belangrijk toernooi. Maar het is misschien ook wel wat geslonken, Hermien, na de laatste oefenmatchen.
1: Ja, er werden toch vragen gesteld, want Nederland verloor van Algerije en kon daarna maar nipt winnen van Oezbekistan. En zo was er toch al best wat kritiek, maar wat kreeg de bondscoach daarvan mee, Ronald Koeman?
2: Nou, ik persoonlijk niet veel. We zitten met een tijdverschil van 7:00 en je bent gewoon als staf ben je gewoon de hele dag druk met voorbereiden, met trainingen voorbereiden, met beelden kijken, met gesprekken. Dus ik krijg er niet veel mee. Het is kritisch, dat is Nederland altijd. En aan ons het antwoord om mensen positiever te laten worden. En dat kan alleen maar met een goede wedstrijd, maar zeker met een goede uitslag. En dan zien we het wel, maar wij kunnen daar niks aan veranderen. Wij kunnen er heel veel aan veranderen in dat opzicht, om wedstrijden te winnen en goed te spelen. Maar we weten dat we in Nederland nog wel eens iets te ver gaan in onze kritiek.
3: Eigenlijk is dat tijdsverschil wel lekker.
2: Nou, je krijgt veel minder mee en dat is energie die je voor andere dingen nodig hebt. En slechte energie, heb ik geleerd in een eindtoernooi, moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen.
1: Ja, hij vindt het duidelijk een voordeel dat ze aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zitten. Nu, het werd eigenlijk nog eens geïllustreerd gisteren, want er was toen in Nederland zeker veel te doen rond een advertentie van Joey Veerman, spits, maar niet mee naar het WK. En in die advertentie toch een duidelijke steker richting bondscoach Koeman. Je moet maar even kijken op sporza.be.
0: Ik zag het, ja.
1: Ja, inderdaad. Zeker eens opzoeken. Maar ja, afgelopen week waren er daarnaast bij Oranje je ook wel zorgen over de doelman, Bart Verbruggen, want hij blesseerde zich tijdens die oefeninterland tegen Oezbekistan, maar over hem had Koeman goed nieuws.
2: Hij heeft zowel vrijdag als vandaag volledig kunnen trainen, dus hij is fit om te spelen.
3: Dus hij start gewoon, wie had je anders opgesteld?
2: Mark Vlekken, want dat is de tweede keeper. Dus ja, als de eerste niet fit is, dan ga je naar de tweede.
1: Ja, niet te ingewikkeld maken, Ronald Koeman bij de NOS. En we kunnen hem ook nog even horen over de tegenstander natuurlijk. Japan, dat is zeker pittig om je WK tegen te openen. Maar Koeman is toch vol vertrouwen.
2: Het gevoel is dat we voorbereid zijn. We weten wat we tegen ons krijgen. Dat is pittig.

0: Dat is een goed team, maar dat zijn wij ook. Dus bang zijn we niet. We zijn respectvol naar de tegenstander. We weten waar de kracht ligt van Japan, maar we weten ook waar we in Japan pijn kunnen doen. Ze spelen offensief, ze zetten hoog druk, normaal gesproken. We zien vaker dat landen die tegen ons spelen zich dan toch ook wel eens aanpassen. Dus wat we gezien hebben van Japan is het een heel fris elftal. Lopen veel, spelen aanvallend. Dus ja, er ligt ook een stuk omschakeling wanneer je de bal krijgt. Dan willen ze ook nog wel eens ruimtes weggeven. En daar moet je goed mee om kunnen gaan.
1: Zou je ook wel eens tevreden kunnen zijn met een gelijkspel?
0: Nee, nu niet. Misschien na afloop, maar voor een wedstrijd niet.
2: Ja, uitkijken naar Nederland tegen Japan. En Zweden en Tunesië die spelen dan later vannacht de andere match in die groep F.
3: Op de E403 van Brugge naar Doornik moet je opletten voor vertraging bij Wevelgem. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. De N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is afgesloten net voorbij de afrit van de E17. Daar wordt een oliespoor opgeruimd. En de politie waarschuwt voor verkeershinder hier in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook in de Europese wijk.

0: Hou mij vast, Bazaar en Pommelien Thijs. Isaac Del Toro trekt het laken naar zich toe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Pieter, er zit geen verval op het tempo van de Mexicaan.
1: Nee, wel in tegendeel. Hij pakt nog meer voorsprong op zijn dichte concurrentie. Nog 3,7 kilometer klimmen voor de Mexicaanse kampioen. Nog altijd maar 23 jaar. En dit seizoen ook al de UAE Tour en de Tirreno Adriatico gewonnen. En doet nu dus ook een gooi richting eindzegen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En dan volgt hij zijn ploegmaat op. Want vorig jaar winst voor Tadej Pogacar. Toen het nog gewoon Criterium du Dauphiné heette. Hij heeft een voorsprong van 45 seconden op Ayuso. Die gaan versnellen is weggereden van Jorgensen. Ayuso die staat op 24 seconden van Jorgensen in het klassement. En zijn voorsprong op Jorgensen op dit moment is 24 seconden. Dus zij staan zo goed als naast elkaar virtueel in dat klassement. En Tuckwell moeten we nog niet helemaal afschrijven voor het podium. Want Tuckwell die volgt op een anderhalve minuut van Del Toro. Dan moeten we even gaan rekenen. Dat is op 40-tal seconden van Ayuso. En de achterstand in het klassement van Ayuso op de gele trui is 49 seconden. Dus op dit moment Del Toro bijna zeker van de eindzege. Tenzij hij nog helemaal zou gaan stilvallen. Maar dat verwachten we niet. Op 2 dit moment Tuckwell. En op 3 is het heel spannend tussen Ayuso en Jorgensen. Dus als Tuckwell dat tempo nog kan volhouden, maar het zal niet makkelijk worden, want het is nog wel even klimmen, dan gaat de jonge Australiër, die piepjong is, 21 jaar, misschien wel een podium rijden in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In zijn gezelschap nog altijd Maxime van Gils, een berenrit aan het rijden, en ook Kian Uytebroeks, die zit ook bij de man met de gele trui. Maar het zal dus rekenen worden om straks te gaan kijken hoe dat podium er precies gaat uitzien. Wat we wel al vrij zeker weten, is dat Isaac Del Toro met de eindwinst zal gaan lopen.
0: En de bevestiging na 5 uur. Maar we hebben nog meer koers, Hermien, met de grote prijs Jippingen in Zwitserland. Een koers in de aanloop naar de Ronde van Zwitserland. En ook eentje vandaag met een Belgische winnaar.
2: Jawel. Zeker geen verwachte naam. Want Liam Slok die heeft gewonnen. Renner van Lotto Intermarché. En zijn eerste profzege daar in Zwitserland. En hij verschalkte niet de minsten. Slok haalde het voor Vlasov en Carapaz. Ook wel een pijnlijk momentje. Want net over de finishlijn toen hij het zegengebaar maakte, kwam hij ten val. Oei. Gelukkig zonder veel erg. En hij zal toch vooral genieten van die zegen, denk ik. En er was nog meer goed nieuws voor enkele jonge landgenoten. Want Thibaut Nijs en Jarno Wiedaar, die maakten in Gippingen hun comeback. Allebei na knieproblemen. En dat met prima resultaat. Want Thibaut Nijs werd 4e en Jarno Wiedaar 6e. En op nu daar in Zwitserland naar inderdaad die Ronde van Zwitserland die woensdag start.

0: Zij mochten het gat dichtrijden tot reclame en nieuws. Vanessa Carlton in Counting Crows.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurt.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
12: Knaldi. Morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim. Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
13: Onmogelijk.
12: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
13: Onmogelijk.
12: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
14: Eindelijk even rust.
15: Bankafschriften.
14: Nee, hè.
15: Kredietkaartafschriften.
14: Niet nu.
15: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
16: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen. Ik zeg 4-1.
7: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
16: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
7: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
16: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
11: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
18: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
18: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
18: Ja, handig inderdaad.
17: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen. VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Kooman. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. In Brussel protesteren duizenden mensen tegen de gestegen defensieuitgaven. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Genève in Zwitserland is op dit moment een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève. Amorie de Mulder, ja, er wordt gevreesd voor rellen op die betoging. Hoe is het daar nu?
23: Voorlopig blijft alles nog rustig. De politie is er wel massaal aanwezig en er is al wel heel wat verboden materiaal in beslag genomen. Aanleiding is dus inderdaad die G7-top in Evian in Frankrijk, dichtbij Genève. Daar bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. Maar die bijeenkomst werkt bij de betogers als een rode lap op een stier. Naar schatting zijn ze met zo'n 25.000. Een heel bond internationaal gezelschap is er aanwezig, maar er wordt gevreesd dat relschoppers die betoging zouden kapen. De chique winkels in Genève die hebben vanmorgen in elk geval al houten panelen voor hun ramen geplaatst.
22: Dankjewel, Amorie. En ook in Brussel is een betoging aan de gang. Daar protesteren zo'n 3000 mensen tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Een verslag van Gianni Palink.
23: Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze larig.
0: We zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici dreigen die... creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
1: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%.
23: Meer diplomatie nodig dus. We zien vlaggen van vredesbewegingen, van de Socialistische Vakbond, ook van politieke partijen zoals Groen en PvdA. Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er moet minstens over gedebatteerd worden, zegt Ludo de Brabander van VZW Vrede.
2: Wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
22: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
3: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
24: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
22: In het Centraal Station van Antwerpen zijn twee agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de man gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie hem even later wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is uiteindelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de VS wordt vannacht de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. Thomas de Grave in de VS, is het gebruikelijk dat de verjaardag van de president op zo'n manier gevierd wordt?
25: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day. Het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
22: Dankjewel, Thomas. En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de Copenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. Philipsen was in de massasprint nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. Onder andere Merlier, Meus en De Lee konden niet meesprinten door een grote valpartij. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli viel enkele ronden voor het einde uit met motorpech toen hij op de tweede plek reed.
4: Deze zege is meteen de eerste voor Hamilton bij Ferrari sinds hij in 2025 de overstap maakte. Morgen opnieuw wisselend, bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 33 graden met ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Genève in Zwitserland is een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top. Er werd gevreesd voor rellen, maar voorlopig blijft alles rustig. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
5: Goedemiddag, over enkele minuten zitten we op Curaçao. Op de radio kan dat allemaal. Maar we luiden dit uur in niet met een kooigevecht, maar wel met de koers. Pieter van Walligem, wat is het finale verdict in die zware Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
6: Isaac Del Toro heeft de rit gewonnen, net zoals gisteren, en heeft ook het eindklassement gewonnen. Mexicaan die fladderde naar de zege. Zeer sterke prestatie van Isaac Del Toro. En ik zei daarnet, 23 jaar jong, maar dat is pas voor november. Dan verjaart Del Toro, hij is op dit moment nog altijd maar 22. En dus eerder dit seizoen al de UAE Tour gewonnen, de Tirreno Adriatico gewonnen, uitgevallen in het Baskeland en nu dus zijn vierde rittenkoers en drie van de vier gewonnen. Isaac Del Toro, zeer straffe prestatie. En dan was het wachten wie er tweede ging worden. Dat werd uiteindelijk de man met de witte trui om de schouders. Juan Ayuso, die verloor uiteindelijk een minuut op Del Toro. En hij moest dan gaan bang afwachten wat de rest zou doen. Of hij derde dan wel tweede het klassement zou worden. En het is uiteindelijk derde geworden. Want Luke Tuck wel, met dank aan Maxime van Gils, heeft de schade zeer sterk kunnen beperken. Maxime van Gils en Luke Tuck wel kwamen binnen op 1 minuut 43 van Del Toro. Dus op 43 seconden van Juan Ayuso. En dat was voldoende om de tweede plaats in het klassement te behouden voor Luke Tuck wel. Mee in die groep trouwens ook Matteo Jorgensen, die een mindere dag kende, die lang meeging met Ayuso en Komar uiteindelijk dus helemaal verzeild geraakte bij Luke Tuckwell. En ook in die groep Kian Uytebroeks. En dan geeft dat dit als de eindresultaat van deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Isaac Del Toro is de eindwinnaar, zoals ik al zei. Luke Tuckwell, dankzij een geweldige prestatie in die rit die Maxime van Gils won. Daar veel tijd gepakt en dan de schade kunnen beperken. Gisteren en vandaag is tweede in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Was vorig jaar ook al tweede in de Giro Next Gen. Dat is de ronde van Italië voor belofte. Hij volgt op 54 seconden. Dan Ayuso, die mee op het podium mag op 1 minuut 17. En Jorgensen valt uiteindelijk net naast het podium op 1 minuut 36. Die ziet zowel Del Toro als Juan Ayuso over hem springen in die laatste etappe. Beste Belg is Kian Uytebroeks. Zevende plek heeft een plekje nog gewonnen door de opgave van Paul Sexas. Hij is zevende dus geworden op 3 minuten en 11 seconden van de winnaar van deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Isaac Del Toro.

0: Call It In is natuurlijk een nummer van Editors. Na 7 uur is er hier Sportza WK. En de eerste wedstrijd straks bij Steffi, dat wordt Duitsland-Curaçao. En ook al is Duitsland misschien niet de topfavoriet voor de eindzege, het kan toch iets hebben van David tegen Goliath. Hè? Want WK-debutant Curaçao is het kleinste land ooit op het WK met amper 155.000 inwoners. En om een inkijk te krijgen in hoe dat eiland toeleeft naar zijn eerste WK-match, hebben wij Dick Draaier aan de lijn, correspondent vanuit Willemstad op Curaçao. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Dick, het wordt een heel grote dag voor het eiland, denk ik. Hè? Zeg eerst eens, waar ben jij nu?
1: Ik sta tussen de supporters op het Wilhelminaplein. Dat is het hartje van Willemstad. Daar is een aantal schermen opgehangen, grote schermen. En tussen al het blauw, want dat is de kleur van Curaçao, blauw en geel, loopt ook een verdwaalde Duitser. Maar de stemming is hier in ieder geval op het beste. Het duurt alleen nog een uurtje voor de wedstrijd begin.
0: Ja, want we zijn nu op minder dan 2 uur voor de wedstrijd en dat plein staat al aardig vol.
1: Ja, het is, je moet zo zien, het plein is in het midden open met een podium. Daar staan schermen. Mm-hmm. Daaromheen heb je verschillende horecazaken die ook schermen hebben opgehangen onder hun parasols. Want de zon is onverbindelijk op Curaçao. En het weer is hier echt fantastisch, 33 graden. Dus iedereen is rondom dat plein verzameld. En dan komt zo direct waarschijnlijk het grote publiek voor op het plein zelf. En daar heb je geen schaduw, dus daar ga ik even niet staan, hoor.
0: Okay. Anders wordt het lastig. Ja. Ik moet zeggen, de laatste dagen begint het hier in België ook wat te komen. De eerste WK-vlaggen, Belgische vlaggen die uithangen bij de mensen thuis. Maar is het echt een zee van blauw daar bij jullie? Is er sprake van WK-gekte?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is nu ook voor het eerst dat Curaçao zich gekwalificeerd heeft. Dat was in november vorig jaar tegen Jamaica. Toen was het al blauw aan het worden. Dat is de afgelopen week alleen maar erger in de positieve zin geworden. Dus ja, ik zelf heb door mijn vrouw naar de stad gestuurd. Ik trek wel wat blauws aan, Dick, want zonder blauw kom je er niet in. En daar lijkt het wel een beetje op die verdwaalde Duitsers van. Die zijn natuurlijk in hun eigen tricot. Maar ja, de stad is verlicht, de brug is verlicht, het plein is verlicht. En iedereen zelf loopt in het blauw. En we noemen het hier Bluety. En Bluety heeft op Curaçao ook de betekenis van wat we ooit niet voor mogelijk achten, gaat nu echt gebeuren. Dus droom je droom en leef je leven.
0: Droom je droom en leef je leven, zeg dat wel. En willen de mensen dat samen doen? In die zin, willen ze vooral samen die wedstrijd kunnen bekijken? Of doen veel mensen dat toch ook gewoon binnen het gezin thuis?
1: Het is iets van samen. Het is ook iets van trots. Hè? Je moet je voorstellen, Curaçao voelt zich altijd een beetje Calimero in deze grote boze mensenwereld. En nu voor het eerst met alle media, zowel de Belgische media als de Duitse, als de Australische. Iedereen is hier om dit historische feit eigenlijk op beeld vast te leggen en op geluid. En dat maakt mensen in de grote boze mensenwereld, zeg ik wel, enorm trots. Eindelijk zien we, hoef ik zelf niet meer aan Amerikanen uit te leggen dat Curaçao naast Aruba in Curaçao heeft niet hun eigen plek verworven door dit wereldkampioenschap.
0: Ja, dus dit is echt een heel groots moment voor het eiland. En wat zijn de sportieve verwachtingen van de mensen daar voor het toernooi? Wat is het doel, Dick? Scoren? Punten pakken?
1: Ja, ik denk dat als er een doelpunt wordt gescoord, dat we al heel erg blij moeten zijn. We kennen onze kracht. We weten ook dat de bal rond is, maar we zijn ook realistisch. En ik zelf denk altijd van ja, we spelen tegen Duitsland vaak en nu na 1974 een nieuw trauma oplopen. Ik hoop het niet. En als ik de mensen hier vraag om me heen, dan gelooft niemand dat het slecht gaat aflopen. Maar ja, je moet wel realistisch blijven. Tegen een grootmacht als Duitsland zal het bijzonder zwaar worden. De advocaat zelf, Dick Advocaat, de bondscoach, is positief. Die zegt, we kunnen iedereen lastig maken. Laten we hopen dat we dat vandaag ook doen.
0: Ja, die zei, we hebben hem een uurtje geleden hier nog gehoord, we gaan niet alleen maar achter de bal lopen of naar achter lopen. Dus hij wil zijn jongens echt wel laten voetballen, ook nog in de mate van het mogelijke. Wat gaat er vanavond daar bij jou in Willemstad gebeuren als Curaçao scoort?
1: Als ik je scoort, dan kan ik jou niet meer bellen, Gert. Want dan zal het zo oorverdovend zijn. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Ik heb het gevraagd aan mensen. De een iemand zei tegen mij van nou, dan moet ik naar het ziekenhuis, want dat gaat mijn hart niet houden. En ik denk dat het onvoorstelbare van scoren al één iets is. Mochten in de boze dromen ook nog een puntje gehaald kunnen worden, wie weet. Dan gaat het dak van dit eiland en zullen we het morgen weten.
0: Het zijn voor ons natuurlijk niet allemaal de bekendste namen die gaan spelen. Op wie moeten we letten straks bij Curaçao, als het puur over de match gaat?
1: Ja, als het om de match gaat, wij kennen wel waarschijnlijk ook in België Dien Foré. Een oud voetballer, die heeft een zoon, Kenji Foré. Spoort vaak in het elftal, die speelt ook in het elftal. Dien is trouwens de assistent bondscoach van Dikke Advocaat. We hebben de broertjes Bakuna, die hebben bij Groningen gespeeld. Die zullen we, een voetbalkenner zal die ook nog wel kennen. En Tai Chong, hè, de man met de enorme borstel haar op zijn hoofd, die van Manchester United komt. Ja, die is, dat is ook een spraakmaker. En voor de rest zullen we het inderdaad met wat onbekende namen moeten doen. Misschien Eloy Room, de keeper van Vitesse. Die meespeelt, zal ook nog wel een glimlach bij mensen op het gezicht toveren. Maar voor de rest zijn het onbekende jongens. En ja, als die ons kunnen verrassen, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Misschien een moeilijke vraag, maar hoe groot is de band van die jongens die het moeten gaan doen straks en de komende weken met het eiland Curaçao en de mensen daar bij jou?
1: Ja, ik moet je zeggen, uiteraard de meeste spelers op één of twee na zijn geboren in Nederland. Hè, dus uit de diaspora, vanuit de koloniale en de slaventijd, hebben wij 150.000 inwoners in Nederland van Curaçao en 150.000 op Curaçao zelf. Die band die is heel sterk. Het gevoel dat je een kind van Curaçao bent, zoals wij dat hier noemen, Judy Curaçao, is enorm sterk. Dus dat zijn jongens die voelen zich wel professioneel gezien aan Nederland verbonden, maar met hun hart en cultuur voelen ze zich met Curaçao verbonden. Ja. Dat gevoel is er wel degelijk. Het is, en meer nog dan het Engels elftal, dat niet heel veel Surinamers furoren heeft gemaakt, is het voor Curaçao toch wel duidelijk, of voor de jongens van Curaçao toch wel duidelijk, dat ze hier voor eigen land spelen. En dat geeft toch wel een heel speciaal gevoel bij hen.
0: Ja, en ook voor Dikke Advocaat. Ja, dat is ook een man met een heldenstatus misschien daar bij jullie.
1: Ja, dat is, daar gaat een standbeeld van komen, als je het mij vraagt. Dikke Advocaat is bovendien een bondscoach die, hè, ondanks dat we hem in zijn reputatie kennen van gedisciplineerd en ordelijk, heeft hij met Curaçao begrepen dat je dat op een andere manier moet aanvliegen. Zoals de spelers van het, of de familie van het hotel, bivakkeert ook in het spelershotel. En wij moeten het op Curaçao toch hebben van onze kracht en onze verbinding. En dan hopen we dat de discipline daarachter aanholt met Dikke Advocaat om er ook nog een succes uit te halen.
0: Ja, vrouwen en kinderen mochten ook mee gewoon overnachten. Heb ik jou inderdaad een paar weken geleden in de ochtend ook horen zeggen. De sfeer zal wel goed zijn, neem ik aan, dan in de spelerselectie. En hopelijk wordt het straks daar bij jou op Curaçao ook een groot feestje. Ik zou misschien zeggen, zelfs ongeacht het resultaat. Want dat gaan we hier wel volgen. Bedankt, Dick Draaier, om even aan de lijn te komen. En geniet ervan straks daar.
1: Zeker, Pet. Bedankt.
0: Dag.

0: Nick of Time en Bonnie Raitt, Hermine. Er zijn nogal wat tennistoernooien waar vandaag traditioneel op zondag de finale gespeeld werd.
1: Zeker. Laten we beginnen in Stuttgart in Duitsland, maar met daar een Amerikaanse finale. Ben Shelton nam het op tegen landgenoot Taylor Fritz. En het is Ben Shelton die won wel na 3 sets. 6-4, 2-6 en 6-4. Een eerste titel zo op gras voor Shelton. En Taylor Fritz, wel, die kan zich nu opmaken voor een duel met Zizou Bergs op het toernooi van Halle. Naar Engeland dan voor het toernooi van Queens bij de vrouwen. Daar ging de finale tussen de verrassende Donna Vekic en Emma Raducanu. En Vekic die was opgewist als lucky loser, haalde de finale tegen dus thuisspeelster Raducanu. En het was Vekic die won. 2 sets, vreemde sets wel, want eerst een walkover voor Vekic, 6-0. En daarna een hele spannende 2e set. Maar ook die was voor de Kroatische met 8-6 in de tiebreak. Tot slot was er ook Rosmalen bij de mannen. Ook daar toch een verrassende winnaar. De Pool Kamil Majerchak. Die klopte Alex de Minaur in 3 sets. Goed voor een eerste eindzege op de ATP-tour voor die Pool. Bij de vrouwen werd het daar in Hertogenbosch toch een beetje een anticlimax. Want de Tsjechische Barbora Krejčíková die moest forfait geven voor de finale omdat ze ziek is. En zo was de zege zonder te spelen voor de Amerikaanse Robin Montgomery.
0: Een beetje anticlimax daar. De N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is momenteel afgesloten. Net voorbij de afritten van de E17, zegt de politie. Daar wordt een spoor van gelekte frituurolie opgeruimd. De problemen kunnen er nog even duren. Toch maar opletten daar. En de politie waarschuwt ook voor verkeershinder in Brussel door een betoging op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en ook in de Europese wijk.

0: Sylvie Kreusch, dit keer niet met het WK-lied, maar met de Crack My Mind. Ook wel mooi, toch? Sportza. Voor wielrenner Jasper de Buist van Lotto Intermarché was het vandaag een dag waar hij lang naar uitgekeken heeft. Jasper de Buist heeft vanmiddag namelijk zijn comeback gemaakt. Hij deed dat in de Muurclassic die gewonnen werd door Paul Magnier. En de Buist die kwam terug na enkele maanden van gezondheidsprikkelen met zijn hart. Begon al in de Tour van vorig jaar. Toen kreeg hij al vroeg in de ronde te kampen met hartritmestoornissen. En dit voorjaar kwamen de problemen in alle hevigheid terug met onder meer een operatie als gevolg. Maar nu voelt Jasper de Buist zich dus weer klaar om te koersen. Eerder van de week heeft hij openhartig zijn verhaal gedaan bij Steffi Merlevede. Hoe gaat het nu met hem? Dat was uiteraard de logische eerste vraag.
1: Stilaan beter en beter. En, ik heb het gevoel dat ik de laatste of de voorbije weken de trainingen heb kunnen doen die ik zou moeten doen hebben. En dat stemt mij wel gerust om aan zich terug te beginnen koersen.
2: De trainingen heb je gerustgesteld, zeg je. Dat is wel belangrijk, denk ik, om met zo'n gevoel weer te kunnen starten.
1: Dat is extreem belangrijk, omdat ik heb natuurlijk al eens een eerste comeback gedaan eind april. En dat is niet zo goed verlopen. Dus ja, dat stemt mij wel enige spanning of zo nu om terug te gaan koersen. Alleen voel ik aan zich ook wel dat op training de kaarten helemaal anders liggen nu dan toen. Ik had toen eigenlijk het gevoel dat ik altijd aan het vechten was tegen de tijd of zo op training om te proberen terug te koersen. En ik had nooit echt het gevoel dat het zo vlot ging of er was altijd wel iets dat speelde. Ja. En nu heb ik het gevoel dat ik wel gewoon mijn trainingen op niveau kan afwerken en dat ik ook gewoon kan herstellen van mijn trainingen zoals het hoort. Dus ik ben geruster dan toen, zeker, om terug te beginnen. Maar natuurlijk, daardoor is het wel een soort van slag om de arm of zo om met een bepaalde voorzichtigheid toch erin te gaan of zo, ja.
2: Begrijp ik helemaal, want voor alle duidelijkheid, het is eigenlijk een lange weg van vallen en opstaan geweest. Begonnen in de Tour van vorig jaar met die hartritmestoornissen of hoge hartslag, mag ik het zo noemen?
1: Ja, ik heb eigenlijk vorig jaar in een Tour een aantal onregelmatigheden gehad, die zowel gemeten zijn als gevoeld zijn, maar dat was toen op dat moment nog beperkt tot echt seconden of minuten. Hè. Dus dat was nog zeer onschuldig, om het zo te zeggen.
3: Slecht nieuws uit het Lotto-kamp. Er is een Belg uit de Ronde van Frankrijk gestapt. Jasper de Buist is ziek.
1: Toen is er ook niks boven gekomen bij testen en zo. En dan heb ik het uiteindelijk gewoon de rest van mijn seizoen afgewerkt. Inclusief Vuelta, zesdaagse, Europees kampioenschap, et cetera, et cetera. En dan dit jaar is dat teruggekomen in een iets andere fase. Veel langer of veel meer last ervan.
2: En zeg eens, de problemen, welke problemen waren het? Hoe was dat voelbaar bijvoorbeeld?
1: Ja, het moment dat eigenlijk op zich echt allemaal begonnen is, is daags voor Omloop Nieuwsblad. Ik was niet voorzien om Omloop Nieuwsblad te rijden. En dus ik had nog een vrij stevige training gedaan. En nadien kwam ik thuis en ben ik beginnen last krijgen vlak na douchen. Het idee krijgen van flauw te vallen, van stevig te zweten, echt een vervelend gevoel. Goed, ik had net een stuk hittetraining gedaan en ik denk dat elke profatleet wel weet, oké, na hittetraining kun je wel even slecht voelen. Dus voor mij leek dat in het begin zo en leek mij dat vrij onschuldig. Maar natuurlijk, eens dat een half uur, een uur, twee uur begon te duren, had ik ook wel door van, ja, dit is toch niet dat. En ik had ook het gevoel dat dat slechter werd. En dan dags nadien ben ik via spoed binnengegaan om gestabiliseerd te worden. En vanaf dan is alles snel gegaan. Ik denk een week later was ik geopereerd. En dan ben ik beginnen revalideren, om het zo te zeggen.
2: De operatie die je hebt gehad, een ablatie, als ik het goed heb. Wat houdt dat precies in?
1: Een ablatie is een ingreep. Via de lies gaan ze naar het hart, waarbij dat ze op de plaatsen waar de hartritmestoornis zich bevindt, branden ze zowel de cellen die de stoornis veroorzaken weg, als ook laten ze een gecontroleerd litteken achter, zodat die zich niet opnieuw zouden kunnen plaatsen.
2: En na die operatie, is het even goed gegaan, maar dan toch weer last ondervonden?
1: Ik moet zeggen dat eigenlijk aan zich, als ik begin te trainen ben, de eerste keer is het eigenlijk nooit echt heel vlot gegaan. Ik denk dat we met z'n allen onderschat hebben wat dat dan net gedaan heeft met mij ofzo. Ik denk dat ik ben 10 dagen later beginnen fietsen en ook toen nog met het idee van de Giro te halen. En dat was aan zich denk ik niet het beste idee. Daar toch proberen blijven doorheen vechten ofzo. Omdat je denkt van oké, het zal wel kantelen. Maar dan ja, eens dat ik gekoerst heb, werd vrij snel duidelijk dat ik in een terugval zat. En dat ik terug opnieuw last begon te krijgen. Het was vrij snel duidelijk dat het op zich gewoon vermoedelijk een irritatie was van het aangebrachte litteken. Mm-hmm. Van te veel te snel te belasten. En vandaar dat er dan geopteerd is geweest om 2 weken rustig aan te doen in combinatie met medicatie om alles een beetje te ontsteken of te de-irriteren of wat dan ook. En nadien terug op te bouwen, maar dan de tweede keer was op een veel structurelere, maar ook gewoon veel rustigere manier. Dat denk ik nu wel dat goed gelukt is, ja. Ja.
2: Je bent begin de 30, 32, als ik het goed heb. Intussen was het voor jou wel meteen duidelijk van kijk, stoppen, dat is geen optie? Of heb je daar wel aan gedacht? Want niemand zou het je kwalijk nemen, denk ik. Als je daarmee op de sukkel bent, was dat een optie?
1: Nee, ik heb daar meermaals aan gedacht. Hè. Ik denk, in die periode van die 4 maanden, ik zou liegen, moest ik zeggen dat niet in mijn hoofd gekomen is. Hè. Ik denk, er zijn veel momenten geweest waarbij dat ik heel positief was, maar er zijn ook momenten geweest waarbij dat ik negatief was. Ik denk, sowieso bij een terugval leek het voor mij even uitzichtloos of zo, omdat ik dacht van, oké, goed, ja, wat is er aan de hand? En oorspronkelijk had ik gelijk iets van, oké, er is meer dan alleen koersen, dus als er ook maar één onveiligheid aan verbonden zit of zo, dan gaan we dat zeker evalueren. Maar eigenlijk hebben de dokters mij vrij snel op het hart gedrukt dat best oké was en dat eigenlijk zeer veilig kon verlopen. In het begin was dat misschien niet evident om de dokters daarin te volgen, want je blijft natuurlijk wel met een soort van, angst is een verkeerd woord, maar toch met wat vraagtekens zitten. Maar goed, op een gegeven moment zie je ook 2, 3 cardiologen en dan zeggen die alle 3 hetzelfde. En dan, ja, ergens moet je natuurlijk wel een streep trekken als in van, oké, die mensen gaan mij in principe niet laten doen als het niet veilig is. Dus die streep heb ik voor mezelf getrokken. Ja, en daar vertrouw ik op.
2: Je bent nog niet klaar met het wielrennen, dat is dan ook wel duidelijk.
1: Maar laat ons vooral zeggen, ja, ik heb het gevoel dat ik nog wel door wil. Maar het draaide voor mij ook vooral om... ik zou het er moeilijk mee gehad hebben om te stoppen op deze manier. Wat de toekomst nu brengt, dat gaan we wel zien. Ik kijk niet heel ver vooruit of zo. Als in, ik wil eerst gewoon terug beginnen koersen en kijken hoe alles loopt. En dan zullen we wel praten over volgende seizoenen, en et cetera, et cetera, et cetera. Maar het is voor mij gewoon belangrijk om terug te kunnen koersen. Zelf al zou het dit jaar stoppen, om het zo te zeggen, dan wil ik dat gewoon doen op mijn termen. Als in op een propere manier kunnen zeggen van oké, dit was goed en hier stopt het nu. En dan heb ik dat gedaan. Waarmee dat ik uiteraard niet zeg dat ik op het einde van het jaar sowieso ga stoppen. Hè.
2: Dus ik hoef nog niet naar doelen te peilen of LA, misschien 28, het verre doel misschien?
1: Ja... Er zijn sowieso natuurlijk zaken die ik nog zou willen verwezenlijken. En daar heb ik ook veel over nagedacht natuurlijk de voorbije maanden. Maar op dit moment helpt het mij niet, denk ik, om daar naar te kijken. Ik denk dat ik op dit moment echt probeer bezig te zijn met gewoon terug in koers te komen. Anders brengt het ook veel vraagtekens met zich mee. Hè. Ik bedoel, ik ben ook einde contract en dan begin je ook daaraan te denken, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik probeer gewoon korte termijn te denken op dit moment. En denk dat mij uiteindelijk het verste gaat vooruit helpen.
2: Heb jij naar je ploeg gekeken dit seizoen? Want er is best wel weer wat pech geweest met een Van Eetveld en een De Lee. Mag ik zeggen dat de ploeg een beetje zoekende is naar zijn identiteit? Ook misschien richting volgend seizoen? Want er zijn wel wat geruchten van mannen die zouden vertrekken.
1: Ik volg het. Ik ben zeker op de hoogte en ik volg wat gezegd. Maar ergens heb ik de voorbije maanden ook wel een beetje afstand genomen van... heel het gebeuren of zo. Omdat de periode is zodanig lang geweest dat ik niet... Ik heb natuurlijk wel koersen gevolgd en bekeken en wel een beetje betrokken geweest. Maar ik heb dat toch proberen op een laag pitje zetten of zo. Om daar een klein beetje van weg te stappen. Ik denk dat dat voor mij de manier is waarop dat best gewerkt heeft.
0: Daar kunnen we ons iets bij voorstellen na de periode die hij achter de rug heeft. Jasper de Buist is vanmiddag trouwens 95ste geworden bij zijn rentree in de Muur Classic. Ja, en hopelijk zijn alle gezondheidsproblemen voor hem toch stilaan helemaal verleden tijd. Maar hij heeft wel een heel bewogen jaar achter de rug.

0: Walking After You van Foo Fighters. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes zit erop. Isaac Del Toro is eindwinnaar. Er waren twee Belgische ritzegers, Hermien. Eentje van Wout van Aert, die nadien natuurlijk wel die ronde heeft moeten verlaten. Mm-hmm. En dan van Maxime van Gilsen, die heeft zich vandaag ook getoond.
1: Ja, zeker. Hij deed het prima. Werd zevende op 1.43 van Del Toro. Finishte net voor zijn Australische ploegmaat Luke Tuckwell, die lang aan de leiding in de leiderstrui reed. En we kunnen luisteren naar een reactie van Maxime van Gils bij Christophe Mul.
2: Maxime van Gils, nog even langs bij Tuckwell. Dat vind ik een mooi gebaar. Jullie hebben wel een band gecreëerd, denk ik, hè? Hier die laatste klim.
3: Wow, ik ken dat wel even. We hebben vorig jaar samen Ruta del Sol gereden. En toen heb ik ook tegen de ploeg gezegd dat het een prof moest worden. Dat hij echt wel niet alleen hard kan fietsen, maar ook gewoon een goede coureur is. Hij snapt het spel heel goed. Ook aan tafel, leuke kerel. Nee, het was eigenlijk een leuke week hier. Ik heb echt geamuseerd. Ik hoop alleen dat we het podium houden, maar ik weet het niet zeker.
2: Ik weet het ook nog niet, maar neem ons eens mee op die slotklim. Wat zeg je dan tegen hem? Je pakt hem op sleeptouw.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of course.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?

0: kwijt, maar daar hadden jullie rekening mee gehouden, hè?
1: Ja, we hoopten natuurlijk altijd op, maar ergens hadden we wel aan gedacht dat heel moeilijk ging worden. We zeiden top 3 zou fantastisch zijn, top 5 is goed. Dus ja.
0: Tot slot voor jou, je bent al super. Hoe ga jij je nu nog verder voorbereiden op de Tour?
1: Goeie vraag. Daar ga ik morgen zo moeten nadenken. Ik denk dat Mark wel een idee heeft. Maar misschien dat ik vandaag en morgen even mijn gezin ga afzetten en gewoon thuis ga zijn en gewoon Maxime zijn.
0: Dat begrijpen we.
1: Dankjewel.

0: Soul to Soul met Back to Life. 5:10 bijna hier. Dat betekent dat de dag stilaan ook aanbreekt in Seattle. En die dag, dat is matchday -1 voor de Rode Duivels. Hun eerste match op het WK spelen in Seattle uiteraard. Dus Tom Boudeweel, vroege vogel met dienstdaren in Amerika. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Zit je al aan het ontbijt?
1: Dat hebben we al achter de kiezen, hoor.
0: Oké, okay, is het nee,
1: de dag begint hier vroeg. De dag begint hier vroeg.
0: Oké, okay. En het is lekker allemaal.
1: Het valt een beetje tegen, want het is altijd hetzelfde. En het is ook redelijk beperkt. Beleg bijvoorbeeld, dat is er niet. Dus het is vaak een eitje, een boterhammetje en wat cereals, wat ochtendgranen. Maar meer is het niet. Jammer genoeg, want we zitten hier toch wel een tijdje.
0: Ja, of binnenkort is een leuke ontbijtbar opzoeken daar in Seattle, als daar de ruimte voor is. Wat is verder het plan daar bij jou op de dag voor de match, Tom? En dan denk ik natuurlijk wel in eerste instantie aan de Rode Duivels.
1: Dat is ook het meest interessante, veronderstel ik. Ja. Straks is er training van de Rode Duivels. Dat is traditioneel een kwartiertje open.

0: En dan gaan we de bus op, omdat het matchdag min 1 is inderdaad. En omdat dan de persconferenties niet plaatsvinden waar het de voorbije dagen was in het basecamp zelf. Waar ze trainen ook, waar ze verblijven overdag. Nee, we gaan naar het stadion. En dat zijn dan de officiële persconferenties met eerst om 14:30 hier plaatselijke tijd. En dat is dan al een stuk vergevorderd in de dag bij jullie. Is het de persconferentie van Garcia en Tielemans, de aanvoerder, en dan een uurtje later is het de persconferentie van Egypte. Ik heb me laten vertellen dat de bondscoach enkel Arabisch praat, dus dat wordt al wel wat moeilijker. Egypte traint trouwens ook nog deze voormiddag in hun eigen setting daar.
1: Ja, want hoe heeft Egypte zich de voorbije dagen voorbereid op die eerste match? Waar hebben zij?
0: Wel, daar hebben we ons ook wel eens afgevraagd, omdat ja, je zit hier zo in de bubbel van de Rode Duivels dat je eigenlijk nauwelijks afvraagt van, ja, hoe zit het eigenlijk met die Egyptenaren? Zij zitten hier niet in de buurt van Seattle, ze zitten in de Gonzaga University in Spokane, dat is 450 kilometer hier vandaan, dat is meer landinwaarts. Gisteren hebben ze wel het vliegtuig genomen om hier in de stad Seattle te blijven om hier te overnachten en om in de buurt nog ergens te trainen om uiteindelijk dan morgen te gaan shotten. Dus ja, we weten het eigenlijk niet. Er wordt ook weinig aandacht aan besteed. Ik heb via het internet ook wel wat dingen opgezocht, maar ja, we weten er eigenlijk heel weinig over. Je kan wel de socials bekijken, maar dat is ook beperkt. Dus ik ben ook zelf heel benieuwd.
1: Ja, want Mo Salah en Omar Marmoush, ja oké, maar wat is de rest van het team waard?
0: Redelijk wat natuurlijk, omdat het een hele ervaren groep is. Het is een groep die al heel lang samen voetbalt, waardoor, en dat viel me ook op bij de voorbereiding de voorbije dagen, waar ik toch al wat tijd heb ingestoken, dat het veel dertigers zijn. Dus ik vrees voor Egypte dat ze binnenkort ook wel een afscheid moeten zullen gaan nemen van een bepaalde generatie. Om Salah bijvoorbeeld niet te noemen, die is toch ook al richting einde carrière. Het zal sowieso zijn laatste WK zijn. Voor sommige jongens zal het hun laatste WK zijn. Dus misschien willen ze nog één keer schitteren. Het zijn ook niet de meest bekende namen, omdat ja, ze verdienen heel goed in eigen land. Ze kunnen daar de Afrikaanse Champions League spelen. Het zijn volle stadions met heel veel volk. Het zijn daar echte vedetten. Vandaar dat er ook zo weinig richting Europa verhuizen, omdat ze daar eigenlijk alles hebben. En het zijn vooral de romantici die het wel eens gaan willen proberen in Europa. Vandaar dat we er niet zoveel van kennen. Maar ja, Zamalek, Al Ahly, Pyramids, dat zijn bekende namen. En dat zijn ploegen die in hun Champions League ja, altijd heel ver doorstoten. Dus dat het een stevig blok is, daar kunnen we ons wel zeker aan verwachten. Daarom vond ik het een beetje raar ook dat de bondscoach zei van, we hebben Tunesië gekozen om is dezelfde stijl, om daar eens dezelfde stijl te kunnen ervaren als Egypte. Dat is niet echt zo, omdat Egypte een veel steviger blok is. En vooral, je hebt de namen daarnet genoemd, op aanvallend vlak zijn ze veel beter dan Tunesië. En zal België, veronderstel ik, toch net iets meer getest worden dan tegen Tunesië.
1: Ja, dat is waar. En moet op dat vlak Rudy Garcia richting die match van morgen nog veel knopen doorhakken eigenlijk?
0: Een paar, denk ik. Ik denk, als je naar de opstelling kijkt van tegen Tunesië, dat grotendeels dezelfde opstelling zal zijn. Alleen zal hij nog moeten kiezen. Gaat hij de viermansverdediging houden met Kastanje op de linksachter? Of gaat hij dan toch nog voor de Kuiper? Sijs staat op de derde plaats qua keuze. Daar moet hij nog een keuze in maken. En dan ook een van de twee centrale verdedigers. Want we gaan ervan uit dat Nathan Ngoy zal blijven staan na een goede oefencampagne. Zeno de Bast, dat bericht hebben we gisteravond nog laat gekregen, is voor de eerste keer bij de selectie, want die heeft eigenlijk de hele tijd individueel getraind, maar spelen zal hij nog wel niet doen. En dan zal het zijn, wie staat aan de zijde van Ngoy? Dat is Brandon Mechelen of Arthur Theate. Ik denk dat die knopen nog moeten worden doorgehakt. Voor het overige denk ik het middenveld Tielemans, Onana, De Bruyne met Doku, De Ketelaere, Trossard, dat dat wel een zekerheid is. Daar ga ik vanuit.
1: Oké. Okay. Ik kan jou wel verklappen. Hier gaat het volgende week normaal gezien, als ik goed opgelet heb, ook best wel warm worden. Wat warmer dan nu. Dat zullen mensen hier graag hebben. Maar wat kan je zeggen over de warmte in Seattle? Want is dat een thema? De Duivels spelen morgen om 12 uur 's middags plaatselijke tijd, hè?
0: Ja, dat aftrapuur is natuurlijk wel niet zo leuk, omdat het zo pal op de middag is. En ja, de temperatuur is bij sommige collega's wel een enorm thema, want ze hebben er elke dag naar gevraagd tijdens de persconferenties. Maar dan denk ik, ja, we zijn hier toegekomen met grijze wolken, kleine weken geleden. En dat is altijd maar beter geworden, zoals nu bijvoorbeeld. Is het al van heel vroeg een straalblauwe hemel? Is de temperatuur ook wel gaan stijgen en ze verwachten morgen op het middaguur een graad of 30. Het enige voordeel is natuurlijk wel, het is een redelijk open stadion. Er kan wind aan en het stadion ligt ook aan het water. Aha. Dus ook hier is er wel wat wind die voor verfrissing zorgt. Dat het de ideale voetbaltemperatuur is, oké. Maar ja, het zijn toch profs. Ik kan me voorstellen, niemand speelt in Denemarken of IJsland. Sommigen spelen in Spanje. Daar is het toch ook warm. Dus dat lijkt me niet echt een groot probleem. Bovendien hebben ze de hele week ook de sauna mogen gebruiken. Zijn er warmwaterbaden. Ja, specifiek om zich voor te bereiden op de warmte.
1: Komt wel goed. Tot slot, Tom. We zijn nu toch wel een paar dagen ver. De eerste wedstrijd in Seattle komt ook dichterbij. Hoe groot is het WK-gevoel intussen? Ja, ik zeg maar in jullie hotel, in de stad, als je daar zicht op hebt. Want niet vergeten, Amerika zelf heeft zijn eerste wedstrijd al gespeeld en ook wel gewonnen, natuurlijk.
0: Ja, dat konden we meebeleven, ook op de televisie, Fox News. Ja, die hebben de grote middelen ingezet. Maar hier is er eigenlijk nul WK-gevoel. Wij zitten ook niet in de stad. We zijn daar één keer naartoe geweest, een paar dagen geleden. Daar zie je hier en daar wel wat de noties van het WK. Maar om te zeggen van, we worden overdonderd of overstelpt met nieuwsberichten, slogans. Nee, dat is het ook niet. Hier in het hotel is het ja, leeft het helemaal niet. Dus dat is toch wel een beetje bijzonder. Want als we naar beneden gaan in de lobby bijvoorbeeld, staan er heel wat televisies. En die staan er voortdurend op American Football en Baseball. Dus niet op het voetbal. Dus dat zegt waarschijnlijk wel genoeg. Nu het beslissing gevallen is in de NBA, wat toch ook wel een hele belangrijke sport is, zal de aandacht misschien wat meer naar het voetbal gaan. Maar ja, ik heb een vriend die mee de velden heeft gelegd in sommige stadions. En hij vertelde mij op voorhand ook, we zijn daar een paar keer geweest in die Amerikaanse steden. En ja, dat leeft daar heel weinig. Bij de Latino's natuurlijk, omdat die voetbal in hun bloed hebben. Maar bij de gemiddelde Amerikaan leeft dat zeer weinig. Dus ook hier, maar ik zeg het, wij zitten ook een half uurtje rijden van de echte stad.
1: Maar hopelijk morgen wel een leuke sfeer tijdens België-Egypte. Dankjewel, Tom Boudeweel.
0: Alsjeblieft.

0: Wat ging het toch weer snel? Het is bijna 6 uur. Eerst Classics, dan Sportza WK. Zo gaat het verder hier op Radio 1. Hermine, en ik groet u.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat hij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Duizenden mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen de gestegen defensieuitgaven. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Brussel hebben zo'n 3000 mensen betoogd tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen en tegen oorlog. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. De betoging verliep zonder incidenten. Een verslag van Gianni Palink.
12: Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze hier lari.
13: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
14: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaan.
12: Meer diplomatie nodig dus, en dat is geen naïef idee. Ook niet als het gaat over Rusland, zegt Ludo de Brabander van mede-organisator Vrede VZW. Volgens hem is het politieke en maatschappelijke debat te eenzijdig.
15: Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is en aanwezig is in de media. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat.
12: Een boodschap ook aan defensieminister Theo Franke. Deze betoging is een opstap, klinkt het hier, naar breder protest in heel Europa.
11: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
16: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
17: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dan noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
11: Ook in Genève in Zwitserland wordt op dit moment betoogd. Daar protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève in Frankrijk. En tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Bert de Vroei, jij bent in Genève. Het is een grote opkomst daar blijkbaar.
4: Ja, aan de vooravond van die G7-top in Evian aan het meer van Genève lopen er hier in Genève zelf in Zwitserland duizenden betogers door de straten. Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
11: Dankjewel, Bert de Vroei. In de Verenigde Staten wordt vandaag de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. En dat is heel ongebruikelijk, vertelt Thomas de Grave in Washington.
18: Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day, het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf, het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
11: En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël, omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de slotetappe in de wielerwedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alpe gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en eindigde solo. Het was voor Del Toro zijn tweede ritwinst op rij. Hij is ook de eindwinnaar. Jasper Philipsen was de beste in de Copenhagen Sprint in Denemarken. Het was een massasprint en Philipsen was nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. En het team van de Nederlandse autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De Vries reed voor Toyota naar de overwinning samen met een Japanse en een Britse piloot. De beste Belg was Stoffel van Doorne op de 12e plek. Hij vormde in een Peugeot een team met een Brit en een Nieuw-Zeelander. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 23 graden, met dan ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, 3000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen de gestegen militaire uitgaven. Ze vinden dat er meer ingezet moet worden op diplomatie in plaats van op oorlog. De betoging verliep zonder incidenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Radio 1.
20: Classics.
9: Met Ronald Verhagen.
20: En met Bobby Gentry, Steely Dan en Muddy Waters. En ook de gloednieuwe single van Jack White. Tussen al die classics. Goeie avond.

Ken je die oude reclame nog van Carlsberg? Probably the best beer in the world. Niet het beste bier, maar wel een van de betere slogans. En het is vooral dat woord probably dat goed gekozen is. Ook bij de Birds is probably het sleutelwoord. I'll probably feel a whole lot better when you're gone. En het klinkt ook zo mooi in samenzang. Nog meer melodieuze samenzang in een rocksong? Dit zijn de Posies, Flavor of the Month.

0: Back on the Chain Gang van The Pretenders. Nu Bobby Gentry, die ken je van Ode to Billy Joe. Maar ze heeft meer mooie en ook mysterieuze songs. Zoals Jessie Elizabeth van eind jaren 60. Prachtig laag gezongen. Let op haar stem en laat je begoochelen. Bobby Gentry.
1: Radio 1
2: Classics.

Françoise Hardy, Ma jeunesse fout le camp. Mijn jeugd is er vandoor. Dat geldt ook voor Boy George. Hij is jarig vandaag, hij wordt 65. Hij mag bij de seniorenclub. Vroeger, in zijn jeugd, zat hij bij Culture Club. Do you really want to hurt me?

0: Die gitaar snijdt door de song als een warm mes door boter. Glanzende precisie bij Steely Dan en Josie.
1: Do you like good music?
2: Soul songs of deliverance and love and understanding and joy.
1: What you want?
2: And peace and sometimes sorrow.
1: Oh yeah, sweet soul music.
0: In elke classics een soulparel. Vandaag een die je waarschijnlijk kent uit een latere versie. Die van Salt and Pepper en En Vogue van in de jaren 90. What a man. Ze sampleden een song van Dave Crawford. Geen bekende naam, maar wel als je in de soulwereld achter de schermen kijkt. Hij produceerde voor onder meer Aretha Franklin en Wilson Pickett. En hij koos Laura Lee om zijn song te zingen. What a man. Na al die songs over foute mannen, eindelijk eens een ode aan een goede vent.

Laura Lee en What a Man. Het was geen hit, maar de latere versie van Salt-N-Pepa en En Vogue was dat wel. Met dank dus aan het origineel. Daarom reserveren we graag een plaats in onze reeks Sweet Soul Music voor Laura Lee. Dit is Rafael Sadiq. Love.

Take a Chance With Me, Roxy Music op zijn laatste benen in 1983. Het was hun laatste single voor de breuk. Roxy Music waren pioniers van de zogenaamde sophistipop, een gepolijste mix van pop, jazz en soul. Andere bands sloten zich aan bij die stijl in de jaren 80. Bands zoals Prefab Sprout, ABC of Scritti Politti. En ook deze heel gestileerde band, The Blue Nile, Tinseltown in the Rain.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds

0: Tinseltown in the Rain van de Blue Nile. Sofistiepop uit de jaren 80. Stijlvol en uitgekiend.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Van Jack White kan je veel zeggen, maar sofistiepop speelt hij niet. Hij draait oude blues en hard rock door de molen en maakt er zijn eigen ding van. Hier is zijn gloednieuwe single, deze week verschenen, Dollar Bill.

Op 10 juli komt het nieuwe album van Jack White uit, Frozen Charlotte. Dit is een voorloper. Nieuwe single Dollar Bill. Volgende week kan je die live horen in de AB, want Jack White speelt daar 2 avonden op een rij. Op dinsdag en woensdag.

Jonge Rolling Stones met een cover van een nummer van Howlin' Wolf, Little Red Rooster. Voor de Stones zat de song waaruit ze hun naam hebben gehaald, Rolling Stone van Muddy Waters. Dit is de Braziliaanse Bebel Gilberto, Akanju.

0: del Gilberto Aganju. Afgelopen nacht hebben de Brazilianen hun eerste wedstrijd gespeeld op het WK-voetbal. Zometeen na het nieuws van 7 is het aan de Duitsers tegen Curaçao. Je hoort er alles over bij Steffi. Geniet van voetbal en sfeer. En fijne avond nog bij Radio 1.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
7: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
8: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson. De ondernemende private bank.
10: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
14: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
13: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
15: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
16: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
13: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan, net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos, het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
17: Sportza WK.
11: Met Steffi Merlevede.
18: Een heel goede avond. Jawel, daar zijn we weer met Sportza WK tot middernacht. Voor wat een beetje een Nederlandse avond gaat worden. Hè. Straks om 10 uur beginnen onze Noorderburen aan hun WK tegen Japan. En nu is Dick Advocaat er net aan begonnen als bondscoach van Curaçao. Een van de debutanten op dit WK tegen 4-voudig wereldkampioen Duitsland. Ja, de favoriet. Dat lijkt me duidelijk wie dat is. Maar je weet maar nooit natuurlijk. We gaan die match op de voet volgen met Glenn Martens. Dag Glenn, goeie avond.
19: Dag Steffi, goeie avond. Ja, gisteren hebben we toch wel wat verrassingen gezien. Gisteren en afgelopen nacht, zullen we maar zeggen, deze ochtend. Met natuurlijk dat gelijkspel van Zwitserland tegen Qatar. Dat hadden weinig mensen verwacht, denk ik. En dan later ook nog de zege van Australië tegen Turkije. Nu, dit zou een nog straffere stunt zijn als Curaçao erin zou slagen om niet te verliezen van Duitsland. Want het is ja, het kleinste land ooit op zo'n wereldkampioenschap. Maar kijk, we zijn benieuwd wat ze ons gaan laten zien. Daar is Curaçao een eerste keer in de avond met Locadio over de rechterkant. Moet even wat op wat bijkomende steun. En dan loopt hij zich al vrij snel vast. Dat is even lichtzinnig verdedigd achterin door Slotterbeck, maar het loopt wel goed af, want die bal gaat uiteindelijk over de achterlijn en via een speler van Curaçao en zo dus intrappen voor Manuel Neuer, bezig aan zijn 5e wereldkampioenschap. Dat is toch hallucinant. Als je daarover nadenkt, was er al bij in 2010 wereldkampioen geworden, natuurlijk in 2014. Maar dus ook die 2 bijzonder matige tot zeg maar slechte edities meegemaakt. 2018 als regerend wereldkampioen eruit in de groepsfase en 4 jaar later deden ze dat nog een keertje over, opnieuw eruit in de groepsfase. En dat was toch echt wel een blamage voor Duitsland. Telkens verloren ze ook die openingswedstrijd. In 2018 was dat tegen Mexico, 4 jaar geleden tegen Japan. Dat willen ze vandaag dus absoluut vermijden, dat scenario. Dat zou in principe ook ja, niet mogen. Iedereen verwacht toch dat we hier een doelpuntenkermis te zien gaan krijgen, zoals we die nog niet al te vaak hebben gehad op dit WK. Je hebt natuurlijk wel de wedstrijd van de Verenigde Staten gehad. 4-1 tegen Paraguay. Dit zou in principe een wedstrijd moeten kunnen zijn die zich leent tot een monsterscore. Kijken naar Duitsland. Dat probeert te combineren. Dat gaat best aardig, maar dan loopt Musiala zich even vast en is het balverlies. Bakunia, die kan de bal heroveren. Eén van de 2, want er zijn 2 Bakunas op het middenveld bij Curaçao. Het zijn inderdaad 2 broers, Leandro en Juninho. De ene is wel 1 jaar of 4 ouder dan de andere, maar kijk, dat zie je toch ook niet al te vaak. 2 broers aan de aftrap van hetzelfde land. Uiteraard van hetzelfde land als de broers zijn, maar op zo'n WK. Dus dat is toch zeer mooi voor die familie. En voorlopig houden ze best goed stand. Dat kunnen we wel zeggen. Het is uiteraard wel Duitsland dat de bal krijgt. Iedereen van Curaçao op de eigen speelhelft terug te vinden. En dan zal het voornamelijk toch gebruik maken zijn van de omschakelingen. Niet de allerbekendste namen. Ik zei er net al 2 keer Bakuna. Die zullen misschien niet al te veel belletjes doen rinkelen. Misschien nog wel een van de bekendere namen. Dus Chong bij Curaçao, die heeft in het verleden nog een keer voor Club Brugge een wedstrijd of 10 gevoetbald. Ook niet echt doorgebroken, dat niet. En voor de rest zijn het toch met name jongens die een verleden hebben gehad in de Eredivisie of er nog altijd spelen. Dat is ook niet zo onlogisch natuurlijk als je weet dat Nederland echt wel een band had met Curaçao. Daar is een eerste goede aanval bij de Duitsers met een schietkans meteen en afgeblokt. Dat was goed naar binnen gekomen van Wirtz, maar de schot werd dan onderweg wel aangeraakt. Opgevangen door Brown. Daar zijn de Duitsers opnieuw achteruit gelegd. een voorzet. Nee, combineren door het centrum. Mooi 1-2'tje nu. Het schot en de goal. Heerlijke goal. Snel gedaan van een matcha. 1-2'tje. En dan gaan ze er toch heel makkelijk doorheen. Alsof het boter was. Met een mes door de boter. Zo gingen de Duitsers door die verdediging van Curaçao. Eén echt goede vlottende aanval. Een 1-2'tje. En kijk, meteen die verdediging uit verband gespeeld. We zijn 5,5 minuut aan het voetballen. En het is al 1-0. En dan zou het inderdaad wel eens een doelpunt te kermis kunnen worden. We gaan nog even onder voorbehoud spreken. Natuurlijk misschien kunnen de debutanten op dit wereldkampioenschap zich daar nog wel van gaan herstellen. Maar kijk, een eerste echt vlotte aanval. En dan zie je dat het toch net een tikkeltje te snel gaat voor Curaçao. Uiteraard, ze zullen misschien ook wel een beetje plankenkoorts hebben. Maar het is toch wel echt een bijzonder straffe prestatie. Dat ze hier überhaupt al zijn. We krijgen nu een herhaling van het doelpunt. Heerlijk gedaan, absoluut wel. Goede aflegger was het ook van Wirts op dat 1-2'tje van Metja. En die trapt hem dan prima binnen. Zijn tweede doelpunt is dat in het shirt van Duitsland. Zijn eerste op een wereldkampioenschap. Heerlijk geplaatst in de rechterhoek. En dan stond hij aan de grond genageld. Room, de doelman van Miami. Die zag dat hij daar geen schijn van een kans had. En de vreugde tafereel te zien op de tribunes. Want Duitsland staat al vroeg op voorsprong tegen Curaçao. Heerlijk 1-2'tje, prima afgerond. Doelpunt nummer 1 van een match.
18: Dat belooft voor het vervolg. Inderdaad, hou ons op de hoogte, Glenn.
20: Radio 1.
21: Sportza WK.

0: Cindy Lauper uiteraard. Want het is al vroeg 1-0 voor tegen Curaçao. En Jeroen Guns, goedenavond.
1: Goedenavond, Steffi.
0: Blij dat jij er ook bij bent vanavond. Geen Leon Goretzka in de ploeg, voorlopig bij Duitsland. Hij zit op de bank, middenvelder van Bayern München. Maar je zou kunnen zeggen, daar zit hij wel even op zijn gemak. Want Goretzka wordt al maanden bestookt echt door een trend op social media.
1: Ja, dat is waar. Door jonge fans, meer bepaald, Steffi, die uit volle borst zijn naam schreeuwen. En dan zijn reactie filmen, want daar gaat het eigenlijk om. Om te zien hoe hij daarop reageert. En dat is, zoals je zei, al maanden aan de gang, al iets meer dan een jaar zelfs. Waar Goretzka ook komt, staat er wel iemand zijn naam te roepen. Maar werkelijk te schreeuwen in de hoop viraal te gaan op sociale media. Bijvoorbeeld, Steffi, Goretzka verlaat ergens een hotel, wandelt naar de spelersbus en dan is het van dat.
0: Ja, het is... Eén keer is het leuk, zou ik zeggen, maar na vijf keer.
1: Dat is het inderdaad. En inderdaad, Goretzka kan daar niet meer mee lachen. Hij heeft er eigenlijk nooit echt kunnen mee lachen. De man wordt er intussen werkelijk helemaal knettergek van. Hij loopt ook echt met een lang gezicht rond wanneer er weer iemand zijn naam staat te brullen. En dus ook op het WK in de VS ontsnapt hij er niet aan. In München, Steffi, in een park aan de trainingsvelden van Bayern, ging het op een bepaald moment zelfs zo ver met dat geroep dat de club enkele security-mensen op jacht stuurde naar die schreeuwen.
0: Vervelend wel.
1: Vervelend, ja. Stel je voor dat telkens jij ergens buiten komt, er iemand...
0: Nee, breng niemand op ideeën, Jeroen Goretzka. Dus voorlopig op de bank daar in Duitsland, Curaçao. Voorlopig wordt er dus niet naar hem geroepen, neem ik aan, Glenn. Maar valt Duitsland nog altijd... volop aan?
2: Ja, zeker wel. Het is de ene avondsgolf na de andere. En Metja die had al meerdere keren kunnen scoren. Daarnet een heel goed schot. Rakelings voorbij de doelpaal. En nu werd hij aangespeeld in de 16. Een lange bal. Wat moeite met de controle. En uiteindelijk was het dan een rollertje. Daar kon Roem wel makkelijk de bal onschadelijk maken. Maar het is echt overleven. Althans, dat is hetgeen dat ze proberen. Curaçao, maar dat lukt voorlopig niet eens. Ze hebben dat doelpunt al geïncasseerd, uiteraard. En we krijgen het nu te zien vanuit het standpunt van de scheidsrechter. Wat toch altijd een fraai standpunt is. En dan zie je dat het wel ook echt een geweldig goede trap is. Oké, dat 1-2, dat hij daar nog heen voetbalt. Maar die trap, ja, die was wel fabuleus. Dus dat heeft hij uitstekend gedaan. En dat bij zijn debuut op een wereldkampioenschap. Er zitten wel wat jongens bij Duitsland trouwens, die hun debuut maken op dit WK. En dat is ook wel nodig, zeker na die mindere edities, dat ze schoon schip hebben kunnen maken met nu ook Nagelsmann als bondscoach. Al is het nog maar de vraag of hij dat nog heel lang gaat zijn. Hij heeft in principe een contract tot na het Europees kampioenschap van 2028. U hebt het misschien gelezen. Er was gisteren toch een opstootje ontstaan. Een relletje ontketend door Thomas Müller en Jurgen Klopp. Waarbij Jurgen Klopp zei, gelukkig stelt Nagelsmann de ploeg op. Voorlopig toch. Waar hij dan nadien in een 1-2'tje, zullen we maar zeggen, met Müller eigenlijk erop alludeerde. Je zit al in september. Waarmee hij wil zeggen, kijk, in september dan zal ik misschien wel bondscoach worden van Duitsland. Want daar wordt hij wel genoemd, Jurgen Klopp. En dat zou dus ook betekenen, einde verhaal van Nagelsmann. Maar wie weet, wordt hij onderweg nog wel wereldkampioen. Het zou zomaar kunnen, want het blijft natuurlijk wel een natie met heel wat talent. Uiteraard Bayern München, de hofleverancier van de basiself met 5 jongens in die ploeg. Aangevuld met wat namen van Dortmund, Arsenal. Zeker een ploeg om in de gaten te houden. Net als deze Wirtz, die gaat combineren. Gaat een paar overstapjes doen en dan trappen. En dat is weer geen onaardig schot. Dit keer moet Roem geen redding brengen, maar dit ging net naast. Maar hij mocht toch weer veel te gemakkelijk van over die linkerkant naar binnen komen. Een paar overstapjes veel te gemakkelijk uit. Verband gespeeld. Floranus de rechtsachter. Die laat zich daar toch echt wel gemakkelijk passeren. En dan krijgt hij heel veel ruimte om te trappen. Niemand die uitstapt om hem het trappen te beletten. En dat moet je hem natuurlijk niet geven, want hij heeft een goede traptechniek. Alleen gaat hij nu net naast de paal. Wat scheelt het een meter te denken. En zo had het hier al gerust 2 of 3-0 kunnen staan. En we zitten nog maar in het openingskwartier. Dat hebben we nu wel bijna volgemaakt. En daar is Curaçao. Misschien een eerste keer met Bakuna. Die probeert zich daar een weg te dribbelen voorbij Kimmich. Maar dat lukt niet. Kimmich, een van de spelers van Bayern München uiteraard. Maar daar speelt hij op het middenveld. Bij de mannschaft doet hij dat al geruime tijd op een rechtsachterpositie. Zie je niet al te vaak dat een speler echt een heel andere positie moet innemen. Maar kijk, hij doet dat nu toch al een aantal jaar uitstekend. En Nagelsmann heeft ook gezegd, kijk, ik zie hem bij ons niet als een middenvelder, maar wel degelijk als een rechtsachter. Ondertussen is die aanval van Curaçao alweer behorende tot het verleden. En kan Duitsland andermaal gaan bouwen. Het zou natuurlijk wel deugd doen om hier met ruim verschil te winnen. Het zou een heel andere start zijn dan die nederlagen tegen Mexico en Japan van de voorbije edities. En als je één keer wint, ja, met een ruim doelpuntensaldo, dan ben je eigenlijk al nagenoeg zeker van een plek in de volgende ronde. En Mecha kan de bal erover. Wil hem achteruit leggen, maar geraakt niet voorbij zoveel van die Curaçao-spelers die er nu een keer kunnen uitkomen. Het is wel prima gedaan daar van Bakuna. Maar dan is de verre zetting weer snorrig, want zomaar ingeleverd in de voeten van Schlotterbeck. Die mag mee gaan oprukken. Iedereen van Duitsland nu op de helft van Curaçao. Op één verdediger na uit de doelman uiteraard. Nee, er wordt ook weinig druk gezet door Curaçao. Laag blok, dat is de bedoeling. En er dan uitkomen. Alleen, dat laag blok heeft er nog niet toe geleid dat ze geen kans weggeven. Want ze komen er te gemakkelijk doorheen. Dus wat dat betreft is het probleem van Curaçao en Dick Advocaat tweeledig. Enerzijds geven ze te veel kansen weg. En anderzijds slagen ze er ook niet in om, als ze de bal hebben, even wat rust te krijgen in de ploeg. Er is te weinig overzicht, te weinig overleg. En daardoor zijn ze die bal telkens veel te snel kwijt. En blijven ze natuurlijk ook in de verdrukking. Misschien een beetje pankenkoorts. Het zal ook wel te maken hebben met het verschil in talent natuurlijk. Want de meeste jongens van Curaçao, welke ploegen spelen die? Ja, bij Miami FC, bij PEC Zwolle, NEC. Alle respect voor die clubs. Maar dat is toch van een heel andere orde dan Bayern München, Liverpool, Arsenal. Misschien dat Sané met Galatasaray nog een beetje de vreemde eend in de bijt is. Maar het klassenverschil, ja, dat is wel duidelijk. En dat zien we hier ook. En dat zien we ook op het scorebord. Want daar voorsprong voor Duitsland voorlopig wel nog altijd maar 1-0. We hebben gezien dat als je de kansen niet afmaakt, dat je altijd nog in het slot de deksel op de neus kan krijgen. Vraag dat maar aan de Zwitsers die 1-1 gelijk speelden tegen Qatar. En daardoor zichzelf toch al direct in een lastig parket hebben gevoetbald. Uiteraard nog heel wat tijd om dat recht te zetten. En het zou ons verbazen, moet Duitsland hetzelfde overkomen. Maar je weet maar nooit als ze de kansen zouden blijven missen. Maar voorlopig ziet het er wel goed uit voor Duitsland. Want we zijn 17 minuten aan het voetballen. Nog altijd 1-0, maar de kansen voor een tweede die zijn er ook al geweest.
0: Intussen op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beveren-tunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot morgenochtend. Je moet daar omrijden via de sluis van Kallo.

0: Different Class van Das Pop, de jongste bondscoach tegen de oudste op het WK Das Duitsland Curaçao. Het was 1-0 voor Duitsland, maar niet langer, Glenn.
1: Nee, want kijk, daar is zowaar de gelijkmaker. Komenincia heeft er gescoord. En dat komt echt volledig uit de lucht vallen. Dat doelpunt, een schot vanuit buiten de grote rechthoek. En ze zijn euforisch, die supporters van Curaçao. En geeft ze dus ongelijk. Amper 150.000 inwoners stelt dat land. Om u een idee te geven, Antwerpen, Charleroi, Gent zijn allemaal steden met meer inwoners dan Curaçao. Maar zij staan hier wel op dat wereldkampioenschap. En Comenencia die heeft zich zwaar op het scorebord getrapt. Even kijken of er geen sprake is van buitenspel. Het was een doorsteekballetje dan eruit gehaald. Dan was in eerste instantie bijna een poging van Locatillo. Maar die wordt er dan uitgehaald. En dan de overname van Comenencia. En geen schijn van een kans voor Neuer. Ook al omdat die bal door de benen van Slotterbeck een beetje afwijkt. Waardoor dat Neuer die niet goed ziet komen. En een vreugde uiteraard ook bij Dick Advocaat. Want kijk, 1-1, alles weer te herdoen. En daar sta je dan als Duitsland zijnde met al die kansen die bij elkaar hebt gevoetbald. Niet dat er gigantisch veel zijn. Maar goed, we hebben toch een paar schoten gehad van een Mecha die net voorbij de paal ging. En kijken nu, want daar is Locadio in de 16. Krijgt hij een klein duwtje van Ta. Dat is veel te gemakkelijk dat hij daar gaat liggen. Daar kan je uiteraard geen strafschop voor krijgen. Dat geeft de scheidsrechter nu ook even aan. En wellicht zal er opnieuw voorafgaandelijk buiten spel geweest zijn. Zo doet hij nu teken. Maar goed, kijk. Curaçao is plots weer wakker en maakt er een wedstrijd van. Dat ze zouden scoren, dat hadden weinigen verwacht, denk ik. Dat ze na 25 minuten 1-1 zouden staan tegen Duitsland. Dat is op zichzelf al een succes. En dat succes kunnen ze nu gaan vieren met een drankje. Want er is tijd voor een drankpauze. Dat kent u intussen, dat principe hier in dit stadion. Ook nogthans een stadion met een uitschuifbare dak. Dus niet al te veel last van de hitte die hier al kan ontstaan. In Houston, een heel mooi stadion. Een van de modernere stadions ook. En daar gaan ze nu even een drankje nuttigen. Maar kijk, Duitsland heeft toch weer wat werk. Die vroege voorsprong is teniet gedaan. De kansen die ze bij elkaar gevoetbald hebben, hebben ze niet benut. En dat doet Curaçao wel. Hun eerste echte mogelijkheid hebben ze meteen feilloos omgezet in een doelpunt. En zo krijgen we toch nog een spannend, een leuk deel van deze eerste helft. Zometeen na die drankpauze. Want nog geen afscheiding tussen topland Duitsland en debutant Curaçao.
0: Absoluut, dat hadden we niet verwacht, Glenn. Dat belooft ook alleen maar voor de wedstrijd, zou ik zeggen. Blijven we hier volgen, uiteraard. Maar Jeroen, er is net opvallend nieuws dat onze ploeg ter plaatse op het WK is te weten gekomen. Het nieuws van bij de Rode Duivels.
2: Ja, en wel over onze misschien wel meest onmisbare speler van allemaal. Volgens velen over Jeremy Doku. Dat Doku binnenkort voor het eerst vader wordt. Steffi, dat wisten we al een tijd. Dus in maart ongeveer bekendgemaakt. En zijn vrouw, Shireen, die moet eind deze maand, ten laatste begin volgende maand, bevallen. En het nieuws is nu dat wanneer het zover is, Doku de selectie tijdelijk zal verlaten. Dus ja, okay. Ongeacht of er dan een wedstrijd aankomt of niet, dan zal hij naar zijn vrouw terugkeren om de bevalling mee te maken.
0: Oké, dat is reden genoeg voor ons om meteen Peter van den Bemt even op te bellen. Dag Peter, ja, je eerste kindje dat geboren wordt, dat is iets wat je niet wilt missen, niet mag missen, snap ik ook. Maar Doku, ja, die is wel heel belangrijk voor de Duivels.
3: Uiteraard. Daarom is het ook belangrijk dat Doku zich goed voelt, denk ik. En kijk, hij heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn ploegmaat, tegenover de ploeg, de trainer, de bond, het land, zoals je wil. Maar ik denk dat je grootste verantwoordelijkheid wel thuis bij je vrouw en je toekomstig kind ligt. Ja. Dus we weten hoe Doku erin staat in het huwelijk. Hij is daar heel open over geweest. Geen voorhuwelijkse seks ook, heeft hij aangekondigd. Mm-hmm. En dat hij erbij wil zijn bij de geboorte, in zoverre dat dat mogelijk is. Want kan je niet altijd plannen. Ja, daar kan ik wel veel begrip voor opbrengen. En ik denk dat ze bij de voetbalbond wel een regeling hebben getroffen dat hij ergens tussen twee wedstrijden over en weer kan. En dat de, tussen aanhalingstekens, schade dan, zal ik maar zeggen, voordoken voor de nationale ploeg beperkt blijft. En ik kan wel snappen dat daar dan kritiek zal opkomen, want er zijn heel veel mensen in andere jobs die ook lang van huis zijn en die de geboortes van hun kinderen hebben moeten missen wegens het werk. Dat snap ik allemaal wel, maar nog een keer, van mij gaat hij daar geen kritiek voor krijgen. En ik denk ook, Steffi, eerlijk gezegd, als hij erin slaagt om bij de geboorte aanwezig te zijn, dat is toch altijd een beetje gokken, dan gaat hij terugkomen. Oké, het is niet ideaal, maar gaat hij terugkomen op een wolk? Dat kan zeggen als vader. De geboorte van je eerste kind, ja, daar gaat toch niets boven.
0: Het tweede
3: overigens ook, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, dat is absoluut zo. Heeft hij echt iets om voor te spelen dan ook?
3: Dat is inderdaad... Dat zie je toch. Dat zie je toch vaak, Steffi, kerstverse vaders. Ja, die voetballen gewoon op een wolk. En als ze dan een doelpunt kunnen maken op een wereldkampioenschap, dat opdragen aan zijn vrouw en zijn kind, ja, daar gaat toch niets boven. En bovendien, de voetballers vliegen ook niet opgeplooid achteraan zoals de gewone mensen, zal ik maar zeggen. Dat is wel in de meest comfortabele omstandigheden. Ik ben er nog een keer doorgewandeld zo door de business seats. Ja. Dus die kunnen wel heel relaxed over en weer vliegen. En hij zal ook veronderstel ik geen hele week in Londen, heb ik begrepen, blijven. Waardoor hij dan niet de ene jetlag aan de andere koppelt, maar hij min of meer nog op de uren van Seattle blijft. Dus in die zin, als het in te passen valt, ik weet ook niet voor wanneer het precies is, maar als het in te passen valt tussen twee wedstrijden, ja, dan valt het nogal mee, denk ik, eerlijk gezegd.
0: Ja, het zou er eind juni, begin juli zijn, heb ik begrepen, maar misschien toch maar hopen dan dat het zo snel mogelijk gebeurt. Alle begrip uiteraard dat hij dat doet, maar toch, ja, als het sneller kan, liefst.
3: Ja, als ik het scenario mag uittekenen, dan zou ik zeggen, België wint zijn eerste twee wedstrijden, is al zeker van de eerste plaats en misschien groepswinst, en hij gaat over en weer terwijl ze tegen Nieuw-Zeeland spelen. Dat moet ook wel lukken zonder Jeremy Doku. En goed, je kan natuurlijk zeggen, ja, je bent wel een professioneel, hè. Je hebt, wat ik zei, grote verantwoordelijkheid. Ik zou zeggen, het enige wat jij hem een beetje kan, tussen aanhalingstekens, voor alle duidelijkheid, verwijten, is dat hij het misschien net iets beter had kunnen plannen. Ik ken wel sporters, wielrenners of voetballers, zelfs collega's die toch een beetje uitrekenden wanneer ze kinderen wilden, dat de geboorte dan niet zou vallen op een moment waarvan ze wisten, dan ben ik normaal gezien toch in het buitenland en ik wil de twee graag meemaken. Dus nu zetten we het even on hold. Dus dat hij dan misschien net iets beter kunnen plannen. Ja, maar voor het overige heb ik daar alle begrip voor. En nog een keer, en zeker als je weet hoe hij erin staat, hoe belangrijk familie voor hem is, religie ook. Dus ja, dat is iets waar je toch respect moet voor opbrengen. En ik heb begrepen dat hij met de bond toch een regeling getroffen heeft, waardoor hij nog een keer, als het lukt, bij de geboorte kan zijn. En dat vind ik uitstekend gemanaged van de voetbalbond. Precies omdat het voor Rudy Garcia en ook Vincent Manhart weten dat niet alleen fysiek in optimale conditie zijn, maar ook mentaal heel belangrijk is voor zo'n WK. En nog een keer, als hij dat dan live kan meemaken, zijn vrouw ondersteunen. Ik leid uit het interview ook af hoe belangrijk hij dat vindt. Ja. Wel, dan komt hij als een betere voetballer terug, bij wijze van spreken.
0: Maar als het zonder hem moet in een van die wedstrijden, wie weet in de knock-outfase, hoe lossen we dat dan het best op? Hoe lost Garcia dat het best op? Er is natuurlijk ook nog Trossard op de flanken. Maar,
3: maar laten we daar duidelijk over zijn. Als Doku niet meespeelt in een zeer belangrijke wedstrijd, ja, dan is het een krater. Dus ik overdrijf toch niet om te zeggen dat hij van alle onmisbare pionnen toch een van de meest onmisbare is. En degene die in elk geval de tegenstander, zelfs als dat een grote naam is, genre Spanje, het meest angst inboezemt. Ja. In de Premier League, in de Champions League, om het even waar. En zeker bij de nationale ploeg. Dus ja, ze moeten er wel alles aan doen. En ik zou zeggen, hij zelf ook, om toch erbij te zijn in, bij de wedstrijden zelf. Behalve dan misschien niet tegen Nieuw-Zeeland. En er zijn natuurlijk oplossingen. Je zet Trossard op de linkerkant, je hebt op de rechterkant Luke Bakio, er zijn een aantal oplossingen om hem te vervangen. Maar in de vorm waarin hij verkeert, met de status die hij heeft, ja, is hij toch de key factor van de nationale ploeg. Een van de kandidaatsterren van dit WK. Dus ja, hoe je het ook draait of keert, dat zou natuurlijk een enorme aderlating zijn. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt.
0: Oké, goed, Peter. We horen momenteel af en toe wat geluid op de achtergrond, want je zit op het vliegtuig.
3: Ja, inderdaad. Ja, dus dat was een weerbericht dat toch niet helemaal klopte. De voorspelde onweders zijn een beetje opgeschoven naar de namiddag. Dus mijn vlucht gaat gewoon zoals gepland door. Voor een uurtje of 5,5 heb ik gegrepen van de ene kant naar de andere kant.
0: Ja, oké. Dat had ik vanmorgen inderdaad gehoord in Sporza WK Daily, onze dagelijkse podcast bij Jonathan. Heb je wel moeten slapen in dat al beslapen bed, Peter?
3: Ja, het is mij toch gelukt, moet ik zeggen. Dus, gevecht met de jetlag heb ik nog niet gewonnen. Dus de jetlag staat nog altijd op voorsprong. En het helpt natuurlijk niet dat je op het ene moment van de ene tijdzone naar -6, of naar -8, naar -6 en nu weer naar -9. Dat is ook niet altijd evident. Maar ik voel mij nog fris als een hoentje, moet ik zeggen. Dus dat gaat allemaal wel lukken. En als we nog een paar leuke wedstrijden hebben, zoals die gisteren tussen Brazilië en Marokko, en natuurlijk hopelijk... Morgen daar kijken we dan toch naar uit. De eerste grote afspraak. De belangrijkste misschien wel in de eerste ronde met de Belgen. Dus dan geen probleem. Alles in orde.
0: Oké, goed. Dankjewel, Peter.
3: Het vliegtuig beweegt al, dus ik ga toch stilaan inhaken.
0: Oké, goeie vlucht richting Seattle.
3: Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we niet de lucht ingeraken.
0: Nee. Doe maar. Dankjewel, Peter. Dag.
3: Tot later.
0: Tot later. Sportza. Radio 1. Ja, hij gaat er geraken hoor voor België. Egypte morgenavond om 9:00 in Seattle. Peter van den Bemt geeft dan commentaar op televisie. En Tom Boudewil, die doet dat hier bij ons. Maar nu gaan we natuurlijk weer naar Duitsland, Curaçao, met die verrassende 1-1 tussenstand. Glenn.
1: Ja, het tempo is ook wat gezakt bij de Duitsers. Die hebben niet meer dat verschillende tempo van, laten we zeggen, de eerste 10 minuten. Nee, Curaçao heeft het veel beter onder controle. Ja, je zou bijna zeggen dat ze wat aangeslagen zijn, de Duitsers, van die gelijkmaker. Niet dat ze geen enkele kans meer bij elkaar gevoetbald hebben. Hier bijvoorbeeld doorstikballetje richting Metja. Dat was weer gevaarlijk. Daarnet een kopbal ook gezien op een hoekschop. Kopbal van Schlotterbeck. Waar de doelman goed redding opbracht. Dus ze zijn nog wel dreigend. Maar het is niet meer die ene aanvalsgolf na de andere van de openingsfase. Dit is een balletje dat goed komt met een beetje geluk. In de tweede instantie nu Havertz. Die gaat daar liggen. Vraagt niet echt een overtreding. Dat was wel heel matig verdedigen bij Curaçao. Want die bal die leek toch echt heel makkelijk te onderscheppen. Maar ze gingen met z'n tweeën naast die bal. En zo kwam die dan toch nog gevaarlijk in de grote rechthoek. En in laatste instantie dan toch nog kunnen opruimen. Daar moeten ze wel alert in gaan zijn natuurlijk. Ze moeten wel heel scherp gaan verdedigen. Anders gaat het niet goed blijven gaan. Het was een goede loopactie ook wel van Sané. Maar vooral dat je die bal die redelijk lateraal komt. Drie mannen hadden die eruit kunnen halen. En niemand slaagt erin. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Hebben ze wel geluk dat Sané niet kan besluiten. Is ook niet meer de allerbeste Sané natuurlijk van zijn gloriejaar. Maar uiteindelijk wel nog altijd een goed seizoen gedraaid bij Galatasaray. Turks kampioen geworden. En ook nog wel redelijk goede statistieken. In 43 wedstrijden was hij goed voor 7 doelpunten en 9 assists. En heeft nog altijd wel die flitsen van klasse, zullen we maar zeggen. Die hij vroeger al meermaals tentoongespreid heeft bij Manchester City, bij Bayern München. En hopelijk voor de Duitsers nu ook bij de mannschaft. Daar is Duitsland alweer opnieuw. Het is uiteraard wel het spelbeeld dat we zullen blijven zien. Daar is een Metja. Gaat hij nog een keer uithalen? Nee, opent over de rechterkant tot bij Sané. Sané heeft twee mensen voor zich. Kiest voor de optie achterin. Dan moet Kimmich even wachten tot de scheidsrechter gepasseerd is. En dan geeft hij een verloren bal. En dan kijkt hij wel eens even naar de scheidsrechter. Ja, hij liep hem weg. Hij verontschuldigt zich ook. De man, maar hij kon zich natuurlijk niet wegtoveren. Dat is iets dat nu eenmaal gebeurt. Dat je soms in de baan van zo'n schot zou komen te staan. En de scheidsrechter die heeft het voorlopig best wel onder controle. Ook voor hem is het trouwens een debuut op een wereldkampioenschap. Heel wat debutanten zijn hier vandaag aan de slag. De scheidsrechter is een 39-jarige Marokkaan, Jayet Jallo. In het verleden wel al gefloten op de Afrika Cup. Maar dit is toch nog allemaal net dat tikkeltje anders. Maar goed, hij heeft het onder controle. Zoals ik al zei, ook omdat het een faire wedstrijd is. Nog niet al te veel spanning die erop zit. Ook al omdat je voelt dat de Duitsers zoiets hebben van het zal wel loslopen. Maar dat is een gevaarlijke gedachte uiteraard. Zeker als het langere tijd 1-1 blijft. Ja, dan ga je op een bepaald moment wat meer risico moeten nemen. En ze kunnen wel omschakelen. Het is ook niet dat er helemaal geen talent zit in die ploeg van Curaçao. Oké, het zijn niet allemaal de grootste clubs. Als ik eens even kijk naar de opstelling, dan zie ik bijvoorbeeld Bakunia bij Volendam. Ja, dat is niet bepaald spraakmakend, maar toch zijn wat jongens die toch ook ervaring hebben in de tweede klasse in Engeland. Dan bijvoorbeeld bij Middlesbrough met Hansen. En Miami FC is ook wel een leverancier, zou je kunnen zeggen, met zowel de doelman als Locadio, de aanvaller, die daar straks dus het ook was bij dat doelpunt, want het was zijn poging die afgeblokt was, waarna dat Comerencia kon overnemen en voor gelijkmaker kon zorgen. Daar is Curaçao nog een keer met Chong. Die zet zich door. Het doet zich ook van Pavlovic achteruit gespeeld. Openen over de linkerkant is de bedoeling. Dan moet er gesprint worden. Dat lukt inderdaad. Prima loopactie is dat van Hansen. Die moet nu tegenover Kimmich gaan kijken. Legt hem achteruit tot bij Bakuna. Bakuna die wil ruimte zoeken voor een schot. Dat lukt ook. Een schot en een afzwaaier is het wel. Een schot dat een meter of 4-5 naast en over het doel heen gaat. Maar wel goed gedaan. Zich doorgezet. Zich toch een beetje kunnen losrukken van Ta. En dan uiteindelijk kunnen trappen, maar niet kunnen scoren. Zoals hij wel deed in de kwalificatiecampagne. Goed voor 3 doelpunten. Dus echt wel een belangrijk aandeel in die kwalificatie van Curaçao op dit wereldkampioenschap. Ongeslagen die kwalificatie kunnen doormaken. En voorlopig ook nog altijd ongeslagen op dit WK. Na 35 minuten. Want ze staan op 1-1 tegen Duitsland. En dat is toch echt wel een straffe prestatie. En het tempo bij de Duitsers, dat wordt zo langzamerhand wel duidelijk. Dat zal echt wel de hoogte in moeten gaan op een minuut of 10 van de pauze. Als ze die eerste helft met een voorsprong willen beëindigen. Want voorlopig is dat niet het geval. Die vroege voorsprong, die was er wel. Maar de gelijkmaker van Curaçao, die was er eveneens. En zo op een minuut of 10 van de pauze 1-1.

0: Car Crash van Kids With Buns. Dan toch in Duitsland Curaçao, Glenn.
1: Van op een standaard situatie. Hoekschop van Brown. Binnengekopt door Schlotterbeck. Daar straks ook al gevaarlijk op een hoekschop. Toen was er nog de redding van de doelman van Curaçao. Maar nu kopt hij hem wel binnen. En voilà, kijk, dan staat Duitsland toch opnieuw op voorsprong. En dat nog voor het einde van die eerste helft. Een beetje opluchting. Al zie ik toch vooral veel lachende gezichten in de tribunes. Ik denk niet dat de mensen zich al zware zorgen maakten. Maar natuurlijk, je hebt die voorgeschiedenis van die nederlagen tegen Mexico en tegen Japan. Maar Curaçao, ja, dat is toch echt wel een maatje te klein. In principe als Duitsland zelfs maar op 80% speelt. En dit is wel, ja, te gemakkelijk dat hij daar mocht binnenkoppen. Want je weet natuurlijk dat hij gevaarlijk is met het hoofd. Dat wist je al voor deze wedstrijd uiteraard. Maar dat wist je ook al in deze wedstrijd. Want er is straks al een keer dreigend geweest. Een meter 91. Uiteraard is hij kopbalkrachtig. En dat hij dan zo makkelijk alleen mag binnenkoppen. Ja, dat is toch wel kwalijk te noemen. Dat is niet de best verdedigd door Curaçao. En dat kunnen ze zich niet permitteren. Want kijk, nu moeten ze opnieuw in de reactie gaan. En gaat dat een tweede keer lukken? Wat daar straks lukte met die gelijkmaker van Cominencia. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Je gaat niet altijd een afgeweken bal hebben. En het is ook niet zo dat ze nadien nog veel kansen bij elkaar gevoetbald hebben. En de vraag is, wat gaat Duitsland nu doen? Het even aankijken. De rust halen met die voorsprong. Of toch maar doorduwen. Nu al het verschil maken. En wat energie sparen in de tweede helft voor de rest van het toernooi. Dat is de vraag natuurlijk. Of gaan ze gewoon heel de wedstrijd doorduwen, ongeacht de stand. En echt proberen een doelpunt te festijnen van te maken. Veel opties. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Uiteraard voor ons het leukste als ze blijven doorvoetballen. Ook al zou de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd zijn. Duitsland nog een keer met de aanname op de borst van Brown. Dat wordt een ingooi, want over de zijlijn heen gezet door Curaçao. En dan kan Duitsland alweer gaan bouwen aan een aanval. Het tempo, ik heb het al een aantal keer aangegeven, ligt niet bijster hoog. Hoeft ook niet. Met een paar versnellingen raken ze er makkelijk doorheen. Er hoeft geen heel hoge balcirculatie op de mat gelegd te worden om Curaçao uit verband te spelen. Nee, daarvoor hebben ze genoeg individueel talent om met één actie, één versnelling dan toch het verschil te maken. Overtreding nu begaan door Bakuna. Die is het daar niet mee eens. Maar kijk, de scheidsrechter is toch van oordeel dat er een fout was. En dus een vrije trap kort genomen. We zitten met Taar. Centrale verdediger die goed opent over de linkerkant nu. Tot bij Wirtz tegen de zijne gepakt. Wel vaak vanuit stand. Combineren met Pavlovic, Wirtz, Metja. Tot daar gaat het allemaal prima. Waar nu naartoe? Want nu zit je natuurlijk met dat lage blok van Curaçao. Dit is prima gedaan. Een combinatie. Havertz probeert te zoeken in de 16. Maar goed, de deur dicht gedaan door Bakuna. Die probeert er nu ook uit te komen. Dat is niet evident. En krijgt hij dan de overtreding mee? Nee, dat gebeurt niet. En dus kan Duitsland nog gaan bouwen. Maar dit is een verloren bal. Echt een ziekenhuisbal van Wirtz. Omdat hij die naar de buitenkant speelt. Maar Sané, die was naar binnen gekomen. En dan staat er niemand meer. En betekent dat gewoon doeltrappen zometeen voor Room. De doelman van Miami. 37 jaar is hij. 69 caps. Dit is zijn 70ste. Dus toch een jubileum zou je kunnen zeggen. Nu krijgen we weer zo'n beeld vanuit het standpunt van de scheidsrechter. En dan ziet hij, ja, dat hij er veel te gemakkelijk mag weglopen. Zeer, zeer matig verdedigd. En dan kopt hij hem onhoudbaar binnen. Daar zal Dick Advocaat echt niet gelukkig mee zijn. Want je weet natuurlijk, je kan wel een plan uitdokteren. Maar dan moet je wel rekenen op geen individuele fouten. Als je tegen een grootmacht zoals Duitsland iets wil halen. En die fouten, ja, die hebben ze nu toch wel gemaakt. Want op een hoekschop zo makkelijk je gevaarlijkste opponent laten koppen. Dat is eigenlijk onvergeeflijk. Deze aanval van Duitsland willen we nog wel volgen. Met Pavlovic, de controleur daar op het middenveld. Goed seizoen gehad bij Bayern München. En Brown, linksachter. Die gaat een keertje buitenom. Dus er zijn wel wat opties nu om over de linkerkant te voetballen. Doorzetten van Musiala. En dan had hij eigenlijk, ja, zelf moeten trappen. Koos er dan voor om Havertz aan te spelen. Wilt misschien net iets te mooi doen. Stond er op een meter of drie van het doel. Dus had best wel zelf kunnen trappen. Heeft een goede traptechniek. Zowel technisch als in kracht. Maar koos ervoor om dan toch Havertz voor het doel te zetten. Maar dat lukte niet. En daar is Curaçao. Ik wil zeggen bijna met een aanval. Maar Formville die zet de bal te ver van de voet. En dat betekent dat Neuer die weer in het spel kan brengen. En zo zitten we op een minuut of drie van de pauze. Er zal uiteraard nog drie moeten bijkomen voor de drankpauze. Misschien nog een minuutje daarbovenop. Dus we voetballen nog wel even in die eerste helft. En een eerste helft die winnend lijkt afgesloten te worden door Duitsland. Want ze staan opnieuw op voorsprong. Ze leiden nu met 2-1 tegen Curaçao.
0: Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de andere snelwegen zijn er alleen lichte vertragingen. De NMBS meldt wel nog dat er momenteel geen treinen rijden tussen Diksmuiden en

0: Justified and Ancient van de KLF. Ik ben benieuwd of Curaçao nog de weerbaarheid heeft nu ze een tweede keer op achterstand zijn gekomen tegen Duitsland. Hoe lang nog tot rust, Glenn?
1: Nog 3 minuten, want er zijn er 4 bijgekomen. 3 minuten voor die drankpauze en dan eentje voor het gewone oponthoud, zullen we maar zeggen. En daar is Curaçao toch nog een keer op de helft van de Duitsers. Met een opening nu over de linkerkant. Daar de actie zoeken, dat is hetgeen dat ze moeten doen. Maar dat is ja niet meer dan een rollertje op zich verdienstelijk. Zeker wel de poging van Hansen van links naar binnen komen. Maar dan geen kracht meer kunnen zetten in dat schot. Maar af en toe zijn die mogelijkheden wel daar. En als hij dan een goed schot afvuurt, ja, dan kan er zomaar een doelpunt uit de lucht vallen. Maar ik moet wel zeggen, ondanks het feit dat het tempo niet altijd bijzonder hoog ligt en het ook niet altijd even academisch is, is er toch heel vaak dreiging naar de zijde van Duitsland. Daarnet ook een bal die daar weer bleef hangen in die 16 en iedereen zowat heeft een keer mogen trappen, maar niemand raakte dan echt voorbij. Het zij een speler van Curaçao, het zij de doelman. En is ook geen derde treffer. Een derde treffer, dat zou wel denk ik echt de adem afsnijden van Curaçao. Ik denk niet dat ze van 2 doelpunten achterstand nog zouden kunnen terugkeren. Maar zolang het maar 1 doelpuntje is, ja kijk, is alles uiteraard nog speelbaar. Daar is Duitsland alweer met Wirtz. En nu een Metja. Metja voor 3-1. Nee, die laat zich dan vallen. En is dit dan een Schwalbe of is dit een penalty? Hij geeft een penalty. Ja, het was een beetje een rare val die hij daar maakte. En hij gaat inderdaad ook luisteren. Zo geeft hij nu al aan naar de VAR. Het is een lachje van ongeloof bij Bazour, centrale verdediger van Curaçao. Hij viel redelijk laat gewoon. We gaan het zo meteen herbekijken in de herhaling wat daar precies gebeurde. Maar dit zou wel een tik kunnen zijn natuurlijk voor Curaçao om met rust in zicht plots dan toch een 3-1 achterstand te hebben. Ja, er is die tackle van Bazour en dan valt hij gewoon vreemd. Maar het is inderdaad, ja, hij raakt hem wel. Dan springt hij precies zelf ook nog. Daardoor lijkt het wat vreemd. Ja, het is een contact. Je kan er inderdaad een penalty voor fluiten. Nagelsman vindt dat ook. Ik denk niet dat de VAR hierop gaat terugkomen. Het lijkt ook wel een beetje alsof hij het zocht. Maar goed, het is contact. Dus wat dat betreft denk ik wel degelijk een strafschop. En dus een kans, een unieke kans om er

0: om meteen 3-1 van te maken. Kimmich die heeft de bal alleszins in de handen. 110 caps heeft hij al, 10 doelpunten. Er kan zometeen een 11e goal bij komen. Maar hij gaat het overlaten aan Kai Havertz, de man van Arsenal. Die wil zelf proberen te scoren. Havertz die kampioen werd bij Arsenal, maar voor de rest toch ook ja, een moeilijk seizoen heeft gekend. Met die knieblessure waardoor hij de eerste helft van het seizoen heeft moeten missen. Dan langzamerhand wel zijn plaats weer heroverd. En nu maakt hij zich klaar voor de penalty. De VAR, die check is intussen over, denk ik. Even nog de regels uitleggen aan de doelman. Niet te vroeg van je lijn komen en zo verder. En uiteraard langs beide kampen nu ook wat spanning op de aangezichten. Zeker bij de supporters van Curaçao die beseffen dat een 3-1 net voor de pauze dodelijk zal zijn voor een ploeg. Dan hebben ze wel strijd geleverd in die eerste helft. Maar gaan ze toch met een achterstand van 2 doelpunten de kleedkamer in. Tenzij natuurlijk dat Havertz niet kan scoren. Daar is de aanloop en hij zet hem feilloos binnen. Het is 3-1. En ik denk dat dit meteen ook wel een beslissing is van deze wedstrijd. Altijd voorzichtig zijn. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Maar het klassenverschil is er gewoon. Het is begonnen al heel goed voor Duitsland met dat vroege doelpunt. We waren amper een minuut of 5-6 aan het voetballen. Toen een match met dat heerlijke 1-2'tje. En vooral die heerlijke trap voor 1-0 zorgde. Er waren nog een aantal kansen in de beginfase. Metja zelf die 2 keer kon besluiten. Sané een keer. We hebben een kopbal ook gehad van Schlotterbeck. Waar de doelman redding opbracht. Maar tussendoor was er dan toch die gelijkmaker van Curaçao met Comenencia. Die kwam een beetje uit de lucht vallen. Een schot van net buiten de grote rechthoek. Door de benen van Schlotterbeck. En daardoor Neuer geen schijn van een kans. Nadien had Duitsland het even wat lastiger. Leek ze toch een beetje ongerust. Het tempo stokte. De snorrigheden kwamen er ook wat op. En vooral, het was niet meer die ene aanvalsgolf na de andere. Maar dan was er volop een standaard situatie. Het kopbaldoelpunt van Schlotterbeck. En nu dus opnieuw vanuit een standaard situatie. De penalty goal van Havertz. En daarmee lijkt Duitsland na 45 minuten al zegen. Zeker tegen Curaçao. Maar je weet nooit wat de tweede helft ons gaat brengen. De eerste heeft er ons al sinds 4 doelpunten opgeleverd. 3 voor Duitsland en 1 voor Curaçao.
1: Oké, tot straks Glenn voor het vervolg.

0: Over zijn Pretty Flamingo. 3-1 is bij de rust tussen Duitsland en Curaçao. Dadelijk na het nieuws van 8 uur volgen we dat uiteraard weer verder. En Jeroen, nog 25 uur ongeveer. Ja. Hè? En dan is het zover. Aan de Rode Duivels op het WK. En voor een wedstrijd tegen Egypte hebben ze nog wat royale aanmoediging gekregen.
1: Ja, zo mag je dat zeker zeggen, Steffi. Want koning Filip himself heeft nog een korte videocall gedaan met Jurrit Tielemans, Romelu Lukaku en bondscoach Rudy Garcia. En dat ging er zo aan toe.
2: Bonjour.
3: Bonjour, c'est
2: Monsieur Garcia. Je suis très content de vous voir. Il paraît que vous chantez très bien la Brabanson. Avec beaucoup de cœur. C'est magnifique. Comment vous sentez-vous?
3: On se sent très bien. Les joueurs vont bien. L'ambiance est bonne. On travaille de manière sérieuse et studieuse. Donc je pense qu'on est prêt.
2: Vous êtes plus dans le jet lag?
3: Encore un petit peu. Les coachs, c'est moins important. Mais les joueurs, ça va.
2: Et vous avez une équipe avec beaucoup de jeunes talents. Hein?
3: Et des vieux talents aussi. Si.
2: Alors vous, capitaine, comment est l'ambiance dans l'équipe?
4: Et on a un bon mix de plus jeunes et plus anciens. Et ça fait qu'on a vraiment une bonne ambiance, une bonne équipe et on a tous hâte de commencer.
5: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 60 jaar bij de National Club.
6: De beste sfeer?
5: Ja, ik denk het wel.
3: Merci, sir. On va transmettre vos encouragements à tout le groupe.
2: Merci.
1: Ja, Rudy Garcia zei dus dat iedereen zich goed voelt. Dat hebben wij ook al gehoord, hè, Steffi. Dat de sfeer prima is, dat er hard gewerkt wordt wel. En ook met de jetlag valt het allemaal wel mee. En de koning wou ook graag weten of Garcia de tekst van de Brabanson al goed uit het hoofd kent. Daar kon ook een klein grapje af. Ja. Tielemans die had het over de goede mix in de ploeg van jonge en meer ervaren spelers. En Lukaku, dat kon je horen, voegde er dan nog aan toe dat hij nog nooit zo'n goede sfeer heeft meegemaakt bij onze nationale ploeg. Het filmpje kan je bekijken op de socials van de Rode Duivels.
0: Ze zijn er echt allemaal klaar voor, dat is duidelijk. Later vanavond, onze tijd dan, tegen middernacht zal het zijn, nog de persconferentie van de Rode Duivels met Rudy Garcia en Jurrit Tielemans. Daar zullen zeker ook vragen over dat nieuws van Jeremy Doku gesteld worden.

jour, u spreekt hier met het keuzemenu. Drukt je 1, 2, 3, 4, 5 of hakje of starretje, je wel neerlijn is het Q. Het spitpie dat ik moet zijn, al onze medewerkers in bezet.

0: Beste Metaal over de service. We maken even plaats voor het nieuws van 8 uur. Daarna meer Duitsland Curaçao. Tot zo.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
5: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20.000, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina zagen we, maar vooral tegen Donald Trump.
4: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
6: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen, tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een Metscha. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
4: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
7: Het hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Omdat ik toch wel dat kan meemaken.
4: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Het blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
8: Sportza WK.
2: Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond. Duitsland Curaçao lijkt bij de rust al beslist hè, met die 3-0 of 3-1 liever op het bord. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. We blijven het hier natuurlijk volgen. En we kijken straks ook alles vooruit naar de match van Nederland. Dat is om 10 uur vanavond tegen Japan. Eerst is dit Intergalactic Lovers. Welkom opnieuw bij Sportza WK.

0: Northern Road van Intergalactic Lovers. Daarmee is het tijd voor de tweede helft in Duitsland, Curaçao. 3-1 was het bij de rust. Glenn, dan vraag ik me af, zijn er aanpassingen in de ploegen? Grijpt de Dick Advocaat in bijvoorbeeld?
1: Die heeft inderdaad ingegrepen. Eén wissel heeft hij doorgevoerd. Hansen, de man van Middlesbrough, is binnengebleven. En Antonissen is er ingekomen. Dat is een 24-jarige flankspeler, speelt bij Kivisia. Dat is een ploeg uit Griekenland. En hij moet dus mee proberen ervoor te zorgen dat Curaçao terug in de wedstrijd geraakt. Te beginnen met een aansluitingstreffer. En hopelijk voor Curaçao natuurlijk dat die nog een gelijkmaker. Maar dat zal zeker en vast geen evidente opdracht zijn. Wat dat betreft een beetje jammer voor de wedstrijd. Die penalty daar in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Want dat zou wel eens de adem van Curaçao afgesneden kunnen hebben. Want dubbele achterstand ophalen, dat is uiteraard zeer, zeer lastig tegen toch een van de outsiders, moeten we zeggen. Niet bij de topfavorieten gerekend, maar toch zeker een outsider Duitsland. Topfavorieten zijn natuurlijk Spanje, Frankrijk, Portugal misschien ook wel. En daar is Duitsland met Musiala, 3-1. Wat zeg ik, 3-1, 4-1. Zo snel gaat het. Musiala aangespeeld in de 16 en dan duwt hij de bal overhoeks binnen. En kijk, het sprankeltje hoop dat ze bij Curaçao misschien nog hadden is nu helemaal teniet gedaan. Want we voetballen amper 1,5 minuut dus in de tweede helft nog niet. En het staat 4-1. Een heel snelle doorsteekpaas. Goed afgewerkt van Musiala, dat ook wel. En Room weer al geen kans gelaten. Dus 4-1. En nu kan het wel eens echt een doelpuntenkermis gaan zijn. De lachende gezichten uiteraard bij Duitsland. Zij weten dat ze zegenzeker zijn. Het was een leuk balletje van Kimmich. Die keek, werd niet echt onder druk gezet. En dan heeft hij dat uitstekend gedaan. Niet zo gemakkelijk wat hij daar deed, moest schalen. Want moest daar in de rug opduiken. En dat was niet zo evident in de rug van Bazoen. Om dan toch nog vanuit een scherp hoek te kunnen binnenduwen. Maar hij deed dat uitstekend. Daar zie je toch dat hij zoveel talent heeft natuurlijk. Een geweldig seizoen gedraaid, Musiala bij Bayern München. Een geestel voor nagenoeg elke defensie en ook voor die van Curaçao. En nu 4-1. Ja, dan moet je toch al een beetje het geweer van schouder gaan veranderen. Dan moet je niet meer dromen van puntengewin tegen Duitsland. Nee, dan zal het zaak zijn om de schade te beperken. Want ook voor het vervolg van dit toernooi uiteraard, van die groepsfase, is het interessant om niet al te veel doelpunten te incasseren. Dat zou dan wel eens een kwalijk eindresultaat met zich kunnen meebrengen voor het vervolg. Daar is Curaçao. Mogen ze nu wat gaan voetballen? Gaan ze wat meer voetballen? Of gaan ze zich nog meer ingraven? Dat is een beetje de vraag. Het is ook de vraag wat dat Duitsland nu gaat doen. Op het gaspedaal blijven duwen? Of gaan ze het een beetje aankijken? Dat is iets dat we de komende minuten zullen ontdekken. Duitsland dat, ik heb het al een aantal keer eerder gezegd, eindelijk nog eens een keer kan openen met een zegen op zo'n openingsspeeldag. Dat is toch vaak belangrijk voor de rest van het toernooi. Als je die openingswedstrijd niet wint, dan komt er al direct een zweem van negativiteit. Dan ontstaat er toch al wat paniek. Dan heb je geen foutenmarge meer. Maar het kan uiteraard ook nog volledig goed draaien. Herinner u Argentinië op het wereldkampioenschap in 2022 ook die opener verloren. Bijna uitgeschakeld als ze de tweede wedstrijd niet hadden gewonnen. En uiteindelijk zijn ze wereldkampioen geworden. Dus alle scenario's kunnen. Maar dit is een scenario dat op voorhand toch wel in de lijn der verwachtingen lag natuurlijk. Dat Duitsland meerdere doelpunten zou maken tegen Curaçao. De kleinste voetbalnatie op dit wereldkampioenschap. Daar is Duitsland met Musiala. Wilt hij nog een keer zelf proberen door te duwen? Nee, kiest dan combineren door het centrum. Een Mecha, daar is heel wat ruimte nu voor Musiala. Die wilt niet trappen, wilt meegeven met Sané. Die bal die wordt onderweg afgeblokt, opgevangen nog door Kimmich. Nu is Sané in tweede instantie wel bij de bal. Kimmich nog altijd. Verslikt zich even in zijn dribbel. En dus balverlies tegen aanval voor Curaçao. Maar dat is niet zo evident. Meteen de bal weer kwijt. Dit is goed doorgezet van Sané. Dan krijgt hij een overtreding mee. Inderdaad, dat is een overtreding. Geen al te zware overtreding. Dat niet van Chong, maar het is er wel eentje. En dus komt er een vrije trap aan voor de Duitsers. In de buurt van de cornervlacht, dicht tegen de zijlijn. En dan is het toch maar opletten voor die grote jongens. Onder andere Schlotterbeck. Al een keer dreigend met het hoofd en een keer kunnen scoren. Dus uiteraard zullen ze daar nu wel voor gewaarschuwd zijn. Dat lijkt me toch dat Dick Advocaat dat heeft doorgesproken. Maar dit is snel gevoetbald. Een beetje verrassend. Een Mecha die trapt. En is dat dan een hoekschop? Ja, wel degelijk. Dit was kort genomen. Dat verwacht je eigenlijk niet vanuit een standaard situatie op die kant van het terrein. Je verwacht dat daar een hoge bal komt. En dan was dit heel verrassend. En dan waren de handen nog nodig voor de doelman. De bal alweer in het spel gebracht. Met Pavlovic. Schlotterbeck. Links is er ruimte. Daar gaat het ook naartoe. Naar Wirtz. Vanuit stand. Meegeven nu met Brown. Brown met de voorzet. Die komt er niet helemaal uit. Opgevangen nog door Ta. Duitsland nu aan het voetballen op die helft van Curaçao. Ze blijven op balbezit. Ze geraken er niet meer uit voorlopig Curaçao. Nu wel de anger een beetje uit die aanval. Want Slotterbeck dacht even, ik ga terugspelen naar mijn doelman. Kies dan toch om vooruit te spelen. Krijgt de bal meteen terug. En dan weer een overtreding. Weer die vrije trap snel genomen. Terwijl wij nu een herhaling gaan krijgen van die fase waarin dat er geen buitenspel was. Dat wordt nu aangegeven. De goal van Musiala. Nu nog een keer kijken. Want daar doorzetten van Sané. Een beetje vervelende regie, zal ik zeggen. Midden in zo'n aanval een herhaling tonen in een ander scherm. Dat maakt het een beetje verrassend. En verwarrend vooral. Maar het was duidelijk dat er geen sprake was van buitenspel. Bleef echt wel ver achter de verdediger van Curaçao. Maar prima gedaan van Musiala. We krijgen nu nog een herhaling. Dat heeft hij meteen door. Die bal komt en dan weet hij al wat hij gaat doen. Dat is uiteraard het klasseverschil. Nog voordat hij de bal aanneemt weet hij, oké, ik ga overhoeks binnentrappen. Althans, proberen binnen te trappen uiteraard. En dat deed hij dus uitstekend. En zo heeft Duitsland nu echt wel een zeer comfortabele voorsprong. En dat na amper 6 minuten in de tweede helft. 4-1, dat is momenteel de ruimste score die we al te zien hebben gekregen op dit wereldkampioenschap. Was ook de uitslag van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Maar het zal u niet verbazen dat ik denk dat we er nog een aantal doelpunten zullen bijdoen in de komende 40 minuten. Maar voorlopig hebben we er dus al 5 gezien. Niet helemaal gelijkwaardig verdeeld. 4 voor Duitsland, 1 voor Curaçao.
2: Radio 1.
3: Sporten. WK.

0: Heerlijk nummer toch, hè? Suspicious Minds van Fine Young Cannibals. 4-1, dat is de tussenstand nu in Duitsland. Curaçao, match beslist, hè? Dat is duidelijk. Dat geeft ons de ruimte om het al even over de match van straks te hebben. Om 10 uur, dan begint Nederland aan zijn WK. En Oranje zal er meteen moeten staan, want Japan, dat is geen ploeg die je zomaar opzij zet. Een te duchte tegenstander dus. En bovendien verliep de Nederlandse voorbereiding niet vlekkeloos, hè? Dat weet u misschien wel, met 0-1 verlies in een oefenmatch tegen Algerije. En een nipte 2-1 winst in die tegen Oezbekistan. Kortom, er zit druk op de Nederlandse ketel. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg in Dallas, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Van jullie, hoe is het intussen gesteld met dat vertrouwen in het Nederlandse kamp?
1: Nou, als ik jou zo ophor sommen, dan zou ik er bijna depressief van worden.
0: Ja. Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, nou ja, dat is wel het gevoel, hoor, wat er een beetje heerst. Er zijn veel vraagtekens. Iedereen is gewoon heel benieuwd, omdat, zoals jij net al zei, Japan een goede ploeg is. Mm-hmm. En het gewoon nog niet loopt bij Nederland. Als je gaat kijken naar de spelers die Nederland heeft, ja, dan zou dat een heel stuk beter moeten kunnen. Maar dat is ook niet alleen maar iets van de afgelopen oefenwedstrijden. Dat is al wat langer aan de hand, dat het gewoon stroef gaat. En de hoop is er dat er vanavond een vroeg doelpunt valt. Misschien wel Malen die er een beetje tegenaan hikt. Als die vroeg in de wedstrijd scoort. Ja, dat het dan gaat lopen. En dat het ook dat het allemaal wat soepeler gaat. Want dat is een beetje het gevoel dat het allemaal duwen, trekken is. En het stroef loopt bij het Nederlands elftal.
0: Ja. En waarom loopt het zo stroef? Is er een oorzaak die jullie kunnen aanwijzen?
1: Kijk. Dat is natuurlijk ook wel een beetje voetbal, hè? Dat het soms een beetje een tikkie onverklaarbaar is. Het is ook wel een beetje een zoektocht van de bondscoach. Met name naar zijn ideale middenveldsamenstelling. Er zijn 3 fantastische middenvelders. Frenkie de Jong van Barcelona, Ryan Gravenberg van Liverpool en Tijani Reinders van Manchester City. Kom er maar eens om. Alleen met z'n drieën heeft dat nog nooit echt gesprankeld. En de eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat we ook niet een aanvaller hebben waarvan je zeker weet dat die 3 keer in de wedstrijd 4 man voorbij loopt. Zoals in het verleden. Arjen Robben er was. Ja. En er natuurlijk al grote aanvallers in het verleden waren. Dus als je dan een beetje op een dood punt zit, is er altijd wel een speler die je daar overheen kan duwen. En dat is er op dit moment gewoon een stuk minder bij het Nederlands elftal. Dus als het helemaal gaat lopen, dan geloof ik echt wel dat er kwaliteit is. Hè, met Cody Gakpo en Malen. En toch een beetje het konijn uit de hoge hoed. Sommerfeld die lijkt te gaan starten. Ja. Maar dat moet nog wel. Het moet elkaar nog een beetje vinden.
0: Ja, je zit daar inderdaad te wachten op Bart Verbrugge, geloof ik, hè? De doelman.
1: Ja,
0: fit geraakt dan toch?
1: Ja, zeker. Want hij is dus de speler die we voor de wedstrijd kort mogen interviewen. Nou, dat kennen jullie inmiddels ook wel waarschijnlijk van de Belgische televisie. Mm-hmm. En hij is naar voren. Dat betekent dat hij in de basis staat. Dat was gisteren ook wel duidelijk. Dat heeft Koeman gisteren ook wel verteld. Maar dat was nog wel een beetje een race tegen de klok. Want dat was ook. En dat gevoel dat jij net omschreef, dat komt ook wel een beetje daar vandaan. Want die oefenwedstrijd maandag in New York, toen viel voor de wedstrijd Timber uit. Tijdens de wedstrijd kreeg Guus Tilrood. Sommerfeld kreeg een schop voor zijn enkels. Bart Verbrugge viel geblesseerd uit. Dus soms kom je in zo'n periode dat je denkt van, wat gebeurt er allemaal? Het zit allemaal een beetje tegen. Maar goed, het is goed nieuws nu dat Verbrugge erbij is. Memphis is ook weer helemaal fit. Dus die gaat ook ongetwijfeld wel een rol spelen dit toernooi. Dus misschien dat de puzzelstukjes net op het goede moment nog goed worden gelegd. Mm-hmm. Vanaf het begin goed gaat in deze pool. Want dat is inderdaad wel nodig.
0: Ja, want zijn de voorbije dagen dan wel rustig verlopen in hun basecamp, zal ik maar zeggen?
1: Dat is ook hoe dat vaak gaat. Natuurlijk dat we maar heel weinig echt hebben mee mogen kijken. Veel was achter gesloten deuren. We hebben op een gegeven moment wel gezien dat Verbrugge er weer bij was. Precies. Dus er is bij die groep helemaal geen paniek. Hè? En Koeman zegt ook, maak je niet te druk. Het toernooi moet nog beginnen. Dat is dan wel fijn op een moment als dit. Er wordt wel eens wat gemopperd over Koeman. Maar het is wel een hele ervaren, rustige coach. Ja. Dus dat is fijn op dit soort momenten. En die dus inderdaad niet snel in paniek raakt. Dus dat helpt wel. Dus er is echt geen paniek in het kamp van het Nederlands elftal. Mm-hmm. Maar er is ook wel het besef van, nu moet het gaan gebeuren. Het moet ook echt wel een heel stuk beter dan die 2 oefenwedstrijden. Want kom op zeg, Algerije 1-0 verloren en Oezbekistan. En ik weet niet of jullie ook nog mee hebben gekregen dat de wissels van Nederland verloren van de wissels van Oezbekistan. Dus op die maandag ging alles mis.
0: Dat was echt een pechdag inderdaad.
1: Een dieptepunt.
0: Maar Jeroen, ik las dat Nederland wel hele goede ervaringen heeft met opening matchen op het WK, dat ze die bijna altijd winnen. Ik dacht nog maar 3 keer in de geschiedenis zijn eerste match op een WK hadden verloren. Klopt dat?
1: Nou, dat zal niet vaak gebeurd zijn. Wat ik net vooral opzocht, is dat Nederland het eigenlijk altijd heel goed doet als ze zich helemaal plaatsen voor een WK. Dit is de 12e keer dat ze meedoen. Nou, de eerste 2 keer laten we dan eventjes, want dat was in 1934 en 1938, dat was heel lang geleden. Ja. Maar dan hebben ze dus 9 keer eerder meegedaan, 7 keer de kwartfinale gehaald en alle keren uit de pool gekomen. En natuurlijk 3 keer de finale verloren. Dus als Nederland helemaal op een WK is, ja, dan gaat het eigenlijk bijna altijd wel goed. Ik kan me ook, moet ik eerlijk zeggen, niet voorstellen dat ze deze pool niet uitkomen, hoor. Want als je natuurlijk het systeem kent met beste nummers 3 en zo, en dan moet je wel heel erg bond maken, wil dat niet lukken. Ja, alleen dan, nu ga ik misschien een beetje snel, maar dan wordt het natuurlijk wel heel spannend. Want we hebben gisteren Marokko-Brazilië gezien. Dat zijn de verwachte tegenstanders. Ja, dan hoop ik dat Nederland er wat beter in zit dan nu.
0: Want tegen Marokko, zoals we ze gezien hebben, daar wil je niet tegen uitkomen, denk ik. Inderdaad.
1: Dat is absoluut
0: topwedstrijd gisteren. Zeg, nog altijd geen Bart Verbrugge in zicht?
1: Nee, nog niet. Ik zie wel, de Japanners zijn er wel nu. Die komen altijd een beetje zo 8 minuten na elkaar aan. De Japanners zijn er, dus de zal Verbrugge zo ook wel komen.
0: Oké. Zeg, hoe zijn de omstandigheden eigenlijk in Dallas? Zijn er veel Nederlandse fans bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is toch wel weer ongelooflijk. Want het was gewoon net een oranjemars met 15.000 Nederlandse supporters. Och, dus ik vraag me toch echt elke keer wel weer af waar dat vandaan komt en hoe ze dat elke keer weer voor elkaar krijgen. Dus je kan ervan houden of niet, want het is natuurlijk allemaal plat volksvermaak. Maar het ziet er dan toch wel indrukwekkend uit. Dat oranje wat daar door die straten gaat, achter die bus aan en zo. Dus ja, dat is echt wel knap van de supporters. Dallas is wel voor een dagje van oranje.
0: Oké, dat doen ze toch elke keer opnieuw, inderdaad.
1: En nu die wedstrijd nog even winnen, zou ik zeggen. Voilà. Want anders dan heb je er niks aan.
0: Inderdaad. Ja. Jeroen Stekelenburg, dank je wel om nog even aan de lijn te komen. En veel succes daar verder in het WK.
1: Dank je wel.
0: Dag.
1: Doeg.
0: En dan gaan we gewoon weer naar Duitsland, Curaçao. Bij Glenn hebben we veel gemist de voorbije minuten, Glenn.
2: Niets eigenlijk. Het is een gezapig wedstrijd geworden. Curaçao kan niet en Duitsland wil niet helemaal meer. Dat is mijn indruk. En we moeten toch nog een half uur verder. Een half uur moeten we nog voetballen. Plus wat er nog gaat bijkomen. Maar het is een gelopen strijd. Zoveel is zeker natuurlijk. Het is voor Curaçao zaak om de schade te beperken. En bij Duitsland wil je natuurlijk wel wat jongens hebben die nog eventueel op het scorebord kunnen komen. Zonder al te veel risico te nemen natuurlijk. Dus we zijn benieuwd wat het nog gaat worden. We hopen dat er wel nog een versnelling gaat komen. Alleszins is er een versnelling in het stadion. Want een beetje zoals wel elke wedstrijd is er een Mexican wave die door het stadion heen gaat. En dat kan ook wel, want iedereen zit hier toch wel in een ontspannen sfeer naar te kijken. Zeker geen nagelbijtende wedstrijd meer, voor zover het die ooit geweest is. Maar wel nog een vrije trap voor Curaçao. En die gaat niet rechtstreeks op doel gaan, maar die gaat wel mogelijk goed aangesneden kunnen worden. En dan zijn er wat jongens die gaan proberen om daar een hoofd tegen te zetten, tenzij dat ze het achteruit gaan leggen. En dan is er wel een ruimte voor Comenesia om te gaan trappen. We zijn benieuwd wat het wordt. Eén handje in de lucht is wel degelijk een voorzet. Een kopbal ook, niet onaardig gedaan van Bakuna. Die zet de bal een metertje over het doel van Manuel Neuer. Lang geleden dat we zijn naam nog een keer moesten vernoemen. Eén keer zich moeten omdraaien. Daar had hij weinig schuld aan natuurlijk, want die bal die week een beetje af. Maar dit was een goede vrije trap. En dan wel heel makkelijk dat hij daar alleen gelaten werd. En dan kopt hij hem over het doel heen. Is niet van de allergrootste, 1,80 meter. Misschien dat ze hem daarom wat uit het oog waren verloren. Wel zonder gevaar voor de Duitsers. Geen tweede deugend doelpunt voorlopig. Het blijft bij dat ene tegen doelpunt. En die comfortabele 4-1 voorsprong. Maar de supporters van de manschap die hopen toch dat er nog een paar leuke aanvallen erbij komen. Dit is wel een goed balletje. Dit is een goed balletje. En hier is de goal. Nee, bijna de kans. De goal voor Sané. Maar hij kan zijn schot niet kadreren. En was dat geen buitenspel? Dat is de vraag. Een balletje over de rug van de defensie van Curaçao heen. En dan trapt hij hem toch iets wat te onbesuisd over. Had die bal eigenlijk nog beter kunnen controleren en hem dan rustig het doel kunnen leggen. Geen buitenspel zien we nu, want Bazour die is blijven hangen. En dan is die afwerking van Sané toch echt wel ondermaats. De aanname die is op zich nog wel prima, maar dan stuit die bal en net op dat moment trapt hij met zijn linkervoet er tegen, waardoor hij de bal over het doel heen zet. Dit was wel de unieke mogelijkheid om er 5-1 van te maken. Heel veel belang heeft het uiteraard niet, want de wedstrijd is al lang gespeeld. Maar voor zijn statistieken zou het uiteraard leuk zijn als hij kan scoren, Sané. Dat zou toch hem wel wat deugd doen. En zichzelf ook nog iets meer misschien in die basis nestelen. Heeft nog nooit eerder gescoord op een WK. Was wel actief op het WK in 2022. 2 wedstrijden gespeeld. En hier was hij dus dichtbij een doelpunt. En we krijgen een wissel bij de Duitsers. Het is Musiala die naar de kant gehaald wordt. En een oude bekende gaat erin komen. Dennis Undaf. Die kennen we uiteraard nog van zijn tijd bij Union. En momenteel maakt hij het mooie weer bij Stuttgart. En daar heeft hij toch ook echt wel bewezen dat het een uitstekende spits is. Een laadbloeier natuurlijk pas. Op latere leeftijd echt doorgebroken. Een aantal jaar geleden nog die oversteek gemaakt van de tweede klasse met Union. Naar de eerste, net geen kampioen geworden. En intussen een gevestigde waarde bij Stuttgart. En eigenlijk ook wel bij de Mannschaft. Weliswaar nog niet als titularis, maar toch nog een andere wissel nu ook. Bij Curaçao, daar gaat Locatia naar de kant. Die heeft hard gewerkt, dat wel. Heel gevaarlijk is hij niet geweest. Dat kan je misschien ook niet verwachten van een aanvaller van Curaçao tegen Duitsland. En Margarita, die komt in de ploeg. En dat betekent dus dat we nu al 2 van de 5 wissels gekregen hebben bij Curaçao. Daar zijn ze een eerste keer richting die Margarita, maar die kan de bal niet meenemen. Integendeel, dat is een rollertje voor Manuel Neuer. Die kan de bal weer in het spel brengen, maar die levert zomaar in. Ja, toch even wat stormigheden. Dat kan natuurlijk dan wel begeleiden tot kwalijk balverlies, zoals nu met Chong. Chong komt naar binnen, legt hem even achteruit. Daar is even wat temporiseren hetgeen dat ze willen doen met Floranus. Maar die is de bal dan weer kwijt. Tegenaanval voor Duitsland. Maar dat is slordig. Weer ingeleverd. Slordige fase in de wedstrijd. De balverliezen die stapelen zich even op. Floranus nog altijd over de rechterkant. De voorzet komt er niet uit. Opgevangen nu door Chong. En nu even Duitsland dat moet gaan verdedigen. Dat hebben ze nog niet al te vaak moeten doen. Niet dat er heel veel druk is van Curaçao. Maar toch een voorzet nu. Ja, de bedoeling was om die in de rug van de defensie te leggen. En dan zo Margarita aan te spelen. Maar dat was goed doorzien door Ta. Uiteraard, die man die heeft wel wat ervaring. En ook de klasse om zo'n voorzet eruit te halen. En dat deed hij uitstekend. Een overtreding nu ook. Begaan door Undaf. En dus een vrije trap voor Curaçao die er zit aan te komen. En zo zijn we 65 minuten aan het voetballen. Staat er nog altijd 4-1 voor Duitsland.

0: Trixie Whitley, ik ga er stil aan een telraampje moeten bijhalen, denk ik, Glenn, voor Duitsland Curaçao.
1: Ja, 5-1 is het geworden. Brown met een mooie aanval. Prima afgerond. En 5-1 inderdaad. Dat telraam, het lang verwachte telraam, dat wordt nu echt wel bovengehaald van doelpunt nummer 6 in deze wedstrijd. En ze zijn er blij mee. Een beetje jammer natuurlijk wel voor Curaçao. Maar het was een leuk tikje van Dennis Oendaf. En dan net geen buitenspel, denk ik. Net geen buitenspel van Brown. Die kreeg de bal dan aangespeeld en dan heerlijk afgewerkt door. Want die bal die stuiterde een metertje op en dan goed weggezet met dat rechterbeen. En de doelman van Curaçao voor een vijfde keer verslagen. Hij dook nog wel naar de goede hoek, maar geraakte niet tijdig meer tegen de vlakte. En zo 5-1. Brown dus ook op het scorebord. En hij is er uiteraard blij mee. Hoe zou je zelf zijn natuurlijk scoren op het grootste voetbalpodium dat er bestaat. Dat is uiteraard iets waar dat je zeker en vast wel fier over kan zijn. En ze mogen wel tevreden zijn, denk ik, over hun wedstrijd tot nu toe. En we krijgen nu ook een bevestiging dat het wel degelijk onside was. Brown, een van de debutanten bij Duitsland op een WK. Ik zei het al, een aantal nieuwe jongens die er zijn bijgekomen. Ta is een nieuwkomer. Brown is voor het eerst actief op zo'n wereldkampioenschap. Pavlovic uiteraard, de verdedigende middenvelder van Bayern München. 22 jaar is hij, was er 4 jaar geleden ook nog niet bij. Ook Metja is wel 25, ook zijn eerste minuten op een WK. En ook voor Wirtz is dat het geval. Dus toch heel wat nieuwe namen eigenlijk, als je dat vergelijkt met die editie, die rampzalige editie in 2022. En die 5-1 is meteen een gelegenheid om even wat te gaan drinken. Om dan nadien nog de laatste 20 minuten van deze wedstrijd vol te maken. En zo is het stilaan toch wel degelijk een afstraffing aan het worden voor Curaçao. Even zullen ze hoop gehad hebben toen die gelijkmaker er is gekomen. Toen het tempo bij Duitsland stokte. Toen de kansen eigenlijk ook wat achterwege bleven. Toen zal er misschien een beetje hoop zijn ontstaan bij dat kleine land. 150.000 inwoners. Maar kijk, de waardeverhoudingen die worden nu gewoon gerespecteerd. Zo moet je dat gewoon zeggen. En het is ook geen schande om dan 5-1 achter te staan tegen Duitsland. Het is sowieso al een overwinning voor hen dat ze erbij zijn. En nu zal het zaak zijn om de score toch niet al te ver meer te laten uitlopen. En het laatste restant van deze wedstrijd na de drankpauze. Nog 20 minuten in deze Duitsland-Curaçao 5-1.

0: Ja, what a wonderful world. Dat denken de Duitsers, of de Duitse voetballers momenteel ook, denk ik. Met die 5-1 tussenstand tegen Curaçao. Jeroen, de Red Dragons, dan zijn we bij volleybal. Dat is onze nationale mannenploeg. Die hebben hun eerste week in de Volleybal Nations League in Brasilia afgesloten. En met een knappe overwinning nog.
1: Knappe overwinning, inderdaad. Tegen Iran is dat gebeurd, Steffi. De Dragons moesten zich herpakken na nederlagen tegen Brazilië en Servië. En dat hebben ze ook gedaan. Ze begonnen meteen sterk. De Belgen, ze kwamen 2-0 voor in sets. Maar Iran slaagde er toch in om terug te komen tot 2-2. Tiebreak dus. En daarin toonden de Red Dragons opnieuw karakter. Ze wonnen de tiebreak met 15-12. Met 2 overwinningen in 4 wedstrijden tegen Bulgarije en dus ook tegen Iran mogen de Dragons tevreden terugblikken op hun allereerste week in die Volleyball Nations League. Dat is de competitie met de sterkste volleyballanden in de wereld. Ja. En de focus kan nu verschuiven naar de tweede speelweek. Niet meer in Brazilië. Ja, maar wel in Polen. Dat is een heel andere setting.
0: Ja, verre reis inderdaad voor de Red Dragons.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Naïef van de Cooks. Jeroen, morgenavond deze tijd, 20:20, zullen we volop aan het uitkijken zijn naar die wedstrijd, de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK tegen Egypte. En op dit moment zijn ze in Seattle aan het trainen, blijkbaar.
1: Ja, klopt, Steffi. De Rode Duivels zijn daar inderdaad aan het trainen met een quasi-voltallige spelersgroep. Alleen Zeno de Bast is er niet bij. Die ontbreekt nog altijd. Niet onverwacht natuurlijk, maar voor de rest is iedereen er wel bij. En dan is het inderdaad die laatste rechte lijn naar morgenavond en aan het einde van de training. Dat zal ongeveer zijn rond 11:15 onze tijd. Dan gaan bondscoach Rudy Garcia en kapitein Joeri Tielemans ook nog met de pers praten. Dus met wat geluk kunnen we dat voor middernacht nog meegeven wat daar allemaal verteld wordt.
0: Absoluut, want we zijn er met Sports WK vandaag tot middernacht om die match van Duitsland te volgen. Van Nederland liever later vanavond te volgen, uiteraard. Nu zijn we nog altijd bij Duitsland-Curaçao en daar is er nog eentje bijgekomen, Glenn.
2: Ja, het is 6-1 geworden. Undorf, het was een goede aanval van over de linkerkant. En dan was het in eerste instantie Kimmich die vrijgespeeld werd. Die was niet zelfzuchtig. Integendeel was ook een vrij scherp hoek geweest voor hem. Hij zag dat Undorf aan de verste paal alleen stond. En die zet hem dan in doel en zo. Dus 6-1. Ook Undorf opent zijn rekening op dit wereldkampioenschap. En zo wordt het echt wel een afstraffing voor Curaçao, waar de kopjes nog een beetje gaan hangen. Daarnet was er nog wel even wat opwinding, zullen we maar zeggen, bij een mogelijkheid voor Curaçao. Want Margarita, de invaller, die had een goede paasballenhuis, maar een metertje over de lat heen. Dus daar waren ze dicht bij. Toen nog 5-2 zou dat dan geweest zijn. Maar kijk, een minuutje of 2-3 later is het dan raak aan de overkant. En Margarita, voor de mensen die de Challenger Pro League wat gevolgd hebben, dat is een speler van SK Bever. Hij werd dus kampioen met Bever en is nu dus actief hier op dit wereldkampioenschap. Maar Duitsland blijft aanvallen. De honger naar doelpunten is nog niet gestild. Met Undaf dit keer als aangever afgebokt. Gaat zelf opvangen. Even wat miscommunicatie tussen de twee Duitsers door. En dus de tegenaanval met Bakuna. En dan Margarita. Die probeert op snelheid nu voorbij Rudiger te gaan. Maar dat lukt niet. Die is zeer sterk in het duel en kan op tijd terugspelen. Rudiger is een van de namen die er is ingekomen. Daarnet waren er 3 wissels. Mecha is naar de kant gegaan. Hetzelfde kunnen we zeggen over Ta. Die is ook gewisseld. En dan zagen we ook nog Brown, de doelpunt maken die voor de 5-1 zorgde, is ook gewisseld. En de nieuwkomers zijn Raum, Rudiger, zoals ik er net al vernoemd, en Goretzka. De man die een beetje gepest wordt deze dagen om zijn naam te scanderen, te roepen. In de hoop hem een reactie te ontlokken. Hij kan er zelf allerminst nog om lachen. Maar goed, heel veel reden om te lachen heeft hij nu wel. Want Duitsland meer dan zeker tegen Curaçao. En daarnet kregen we een leuke statistiek. Het is al de 10e keer dat Duitsland erin slaagt op zo'n eindronde van een WK. Om minstens 5 keer te scoren. En daarmee doet het beter dan eender welk ander land. En uiteraard, iedereen herinnert zich nog die wedstrijd in 2014... waar Duitsland 7 keer kon scoren in die halve finale tegen Brazilië, 7-1. Dat zal toch een van de wedstrijden zijn uit de geschiedenisboeken van het wereldkampioenschap voetbal met Slotterbach. Die gaat bouwen aan een aanval, wordt niet onder druk gezet. Nu Rudiger, het tempo is een beetje uit de wedstrijd. Dat is ook niet zo onlogisch natuurlijk. Ze hebben veel gegeven bij Curaçao, veel gestreden voor wat ze waard waren. Even het Duitsland moeilijk kunnen maken. Maar nu toch aankijkende tegen een achterstand van 5 doelpunten. Maar ze geven nog niet op. Af en toe komen ze toch nog een keer piepen aan de overkant en proberen ze te dreigen. Dat probeert Chong nu ook te doen. Maar hij verspeelt de bal en dus Duitsland weer. Dit is een tackle maar naast de bal. Dus Duitsland blijft in balbezit. En dan moet het snel gaan. Als het snel gaat is het 3-4. Maar er zijn intussen al wat meer jongens van Curaçao terug. Met Sané nog een keer over de buitenkant. Sané met de voorzet. Dat wordt een hoekschop. Want de tackle van Fonville. En die zorgt ervoor dat de bal over de achterlijn gaat. En dat is intussen de 8e hoekschop als we dat goed hebben bijgehouden. 1 keer kon ze daar scoren met die kopbalgoal van Slotterbach. Toen was het nog een belangrijk doelpunt. Want het was de 2-1 op het moment dat het even wat moeizamer ging voor Duitsland. Maar dat lijkt alweer heel lang geleden. Als je nu naar het scorebord kijkt en die 6-1 er ziet opstaan. En voetballen nog 9 minuten. Dus het is niet gezegd dat het bij die 6-1 zal blijven. Al is het nu ook niet zo dat Duitsland bijzonder veel tempo maakt. Dat merk je ook aan deze fase. Waarbij Raum de hoekschop voor zijn rekening neemt. Maar dat mag allemaal wel zijn tijd duren. Een slintergangetje richting die cornervlag. En kijken wie dat er gevaarlijk zou kunnen zijn. Uiteraard de ogen weer gericht op Slotterbach. Maar ook op Undaf. Daar komt die bal. En dat is over alles.
3: Sportzat. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi.

0: Alanis Morissette, ze was er ook bij op dit WK, bij die openingsceremonie in Canada was dat. Alanis Morissette. 7 doelpunten hebben dus voorlopig in Duitsland. Curaçao met die 6-1. Ik heb het even opgezocht, het grootste aantal doelpunten in 1 WK-wedstrijd. Dat staat op 12. Oostenrijk-Zwitserland was dat in 1954. 7-5 werd het toen. En de grootste uitslag in het WK staat op naam van Hongarije tegen El Salvador in 1982. Toen werd het 10-1 in die wedstrijd. Daar zijn we voorlopig nog niet in Duitsland, Curaçao, Glenn. Maar hoe lang nog op de klok?
1: Daar zullen we ook niet meer aan geraken, denk ik. Want we voetballen nog 4 minuten plus de toegevoegde tijd. Dat zal ook weer een minuutje of 4 zijn, schat ik zo. Dus nog een kleine 10 minuten spelen we nog in deze wedstrijd. Een wedstrijd die er eigenlijk nooit echt eentje is geweest. Waar we een beetje voor konden vrezen, is ook uitgekomen. Met name dat het klassenverschil veel te groot was. Ook al was er even die mindere fase van Duitsland na die gelijkmaker. Maar als je heel die wedstrijd bekijkt, was dat ook niet meer dan een voetnoot in deze partij. Maar goed, de supporters van Curaçao die laten het niet aan hun hart komen. Ze hebben strijd gezien van hun ploeg. En ze wisten op voorhand dat het David tegen Goliath was. En dat 9 kans op 10 dat altijd dan ook het voordeel is van de sterkste. En dat is vandaag ook zo gebleken, ziet Dick Advocaat, de oudste bondscoach ooit op zo'n WK. 78 jaar is hij. En hij ziet nu op zijn oude dag, zullen we maar zeggen, dat zijn ploeg kansloos aan het verliezen is tegen Duitsland. De Duitsers die voetballen nog, weliswaar aan een heel, heel rustig tempo. En wie weet kunnen ze toch nog voor een 7-1 gaan. Dat zit er zeker nog wel in. 8-1 zou ook nog kunnen. Maar dan zal de tijd gewoon ver op zijn. Maar een paar goede aanvallen, die kunnen zeker nog. En je merkt ook dat ze nu een beetje tijd gaan rekken, om het zo te zeggen. Hij laat de bal heen.

0: heel lang tot bij zich komen, Room. En wacht dan tot er iemand van Duitsland in zijn buurt is om die bal op te rapen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ze die score niet verder willen laten uitdiepen. En hoe zou je zelf zijn natuurlijk, want je wil ook niet echt een blamage zoals die in de geschiedenisboeken komt te staan. Zoals je daarnet al zei, Steffi, uitslagen zoals 7-5 of 10-1, dat wil je toch vermijden. Ja, 7-5, dat valt toch mee. Maar 10-1, dat wil je niet achter je naam staan hebben. En dat is voorlopig dus ook niet het geval. En nu zijn ze zelfs in balbezit. En dan is er zeker geen gevaar om een doelpunt te incasseren. En zo naderen we stilaan het einde van deze wedstrijd. Curaçao probeert wat een aanval in elkaar te knutselen. Maar heel veel vaart geraakt daar niet in. Ze zitten nog altijd op die eigen speelhelft. En nu zelfs de tackleverovering. En dan een tegenaanval van Duitsland met Havertz voor 7-1. Havertz voor 7-1 en het wordt 7-1. Kai Havertz doet dat prima met het stiftertje over de doelman heen. Goed dat we nog even zijn blijven hangen. Hebben we dit doelpunt toch live kunnen meenemen. Het was balverlies en dan een snelle omschakeling. En dan is hij sneller dan de verdediging en werkt hij feilloos af. Kai Havertz, en zo doet hij dat uitstekend. Dick Advocaat zit erbij en kijkt ernaar. Ziet dat zijn ploeg nog maar eens eentje moet incasseren. En dus opnieuw vreugde in het Duitse kamp. Want op 2 minuten van het einde, plus toegevoegde tijd uiteraard, is de score nu al opgelopen naar 7-1.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.

0: The Talker van Whispering Suns. Ja, het is geen goede start, we moeten het zo zeggen, voor Dick Advocaat en zijn mannen van Curaçao. 7-1, dat is de achterstand nu in het slot tegen Duitsland. Glenn, hoeveel tijd komt erbij?
1: 5 minuten zijn er bijgekomen. 1,5 minuut daarvan is verstreken. We voetballen dus nog 3,5 minuut in deze wedstrijd. En inderdaad, toch wel een stevige tik eigenlijk als je het nu zo ziet staan. Die 7-1. Ja goed, Curaçao moet maar denken dat er ook andere landen al 7-1 van Duitsland gekregen hebben. Brazilië bijvoorbeeld. Dus een schande is het ook niet per se. Maar goed, misschien dat ze 1 minuut of 10 voor de pauze even gedroomd hadden van een stunt. Maar ik denk, als we nu die wedstrijd opnieuw gaan herbeleven, dan weten ze ook wel dat hij er nooit echt in gezeten heeft. Dat het even schijn was, zullen we maar zeggen. Maar goed, ze hebben zich verweerd. Gedaan wat ze konden doen. Gedaan wat we van hen mochten verwachten. Strijd leveren. Maar dan toch een paar maatjes tekort komen. En wel opvallend eigenlijk is dat ze geen enkele gele kaart hebben geïncasseerd. Ook wel een vrij brave ploeg. Dus dat is toch iets dat hen misschien typeert. Of misschien dat ze daar net iets... ja, harder moeten zijn, wat vuiler moeten zijn om af en toe toch dat geniepige foutje te maken, tempo te breken. Het zal ook wel wat te maken hebben met een gebrek aan ervaring, want ook niet iedereen is titularis bij zijn ploeg van die jongens van Curaçao. Dus het speelt allemaal wel zijn rol natuurlijk. Maar daar zijn ze nog een keertje met voor de zoveelste keer een aanval van Bakuna. Maar die raakt er niet helemaal doorheen en dus kan Duitsland gaan uitvoetballen. Misschien nog één aanval proberen op poten te zetten. En van die 7-1 8 inmaken, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Hier even toch een, ja, dit was zo'n moment bijvoorbeeld waar dat er dan een versnelling is bij de Duitsers. En dan denk je, ga daar nu toch even aan dat shirt trekken om die aanval eruit te halen. Dat doen ze dan niet, daar zijn ze dan toch net dat tikkeltje te braaf. En dat heeft hem ook wel wat doelpunten opgeleverd. Daar is Duitsland nog een keer combineren nu. Bijna een schietkans, maar dan net iets te veel jongens van Curaçao daar in de weg. Het was Anton die bijna daar kon trappen. En nog niet helemaal afgeslagen, want Pavlovic kan heroveren. Levert zomaar in. Probeert dan zelf de bal te heroveren. En dan begaat hij een overtreding. Nee, het is een overtreding in het voordeel van de Duitsers. Dus we krijgen nog een vrije trap in de laatste minuut van deze wedstrijd. Tweede helft die niet beter kon beginnen voor de Duitsers met dat vroege doelpunt van Musiala. En nadien was het eigenlijk echt een ware doelpunt. De kermis met Brown die een mooie aanval knap afronde. Dennis Undaf die de bal kreeg van een niet-egoïstische Kimmich, die intussen ook naar de kant is gegaan en voor 6-1 kon zorgen. En dan Havertz in de tegenaanval met dat heerlijke stiftertje voor 7-1. En nu nog een vrije trap met de laatste kans dus voor een 9e doelpunt in deze wedstrijd. Want we zitten in de 5e en laatste van toegevoegde minuten van Curaçao. In die tweede helft niet al te veel meer genoteerd. Er was dat schot dat overging van Margarita, de speler van SK Beveren. Dat was een goede paasbal. Verdiende een betere lot dan een metertje boven de lat te stranden. Maar kijk, veel verschil had het allemaal ook niet gemaakt. Een vrije trap, dat is het dus nog wat het gaat zijn voor de Duitsers. Wie gaat die voor zijn rekening nemen? Er zijn een aantal kanshebbers uiteraard die ook nog bij die bal staan. Wie gaat het mogen doen? Sané, die mengt zich daar in de debatten. Wirtz, die wil misschien het voor zijn rekening nemen. Maar het lijkt toch vooral ruim te gaan worden. En dan hopen dat we dit nog rondkrijgen voor het nieuws van 9 uur. Dat zal wel lukken, denk ik, deze vrije trap. En dan is deze wedstrijd behorende tot het verleden. Daar is de bal van Raum. Het is een balletje binnendoor. Achteruit leggen en dan niet kunnen besluiten. Het was een ingestudeerd nummertje. Nog een voorzet in. Die gaat over de achterlijn heen. En dan zijn de 5 toegevoegde minuten helemaal volgemaakt. Dan zal de scheidsrechter er zo meteen wel een einde aan gaan maken aan deze wedstrijd. Voilà, dat doet hij nu. De scheidsrechter uit Marokko fluit deze wedstrijd naar de geschiedenisboeken. Goede start van de Duitsland. Ondanks even dat mindere moment in die eerste helft winnen de Duitsers met 7-1. En het contrast met het WK van 2018 en 2022 kan nauwelijks groter zijn. Toen openden ze met een nederlaag. Nu lieten ze zich niet verrassen door het kleine broertje. Het kleinste land letterlijk dan op dit wereldkampioenschap. Duitsland wint overtuigend met 7-1. En zet nu dus al een reuze grote stap naar de volgende ronde. Klopt, prestatie dus van Duitsland.
0: Dankjewel Glenn. Na het nieuws meer Sportjanneke.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max. VRT.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer te regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao, op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
1: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Metja. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten. Met eerst een kopbaldoelpunt van Schlotterbeck. En nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken. En daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft. Die Duitsland domineerde al vrij vroeg met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havertz een keer scoren. En zo dus 7-1, overtuigende zege voor Duitsland. En een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
5: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
6: Sportza WK.
4: Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond. Nog tot middernacht zijn we er met Sporza WK. Straks om 10 uur begint Nederland aan zijn WK tegen Japan. En we praten ook nog na over Duitsland Curaçao. En over de overwinning van Lewis Hamilton in de Formule 1 race van Barcelona. Eerst is dit Gautier.
7: Like when you said you felt so happy you could die.

0: is een oorworm van je welste. Het gaat weer even blijven hangen, vrees ik. Gauthier, somebody that I used to know. De Rode Duivels die hebben vanavond nog eens getraind in Seattle in de aanloop naar hun duel van morgen tegen Egypte. Straks is er nog de persconferentie. En er was natuurlijk eerder vanavond al dat nieuws over Jeremy Doku, die de selectie dus tijdelijk zal verlaten als zijn vriendin bevalt van hun eerste kindje. Dat is voor eind deze maand of begin juli normaal gezien voorzien. Tess Elst die sprak ook met Doku en eerst gaat het uiteraard ook over zijn rol bij de Rode Duivels.
1: Jeremy Doku, alles oké? Okay? Ik heb net een filmpje gezien dat je aan het sparren was, aan het boksen met Connie de Winter, denk ik. Je hebt toch geen rake klappen gekregen?
2: Nee, geen rake klappen. Ik weet zelf niet waarom Dodie dat heeft gefilmd. Maar we doen dat vaak. Gewoon lachen met elkaar en dat was een leuk moment.
1: Ja, want je weet dat heel de natie begaan is met jouw fitheid na dat ene moment waarop je de training vroegtijdig moest verlaten.
2: Ja, ik heb het gehoord. Mijn moeder was ook opeens ongerust, maar ik ben oké. Ik heb sindsdien gewoon getraind, dus was vals alarm.
1: Ja, dat was vals alarm. Ja. Ademhalingsproblemen of wat was het precies?
2: Ja, een beetje daar, maar ik denk het is gewoon een beetje verkoudenheid of iets van dat. Ja. Maar in ieder geval het belangrijkste is dat ik me nu goed voel, dus dat is het belangrijkste. Ja.
1: Is dat ergens niet vreemd voor jou? Je komt hier op een WK, alles wordt natuurlijk uitvergroot, maar dat zo'n groot nieuws was, wereldnieuws bijna, van Jeremy Doku heeft de training verlaten.
2: Ja, ik had het niet verwacht. Ik had niet eens verwacht dat zo ver ging gaan. Maar dat wil zeggen dat iedereen zijn werk doet. Jullie doen ook jullie werk en media doet zeker hun werk. Dus ik ben gewoon blij dat het niks was. Dus ja.
1: Dat wil natuurlijk ook zeggen, de status die je hebt binnen de ploeg, hè, dat je wel wordt gezien als een van de sterkhouders van dit België. Ben je het daarmee eens? Ben je klaar om die rol op te nemen?
2: Ik neem elke rol aan dat me wordt gegeven, sowieso. Ik ga niet nee zeggen tegen een rol dat mij wordt gegeven. Maar wat ik gewoon weet is van mijn eigen is, wanneer ik op veld ben, probeer ik gewoon mijn eigen ding te doen. De ploeg zoveel mogelijk te helpen met mijn kwaliteiten. En als het is als een van de sterkhouders, zo zie ik mezelf niet. Ik zie mezelf gewoon als Jeremy Doku die een talent heeft en die weet wat hij kan doen om het team wat een bijdrage te leveren. En ik speel gewoon mijn deeltje van de puzzelstuk, zoals iedereen dat eigenlijk doet.
1: Dus als je in voorbeschouwingen en zo hoort van dat wordt de ster van het WK, een van de sterren van het WK, jij voelt geen druk? Of je negeert dat allemaal?
2: Ik voel dat niet al druk, nee, echt niet. Want uiteindelijk, dat is een mening. En dat verandert niet hoe dat ik mijn eigen zie. Want ik weet al wat ik van mijn eigen vind. En ik weet al wat ik moet verbeteren en waar ik naartoe moet gaan. En ik heb altijd gezegd, ik ben heel kritisch voor mijn eigen. Dus ik weet wanneer ik een goed WK speel, wanneer ik een slecht WK speel. En die druk leg ik al op mijn eigen. En dat verandert niks voor mij.
1: Wanneer je een goed WK speelt, denk je dan ook aan cijfers, aan je statistieken? Of, want natuurlijk, zoals we in de matchen gezien hebben tegen Tunesië bijvoorbeeld, je krijgt dan niet 1, 2, misschien 3 verdedigers op jou. En dan komt er ook gewoon wel veel ruimte voor anderen. Mm-hmm. Om dan die statistieken te maken, die goals.
2: Wanneer ik zeg een goed WK, is niet per se. Een goed WK is niet altijd individueel. Snap je? Je kan een goed WK individueel spelen, dan collectief zijn we niet goed. Snap je? Dus ik wil een goede Jeremy zijn in het collectief. En dat hoeft niet per se met cijfers te zijn, maar gewoon wat de coach van mij vraagt, dat ik dat lever. Wat het team van mij verwacht te doen, dat ik dat doe. En dat geldt voor iedereen. Dat iedereen heeft zijn deeltje van, zoals ik zei, van de puzzelstuk. En ik doe gewoon mijn deel. En dat is wat ik probeer te doen.
0: Ja, straks het vervolg liever van het gesprek met Jeremy Doku na de Cardigans. Yeah.

0: Cardigans. We gaan er opnieuw Jeremy Doku bij halen bij Tess Elst. Want hij had het niet alleen over zijn sportieve rol bij de Duivels, maar uiteraard ook over de komst van zijn eerste kindje.
1: Ik twijfel er geen seconde aan dat je 100% met je hoofd bij die 2K bent. Maar ergens lijkt het mij ook logisch dat je voor een deeltje thuis zit met je hoofd bij een vrouw die hoogzwanger is.
2: Ja, we bellen elke dag. Ja. Het is wel moeilijk met het uurverschil, sowieso. We bellen elke dag. Maar natuurlijk, ja, voetbal is voetbal. Ik ben bezig met het WK. Ik ben niet een jongen dat... ik ga er staan op het fluitsignaal, snap je? Ik ben niet een jongen dat ik elke minuut van de dag, de hele week, denk aan het WK en denk aan de match. Nee, ik heb een leven daarnaast. Dus ik praat met mijn vrouw elke dag en sowieso, mijn gedachte is ook bij haar en bij mijn familie en overal. We zijn geen robots, dat
1: nee,
2: sowieso
1: nee,
2: niet.
1: Nee, tuurlijk niet. En ook, ja, het gaat je eerste kindje worden, dat is een heel speciaal moment. Hoe jammer vind je dat je die laatste weken er nu niet bij bent?
2: De laatste weken ben ik er nu niet bij, nee, klopt. Is sowieso jammer dat ik er niet bij ben. Maar dat is het ding uiteindelijk, wanneer mensen zeggen van voetballer zijn is heel leuk. En dat is heel leuk, maar je moet ook weten dat je veel dingen moet opofferen. Hmm. Veel momenten dat je gaat moeten sacrifiëren of opofferen. We weten nooit. We zullen zien hoe ik haar kan steunen tot het moment komt. Het is mijn eerste kindje en ik wil sowieso haar kunnen steunen. Hoe dat ook op elke manier mogelijk. Dus, maar ik weet zeker dat de bond en ik wel een oplossing gaan zoeken en gaan vinden. Zodat ze er niet alleen voor staat, sowieso.
1: Dus dat zou wel een optie zijn om eventueel richting België te gaan en terug?
2: Zij doet in Londen. Ja. Maar zoals ik zeg, hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond is heel... denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek in dat. En dat is heel, heel nice van hen.
1: Ja. Zijn belangrijkere dingen dan voetbal.
2: Het is belangrijk, sowieso. Ja. Maar ze leven wel met me mee. Mm-hmm. Snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Zodat ik toch wel dat kan meemaken.
1: Spreek je daar bijvoorbeeld over met Brendan Mechelen? Want die zit een beetje in dezelfde situatie.
2: Brennan zit er ook in dezelfde situatie, maar die van hem is een beetje later sowieso. Maar het is een beetje in dezelfde situatie, is ook zijn eerste kindje. Dus we praten er wel een beetje over.
1: Tot slot toch nog even terug naar het WK. Wanneer gaat het geslaagd zijn voor België dan?
2: Ik zei dat al, het is heel moeilijk om te zeggen wanneer is iets geslaagd. Want iets kan geslaagd zijn voordat je eraan begint en dan wanneer je er bent en eruit bent, zeg je dan van wauw, we konden deze wedstrijd ook winnen en dan voelt dat niet echt geslaagd.
1: Nee.
2: We zijn allemaal winnaars, we hebben die winnaarsmentaliteit. Er zijn veel mensen die titels hebben gewonnen dit seizoen en verliezen heeft altijd een slecht nagevoel. Dus uiteindelijk
1: mag je wereldkampioen zeggen?
2: We kijken wedstrijd per wedstrijd en we willen gewoon elke wedstrijd winnen.
1: Ja.
2: Dan zien we wel hoe dat we komen. Maar geslaagd is heel moeilijk te zeggen van op dit moment.
1: Dankjewel, Jeremy.
2: Geen probleem, thanks.
0: Jeremy Doku gaat de selectie dus tijdelijk verlaten als het zover is, als zijn kindje geboren wordt. We moeten afwachten wanneer dat zal zijn. Later vanavond spreken bondscoach Rudy Garcia en Yuri Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels, nog met de pers. Maar dat zal tegen middernacht zijn, Belgische tijd.
3: Radio 1.
4: Sporten. WK.

0: Linda van Wiltura moeten we hier ook nog eens draaien. Maar dit was tof van Commerce, natuurlijk. Als u vanmiddag al Radio 1 had opstaan, dan hoor je misschien bij Gert al hoe Lewis Hamilton de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya won. Nog maar zijn allereerste voor Ferrari sinds hij begin vorig jaar de overstap maakte van Mercedes naar de Italiaanse renstal. Massimo Bottiglieri, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Race-ingenieur, Italo-Belg en uiteraard ook een grote Ferrari-fan. Ja, eindelijk hè, voor Lewis Hamilton. Het heeft echt lang geduurd, hè?
1: Het heeft zelf te lang geduurd. Ja. En sommige mensen dachten dat zijn carrière waarschijnlijk wel voorbij was. Ja. Maar hij vandaag het tegenstelde bewezen.
0: Ja, 31 races heeft hij erop moeten wachten. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Want ja, het was moeilijk, denk ik, hè, voor een zevenvoudig wereldkampioen.
1: Het was heel moeilijk. Hij kwam ook uit een moeilijke periode van bij Mercedes. Hè. Die nieuwe wagen van de vorige reglementen, die lag hem niet, sowieso. En dan veranderen van team, dat is een andere cultuur, andere ingenieur, andere technische teams. Ja, dat is niet simpel om je zomaar aan te passen. En ja, kijk, het geluk dit jaar, nieuwe auto, nieuwe regels. Alles is ook een beetje naar zijn hand gewerkt tijdens de pauzes tussen de twee seizoenen. Dus ja, toch wel goed werk geleverd.
0: Ja, naar zijn hand gewerkt. In welke zin dan? Wat is er dan precies aangepast, bijvoorbeeld?
1: Wel, op zijn minst heeft hem dit seizoen een beetje kunnen meewerken aan de nieuwe auto. Hè. Mm-hmm. Dus een piloot heeft bepaalde voorkeuren wat betreft remmen, wat betreft gaspedaal, positie, stuur, enzovoort, enzovoort. En ook qua feeling. En daar heeft hij dus weer aan kunnen werken tijdens het begin van het seizoen. Maar ook, hij heeft ook bepaalde zaken kunnen doordringen door bepaalde technische keuzes te doen die misschien minder lagen bij zijn compaan Leclerc, maar die vandaag toch wel resultaten opbrengen voor hem.
0: Ja, want ik denk dat hij het zelf ook nog maar, dat hij het vertrouwen ook een beetje kwijt was, toch, hè, intussen Hamilton zelf?
1: Ja, zeker. Verleden jaar was die een beetje in de put. Hè. We hebben het vaak gezegd als verschillende analisten van komt dit wel goed? Kan hij niet beter stoppen? Dat klinkt natuurlijk heel negatief. Maar ja, goed, het zag er ook niet goed uit. Leclerc was met kop en schouders veel beter dan hem. Dus ja, grote vraagteken natuurlijk. Oké, zevenvoudig wereldkampioen, maar kan die het nog? Is die niet gewoon te oud geworden? En dit seizoen bewijst hij weer al dat hij toch wel bij de grotere der aarde hoort.
0: Ja, ik wou net zeggen, zijn 106e overwinning in totaal, 41 is hij intussen. Zijn er nog superlatieven over om hem als piloot te beschrijven? Want hij hoort wel bij de allerbeste, toch? Hè?
1: Ja, zeker. Hij hoort bij de allerbeste en weer al. Kijk, er zijn mensen die zeggen dat hij 8 wereldtitels heeft gewonnen en dat het werd gestolen door de FIA en aan Max gegeven. Goed, dat zijn discussies die we nu niet moeten hebben. Maar het blijft gewoon een der grote samen met een paar anderen. En niet veel mensen gaan hem kunnen nadoen.
0: Ja, en zeker nu winnen met een Ferrari in zijn lijstje kan zetten, dat is wel belangrijk, denk ik. Dat is iets waar elke jonge Formule 1-rijder van droomt, toch?
1: Ja, klopt. Iedereen is fan van Ferrari. Werd ook gezegd door Sebastian Vettel, die zelf ook later bij Ferrari heeft gereden. En ik denk dat dat ook wel klopt. Vandaag is iedereen wel ergens blij dat Lewis Hamilton wint. Ook dat een Ferrari wint. Het is goed voor de Formule 1. Het is goed voor de fans. Dus ja, eindelijk zou ik zeggen.
0: Ja. En mag hij nog van meer dromen, Lewis Hamilton? Want de WK-leider, Kimi Antonelli, die is uitgevallen vanmiddag. Dat wil zeggen, Hamilton, een hele brok van zijn achterstand in de WK-stand afgeknabbeld. Mag hij dromen van meestrijden voor de wereldtitel?
1: Hij mag zeker mee dromen. En laat ons zeggen dat er nog heel veel races op de agenda zitten. Dus hij krijgt nog heel veel kansen om het verschil te maken. Het is een lang seizoen. Het is een lang seizoen, ook voor hemzelf. Dus het kan ook slecht aflopen bij hem. We hebben het vandaag gezien dat Leclerc ook wel wat probleempjes heeft gehad. Mm-hmm. Dus ja, kijk, het is een nieuwe auto. Dus het is ook niet per se de meest betrouwbare auto. Mm-hmm. Dus ja, hij krijgt wel de kans.
0: Mm-hmm. Oké, Massimo Bottiglieri, dank je wel om ons nog even te woord te staan. Fijne avond nog.
1: Fijne avond voor jullie ook.
0: Dag.
2: Sportza.
0: En dan nog eens terug naar het voetbal. Hè. 7-1 werd het daarnet in Duitsland, Curaçao. Een pijnlijke start, dat is het minste dat je kan zeggen van het WK voor Dick Advocaat, dus als bondscoach van Curaçao. En we hebben intussen een eerste reactie van Advocaat.
3: Ja, Dick, dit was de eerste wedstrijd. Hoe kijk je hierop terug? Nou ja, we weten als je tegen Duitsland speelt dat dit kan gebeuren. Maar je hoopt het niet. Je hoopt dat ze beter voor de dag komt. Ja, we gaan voor de grootste makkelijk weg. Ja, en dan, daar zit zoveel kwaliteit in. Ja, daar kunnen wij niet tegenop.
4: En toch een hele mooie goal gemaakt door de Comunicia.
3: Ja, te weinig. En we krijgen een makkelijke penalty tegen. Ja, dat was onnodig. En de eerste goal, na 2-3 minuten, net na de rust maken ze een goal, een penalty. Dus een goede les voor ons.
4: En nu op naar de volgende wedstrijd.
3: We bekijken nu per wedstrijd. Volgende wedstrijd is wel anders. Kan wel anders lopen. Maar het is een enorme les voor iedereen in ons elftal. En daar hoeven we ons helemaal niet voor te schamen.
4: Absoluut niet. Heel erg bedankt.
0: Maar wel werk aan de winkel voor Dick Advocaat en de Zijnen, dat is duidelijk.

0: Tears for Fears. 7-1, dus een overtuigende overwinning. Dat kunnen we zeker zeggen. Dat was het van Duitsland tegen Curaçao. We hoorden Dick Advocaat daarnet, de bondscoach van Curaçao, zeggen dat hij zich niet schaamde voor de prestatie van zijn team. En dat ze het gewoon van match tot match zullen bekijken. Een huizenhoog voetbalcliché is dat natuurlijk. Maar ja, hoe moet hij anders reageren natuurlijk, Jeroen? Ja. Intussen heeft ook de bondscoach van Duitsland gereageerd.
1: Ja, Julian Nagelsmann, een tevreden man natuurlijk. Niet alleen omwille van die hele duidelijke score, maar ook omdat hij veel spelplezier heeft gezien bij zijn ploeg. Dat zijn spelers dat uitstraalden in de wedstrijd daarnet. Ook na de verrassende gelijkmaker van Curaçao hebben we getoond hoe stabiel onze ploeg wel is, zegt hij.
2: Ik vind, moeten we een beetje kijken wie die laatste turnieren waren. En dan ja, krijgen we aus einem Diagonalball leider das 1-1. En dan is het schon wichtig, wie die Mannschaft dan zurückkommt, wie stabil sie is. We hebben 5 minuten gebraucht, aber dann waren wir wieder da. Ich glaube, die ersten 15 Minuten waren wieder sehr, sehr gut. Wenn wir da den einen oder anderen Schuss, der immer noch geblockt wurde, ein bisschen klarer setzen, dann ja, wird es, glaube ich, ein Tick leichter. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir eigentlich nichts mehr zugelassen und haben schon sehr überzeugend gespielt.
1: Ja, 5 minuutjes meer niet hadden we nodig om ons te herpakken na die 1-1 van Curaçao, aldus Nagelsmann. En daarna waren we gewoon heel goed, hebben we niks meer weggegeven en waren we, zoals gezegd, zeer overtuigend. En ik denk, Steffi, met 3 goals voor de rust en 4 erna, ja, dat hij gelijk heeft.
0: Helemaal akkoord.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Forevermore van Maloko. Het is bijna tijd voor Nederland-Japan. Nog een minuut of 20 voor de aftrap daar. Maar eerst, Jeroen, gaan we het nog even over wielrennen hebben.
1: Ja,
0: in de grote prijs van Gippingen behaalde Liam Slok vandaag zijn allereerste profoverwinning.
1: Ja, en Slok klopte daar enkele grote namen zoals Alexander Vlasov, Richard Carapaz en Thibaut Nijs. En toch, Steffi, gaat het achteraf niet over wie hij daar allemaal klopte, maar wel over de manier waarop. Slok leek namelijk met een comfortabele voorsprong over de meet te zullen rijden. Maar vlak voor de finish kwam de 25-jarige Belg plots ten val. Maar gelukkig voor hem schoof hij in zijn val toch nog als eerste over de meet. Een schrikmomentje voor Slok, zeker en vast wel. Maar toch was hij vooral blij met zijn eerste zege.
2: Heel speciaal en ik kan het nog niet echt beschrijven. Ik zit nog in een wolk waar ik nog niet helemaal besef dat ik er ben. Dus ik moet nog een beetje laten bezinken. Ja, dus ik ging de sprint vrij vroeg aan, omdat ik wel dacht dat dat mijn beste kans was om te winnen. En ik zag dat ik direct een redelijk groot gat had. Dus ik wou er vol van genieten van mijn eerste overwinning. Dus ik was wel vrij zeker. Dus ik stak redelijk vroeg mijn hand in de lucht. En dan, ja, ik weet niet exact hoe ver voor de finish was er een windvlaag. En mijn stuur werd, mijn voorwiel werd weggeblazen, waardoor dat ik ten val kom. En gelukkig net over de meet schuif.
1: Ja. Gelukkig wel, inderdaad, net over de meet. Gevolg, een eerste profoverwinning voor Slok. En gelukkig ook zonder daar grote blessures aan over te houden.
2: Nee, het valt wel mee. Een beetje geschaafd op mijn heup en mijn elleboog. Mijn elleboog doet een klein beetje pijn en een beetje gezwollen, maar ik heb al erger meegemaakt, dus.
1: Ja, hij kan er tegen. We zeiden het daarnet ook al, Slok klopte niet de minste namen. Alexander Vlasov, Carapaz ook. En het leek wel alsof Slok al een race om overwinningen bij elkaar had gefietst. Want de renner van Lotto Soudal speelde het heel slim in de finale.
2: Ik had natuurlijk wel de ploegleider in mijn oortje die ook wel wat coachte van... Ja. Ik had ook wel zelf beslist om niet te veel meer over te nemen. Want ik had op de klim wel gevoeld dat ik... tegen de limiet zat. En ook met die twee, als je dan de afdaling had en dan had je nog 500 meter heel steil. Dus ik wist daarvoor dat ik geen risico mocht nemen om te veel krachten te verspillen. Want als ze dan op dat klimmetje vol zouden aanvallen, dan zou ik misschien daar gelost worden. En dat gebeurde dan niet. En dan daarna besliste ik van ik ga wel even helpen, zodat ze niet te boos worden op mij. Maar dan op het einde was het tegenwind en dacht ik van als ik hier nog een beetje kan sparen voor de sprint, terwijl zij vol rijden, maak ik wel een grotere kans in de sprint, want ik was er ook niet 100% zeker van. Dus daarom toch een beetje moeten spelen.
1: Ja, en zo is het dus nog maar eens bewezen. Steffi, het zijn de slimmerikken die het halen. Ook en misschien zelfs vooral in de sport.
0: Ja, en een dag om nooit te vergeten voor Liam Slok, denk ik. Dan gaan we ook nog eens naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar Isaac Del Toro vanmiddag op de valriep een dubbelslag sloeg. Hè. Op de slotklim in de laatste etappe schudde hij een solo van 9 kilometer uit zijn mouw. En reed zo Luke Tuckwill nog uit de gele leiderstrui. Goede voorbereiding voor de Tour voor Del Toro. En Kian Uytevroeg, die finishte daar als beste Belg op de 7e plek. Christophe Meul sprak met hem.
3: Kian Uytevroegs, vertel eens, hoe was die laatste klim?
4: Vooral aan de start heel explosief. En ik voel vooral dat ik daar nog een beetje die punch mis. Heb ook niet echt op gewerkt, dus dat was wel te verwachten. Dus ik voelde snel dat ik moest terugzakken naar rond mijn omslagpunt. Was zo rond de 24 watt is de hele tijd dat ik dan duw. En dan was het goed. Dan had eerst mijn ploeggenoot Raoul echt nog super werk geleverd. En vervolgens met Tuck wel eigenlijk. We hebben goed tempo gereden en bleven we redelijk dicht op de groep voor ons. Dus gegeven wat ik kon.
3: Vat is samen. Content?
4: Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat ik, dat ik al goed zou zijn in het begin. Omdat ik had niet echt explosiviteit getraind. En ook met de ziekten en zo. Dus zeker tevreden.
3: En nu, hoe ga je dat nu doen? Wat kan er nog bij en hoe ga je dat doen? Hoe ziet dat er concreet uit?
4: Ja, eerst wel rusten en dan op hoogte terug. En de VO2 max wat naar boven krikken.
3: Geloof je in die top 10 in de Tour?
4: Ja, zeker, zeker. Het is gewoon rustig blijven. Elke week het maximale geven en dan komt dat goed.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: Dag Steffi.
3: Hoe ziet de rest van het Nederlandse elftal eruit?
2: Hij had gelijk. Verbrugge start inderdaad. En dan de defensie zoals die eigenlijk verwacht was met Dumfries, Van Hekken, Virgil van Dijk, die er nog altijd bij is bij Nederland op zijn 34ste. En Tottenham-speler Mickey van de Ven als linksachter. Ook het middenveld is het verwachte drietal met Gravenberg, Reinders en de Jong. En dan was er alleen voorin nog een vraagteken. Zou Memphis Depay spelen of niet? Het antwoord is dat hij niet speelt, dat hij op de bank zit. En dat Malen centraal voorin staat met dan als steunpilaren Gakpo en Crescencio Somerville. Dat is wel opvallend, want die jongen heeft nog maar 2 caps gespeeld voor Nederland. Degradeerde het afgelopen seizoen met West Ham, maar staat hier dus op zijn 24ste voor zijn grote WK debuut. Aan de kant van Japan veel spelers die we kennen vanuit de Jupiler Pro League, maar ze hebben daar natuurlijk ook wel wat blessurelast. Mitoma, Minamino en ook nog oudstrijder Endo zijn nog allemaal uitgevallen vlak voor en echt vlak voor, enkele dagen voor nog zelfs in het geval van Endo, dit wereldkampioenschap. Dus een flinke tegenvaller. Aan de andere kant bij Nederland ook veel blessures. Daar moest Jurien Timber wel te verstaan nog uit de selectie enkele dagen voor het WK. Maar bij Japan dan toch mensen die we kennen. Ueda, ex-Cercle Brugge, die in de Eredivisie speelt. Maeda van Celtic, Kamada, nog bij STVV gespeeld. Net als Taniguchi, die daar nog altijd onder contract staat. Suzuki was ook even doelman bij Sint-Truiden. En Watanabe speelde nog bij Gent en Kortrijk achterin. Dus heel veel vertrouwde gezichten in dat elftal van Japan. En opvallende vaststelling, in het elftal van Japan staan enkele spelers die in de Nederlandse Eredivisie spelen. En bij Nederland is dat niet het geval. En dat is volgens de collega's van de BBC, ik heb het niet kunnen natrekken in al die wereldkampioenschappen, de allereerste keer dat er geen enkele speler uit de Eredivisie in de basis staat bij Oranje. Dat is toch wel een leuk weetje om eraan te beginnen. Straks zijn we terug in het Arlington Stadium, AT&T Stadium in Arlington.
3: Oké, okay, absoluut. Leuk weetje inderdaad. Tot straks, Bert. En dan kunnen we ook al eens luisteren naar Ronald Koeman in de aanloop naar die wedstrijd. De eerste vraag die hij kreeg. Logisch, denk ik. Is hij er klaar voor?
4: Ja, wel.
5: Moet wel, hè?
4: Nou ja, het is logisch. Het gaat nu om het echi en is een WK. Dus ja, als je er nu niet klaar voor bent, dan hebben we een groot probleem.
5: Wat merk je dan de laatste uur in die groep?
4: Nou, je merkt sowieso al vanaf eigenlijk donderdag, toen we toch wel, en vrijdag natuurlijk tactisch het hebben neergezet wat we willen. Hè? De kracht van Japan, maar ook wel waar onze mogelijkheden liggen. Ja, en dan merk je wel dat de groep daar stapje voor stapje verder ingaat. En zeker zo'n laatste dag als je hier komt, je ziet het stadion. Dus ja, dan gaat het wel leven. Ja,
5: geen konijnen uit de hoge hoed. Dus als je het Nederlands elftal gevolgd hebt de laatste weken, ja, dan is deze opstelling geen grote verrassing. Heb je nog grote twijfels gehad?
4: Nee, maar soms maak je wel eens een opmerking om misschien anderen wel te laten twijfelen.
5: Is dat gisteren Memphis, dat hij 100% was?
4: Ja, nou, ik vind wel dat hij zo goed als 100% is. Maar ik vond het nog niet, oké om te starten met Memphis. En gewoon Donjel, het vertrouwen uit te stralen in Donjel. En dat hij het vanavond doet.
5: Ja, want hoe belangrijk is dat vertrouwen? Het is een spits, een doelpunt. Daar hopen we natuurlijk met z'n allen vurig om. Jij misschien nog wel het meest.
4: Ja, tuurlijk. Want dat betekent vaak dat een wedstrijd anders gaat lopen. Dat een tegenstander meer moet doen. En dat is prettig als je op voorsprong komt. Maar 1 is kansen creëren. En 2 is maken. Maar het zijn normaal spelers die normaal gesproken makkelijk doelpunten maken. Dus ja, ik heb er ook niet wakker van gelegen omdat het dan in 2 wedstrijden niet lukt. Maar ja, hoe langer dat uitblijft, dan wordt dat wel een vraagstuk natuurlijk.
3: Ja, het is voor het echi, Ronald Koeman. Jawel, nog 10 minuten.

0: The Avalanche samen met Jamie XX every single weekend. Zo dadelijk dus Nederland tegenover Japan op het WK voetbal in Dallas, Jeroen. En het Oranje Legioen is uiteraard ook naar daar getrokken. Hè.
1: Zeker weten, zeker weten. Traditiegetrouw zijn de Nederlandse fans goed op tijd, echt uren op voorhand, in stoeten naar het stadion vertrokken. En zo doen ze dat dan met 15.000. Maar liefst wist onze NOS-collega Jeroen Stekelenburg daarnet te vertellen. Dat zijn veel Nederlanders toch als je die ticketprijzen voor dat WK in het achterhoofd houdt. Goed, de welbekende Oranje Mars dus. Er reed ook een oranje bus mee in die stoet met prominente figuren. Paar oud-internationals bijvoorbeeld. Wesley Sneijder was erbij, Klaas-Jan Huntelaar. En de Nederlandse fans zijn daar in Dallas trouwens al sinds gisteren een feestje. Nou ja, zeg maar feest aan het bouwen, want de straten kleurden daar helemaal oranje.
2: Het is mijn eerste keer in Amerika, maar echt wat een ervaring. Kijk hoeveel oranje je ziet, het is echt ongelooflijk.
3: Ja, gewoon winnen, toch? 2-1, absoluut.
2: Ik verwacht 2-0, Nederland. Oké,
4: 2-1.
1: Jawel. Optimistische pronostieken, maar het zijn de spelers die het zo meteen dan maar moeten gaan bewijzen op het veld. Maar Steffi, aan de fans zal het dus niet gelegen hebben. En de verkopers van Oranje Gadgets en Prudaria en zo, ja, die hebben weer gouden zaken gedaan.
0: Snel naar Dallas, naar Bert voor de nationale hymne, stel ik voor.
5: We gaan er meteen in.

U hoort het aan de galm in het stadion. Ze zijn weer met heel veel, ook al is het ver van huis. Het Oranje Legioen is present. Kimi Gayo altijd ingetogen uit Japan.

0: Het Japanse nationale volkslied. Twee mooie affiches vandaag. Enfin, het is te zeggen vannacht en vanavond met Brazilië-Marokko. En nu Nederland tegen Japan. Een van de affiches waar iedereen toch naar heeft uitgekeken in de groepsfase van dit WK. Met later bijvoorbeeld ook nog Noorwegen tegen Frankrijk. Al is Nederland niet meteen in een opperbeste stemming naar de USA afgereisd. De laatste oefenwedstrijden waren ondermaat. Een nederlaag in de uitwerfwedstrijd tegen Algerije. Dan wel Oezbekistan geklopt. Maar daar waren twee penalties van Gakpo voor nodig. Dus Oranje begint voor een keer niet aan het toernooi met de luide kreet en ambitie dat ze wereldkampioen zullen worden. Dat is in het verleden natuurlijk wel al een keer gebeurd onder Louis van Gaal onder meer. Nee, het is allemaal wat rustiger en ingetogener en met beperktere ambities. Blessures zijn er in overvloed. Simons, Frimpong, De Ligt, Timber had ik al meegegeven. Die er in extreem is ook nog eens uitgevallen. En er waren dan wat twijfels bij doelman Verbrugge. Maar hij staat dus wel gewoon in de basis. En dan meteen tegen Japan. Een land dat heel ambitieus is, meer dan ooit. Dat ook luidop durft uit te spreken. En er meteen zal moeten staan nu tegen Nederland. Bij Japan zeggen ze, tegen 2050 willen we wereldkampioen worden. Op die manier zijn ze daar bezig met het voetbal en jeugdvoetbal aan een project. Om tegen dan met een kleine 25 jaar dus aan die wereldtrofee te kunnen grijpen. Er ontbreken daar dus ook wel wat belangrijke spelers. Minamino, zo moet ik het zeggen. Endo ook. Dus een selectie met nog altijd wel veel internationaal talent. Gespreid over vele competities. Maar toch ook wat mensen die er zijn uitgevallen. Het stadion is heel goed volgelopen. De scheidsrechter komt uit de USA. Ismail Elfat met Marokkaanse roots. Een stadion met plaats voor 80.000 mensen is het AT&T Stadium in Arlington. En waar 9 wedstrijden zullen worden gespeeld. Dit is de eerste van die 9.
1: Oké, tot zometeen Bert voor die wedstrijd tussen Nederland en Japan. We gaan naar het nieuws met Elke.

0: Moya Al Green hier even. Tot zo, na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
4: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meeste hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging, maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
3: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On. Like

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Jurrie Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous, toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
3: Goedenavond, jawel, nog tot middernacht. Sportza WK voor die match van Nederland tegen Japan natuurlijk. Bert Sterks, we gaan het met jou volgen. En ze zijn zo waren ze bijna op tijd begonnen, geloof ik. Hè?
4: Bijna. Steffi, 5 seconden te laat, maar dat gaan we dan toch maar als stipt aanvaarden, denk ik. Dat doen ze bij de NMBS ook. Hè. Er is altijd een kleine foutenmarge en dan is het eigenlijk toch stipt. Dus 5 seconden, dat kan perfect. Nederland overigens goed aan de wedstrijd begonnen. 4 minuten aan het spelen. 0-0. En Oranje gaat opnieuw in de aanval. Met een pas in de diepte voor Somerville. Maar die is net te diep. Daar kan hij niet meer bij. Maar zo net wel een eerste echt goede doelpoging. Tussen de palen gericht ook. Door Doniel Manen. De man om wie heel veel te doen was de afgelopen week. Omdat hij zoveel kansen had gemist in die oefenwedstrijden. Het scoren leek hem maar niet te lukken. De man van AS Roma. Waar hij dit seizoen in de Serie A 14 keer scoorde in 18 wedstrijden. Dus daar heel goed bij schot. Maar bij Oranje dus de laatste weken niet. En nu moeilijk gedaan. Echt wel met een man in de rug. Toch nog vrijgedraaid. Kunnen trappen. Hard. Beetje te centraal. En meteen de save van Zion Suzuki. Die Malen kent van in de Serie A. Want Suzuki speelt bij Parma. En hij had een beetje geluk. Het was echt wel een goede reflex van Suzuki. Want een hard schot. En raakte hij dan maar half en duwde die bal zonder dat hij het echt wist over de lat. En ik denk dat hij meer de bedoeling had om die bal opzij te duwen dan dat hij hem over de lat wou duwen. Zeer riskant als je zo laag bij de grond al ligt om dat op die manier te doen alleszins. Kijken nu naar een eerste keer Japan. Met de actie van nummer 15, Kamada, ex-Canari natuurlijk. Nakamura op links is hem dan voorbij. En een overtreding op de flank van... dat moet Reinders dan geweest zijn zeker. Nee, het was Van de Ven, excuseer. Die aan de rechterzijde was blijven hangen. In plaats van op zijn linkerkant. En vrije trap voor Japan in de buurt van de grote rechthoek. Gezien door scheidsrechter Ismail Elfat. 44 jaar, was er op het vorige WK ook al bij. Waar hij ook toen een wedstrijd van Japan floot in de achtste finales tegen Kroatië. 1-1. Japan ging eruit met de penalties. En dus een ploeg met ambitie, zoals ik al aangaf. Ook nu er een paar blessures zijn, een paar afwezigen. Ze mikken hoog, ze willen ver raken op dit WK. Iets wat ze vroeger nooit durfden uit te spreken, durven de Samurai Blue nu wel. Vrije trap met Kamada, bal heel ver naar de tweede paal. En nog net binnengehouden of niet. Maeda probeert nog met een soort van omhaal. Maar volgens de lijnrechter is de bal inderdaad over de achterlijn geweest. En is het gewoon een doeltrap voor Bart Verbrugge. De doelman van Oranje. Ex-Anderlecht natuurlijk. Van waar hij voor veel geld vertrok richting de Premier League naar Brighton. Dit seizoen 10 keer de nul gehouden. En nog een man uit de Premier League daar aan zijn zijde mag mee uitvoetballen. Virgil van Dijk sinds jaar en dag bij Liverpool. Ook van Hekken. Brighton, net als Verbrugge. Dus mannen die elkaar wel kennen of op zijn minst geregeld tegenkomen in het clubvoetbal. Bal over de zijlijn. Japan mag ingooien op de rechterflank. Daar speelt Ritsu Doan. En wat meer in zijn rug Watanabe. Oudgediende als Wesley Sneijder en Edwin van der Sar kijken toe in de tribune. Sneijder maakte het doelpunt overigens in de enige vorige WK confrontatie tussen deze twee landen in 2010 in Zuid-Afrika. toen in de groepsfase Nederland het met het kleinste verschil haalde. 1-0, Wesley Sneijder. En Nederland raakte ver, zoals u wel weet, in dat wereldkampioenschap. Helemaal tot in de finale, waar Iniesta in de toegevoegde tijd voor de beslissing zorgde. En dat was, en dat is ook wel een opvallende statistiek, de laatste nederlaag van Oranje op een WK voetbal in de gewone speeltijd of toegevoegde tijd of verlenging. Maar ik bedoel, zonder dat er verloren werd met penalties. Dus gewoon op het veld wanneer de bal nog rolt, zal ik maar zeggen. En nadien alles gewonnen, gelijk gespeeld of natuurlijk verloren met de penalties. Dat is wel een paar keer gebeurd met Nederland. Maar toch opvallend dat ze al zo lang ongeslagen zijn. Natuurlijk wel 1 WK gemist in 2018. Dat heeft op dat vlak misschien wel wat geholpen. De wedstrijd is redelijk in evenwicht, moet ik zeggen. In die openingsminuten Nederland wel al het gevaarlijkst geweest. Maar Japan probeert dat evenwicht toch meer en meer te herstellen. Bal gaat diep, Gakpo kopt door. En dan is Taniguchi de man die wegtrapt achterin bij de Japanners. De centrale verdediger van STVV, waar hij een prima seizoen kende met zijn club. En Europees voetbal kon afdwingen natuurlijk. Laatste voorronde van de Europa League. Dus sowieso Europees voetbal tot nieuwjaar. In het geval ze naar de Conference League zouden zakken, als het toch de Europa League wordt. Zelfs tot na nieuwjaar. Een heus avontuur voor STVV. En daar zou Taniguchi op zijn 34ste dus deel van kunnen uitmaken. Frenkie de Jong kan de bal opbrengen, maar wordt meteen achterna gezeten beter door Maeda. Opnieuw de Jong die even om zijn as draait. Tikje opzij naar Van Dijk. Van de Ven nu toch weer gewoon op zijn linkerflank. Was even voor de dekking zo net naar rechts verhuisd. Maar nu weer op zijn favoriete kant. Somerville. Toch even opkijken voor die jongeman. Degradeerde met West Ham. 2 caps dus, zoals ik zei. En plots staat hij in de basis. Omdat er daarvoor nu eenmaal geen grote weelde is. Door de blessure van Memphis Depay. Tijdlang niet fit geweest. En nog net niet fit genoeg om in de ploeg te staan. Weghorst zit nog in de selectie, maar is een ander type natuurlijk. Brobby, niet met deze allergelukkigste seizoen gekend. Het is te zeggen, scoorde nog wel 7 keer in Sunderland. Heeft een carrière met pieken en dalen, Brian Brobby. Maar Somerville dus, de verrassing in de selectie. En meteen ook de man die van in het begin in de basis staat bij Oranje. 10 minuten ver, 0-0. Doeltrap voor Sion Suzuki. En dat proberen ze kort te doen. Suzuki, Japanner, uiteraard. Maar met roots in de USA. Geboren in Newark. Ghanese vader, Japanse moeder. Maar wel begonnen met voetballen in Japan. Bij de Urawa Red Diamonds. Voor hij naar Staje verhuisde. Het doorgeefluik, zeg maar, voor voetballers vanuit Japan. Die het dan vaak toch op een hoger niveau nog maken in de Europese competities. Somerville holt achter een bal aan. Die wordt opgevangen door Ito achterin. Dus Ito, Taniguchi en Watanabe. Dat is de driemansdefensie. Geen Ko Itakura die wel in de basis werd verwacht bij Japan. Maar bondscoach Moriyasu besloot om de centrale verdediger van Ajax op de bank te houden. Japan een keer een balbezit. Wat meer aan de rechterzijde nu centraal. Daichi Kamada. Een van de absolute smaakmakers een jaar of 8 geleden bij STVV. Gehuurd toen van Frankfurt. Pas naar het centrum. Maeda nog de box in. En is zijn man net niet voorbij. Van Hekje bleef staan en dat was de goede optie. Niet in de tackle gaan. Gewoon proberen af te blokken. En met een beetje geluk kan hij die bal en man tegenhouden. Dyson Maeda. Hij was er bijna doorheen. En dan was het gevaarlijk geworden voor Bart Verbrugge. Nog één keer Japan over de rechterkant voor een keertje gaan afronden. Met Doan een pass het centrum in. En daar zet Van Dijk zijn zware linker tegen. En trapt de bal zo ver hij maar kan naar de andere kant van het terrein. 12e minuut, Nederland-Japan 0-0.

0: Harry Styles over zijn American Girls. Nog 0-0 dus in Nederland, Japan. Bert, ik kom hier bij jou terecht. En misschien eerst even over Ronald Koeman, de bondscoach van Nederland. Die heeft ook herinneringen aan Dallas als speler.
1: Ja, ja, op het WK 94 was hij er nog bij als aanvoerder zelfs van Oranje. Het wereldkampioenschap waarin Nederland ook tegen België speelde in de groepsfase. Doelpunt Philippe Albert, dat weet je misschien nog wel. En het was zijn allerlaatste interland voor Nederland die hij speelde toen tegen Brazilië. In Dallas, in dit stadion zal het niet geweest zijn. Daarvoor is het al veel te lang geleden. Dit stadion is maar in 2009 gebouwd. Maar dus wel in deze stad was het de zwanenzang van Ronald Koeman. Intussen 63 jaar, de Zaandammer. Een schitterende carrière als speler. Ajax, PSV, Barça en Feyenoord. De grote drie in Nederland speelde hij allemaal. Champions League ook gewonnen met Barcelona. En dan als trainer toch ook wel wat prijzen. Titels met Ajax en PSV. De beker met Valencia. Met Barcelona ook. En sinds een jaar of drie is hij bondscoach van Oranje. Maar daar nog geen prijzen gepakt. Nederland in de wereldkampioenschappen. Drie keer de runner-up. Tweede plaats. De ondankbare tweede plaats. Drie keer finale gespeeld. En even vaak verloren. In 74, 78 en 2010. Daarover had ik het daar straks al even. Die finale tegen Spanje. Kwartier gevoetbald, 16 minuten, 0-0. Er is geen doelgevaar meer geweest. Wel een hoekschop voor Japan. En nog een keer een gevaarlijke actie over links van Kubo. Die kon voorzetten. En dan kwam Maeda net niet bij de bal. Of net wel, maar kon hij niet meer tussen de palen deviëren. Kreeg er ook geen hoekschop meer voor. Dus wellicht zat hij er dan toch wel net als laatste bij. Somerville wil zijn man voorbij. Goeie dribbel, dat doet hij prima. En dan tikt hij de bal nog vooruit voor Dumfries. Nog net voor zijn neus weggehaald door Hiroki Ito. Een van de spelers van Vincent Kompany bij Bayern München. Die Ito. Er is nog een andere Ito in de selectie. Dat is die van Racing Genk, Junya Ito. Geen basisplaats voor hem. Misschien straks nog wel invallen, wie weet. Nederland weer aan de bal met Somerville. Die zich geregeld even laat uitzakken. Is eigenlijk de rechtsbuiten bij de Nederlanders. Virgil van Dijk met Van Hekken. Dat is het centrale duo achterin. Van Dijk voetbalt door met rechts naar Van de Ven. En moet ook weer achteruit omdat het Japanse blok er wel staat. En dan het stoorwerk van Kubo die er even tussen zit. Bal over de zijlijn. Maar dat is het spelletje nu. Druk zetten op de Nederlanders. Dat proberen ze geregeld. En als ze voelen dat dat niet lukt, dat ze dan uit hun verband worden gespeeld, de Japanners, kunnen ze even snel weer in een heel compact blok veel lager gaan staan. Dus ze hebben verdedigend wel wat in hun mars. Somerville, goede voorzet nu. Weggekopt door de rechtsachter. Door Watanabe. Of was het zelfs Doan die mee was ingezakt. Actie op de flank. En die gaat over de zijlijn. Die bal van Ritsu Doan. Een man die al twee keer scoorde op het vorige WK in Qatar. In grote affiches. Duitsland en Spanje. Daar maakte hij zijn doelpunten tegen beide landen met 2-1 gewonnen toen in de groepsfase. Van Costa Rica verloren. En in de achtste finale is Kroatië met de penalties. Dat was wat minder. Japan kan de bal opbrengen. Met Ito en met Kamada. Zat ik even tussen de centrale verdedigers in. Speelde bij Sint-Truiden in een iets aanvallende rol dan hier. Teruggelegd naar Maeda. En die speelt dan zomaar in de voeten van Frenkie de Jong. Kan prima de bal vrijmaken. En centraal is er ruimte voor Gravenberg. Die een stuk van het terrein kan oversteken. Malen met de rug naar het doel. Speelt door naar Gakpo op de linkerflank. Een aanval waar wel wat in zit. Malen in de rechthoek. En hij loopt nog een keer voorbij een man. Maar komt dan niet tot een schot. Wel een goede actie dit van Nederland. Helemaal vanuit het centrum achterin. Doorgevoetbald naar de linkerflank voorin. Uiteindelijk Malen, de gevaarlijkste man tot nog toe in de wedstrijd. Eén doelpoging gered door Zion Suzuki. Zion, moeten we wellicht zeggen. Goeie save, beetje geluk. En dat is het voorlopig qua echt doelgevaar, qua kansen. Van Hekken met de bal aan de voet, naar de Jong. Gewoon in het centrum wordt hij opgewacht door de Japanners. Door Sano onder meer. Dat is wel misschien nog een verrassing in de basis. Kaishu Sanu van Mainz in de Bundesliga. Waar iedereen toch eerder Ao Tanaka met meer ervaring verwachtte. Maar Sano dus centraal naast Kamada. Somerville weer aan de rechterzijde. Speelt naar Van Hekken in het centrum. Enkel Virgil van Dijk blijft nog achterin hangen. De Jong vindt op de linkerflank Cody Gakpo weer. Heeft twee man voor zich. Probeert er met een 1-2 door te raken. En dan is er nog net wat een AB. Kan er nog net zijn voet tussen steken. Kubo ook nog eventjes ingooien voor Nederland. Dat echt wel lekker in de wedstrijd zit. Zeker wanneer het de bal heeft. Verdedigend is het allemaal wat moeilijker, is mijn indruk. Maar met de bal draait het prima. Goeie combinaties. Snedig. Er zit wel wat verrassing in het spel. Eenmansactie soms van Somerville. Zeker geen slechte start van Oranje Beter. 20e minuut, 0-0. Gakpo opnieuw op de linkerflank. Zoekt zijn man op. Moet weer achteruit. Reinders. Tiani Reinders naar Van Hekken. Achteraan. Het rondtikken van de bal gaat niet altijd even snel. Zoals nu zakt het tempo eventjes weer. Maar toch weer goed ruimte gevonden op links bij Gakpo. Zoekt zijn man weer op. En wordt meteen altijd door twee spelers opgevangen. Door Doan en door Kubo. Hij houdt ze allebei aan de praat. Weten dat hij gevaarlijk kan zijn van op die linkerflank. Is ook een man die het doel weet te staan. Cody Gakpo. 21 doelpunten in 50 caps voor Nederland. En daar waren er een paar bij op grote toernooien. 3 stuks in Qatar. Waren er weggelegd voor hem. In de groepsfase wist hij daar meteen te scoren. Tegen Senegal, nog een keer tegen Ecuador en nog een keer tegen Qatar. En dan in de knock-out fase was het afgelopen voor hem. In de USA werd 3-1 nog gewonnen door Nederland, of met 3-1. En in de kwartfinales bleek dan Argentinië te sterk met de penalties. Die wedstrijd waarin Weghorst 2 keer scoorde. En het aan de stok kreeg met Lionel Messi. Van Hekken achterin. Kan nog een keer wat meters maken, maar neemt er niet al te veel. Aan de linkerkant dan Gakpo. Altijd weer Gakpo. Veel aanspeelbaar, maar is de bal nu wel kwijt. Aan Ritsu Doan. Kleine stapjes, dribbles. Goeie speler ook, maar moet achteruit. En zo gaan we weer eventjes uit. Zometeen is er de drankpauze tussen Nederland en Japan. Na 22 minuten 0-0.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Nobody's Wife van een van de populairste Nederlandse zangeressen ooit. Hè. Anouk, ik vermoed dat ze ook van voetbal houdt. Dan is ze misschien haar nationale ploeg nu ook aan het volgen. Die doet het zeker niet slecht hè, tot nu toe tegen Japan. Wel nog 0-0. Bert, is de drankpauze intussen afgelopen?
1: Net voorbij. Japan mag het spel weer op gang brengen met een inworp op de rechterflank. En Nederland zeker niet slecht in de wedstrijd, vind ik. Japan overigens ook niet. Het is een best goede wedstrijd met elftallen die elkaar waard zijn op dit moment. Nederland het gevaarlijkst geweest. En ook wel wat meer balbezit. 55% tegenover 35% voor Japan. En de rest is dan in contest. Dus toch wel een behoorlijk verschil tussen de twee in speelstijl. Nederland wil de bal, wil er wat moois van maken. Maar dus wel maar één kans. Tegenover 0 voor Japan voorlopig. Opnieuw ingooien voor de Aziaten op de rechterflank voor Ritsu Doan. Speelt in de Bundesliga bij Frankfurt. En een man die het doel wel weet staan, komt van op die rechterflank graag naar binnen. Nakamura in één tijd doorgetikt naar de mannen voorin. Aida wijkt even uit naar links. Heeft daar Van Hekken nog voor zich. Houdt weer in. Kamada met de voorzet naar de tweede paal. Veel te laag, makkelijk weggekopt door Mickey van de Ven, die niet alleen supersnel is, maar ook nog een keer een grote man is. Van 1,93 meter. Maar tekende afgelopen seizoen een sprint op in de Premier League, waar hij speelt bij Tottenham. Van maar liefst 37,38 kilometer per uur. Daar kan je al ergens mee komen. En is ook echt opvallend voor zo'n grote man dat hij zo hard kan gaan. Centraal. Sano. Met Kamada, even wat langer balbezit nu van de Samurai Blue. Nooit verder geraakt dan de achtste finales op een wereldkampioenschap. Dat deden ze wel een keer of 4. Maar dus nog nooit kwart. Daar moeten ze nu een ronde verder voor knokken natuurlijk. Dan vroeger met die extra landen die zijn toegevoegd als deelnemer. Sano. En dan Doan op de rechterflank. Bal naar het centrum met links. Aflegger. Nakamura zoekt zijn linker. Ja, stond ingedraaid op zijn rechter en heeft eigenlijk maar één voet. Hij durfde niet te trappen. Legt dan nog terug naar Ito. En hij trapt hoog over het doel van Bart Verbrugge. Die nog geen bal heeft moeten pakken. Hoger over. Ja, er zat meer in. Als Nakamura had gedurfd om zijn slechte voet te gebruiken, zijn rechter, was het wellicht veel gevaarlijker geworden dan nu. Dat talmen en draaien en keren. En het uiteindelijke terugleggen naar Ito. Doorgekopt door Gakpo. Even het hoofd van Watanabe, ook bij Japan. Zomaar in de voeten gespeeld van Frenkie de Jong op het middenveld. Dat was slordig van Watanabe. Kortrijk en Gent dus, daar speelde hij voor hij vertrok naar Feyenoord. Dat is een van die mannen van de Eredivisie die op het terrein staat. Dus geen enkele Nederlander vandaag die in de Eredivisie speelt. Speelde uiteraard wel. Maar wel Japanners met Ueda en met Watanabe. Gakpo van op links is een man die aanvallend misschien wel het vaakst aan de bal komt bij Nederland. Van Dijk naar Reinders. Het gaat goed van voet tot voet. Reinders gaat diep en is daar Watanabe voorbij. En Ito moet alle zeilen bijzetten. Kan de bal nog net wegtrappen. Ja, dat was even een 1 tegen 1. Die makkelijk werd gewonnen daar op de linkerkant met Reinders. Die de veel tragere Watanabe er gewoon los afliep. Opvallend. Somerville met Dumfries. Aanvallende rechtsachter. Al houdt hij zijn aanvallende impulsen vandaag nog redelijk onder controle. Eentje die heel graag infiltreert. Graag scoort ook. Dumfries. Voor een verdediger 11 doelpunten. Is niet slecht natuurlijk in het shirt van Oranje. Soms ook wel echt als wingback gespeeld in het verleden, wat hogerop. Nu is het in een viermansdefensie te doen. En heeft hij natuurlijk wat minder vrijheid dan in dat systeem dat Nederland destijds wel een keer heeft gespeeld. Gakpo op links, opnieuw. Altijd weer die tweezelfde die hem opvangen. Toch de voorzet ver naar de tweede paal. Dumfries kopt nog en de bal valt op het dak van het doel. De bedoeling was denk ik om die bal weer in het spel te krijgen. Die even terug te koppen, Denzel Dumfries. Maar het was moeilijk. Het was een bal die heel dicht bij de achterlijn kwam. En hij kon die niet meer lekker raken. En zo dus op het dak van het doel van Zion Suzuki. Een kwartier nog in de eerste helft. Die voorlopig zonder doelpunten verloopt. 0-0.

0: Cupid van Amy Winehouse. Eind juli is het alweer 15 jaar geleden dat ze overleed. Intussen nog altijd 0-0 in Nederland-Japan. Bert, ja, het is geen slechte match, maar het mag wel wat meer zijn. Hè?
1: Daar was het nu bijna. De hoekschop van Reinders, de kopbal. En hij mag de bal nog een keer voorbrengen. Van de Ven kan koppen en over het doel van Suzuki. Tweede keer, bal tussen de palen van Oranje. 34ste minuut, 0-0. En wie kopte er, was het weer Malen? Ik denk het wel, inderdaad. Ja, ja. Hoekschop van Reinders. En dan de kale knikker van Daniel Malen. Knikt echt naar beneden. Doelman laat hem los. En dan moet Taniguchi achterin de bal wegtrappen. De bal ging gelukkig voor Japan niet naar de hoek. Maar wel gewoon in het centrum. Vandaar dat Suzuki er nog bij raakte. Anders was het een doelpunt geweest volgens mij. Goed gedaan hoor. Die bal aangevallen. Nochtans met een Japanner in zijn nek. Sterk in dat duel. Liet zich niet wegzetten. Niet wegduwen. Daniel Malen. Maar dus geen doelpunt voor hem. Wel tweede kans. En dan zal straks die discussie toch weer oplaaien. Het missen van de kans door Daniel Malen. Zoals dat in de oefenwedstrijden al het geval was. Tegen Algerije, tegen Oezbekistan. Maar heel veel kon hij er nu niet aan doen. Het was echt wel moeilijk in dat duel. Een wonder al dat hij er gewoon bij raakte. En de bal nog tussen de palen kreeg. Dat was al lastig op zich. En dat schot daar straks was uit te draaien, wegdraaien, trappen. In zijn allerbeste vorm trapt hij die wellicht wel een keer de hoek in. Nu was het wat te centraal. Vrije trap voor Nederland. 10 minuten van de pauze met Tiani Reinders. Genoemd naar Tiani Babangida. De Nigeriaan van Ajax, vele jaren geleden. Die volle vleugelspeler bij de Ajaxide. Rechtsvoetig. En Van Dijk onder meer is mee om te koppen. Hoge bal naar de tweede paal. Blijft daar nog hangen. En dan erover getrapt. Door was het Gakpo. Ja, inderdaad. Cody Gakpo. Moeilijk hoor, want gleed helemaal onderuit. Was helemaal uit balans. En kon die bal niet meer laag houden. Maar wel een gevaarlijke bal. Moeilijk om die te verwerken achterin bij Japan. Met z'n tweeën er naartoe. En qua gestalte heeft Nederland natuurlijk wel wat meer te bieden dan de Japanners. Waar er achteraan geen enkele speler is van 1,90 meter. Enfin, de hele ploeg is er geen van 1,90 meter. Enkel de doelman, maar geen enkele veldspeler. En dan heb je bij Nederland toch Van de Ven 1,93. Van Dijk 1,95. Dumfries en Van Hekken 1,88 en 1,89. Alle vier de verdedigers zijn rond de 1,90 meter en zelfs een beetje groter dan dat. Gravenberg, ook een grote man. Gakpo, ook meer dan 1,90 meter. Ja, het is wel een groot verschil natuurlijk op dat vlak. En het zou straks ook een verschil kunnen maken. De set pieces. Ingooi Nederland op de linkerflank voor Mickey van de Ven. Neemt er zijn tijd voor. Moet de bal eerst even gaan halen. En dan op de goede plek gaan staan. En dan pas kan de scheidsrechter beginnen met aftellen op zijn vingers. Maar daar heeft hij duidelijk niet zo heel veel zin in dat aftellen. Want het mag allemaal best lang duren. En nu pas gaat hij over tot die vijf tellen. Ja, dat is natuurlijk echt wel een grijze zone. Een gevoel van scheidsrechter tot scheidsrechter. Wanneer is het genoeg? Wanneer moet je er mee beginnen? Moet je de vaart er wat proberen in te krijgen. Dat voelt niet iedereen op dezelfde manier aan. De Jong naar Van Dijk in het centrum. Van Hekken. En dan stapt Kamada eventjes uit. Ook Ueda nog amper aan de bal geweest. De ex-spits van Cercle weinig gezien in de wedstrijd. Heel afwezig. Van Dijk dan met een lange bal naar Somerville. Goede controle in twee tijden. Lukte bijna in één tijd, maar de bal nog even via het bovenbeen. Zo was de vaart er een beetje uit. Goeie dribbles nu, Somerville. Bal naar het centrum. En dan kan Dumfries niet wegdraaien. Probeerde mee te slepen met rechts naar links. Maar liet de bal dan wegglippen. En geen schietkans voor Denzel Dumfries. Doelpunt ook gemaakt in Qatar tegen de USA. Op het vorige WK. In de achtste finales. Van Hekken weer. Nederland veel aan de bal. Het balbezit gaat richting de 60% voor de Nederlanders. En als er een ploeg zou scoren, zou dat het meest verdiend zijn voor onze Noorderburen op dit moment. Het gevaarlijkst geweest. De mooiste dingen laten zien, ook wel met de bal. Japan toch maar magertjes. Een ploeg die met veel discipline speelt, zoals dat altijd wel is geweest. Heel veel snelheid heeft ook. Maar die hebben ze nog niet echt kunnen uitbuiten. Dumfries tegen zijn tegenstander aangetrapt. En zo gaan we zachtjes aan richting het slot van deze eerste helft. Met wat Nederlanders die staan te roepen in de tribunes bij 0-0 tussen Nederland en Japan.

0: De halftime show op de Super Bowl dit jaar. En hij speelt ook een rol in de officiële WK-campagne van een groot sportmerk, zal ik maar zeggen. In de aanloop naar dit WK. Je hebt misschien wel de spotjes gezien, hè, samen met onder meer Lionel Messi en Lamine Yamal. Yamal komt morgen met Spanje een eerste keer in actie om 6:00 tegen Cap Verde, vlak voor de Rode Duivels. Dus benieuwd hoe fit Lamine Yamal is. Nu weer naar Nederland-Japan bij Bert. Nog 0-0 en bijna rust, Bert.
1: Ja, maar eerste kans nu wel voor de Japanners, voor Nakamura, waar hij daar straks nog naliet om te trappen met zijn mindere rechter. Deed hij het nu wel, controle even kijken en daar naar de korte hoek gemikt. En een centimeter of 5 maar naast de paal, waar Bart Verbrugge wel in die hoek lag, was mijn indruk. Dus als de bal wat meer naar binnen was gegaan, die reizige doelman van Nederland had er misschien wel bij gezeten. Maar eerste keer dat Japan echt gevaarlijk is geworden in de 43ste minuut, met dus de poging van Keito Nakamura. Ook een wedstrijd of 5 ooit nog gespeeld op Staaien op Haspengouwse grond. En intussen speelt hij al een hele poos bij Reims in de Ligue 2 en Frankrijk, want vorig seizoen gedegradeerd. Maar bijna was er een WK-doelpunt voor Keito Nakamura. Nederland 2 keer malen. Een keer heel vroeg in de wedstrijd, na een minuut of 3. Draaien, trappen, safe van Suzuki. Met het nodige geluk de bal uit zijn doel kunnen houden. Nu kijken naar Ueda, een eerste keer in het zijnet. En enkele Japanners waren aan het juichen in de tribunes. Tweede keer in een minuut nu, Japan. Ueda, zijnet. Ik denk verder ernaast dan die bal van Nakamura. Goed aangenomen. En dan knalt hij die bal met de wreef, met rechts. Ah, het is niet zo ver ernaast hoor. Het is echt net voorbij de kruising. Scheelt niks. Tweede grote kans op een rij nu voor Japan. Lang de kat uit de boom gekeken. Niks kunnen creëren. En nu met rust in zicht. Plots zijn ze daar dan toch. Voor de tweede keer ontsnapt Nederland. Dat dus, zoals ik zei, twee keer zelf gevaarlijk was Donny Malen. Eerst met dat schot vroeg in de wedstrijd. Nadien ook met een kopbal op een hoekschop. Recht op Suzuki, die de bal wel niet klem kon houden. Had er veel moeite mee. En dan nu helemaal in het slot Nakamura en Ueda. Maar nog geen enkele bal tussen de palen. 3 minuten toegevoegde tijd. Dus enkel de drankpauze wordt erbij gerekend. Voor het overige is er eigenlijk ook geen oponthoud geweest in de match in Dallas. Stadion waar een dak op kan als het even nodig is. En dus een gigantische kuip zoals veel van die arena's die we al gezien hebben in de USA. En goed gevuld weer. Niet elk zitje is vol, maar toch heel veel. Sfeervol ook. De Nederlanders kunnen dat natuurlijk ook van lang voor de wedstrijd al, met weer een oranje mars met 15.000 mensen. Minder indrukwekkend dan 2 jaar geleden in Dortmund bijvoorbeeld, vlak over de Nederlandse grens. Daar was er echt geen doorkomen aan. Maar toch ook nu weer met z'n velen doorkomen aan. Maar toch ook nu weer met z'n velen. Net zoals de schotten gisteren in Boston. Sfeermakers zijn het. Altijd geweest en zullen ze altijd zijn. Gakpo nog een keer.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.
3: Nieuwe poging van Nederland. Nog anderhalve minuut tot de rust. Moet naar de linkerzijde. Helemaal achteruit ook weer tot bij Van Dijk. Gakpo kijkt naar de bal die aan zijn voeten kleeft. Maar kan niet voorzetten. Heeft het al vaak geprobeerd, maar vindt het gaatje niet. Somerville heeft dat wel al een paar keer gedaan op de rechterflank. Dumfries met Somerville nu. Ook Van Hekken is daar mee voorin. En de slalom zomaar voorbij zijn man. Hoekschop voor Nederland. En dat is interessant. Ik gaf het al aan. Veel grote spelers tegenover veel minder grote spelers. Grote in oranje. Minder grote in het blauw met wit broekje. Tweede hoekschop voor Nederland in de eerste helft. Tegenover eentje voor Japan. Met z'n zessen staan ze in de rechthoek van de Japanners. De in oranje geklede spelers. En de bal komt van de voet van Tiani Reinders. Kijkt even naar waar de manschappen staan. De vorige was een goeie op het hoofd van Malen. In de laatste seconde van de eerste helft. Gekopt en in de handen van Suzuki weer. Was dat weer Malen? Goeie kopbal opnieuw hoor. Gedevieerd die bal. Maar recht op Suzuki. Net zoals bij die vorige. Al kon hij deze wel klem vasthouden. En dan zit de toegevoegde tijd er ook helemaal op. Inderdaad geeft scheidsrechter Elfat aan. Misschien nog eens kijken naar de herhaling van die kopbal. En ik denk inderdaad dat het opnieuw Daniel Malen was die daar Suzuki bestookte. We krijgen hem niet meteen, die hoekschop. Dat is de regie blijkbaar eventjes vergeten. Iedereen naar binnen van Japan en van Nederland in een eerste helft die geen doelpunten heeft gekend. 0-0 halfweg.

0: Albert Hammond, de Free Electric Band. 0-0 dus, halfweg in Nederland, Japan. Dadelijk na het nieuws van 11 uur blijven we dat hier ook in Sporza WK nog volgen. Natuurlijk tot middernacht zijn we nog bij jou. En Jeroen, terwijl er al vraagtekens waren over de ploeg, was er dit weekend in Nederland ook nog een krantenadvertentie die voor opschudding zorgde.
1: Ja, een advertentie in de krant inderdaad voor een jeansmerk. Reclame voor jeans dus was het in de Telegraaf. En het is Joey Veerman, middenvelder van PSV, maar niet in de WK-selectie van Nederland, die in die reclame te zien is met daarbij de woorden jeans met echt karakter. Steffi, dat staat erbij. Ach ja, zou je denken, als het dat maar is. Ja. Maar het is eigenlijk een toespeling op de openlijke ruzie die er heerst tussen Veerman en bondscoach Ronald Koeman. Die laatste heeft Veerman namelijk niet meegenomen naar het wereldkampioenschap, omdat Veerman, ik citeer, niet beschikt over het juiste karakter. Aha. En kijk, nu zijn we bij het karakter van de jeans. Ja. Veerman zag zijn kans nu schoon om nog even na te trappen. En dat is bij onze Noorderburen gretig opgepikt. Het zorgt daar al een heel weekend voor wat commotie.
0: Ja, en Koeman, ja, die heeft die advertentie ook gezien.
1: Ze hebben hem die advertentie getoond daar in Amerika. En hij kan er naar eigen zeggen eigenlijk wel om lachen, hoor. En hij voegde er zelfs nog aan toe, zo heeft Veerman er toch ook nog wat aan verdiend. Dat is helemaal prima op die manier. En eerlijk gezegd, wellicht was het in de aanloop naar deze wedstrijd ook een goede bliksemafleider voor Koeman, voor die echte zorgen bij Oranje na twee matige oefenmatchen. En nu dus Japan, een stevige tegenstander waar ze nog voorbij moeten.
0: Inderdaad, nog altijd 0-0 bij de rust. Dat geeft ons ook de tijd om nog eens terug te blikken op de match van eerder vanavond, Duitsland-Curaçao. Een hoge score daar, 7-1 voor Duitsland. En we hebben al een eerste reactie, geloof ik. Hè?
1: Ja, absoluut. We hoorden al de bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, zeer tevreden man natuurlijk na die 7-1. En we hebben nu ook een reactie van een van de doelpuntenmakers, Nathaniel Brown, jonge gast bij de Duitsers 22 van Eintracht Frankfurt. Eens horen wat hij te vertellen had.
2: Ehrlich gesagt nicht, es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da und dann auch, wie die Jungs mit mir gejubelt haben, ist einfach unglaublich.
3: Du hast sehr viel Zuspruch bekommen, auch von den Mitspielern. Gerade kam Manuel Neuer nochmal. Was haben die gesagt?
2: Ja, einfach Glückwunsch, dass ich so weitermachen soll, dass ich mir das verdient habe, dass ich jetzt weiterarbeiten soll und ja, einfach weitermachen.
1: Ja, hij kon het na de wedstrijd nog niet meteen zelf geloven dat hij een van de doelpunten had gemaakt op zijn leeftijd, zijn eerste WK natuurlijk ook met Duitsland. En hij was heel tevreden met al de felicitaties van al zijn ploegmakkers, want inderdaad, die waren allemaal geweldig blij voor hem. Nathaniel Brown, de 5-1 was het, Steffi, die hij scoorde.
0: Oké, 7-1 dus uiteindelijk voor Duitsland tegen Curaçao. En in dezelfde groep komt er later vannacht nog een wedstrijd aan. Om 1 uur nemen Ivoorkust en Ecuador het in die zelfde poelen tegen elkaar op. En ik kan je alleen maar aanraden om dan morgenochtend Sporza WK Daily even op te zetten, want daar hoor je dan alles over bij Jonathan, over de nachtwedstrijden.

0: Heel even Chris Isaac, zo dadelijk na het nieuws van 11 uur. Het vervolg van Nederland-Japan. Het is daar nog 0-0 bij de rust. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
4: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
3: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakste bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots 2 keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda die het doel allebei maar net op een paar centimeter na misten. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0. Halfweg tussen Nederland.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een lichtbewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportza WK.
3: Met Steffi Merlevede.
4: Een heel goede avond. Jawel, nog een uurtje Sportza WK. Met de tweede helft van Nederland-Japan. Na Herenova en Escobar.

0: de mooie versie van Escobar en Heather Nova. Intussen is de tweede helft tussen Nederland en Japan begonnen. Bert, heb je al gevaar gezien misschien?
1: Nee, geen gevaar, geen wissels en een doelpunt. Ik zou zeggen van Nederland is eigenlijk wat deze wedstrijd nodig heeft. Dan moet Japan op een andere manier beginnen voetballen. Meer op zoek gaan naar ruimte, zelf het heft in handen nemen. Waar Nederland dat voor de pauze toch vooral heeft gedaan. Veel de bal gehad, daar weinig heel creatiefs mee kunnen doen. En als ze op die manier spelen zoals ze in de eerste deden. Ja, een land dat veel zwakker is, genre Curaçao, Haiti. Ik zeg maar wat, krijg je op den duur wel moe. Maar Japan is natuurlijk veel minder makkelijk moeten krijgen. Dan moet het tempo echt nog wel de hoogte in. Moeten de balwisselingen vlotter verlopen. Anders gaan ze echt niet twijfelen. Die Samurai Blue, die dus op het einde van de eerste helft liet zien wat ze in hun mars hadden met twee kansen op een rij. Voor Nakamura en Ueda, allebei net ernaast. Het scheelde maar een paar centimeter. Lange bal nu van Japan richting Ueda. Van Nakamura was het denk ik. Maar tot in de handen van Bart Verbrugge. De ex-doelman van Anderlecht, waar hij 24 competitiewedstrijden speelde. Alvorens met een grote som geld die bij Anderlecht bleef te vertrekken richting de Premier League. Van Dijk valt aan met Gakpo op de linkerflank. Dan stapt Doan meteen weer uit. En ja, Gakpo speelt hem door de benen of net er langs door, was me niet helemaal duidelijk. Houdt Gakpo alleszins op. En het is een vrije trap voor Nederland. Een meter of 3-4 buiten de grote rechthoek. Dat kan misschien nog wat interessants opleveren. Door de beentjes inderdaad. Nutmeg, zeggen ze in Engeland. Over de Noordzee. Een vrije trap met Tijani Reinders. Een inswinger zal het worden. Want hij staat op de linkerflank en is rechtsvoetig. 50ste minuut 0-0. Wat meer kansen, wat meer doelgevaar. Tactisch is het zeker een interessante wedstrijd. Twee verschillende stijlen. Iedereen heel dicht bij het doel van Suzuki. Dit kan gevaarlijk worden. Met al die grote mannen bij Nederland. Linkerarm de hoogte in. Scherp ingedraaid, maar veel te laag. Op het hoofd van Maeda. Niet goed getrapt door Reinders. Wel meteen opgevangen door Frenkie de Jong. Aanvallen weer met Gravenberg. Nieuwe voorzet. En nu wel goed gekopt en erin. Virgil van Dijk met een 1-0 voor Nederland. En hoort u al die Nederlanders die in Dallas zijn komen opdagen voor die match. Van Dijk. En ik gaf het aan. De gestalte zou misschien wel een keer het verschil kunnen zijn in deze wedstrijd. En dat blijkt nu ook. Een van de allergrootste. 1,95 meter. Virgil van Dijk. Kopt die bal overhoeks voorbij doelman Suzuki op de voorzet van Gravenberg. En dan worden de Japanners plots veel stiller. In eerste instantie slechte vrije trap van Reinders. Opgevangen weer. Gravenberg staat dan helemaal alleen en mag voorzetten. De voorzet naar Van Dijk. En dit is geen buitenspel. Nee. Zit in de rug van Watanabe. En zet dan een klein stapje achteruit. Waardoor hij helemaal vrij komt te staan. En via de binnenkant van de paal binnenkomt. Of binnenkopt beter. 1-0 Nederland. Dat is wat de match nodig had. Dat doelpunt. Het is een 13e voor Oranje. Voor de centrale verdediger van Liverpool. Doelpunt in de 51ste minuut. En Ronald Koeman met de vuisten in de lucht. Komt hij zijn dugout uitgestormd. In de stad waar hij destijds zijn laatste interland speelde. Nederland voor tegen een ploeg uit de top 25 van de FIFA-ranking. Het is geleden van het WK in Qatar dat Nederland zo'n land nog eens kon kloppen toen de USA. En dat is toch een raar gegeven. In 3,5 jaar geen enkel land meer kunnen kloppen uit de top 25 van de FIFA-ranking. Ik ben ze er allemaal op nagegaan en het klopt, die statistiek. Vandaag kan het dan misschien toch een keer gebeuren. Japan 18e, Nederland 8e. Op de wereldranking van het voetbal. Virgil van Dijk. De captain op zijn 34ste. We krijgen nog een keer de buitenspellijn. Maar dat was met het blote oog nu ook wel te zien. Dat het geen buitenspel was. In de rug van Watanabe. En Taniguchi stond nog een beetje meer richting het doel. Dus nee, zeker geen buitenspel. En Taniguchi zei dan. Duwen. Maar nee, Van Dijk deed dit gewoon veel slimmer dan Watanabe. Stapje achteruit zetten, binnenkoppen. Terwijl Watanabe de bal meteen wou aanvallen en er daardoor onderdoor ging. Nederland in de opbouw met Van de Ven en Gakpo. Misverstand dan, want in de voeten van Sano gespeeld. lijkt me een kanshebber om gewisseld te worden. Redelijk bleke wedstrijd. Het is ook een werker meer daar op het middenveld. Maar nu er meer moet gevoetbald worden door Japan, verwacht ik toch Tanaka zo meteen. Die aanvallend iets meer bijbrengt dan die middenvelder van Mainz, Kaishu Sano. Van Dijk, bal aan de voet. Belangrijke goal voor hem. Eerste WK-goal in zijn carrière ook voor Virgil van Dijk. In 22 was er dat vervelende moment voor hem toen hij een penalty miste tegen Argentinië in de kwartfinales. Maar nu er dus wel weer bij met het doelpunt. En we krijgen de cijfers ook nog een keer op de monitor. 13e in zijn 93ste wedstrijd. Wat niet kwaad is voor een verdediger natuurlijk. Het heeft allemaal met zijn gestalte te maken. Maar ook zijn positionering bij die stilliggende ballen. Balverlies is te snel nu bij Japan. Het gaat weer naar Gravenberg die nu op links opduikt. En via Watanabe gaat de bal over de zijlijn. Ingooi voor Nederland links voorin. Japan heeft nog niks laten zien in de tweede helft. In de eerste duurde het natuurlijk ook wel even voor de motor op gang kwam. Maar nu is het gegeven anders. Een achterstand. Zelfde score als in 2010. De 1-0 toen Wesley Sneijder. In Zuid-Afrika. Het enige WK tot nog toe op Afrikaanse bodem. In het volgende volgen er wel een aantal wedstrijden in Marokko normaal gezien. Enfin, dat is zo. Maar niet volledig Afrikaans. Met ook nog Spanje, Portugal. Nog ergens een paar wedstrijden in Zuid-Amerika. Het kan niet op. Van Dijk staat stil. De Japanners staan ook stil. Zetten even geen druk meer op de bal. Aangeslagen naar dat doelpunt van Virgil van Dijk. Maar hij deed het goed hoor. Echt knap gedaan. Slim, leep. En dan ook gewoon goed koppen ook nog. De paal even gelikt langs de binnenkant. Prima doelpunt van de aanvoerder van Oranje. Blijft gewoon staan. De Japanners komen niet. Heel vreemd. Nu gaan ze dan toch een beetje druk zetten met Kamada. Dumfries. Naar Van Hekken achterin. Dumfries opnieuw. Met een lange bal over de defensie. Somerville gaat er nog bij raken. Legt de rug en net in de rug van Malen. En ook verdedigd door Ito. En dat was nodig, dat was nodig. Goede aanval van Nederland opnieuw. Dat laat zien dat het kan voetballen. Heel goede bal van Denzel Dumfries in de loop van Somerville. Sneller dan zijn belager. En Ito moet echt alle zeilen bijzetten om er nog bij te raken. Samen met Taniguchi lost hij het daar op achterin. Balbezit wel weer voor Nederland, normaal gezien. Terwijl we eerst nog een keer een herhaling krijgen van dat doelpunt. Maar dan vanuit het standpunt van de scheidsrechter. De videogames. Zo ziet het er echt wel uit. Goeie bal van Kubo nu de diepte in. Maar Kamada is trager dan Gravenberg. Kan er niet bij. Verbrugge in paniek. Voetbalt niet uit en knalt de bal over de zijlijn. En maar best zijn dan... Bijna te veel risico. Maar Ueda stond daar ook voor zijn neus. Japan nu wel in balbezit in het centrum met Kubo. Mooie draaibeweging voorbij de jong. Links is Nakamura mee. Daar gaat het nu naartoe. Voorzet Nakamura. En bijna Ueda. Maar kan niet bij de bal. Van Dijk doet dat wel in zijn plaats. Nu is de wedstrijd echt begonnen. Die goal had de match nodig. Kubo opnieuw. Nu bij de achterlijn. Eén man voor zich. Nu twee. Achteruit leggen. Nakamura. Ja, met rechts toch trappen. Goal! Gelijkmaker. Afgewekeningen. Daar gaat de bal erin. Nakamura met zijn rechter. En die 1-0 is alweer weg na enkele minuten. Meteen namen ze de match over. En actie na actie. Over de flank nu Nakamura. Even naar binnen trappen. Trapte al een keer net ernaast. En nu is het net erin. Afgeweken op wie? Dat moeten we nog even bekijken. Die linkerflankspeler, ex-STVV, die geregeld scoort hoor. 11e doelpunt in 26 wedstrijden voor Japan. Geen buitenspel van Kubo, lijkt mij, op deze herhaling die we krijgen. Hij legt dan terug. Ja, dat doet Gravenberg te weinig. Hij trapt. En is het dan misschien toch buitenspel van Maeda? De bal wijkt af en op wie? of wijkt misschien niet af, maar Maeda staat echt wel in de baan van de bal. En staat volgens mij in de rug van Jan-Paul van Hekken. Alleen is de vraag, stond Van Dijk of Van de Ven daar ook nog lager of even laag als Maeda? Daar hebben we nu nog geen klaar en duidelijk beeld van gekregen. Maar het zou kunnen dat die goal nog wordt afgekeurd. Nee, het is een doelpunt. Dat ging snel. Ik herinner mij gelijkaardige fases in de Jupiler Pro League, waar we een minuut of 7 moesten blijven doorlullen op de radio omdat er maar geen lijn kwam. Wel, hier zegt de VAR na een seconde of 20 doelpunt. We hebben de lijn nog niet gezien. En in die eerdere wedstrijd tussen, wat was het ook alweer, Qatar en Zwitserland zeker, hebben we die ook tijdens de wedstrijd niet meer te zien gekregen. Hopelijk nu vandaag wel. Interessante match. Leuk. Ingooi Nederland nu. Op de rechterflank met Denzel Dumfries. Doet dat ver. Weggekopt bij Japan achterin. Opgevangen weer door Gravenberg. En de steal is van Nakamura, de doelpuntenmaker. Raakt er niet al te ver mee. Bal over de zijlijn. Opnieuw Nederland dat hoog blijft hangen in de buurt van de rechthoek van Japan. Met opnieuw de inworp voor Denzel Dumfries. En hij wil dat opnieuw ver doen. Maar scheidsrechter Elfat heeft daar wat gezien in het strafschopgebied. En zegt tegen Taniguchi, blijf van de Ven af. Anders is het een penalty. Dus nieuwe inworp nu voor Denzel Dumfries. En hij moet de bal zelf gaan halen, want Maeda wil dat niet in zijn plaats doen. Wil hem niet even terugtikken. Duidelijke ergernis op het aangezicht van Dumfries. Ja, dat krijg je natuurlijk. Als je zo snel weer die gelijkmaker slikt, dat het gemoed niet even positief blijft. Weggekopt door Nakamura. Nederland met Somerville. En moeilijke fase voor Gravenberg, die de bal goed vooruit nog weet te lepelen. Ueda moet mee verdedigen. Kopt tegen Van Dijk aan. Hoekschop voor Nederland. De scheidsrechter twijfelt even, maar het is wel degelijk zo. Nakamura dus. En dat was een beetje onder Van Hekken. Maeda door. Heel lichtjes afgeweken, denk ik. Maar het doel van Verbrugge toch vooral verrast. Omdat daar nog 4 benen stonden tussen de bal en zijn doel. En hij niet wist, gaat hij nu nog afwijken of niet? Waar moet ik naar springen? Hij sprong uiteindelijk niet al te veel meer. Hoekschop met Reinders. Scherp aangesneden weer, bijna Van Hekken. En dan Japan bij de bal. Probeert er nu uit te komen, al counterend. En dat lukt ook. Op de rechterflank is de ruimte. Watanabe, de centrale verdediger. Haakfout van Somerville. En krijgt hij een gele kaart? Ik denk het wel. Eerste gele in de wedstrijd is voor Somerville. Is het tij hier helemaal aan het keren? Nederland neemt de wedstrijd over. Duidelijke tik tegen de scheen. Onderbeen van Watanabe. Die voelde dat hij niet de snelheid had om dat alleen tot een goed einde te brengen. En dus maar terugkapte. Crescencio Somerville. Gele kaart. En nu graag de lijn. Als het zo lap, zo schrap, beter allemaal beslist is, kan het toch ook niet zo moeilijk zijn om het snel te laten zien, lijkt mij. Of is er weer wat defect en krijgen we het pas later te zien. Na de match. Aan de software een gebrek. Laat ons hopen van niet, want het brengt veel onduidelijkheid en twijfels. En achterdocht. Kubo met de vrije trap intussen. Gekopt door Van Hekken. Nakamura vangt op. En trapt zijn voorzet tegen Gravenberg aan. Moet dan even weer achteruit. Doet dat tot bij Kamada. Moet een lange bal trappen. En doet dat een beetje indruk van Nakamura. Maar met veel discipline en werkkracht houdt hij die nog binnen. Doan nu met de voorzet. En die gaat net voorbij Ueda. Nog binnengehouden door Kubo. Halfjes, maar dan de overtreding op Somerville. Helemaal achteraan bij Nederland. En zo is er meer dan een uur gevoetbald. 2 doelpunten plots, kort na elkaar. Eerst Van Dijk, dan Nakamura en 1-1.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Tyler, the creator. Heel snel terug naar Bert voor Nederland-Japan. Wat gebeurt er, Bert?
1: 2-1 Somerville. Mooi doelpunt. Naar binnen gesneden met links. En dan misschien nog even via de paal of gewoon in het zijnetje. Alleszins mooi doelpunt van die buitenspeler van West Ham. Knap gedaan. Zijn linker opgezocht. En binnengetrapt. De Nederlanders door het dolle heen. Want voor de tweede keer op voorsprong gekomen nu. Opbouw van Gravenberg. Pas naar rechts. Hij neemt zijn tegenstrever een beetje mee naar binnen. Nakamura. Maar hij heeft echt wel een flinke versnelling. En trapt die bal dan perfect voor Suzuki. Via de paal inderdaad. Tweede keer via de paal bij Nederland. Eerst Van Dijk ook al met zijn kopbal. Nu was het de andere paal. De andere binnenkant van de linkerpaal. Vanuit Nederlands oogpunt bekeken. En 2-1 Nederland. Crescencio Somerville met zijn allereerste doelpunt voor Oranje. En op wat een moment. Op wat een moment. Kijk naar boven. Naar de goden die hem hebben geholpen in deze fase in zijn leven en in de wedstrijd. Japan kan opnieuw beginnen. En gaat het dan even vloed gaan als bij die vorige tegentreffer van Van Dijk. Waarna Nakamura wist gelijk te maken. We spelen bijna 20 minuten in de tweede helft. Dus we gaan op weg naar opnieuw een drankpauze. 3 doelpunten. Vrij kort na elkaar natuurlijk wel nu. Minder dan een kwartier. Veel aangenamer dan die eerste helft. Van Dijk, Nakamura, Somerville in die volgorde. Maar echt een goede goal van Somerville. Zeker eens bekijken straks. Geen wereldgoal, maar gewoon fraai uitgevoerd. Qua versnelling, qua dribbel. En qua afwerking. Een pluim voor die jongeman. Deed het alleen. Nederland opnieuw nu met Malen. Die we in de tweede helft heel weinig hebben gezien. Maar hier even nuttig is met rug naar doel. En dan Gakpo wordt gevonden op de linkerflank. Heeft daar nog Doan voor zich. Uitgeschakeld. Nog Gakpo. En prima tackle van Ito. En uiteindelijk gaat de buitenspelvlag met heel veel vertraging de lucht in. Wat een actie van Cody Gakpo. Plots wint Nederland aan vertrouwen na dat doelpunt. Nog eens kijken. Eerst Malen. Dan even de Jong in het duel. En zeker buitenspel. Ja, ja. 100% zeker. Een meter. Dat mocht, vind ik nu wel, al vroeger afgevlacht worden. Maar goed, we gaan wisselen. Geen Maeda meer bij Japan. Maar wel Junya Ito van Racing Genk. Teruggekeerd vorig seizoen op Limburgse grond. Junya Ito, waar hij vroeger de grote chouchou was. Nu nog altijd populair natuurlijk. Tussendoor bij Haas gespeeld. Maar zijn terugkeer was geen onverdeeld succes. Betere momenten afgewisseld met veel minder goede. 6 doelpunten gemaakt. Toch nog. Oh, goede trap nu van Kubo. En Verbrugge zat er nog eventjes bij, denk ik. Of was het gewoon erover? Wat een streep van Takefusa Kubo. Vanuit het centrum. En ik denk net niet aangeraakt door Verbrugge. Inderdaad, het is gewoon een doeltrap. Goeie knal van Kubo. Het scheelde hoeveel? Een centimeter of 15, denk ik. En we gaan drinken, geeft scheidsrechter Elfat aan. Goeie tweede helft dus hier tussen Nederland en Japan in Dallas. Met de knal van Kubo, maar geen gelijk, maar voorlopig op Nederland leidt met 2-1.
0: En van de drankpauze daar gaan wij profiteren om het nog eens over de Rode Duivels te hebben. Hè. Morgenavond om 9:00 spelen de Belgen tegen Egypte. Ook dan zijn wij er natuurlijk met Sporza WK tot middernacht. En vanavond trainden de Duivels in Seattle. Geen verrassingen daar, toch niet in het eerste kwartiertje. Hè. Dat mocht bekeken worden. Iedereen erbij, behalve Zeno de Bast. Zo pas was het ook tijd voor de persbabbel met bondscoach Rudy Garcia en aanvoerder Jurie Tielemans bij Tess Elst.
2: Jurie Tielemans, we zijn nu een week in Seattle. Hoe hard mag het beginnen voor jou? Hoe hard kijk je uit naar dat fluitsignaal morgen?
3: Ja, heel hard. Het is een goede week geweest. Heel goed gewerkt. En ja, we zijn nu klaar om te beginnen. We kijken er naar uit. En ja, met volle vertrouwen. Maar ja, het zal op het veld moeten gebeuren.
2: We hebben al heel veel van je ploegmaats gehoord deze week. Iedereen spreekt over de beste sfeer in jaren. Is dat iets dat ons morgen op het veld ook kan helpen?
3: Ja, hopelijk wel. Morgen en in de rest van de competitie. Ik denk als alles goed gaat, is het altijd wel positief en iedereen aan het lachen. Maar als het soms ook wat minder gaat, het is daar dat je ziet als we een hechte groep zijn. Dus ja, er zijn nog veel wedstrijden die aankomen en hopelijk kunnen we dat zo houden.
2: Je zegt iedereen aan het lachen, maar morgen is natuurlijk bittere ernst. Je hebt al WK's meegemaakt en die openingsmatch is eigenlijk nog nooit gemakkelijk geweest. Dus daar moet je ze misschien ook voor waarschuwen.
3: Ja, zeker. Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En ja, zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
2: Als mensen over Egypte spreken, denken ze heel snel aan Mossala, aan Marmoush. Maar het is ook wel een stevig team, een fysiek team. Misschien een beetje zoals Tunesië. Dus zijn jullie ook klaar om Doku te beschermen, zoals in die oefenmatch?
3: Ja, Doku en andere spelers ook. We zien wel met wat ze komen morgen. Maar wij moeten voor alle scenario's klaar zijn. En ik denk dat we goed voorbereid zijn op dat scenario ook.
2: Die twee oefenmatchen, dat waren twee clean sheets. Want tijdens de kwalificaties pakten we misschien toch wel wat te makkelijk doelpunten tegen ploegen die er nu niet eens bij zijn. Is dat helemaal opgelost, dat euvel?
3: Ja, dat zien we. Dat zien we tijdens de competitie wel. Maar het is zeker een bespreking geweest binnen de kleedkamer dat we veel minder mogen tegen doelpunten krijgen. En we moeten er alles aan doen om de verdediging zoveel mogelijk te proberen ontlasten. Dat hebben wij gedaan in die laatste twee oefenwedstrijden. Maar nu als het echt om gaat, moeten we het ook tonen. Dus ja, we gaan heel alert zijn defensief en proberen onze offensieve wapens te gebruiken ook.
2: Tot slot, we hebben er al heel veel over gepraat tijdens het WK, die hydration breaks. Maar morgen gaan ze misschien toch nuttig zijn, want het is plots warm geworden.
3: Ja, zeker in de zon heel warm. Dus dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Dus ja, het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we zijn er op voorbereid ook, met onze team achter ons. Dus ja, we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen. En dan zijn we klaar voor morgen.
2: Goeienacht, rust en veel succes morgen.
3: Dankjewel.
4: Radio 1. Sportza WK.

0: Devotion van Essex. Nederland kwam daarnet dus een tweede keer op voorsprong tegen Japan. 2-1 van Somerville was dat doelpunt. Bert, de drankpauze heeft er hopelijk niet voor gezorgd dat het tempo er nu weer uit is.
1: Nee, dat zeker niet. Japan in de aanval met Watanabe. Voorzet, hoekschop voor Japan. En zo net was er een goede kans voor Nederland met Gakpo. Die naar de korte hoek mikte. Goede save van Suzuki. Daarop volgde een hoekschop gekopt door Jan-Paul van Hekken. Maar ook die bal ging weer in de handen van Suzuki. Maar vooral die bal van Gakpo was een gevaarlijke. Laag moest hij duiken. Echt bij de grond. En zo die bal eruit gehaald. We gaan wisselen aan de kant van Japan. Ook bij Nederland zijn er zo net 3 wissels geweest. Eerst maar eens kijken naar de Japanners. Doan wordt vervangen en ook Watanabe. We krijgen Sugawara. En de andere man, ook Kubo, gaat eruit. Zijn er 3 in 1 keer. Dus we moeten alles hier even bijhouden. Tomiyasu komt erin. Achteraan Sugawara komt erin op de rechterflank. En dan ook nog Okawa, als ik het goed heb gezien. Inderdaad. Koki Okawa van NEC Nijmegen. Die gaat dan meer voorin spelen. Hoekschop voor Japan. Met dus veel nieuwe namen. Ver naar de tweede paal. Maar slechte hoekschop over iedereen. Toch nog op de slof genomen door Nakamura. Heeft de smaak te pakken. Maar deze raakte hij helemaal verkeerd. Okawa dus erin. 8 keer gescoord voor NEC dit seizoen. En ook Nederland zo net 3-dubbele wissel doorgevoerd. Daar zijn Reinders, Malen en Somerville vlak na zijn mooie doelpunt vervangen door Memphis Depay. Staat nu in de spits. Quinten Timber, broer Jurjen, geblesseerd uitgevallen in de dagen voor het WK en niet meer in de selectie. En Teun Kopmeijners is er ook nog bij van Juventus. Gakpo, bal in de box. En nog bijna was daar Kopmeijners. Maar Suzuki ligt bovenop de bal met nog een kwartier te spelen. 2-1 dus de stand. En een goede, interessante, leuke tweede helft. Van het betere van de 2K tot nog toe. Het is nog pril natuurlijk. Van Hekken moeite met de bal wegkoepen. Van Dijk hoog de lucht in. Timber dan eventjes. Een overtreding van Kamada of toch niet? Nee, niet gefloten door Elfat. Kamada opnieuw dan met de bal aan de voet. Wordt opgejaagd door Kopmeijners. En maakt zich wat druk tegen de scheidsrechter dat hij net iets te veel tikken tegen de enkel kreeg. Junya Ito. Bij Japan dus al 4 van de 5 wissels opgebruikt. Bij Nederland 3 van de 5. Er kan nog wel wat. Kamada opnieuw. Meer Japanse bal bezit nu in dat slotkwartier. Het moet ook maar even natuurlijk bij een achterstand. Ito naar de rechterzijde. Daar is Sugawara. Wil zijn man voorbij, maar wordt goed opgewacht door Miki van de Ven. Ito nu voorbij. Zwiep voorzet naar de tweede paal. Maar opnieuw geen goeie. Opnieuw iedereen voorbij. Toch nog binnengehouden door Ito bij de tweede paal. Wat zeg ik, helemaal bij de zijlijn zelfs. En daar via Dumfries over de zijlijn. Snel ingegooid. Het gaat even naar Tomiyasu. Helemaal achteraan. Dan Ito. Van voet tot voet. Weer Tomiyasu. In de ploeg gekomen dus voor Watanabe. Sugawara. Dat is een betere voorzet. En dan is het Ogawa die kopt. Vlak voor de zwiepende schoen van Ueda. Want hij had een omhaal in gedachten. Ik denk niet dat hij bij de bal zou geraakt zijn. Nieuwe voorzet nu naar de tweede paal. Waar Ito er net niet bij kan. Want Van de Ven is 2 koppen groter. En komt over zijn hoofd over de zijlijn. Maar de druk neemt wel toe van Japan nu. Na die 3-dubbele wissel. Frisse benen. Beetje andere ingesteldheid. Ook Tomiyasu, de invaller, overigens nog bij Sint-Truiden gespeeld in 2018. Net als Kamada. En zo is STVV toch omnipresent in deze wedstrijd. Met veel spelers met een verleden bij de Canaries. Suzuki, bal aan de voet. 12 minuten nog op de klok. Ito. De verdediger, Hiroki Ito. Is het dan die ik bedoelde, want Junya staat er intussen ook op. Naar Tomiyasu. En het centrum is Sano. Die is dus blijven staan en loopt zich nu vast. Ik zei het al, hij is technisch misschien net wat minder dan de rest. En probeert het hier te forceren tussen drie tegenstanders. Dat leidt dan tot balverlies. Gekopt naar de zijkant waar Kamada de bal heeft en vooruit wil trappen via Gravenberg over de zijlijn. Opnieuw snel ingeworpen door Nakamura naar Kamada. En dan Taniguchi, Tomiyasu, Sugawara. In het centrum is er Junya Ito. En we hebben het een beetje gelukkig zien de Jong kwijt. Nu de bal achteruit leggen. Het schot in de handen van Verbrugge. En hij lost hem nog even, maar heeft hem dan toch klem vast. Goeie actie van Ito. Het schot was er dan van Sugawara. Maar te centraal om Nederland echt pijn te doen. Goeie actie, zeker wel. Daar zat plots wat snelheid in. Wat verrassing in. Een vlotte combinatie. En Sugawara, de man van de afwerking dan. Niet meteen een doelpuntenmachine, Sugawara. Speler van Southampton. Al werd hij dit seizoen uitgeleend aan Werder Bremen. Weer Japan. Met Tomiyasu. En Sugawara op de rechterflank is al veel aan de bal geweest sinds hij is ingevallen een paar minuten geleden. Al met links doorgespeeld. Eventjes Ueda en Ogawa. Maar niemand die er echt lekker bij kan. En zo heeft Bart Verbrugge de bal in zijn handen. 10 minuten nog op de klok. De stand 2-1 in het voordeel van Nederland.
0: En de Rode Duivels die hebben dus nog een laatste keer getraind voor hun wedstrijd van morgen tegen Egypte. Je hoorde daarnet al aanvoerder Jurie Tielemans. En ook de bondscoach Rudy Garcia heeft nog even tijd gemaakt voor een babbeltje met de pers, Jeroen.
2: Ja, hij was er ook bij. En ook Garcia heeft er zin in, vertelde hij aan onze Tess Elst. Het mag nu wel echt gaan beginnen, zegt hij.
3: Ouais, vraiment hâte que ça commence. Je pense qu'on a à peu près la moitié du groupe, pour qui ça va être aussi une grande première. Sur 26 joueurs, je pense qu'on a une bonne dizaine pour qui ce sera la première Coupe du Monde, pour moi aussi. On s'est bien préparé, on se prépare depuis un moment maintenant, donc oui, il faut passer aux choses sérieuses et on a hâte d'être demain midi pour commencer ce match contre l'Égypte.
4: Un peu de stress chez vous ou pas ?
3: Non, juste de l'enthousiasme et de la concentration. Ce que doivent avoir aussi les joueurs, on doit afficher de la confiance. Pas un excès de confiance ou un sentiment de supériorité, parce que cette équipe d'Égypte, elle a vraiment des atouts.
2: Veel zin dus, zegt Garcia. Ja. En dat geldt ook voor de spelers. Want voor bijna de helft van de spelersgroep is dit het eerste wereldkampioenschap. En voor hem zelf ook. Mm-hmm. We hebben ons goed voorbereid, zegt hij. En nu is dan tijd voor het echte werk. Hè. Morgen tegen Egypte. Stress? Nee, dat valt allemaal wel mee. Maar wel veel enthousiasme en veel focus. Vertrouwen moeten we ook hebben, zei hij nog. Maar we mogen ons niet superieur gaan voelen. Want Egypte is wel degelijk een goede ploeg. En de ploeg voor morgen heeft Garcia trouwens al helemaal in zijn hoofd. Hij weet welke elver aan de aftrap zullen staan. Hij heeft geen knopen meer die hij nog moet doorhakken. Maar dat betekent niet dat hij zijn beslissingen al met ons wil delen.
3: Oui, oui. L'équipe, je l'ai complètement en tête.
4: Et les joueurs, ils le savent déjà ou pas?
3: Bah, faut demander à Yuri, vous l'avez eu il y a quelques minutes.
4: Le chaleur, il fait chaud aujourd'hui, il va faire chaud demain. Est-ce que ça peut jouer un rôle ou pas?
3: Sur l'intensité du match, oui, mais pour les deux équipes, je pense. On ne pourra pas jouer 95 minutes à fond tout le temps. Il faudra être de temps en temps réfléchi, jouer avec sa tête. Quand on aura besoin de reprendre un peu de souffle, il faudra être capable d'avoir une possession de balle assez forte, de faire plutôt courir l'adversaire plutôt que de courir derrière le ballon. C'est certainement ça qu'il faudra faire.
2: Ja, Garcia wou dus ook niet verklappen of de spelers de opstelling al kennen voor morgen. De warmte, daar ging het ook over, want die zal wel degelijk een rol spelen. Het is de voorbije dagen warmer geworden in Seattle. Het zal zijn effect hebben op de intensiteit van de wedstrijd, verwacht de bondscoach, maar dat geldt voor beide ploegen. En dus, zegt hij, zullen we verstandig moeten spelen, ons kopje erbij houden, af en toe het gaspedaal ook eens lossen als dat nodig is en vooral de tegenstander achter de bal laten lopen, Steffi, eerder dan er zelf achteraan te hollen.
0: Ja, dankjewel Jeroen. Die wedstrijd van de Belgen tegen Egypte. Dat is voor morgenavond dus om 9:00. Zet het in de agenda of in je smartphone of zo. Even een waarschuwing, want ook dan zijn we er natuurlijk live bij met Sports AWK.

0: Buster Point Dexter zitten we intussen in het slotstellen van Nederland-Japan met 2-1 nog altijd op de klok en met heel wat wissels daarnet. Bert, heb je je administratie nog op orde?
1: Ja, ik denk het wel. Ze hebben al hun wissels nu doorgevoerd. Hoop ik dat we geen meer extra hebben. Nee, inderdaad. Shiogai er nog ingekomen bij Japan in de plaats van Ueda die een bleke wedstrijd speelde. We gaan kijken naar een vrije trap overigens van Japan met Junya Ito die achter de bal staat. Daar komt zijn bal in de box. Ietsje te laag was mijn indruk. Weggekopt ook dan bij Nederland. Opgevangen weer door Nakamura. En de actie over links met Sano. Nakamura kan misschien zelf een keer voorzetten nu. Doet dat met rechts. Het pak in centraal. Van de Ven kan wegkoppen. Opgevangen door Ito. Het is echt een belegering aan het worden van de Japanners. Die fysiek sterk zijn. Heeft Ito hier nu ook nog eens laten zien. Is de paai voorbij die zo net geel heeft gekregen. Omdat hij te hard in een luchtduel ging. Zonder de bal te raken. Zonder naar de bal te kijken. En hoekschop nu voor Japan. Van de Ven vindt dat het fout is. Dan mag de VAR Peter die hoekschop nog ongedaan maken. Maar ik denk wel dat het juist is. Kamada misschien wel nog eventjes op de teen getrapt van de Ven. Maar allemaal niet zo erg. Hoekschop met Ito. 3 minuten nog op de klok. En wat toegevoegde tijd natuurlijk. Weer te laag en weggekopt door de Jong deze keer bij de eerste paal. Sugawara. De hele tijd Japans balbezit bij 2-1 nog altijd. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Eerste kopbal van Dijk via de binnenkant van de paal. Snel daarna Nakamura met een schot op misschien eventjes.

Dikke bal. En het is Ogawa, de man die in Nederland speelt bij NEC, die de bal tegen het net heeft gekregen. 2-2 in Nederland-Japan. Voor de tweede keer klimt Japan weer op gelijke hoogte. Ogawa met het doelpunt. En dat is bijzonder voor hem natuurlijk als aanvallende man die in Nederland speelt. Koki Ogawa tegen al die grote Nederlanders. Hij is zelf ook niet klein overigens. Kopt hij hard. En die bal wijkt er nog eventjes af. Nog eens kijken. Loopt zich heel goed vrij. Nou, hij wijkt af op de vuisten van Verbrugge. Nu zie ik het. Niet onderweg. Ja, toch even onderweg nog. Toch nog eventjes onderweg ook. Waardoor Verbrugge misschien een beetje verrast is. Ogawa kopt. En dan via het hoofd van Van Hekke. Een lichte deviatie. En zo in doel. En nu, wie durft er nu doorduwen? Het is een groep waar je maar best niet in rekent als je naar de knock-outfase kijkt. Want de tegenstrevers komen uit de groep met Brazilië en Marokko. Die, als het even via de logica gaat, op 1 en 2 eindigen. En die ploegen komen dan ook nog een keer uit tegen 1 en 2 uit deze groep. Met Nederland, Japan, Zweden. Ja, dat is wel wat natuurlijk. Dus je kan proberen groepswinnaar worden, maar dan kan je even goed tegen Brazilië staan. Of tegen het misschien op dit moment nog betere Marokko. Wie weet. Je kan gokken en proberen om derde te worden. Maar dan krijg je ook sowieso een groepswinnaar tegenover je. En dat kan bijvoorbeeld Frankrijk zijn, Duitsland dus. Toch maar niet. Gewoon voetballen en een goed gevoel overhouden aan deze groep. Dat maakt het misschien dan nog in die zin duidelijk en makkelijk. Trek er je niks van aan wat daarna komt. Het is toch moeilijk. 6 minuten toegevoegde tijd. Vanaf nu. Japans balbezit. Met Taniguchi achteraan. Ogawa dus met het doelpunt. En we gaan een gele kaart krijgen voor wie? Was het voor De Jong? Ik denk het wel. Of voor Van de Ven? Excuseer, het is een gele kaart voor Van de Ven. 30 geel voor Nederland tegenover 0 voor Japan. Voor Ogawa was het zijn 12e doelpunt voor Japan. In een wedstrijd of 16, dus echt wel goede cijfers bij de Samurai Blue. En zo ziet het er naar uit dat Nederland opnieuw niet gaat kunnen winnen tegen een ploeg uit de top 25 van de FIFA-ranking. Dat is opvallend. Al die jaren, sinds het WK 2022, sinds de zege tegen de USA, is dat niet meer gelukt. Aan de andere kant, Nederland in zijn hele geschiedenis ook maar 2 groepswedstrijden verloren. Op 33. Een keer tegen Schotland in 78 en een wedstrijd waar we het daar straks al even over hadden. 1994, Philippe Albert tegen de Rode Duivels. En nadien is het nooit meer gebeurd. En ook vandaag lijkt het niet te gebeuren. Lange bal voor Ito. Is snel, maar Verbrugge komt zijn doel uit. En is voor Ito bij de bal. Wie durft er nog een risico te nemen? Is dat ook nodig? Is een punt misschien wel genoeg om door te stomen? Nog een keertje winnen tegen een van de andere tegenstrevers. En je bent er al met 4 punten in die volgende ronde. Kan het bijna niet fout lopen. Dus een puntendeling is misschien helemaal niet zo slecht. De Jong voor Nederland. Bal opzij naar Dumfries. Mannen die weten dat ze de hele wedstrijd zullen moeten uitzitten nu. Alle wissels zijn opgebruikt. De Jong heeft een Japanse muur tegenover zich. Ze komen allemaal weer terug. Staan allemaal weer in positie. En maken positioneel zelden of nooit fouten. Dumfries nu met een voorzet. Hoog, ver. En gekopt nog door. Dat was dat Van de Ven. Het was Koopmeiners. Maar over het doel. En het is gewoon een doeltrap inderdaad. Er wordt meteen afgeteld door de scheidsrechter. Zodat het een beetje vooruit gaat. De Jong op het middenveld. Balvaste wedstrijd gespeeld. Maar niet echt key passes kunnen geven.

0: Sinters nu wel een goede ophupper voor Ake die er nog was ingekomen. Waardoor Nederland plots met zijn drieën achterin komt te staan. Vijven eigenlijk bij die achterstand. Nu is hij echt een linksback geworden en Van de Ven is wat hoger gaan spelen. Dumfries wil buitenom bij Nakamura en trapt via Nakamura in de handen van de doelman van Suzuki. Applaus van de Japanse fans in het stadion. Niet dat het een moeilijke bal was voor Suzuki, die nu wel een vreselijke bal uit zijn handen vooruit trapt. Er is tot ver over de zijlijn. Een rugby trap, zeg maar. De fan uit Japan die de bal heeft weten te vangen is er alleszins dolblij mee. Zijn avond kan niet meer stuk. Lange bal van Nederland. Weggekopt bij Japan achterin. Door dat moet Tomiyasu geweest zijn. Nog wat verder vooruit getrapt. Maar daar is alleen Virgil van Dijk nog. Niemand van Japan staat nog op de Nederlandse helft. Maar echt een goede tweede helft was dit. Reclame voor het voetbal. En het teken dat er nu en dan toch een keer een goede helft zit in een hoop prutsmatchen tijdens deze groepsfase. En niet toevallig is het train tussen twee goede landen zoals gisteren Brazilië en Marokko. Dat was ook een pak beter dan al die anderen. Beste heren van de FIFA, jullie gaan het niet doen. Maar die extra landen, is dat echt nodig? Nee toch? Voor de kwaliteit van het voetbal zeker niet. Is hier toch meer dan bewezen vandaag. Laatste minuut. Met nog een pass naar de rechterflank naar Dumfries. Nakamura staat er tegenover. Brobby gaat de diepte in. Was ook nog komen invallen. Krijgt zijn bal niet voor doel. Nakamura krijgt hem ook maar halfweg. Ogawa een beetje verder. En dan kan de Jong opvangen en terugtikken tot bij zijn doelman. Bart Verbrugge die moet meevoetballen nu. Helemaal op het einde moet ver zijn doel uit. De Jong. Met een bal de rechthoek in. Gekopt door, dat was Taniguchi. Meteen weer opgevangen door Van Hekken. Bal hangt veel in de lucht nu. Dan toch op de tip van de schoen gelegd door Memphis Depay. Opletten voor de overtreding in de box. De voorzet is te ver naar de tweede paal. En Van de Velden holt nog, kan de bal nog binnenhouden. Maar kan er niet meer gevaarlijk mee zijn. 30 seconden nog op de klok bij 2-2. Depay met de rug naar het doel. Laat de bal zomaar uit zijn voeten halen. En nog een counterkans voor Japan. Met Ito, maar ze zijn met weinig. Hij moet inhouden, moet wachten en moet achteruit spelen. Nee, het gaat hierbij blijven. Ook Sugawara speelt achteruit. Ze vinden het prima, dat gelijkspel bij Japan. Twee keer teruggekomen van een achterstand. Dan is het wel welletjes geweest bij 2-2, denk ik. En ook bij Nederland voelen ze het. Nee, het gaat vandaag niet meer gebeuren. Iedereen blijft gewoon staan en wacht op het laatste fluitsignaal. Daar is het dan van Ismaël Elfat. De vuisten gebald bij Japan. Dat ze toch dat punt uit de brand hebben kunnen slepen nadat ze twee keer op achterstand waren gekomen. Fijne wedstrijd, zeker de tweede helft. 2-2 de eindstand in Nederland-Japan.
1: Dankjewel Bert Sterks en Jeroen. Wij hebben vlak voor middernacht nog een nieuwtje uit het Spaanse kamp. Die spelen morgen om 6 uur om je af te ronden, of bijna om je af te ronden.
2: Ja, bijna wel. Hè. Want de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft bevestigd dat Lamine Yamal hersteld is van een dijbeenblessure, maar dat hij morgen tegen Kaapverdië niet in de basis zal starten. Niet aan de aftrap dus Lamine Yamal. Hij traint wel goed mee, al dus de la Fuente, maar 90 minuten, nee, dat komt te vroeg. Maar afhankelijk van het wedstrijdverloop kan hij dus wel invallen. Yamal nog altijd maar 18. Volgende maand wordt hij 19. Kwam al sinds eind april Steffi niet meer in actie.
1: Oké, en benieuwd naar die wedstrijd morgen. Dankjewel Jeroen.

0: Gorillaz, de laatste wat ons betreft voor vanavond. Maar niet getreurd, we zijn er met Sporza WK. Morgen weer, vanaf 6 uur dan. Met om 9 uur natuurlijk de match van de Rode Duivels tegen Egypte. En voor morgen vroeg kan ik Sporza WK Daily aanraden. Daarin ga je alles vernemen over de nachtmatch. Ivoorkust Ecuador met scheidsrechter Bram van Driessen. En Zweden Tunesië. Fijne avond nog, tot later.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
4: Waarom kom je naar hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen. En, ja.
5: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, het komt wel heel dichtbij.
6: En wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
3: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
7: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hof niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
3: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9 uur 's avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
8: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
3: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Met Friede Lesage.
9: En met Pieter-Jan Lind. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Hoe gaat het?
10: Goed.
9: Ja. Ja.
10: Dank u.
9: Kort en krachtig. Je bent vegan chef-kok. Je werkt enkel met plantaardige ingrediënten. En je hebt zo net een trilogie uitgebracht. De plantaardige trilogie. Waarin je eigenlijk je geheimen prijsgeeft. Mag ik dat zo omschrijven?
10: Ja, al mijn geheimen.
9: We mogen die allemaal kennen. Ja. Is dat jouw missie om de mensen te leren wat plantaardig eten en koken precies is?
10: Het is een beetje mijn missie geworden, hè, mm-hmm. in die jaren. Ja. Ik heb zelf ooit het traject afgelegd van een klassieke kok tot plantaardig chef, een beetje autodidactisch. En dat is een hele zoektocht geweest voor mij ook, van wat bestaat er, wat is lekker, combinaties, techniek. En ik bleef een beetje op mijn honger zitten als ik zelf informatie opzocht, zeker in diepte. Dus ja, ik heb eigenlijk al mijn informatie van de laatste 10, 12 jaar gebundeld in dit werk.
9: Ja, dat heb je samen gedaan met foodfotograaf Tony Leduc, die al 40 jaar in het vak zit en met voeding bezig is. Hoe zijn de reacties ondertussen?
10: Ik denk iedereen die het boek heeft, kent, gebruikt, daar krijgen wij alleen maar lovende kritieken, ja, lovende comments van. Het is toegankelijk, het is geschreven voor een breed publiek. Het is ook voor horeca een stukje. Ik geef heel veel opleidingen ook naar horeca. Dus het bevat heel wat techniek voor de diepere graver in het koken. Maar het is toegankelijk en ja, het is een. Het is vlot bruikbaar, het is een handig formaat. En ook de vormgeving is prachtig. Ja,
9: ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Want je hebt natuurlijk twee soorten publiek. Hè? Mensen die al gewonnen zijn voor het idee van plantaardig koken en mensen die daar helemaal nog nooit kaas van gegeten hebben, zou ik zeggen. Maar dat is een beetje raar als je het hebt over plantaardig koken. Ja. Merk je dat er mensen echt wel uit nieuwsgierigheid... ik weet van niks, dus ik wil toch wel iets bijleren. Wat is dat precies, dat plantaardig koken?
10: Ja, ik denk voornamelijk dat je mensen tot de eerste stap moet krijgen. En het leuke aan wat ik naast de boeken en de opleidingen doe, ik heb ook een restaurant Amarant, als je mensen kan laten proeven, en ik denk dat dat de mooiste toegangspoort is, dat ze ergens geprikkeld worden om erin op zoek te gaan. Want er zijn enkele prikkels nodig, anders ga je nooit van een klassiek voedingspatroon gaan de vraag stellen, waarom zou ik überhaupt plantaardig gaan eten? Waarom zou ik dat... Dus er zijn genoeg positieve prikkels nodig, stimuli, om daar toe te komen. En ja, ik hoop mensen altijd te inspireren op verschillende manieren. Dus als ik lesgeef bijvoorbeeld, iemand komt daar naartoe, wordt daar uitgenodigd.
9: Want dat doe je ook, hè? Je coacht mensen die al in het vak zitten en mensen die nieuwsgierig zijn.
10: Absoluut, ja. Die vraagstelling kan soms ook beginnen. Iemand die een restaurant heeft, die vraag regelmatig krijgt voor meer plantaardig op de kaart. Hoe begin ik eraan? En dat is een beetje uit een noodzaak. Van ja, ik wil mee, want de markt evolueert en ik wil daar op inspelen. Dus er zijn een paar van die stimuli nodig. Ja. En bij ons, in het restaurant is het heel... Als mensen uitgenodigd worden en die krijgen voor de eerste keer zo'n hele race met mooie gerechten voor hen, hebben sommigen nog nooit plantaardig gegeten. En dan is dat het referentiekader van plantaardige voeding. Ja, er zijn heel veel mensen die dan naar buiten gaan en zeggen, ja, die boekjes, ja, ik heb die hier al gezien, verkoop je die? En zo gaat dat. Rollen,
9: ja. Ja. En hoe gaat het met dat restaurant Amarant?
10: Ja, dat is een bijzonderheid. Hè. We hebben dat 4 jaar, voornamelijk weekend uitgebaat, een event. Maar ik ben ondertussen ook papa geworden. 2 keer. 2 zoontjes van 1 en 3. En we hebben eigenlijk dit jaar, of ja, vorig jaar hebben we dat besloten, maar dit jaar doen wij een sabbatjaar met de zaak.
9: Mm-hmm. Ja. Dus de deur is dicht?
10: De deur is voorlopig dicht.
9: Voorlopig?
10: Ja.
9: Maar ik zal straks wel vragen naar jouw verdere plannen. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
10: Goh, ik ben een creatieveling, een zoeker, een graver, een beetje een filosoof.
9: Mm-hmm.
10: Een beetje een onrustige filosoof. Maar een dromer en een doener. Ja. Soms met een bang hartje. Ja.
9: Ben jij wat je eet?
10: Je bent wat je eet. Dat is een mooie. Je wordt wat je eet, denk ik. Ja.
9: Zeker in jouw geval.
10: Ja. Ja.
9: Omdat je een serieuze transitie hebt doorgemaakt. Ja. Van de klassieke keuken naar de vegan keuken.
10: Ja.
9: Ja. Wat is jouw levensmotto?
10: Moest ik even over nadenken. Ja. In geboorte en dood vind ik zo het filosofische. Je bent hier nu. 1 keer in deze vorm. En wat dat ervoor komt of daarna is, dat weet je niet. Dus ik hou me zo wel aan. Ja, ik heb zin om iets te doen of ik heb het gevoel om iets bij te dragen en dan wil ik het absoluut doen. Dus een beetje pluk de dag.
9: Mm-hmm.
10: Ja. En dan onlangs hoorde ik een quote. En daar kon ik mij wel in vinden. Blijkbaar van een film of een serie van Pippi Langkuis, die ik zelf eigenlijk nooit ten volle bekeken heb. Maar daarin kwam de zin van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het me wel zal lukken.
9: Ja, zo. Dat ik het wel kan. Ja, ja. Ja. Want jij bent na de periode van Pippi Langkuis, denk ik. Hè?
10: Ja, ik kan dat ook niet zo.
9: Toch niet de original.
10: Ja, ja, ik heb niet zoveel televisie verleden. Ik speelde veel buiten. Mm-hmm. Dus,
9: Pieter-Jan Lind, welkom in Touché.
10: Dank u wel.

ook al raak je alles kwijt. Openstaan voor wat je bang maakt. Openstaan voor wat zich sluit.

0: De kern van Stef Bos, Pieter-Jan Lind. Nummer dat jij hebt gekozen. Waarom precies?
1: Ja, Stef Bos is voor mij iemand die de emotie, het gevoelsvlak als mens zijn gewoon heel mooi bezingt, bespeelt, bespreekt. Stef Bos is ook een artiest die ik van kinds af aan ken. Dus zo kleinkunst stond heel veel op bij ons in de achtergrond, bij ons thuis. Dus papa, ik lijk steeds meer op jou liedjes, die zijn wel blijven hangen. En bijna bij elke waardevolle gebeurtenis de laatste jaren, gelijk bij de geboorte van onze kinderen, hebben we een stukje tekst wel van hem geïntegreerd. Omdat, dus vreemd, zowel bij mijn partner als bij mezelf, zijn er heel veel zinnen die het klopt gewoon.
0: Volledig. En als je naar deze tekst luistert, welke zinnen raken jou het meest in de kern?
1: Ah, afstand nemen, wakker blijven, naar de kern van wie we zijn. Het centert mij terug als mens.
0: Ja, dat is waar je ook echt mee bezig bent nu, hè?
1: Ja.
0: Je hebt de plantaardige trilogie gemaakt. Mm-hmm. Drie delen, een prachtig boek, samen met Tony Leduc, culinair fotograaf en uitgever, die al 40 jaar in het vak zit. Hij bracht 20 jaar geleden al een gelijkaardige trilogie uit. Zwart gestoffeerde kookboekjes, de basis, het product en het gerecht. Veel mensen hebben dat in hun keuken staan, gebaseerd op die klassieke keuken, maar een prachtige uitgave en wel mooi om op de plank te hebben staan. Daar is nu die donkergroene versie van, de plantaardige versie, de vegan versie. Hoe zijn jullie paden elkaar gekruist?
1: Ik heb ooit eens een opdracht gedaan voor een Belgische of een Vlaamse, Belgische voedingsketen. En toevallig Tony zijn vrouw, die kwam daar foto's trekken. Maar er moest nog iemand mee voor video's te maken die dag. En Tony was daarbij. Nu, ik zie dus Dian en Tony de living binnen wandelen. En ik dacht, ik ken die man van ergens. Ja. Nu, de naam Tony Leduc was groot. Hij is nog altijd groot in de culinaire wereld. Dus die stelde zichzelf voor. Tony, zeer aimabel. En zo zijn wij eigenlijk aan de praat geraakt. Hij zag mij voor het eerst daar bezig. We hadden wat gerechtjes gemaakt. En daar werd een reportage rond gedaan. En sindsdien hebben wij altijd contact blijven houden.
0: Hij was hier te gast in Touché 10 jaar geleden. Ja. En ik wil even laten horen wat hij toen vertelde.
2: Ik denk het gewoon nodig is dat we moeten daar bewust van zijn dat wij niet zomaar alles moeten gaan blijven eten. En ik vind dat de consument zich toch een beetje er moet van vergewissen van stop met die goedkope kippen te eten en die rommel. Stop ermee. Stop met die klaargemaakte, bereide sauzen uit de grootdistributie. Stop daar gewoon weg mee. Het zit te veel suiker in. Het is al niet goed voor je gezondheid. Je helpt daar niemand mee verder. Mm-hmm. Vooral jezelf niet. Ga terug naar dat ecologische. Ga terug naar de basics. De moestuin. Koop dingen lokaal. Doe dat.
0: Ja, doe dat. Dat zei hij al 10 jaar geleden. Hè. Ga terug naar de basics, de moestuin. Zijn besef werd versterkt door een open hartoperatie die hij toen had moeten ondergaan. Hij was er bijna niet meer geweest. Het hele gesprek is trouwens nog te herbeluisteren op VRT Max. Was dat ook tussen jullie een gespreksonderwerp? Gezondheid?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik was toen denk ik een jaar of 4, 5 bezig met plantaardige voeding. Ik denk dat plantaardige voeding te koer heel veel onderwerpen aansnijdt. Tussen ecologie, duurzaamheid, persoonlijke gezondheid. Ik denk dat onze binnenwereld en onze buitenwereld hand in hand gaan trouwens.
0: Ja. Ja. Plantaardig zegt het zelf, hè? Het is voeding afkomstig van planten,
1: ja.
0: Zaden, fruit.
1: Noten,
0: ja. En je daartoe beperken.
1: Ja, lijkt wel zo, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De beperking heeft mij wel geleerd van meer mogelijkheden te vinden in die bonen, noten, zaden, linzen. Er zijn heel veel producten die wij de dag van vandaag heel weinig nog eten. We zijn de patatten, vlees en groentecultuur een beetje geworden en het verlengde daarvan. En nu heb je wel wat invloed van wereldwijd en heel veel thuiskeukens. Maar ja, de volwaardigheid van een sojaboon, een kidneyboon, het klinkt allemaal niet zo sexy.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje mijn missie om daar weer iets moois van te maken.
0: Ja, want als we even beginnen bij de basis, het eerste boek uit de trilogie van de plantaardige keuken. Wat is de basis van de plantaardige keuken?
1: De basis is voor mij smaak. Smaak en een goed product. Ja, en dan begin je met techniek. Hè. Hoe kun je iets bereiden, mm-hmm, klaarmaken?
0: Maar smaak in de klassieke keuken wordt gemaakt door boter.
1: Ja.
0: Heel veel niet plantaardige producten.
1: Ja. Ja. Ja, en daar hebben we in de basis plantaardig een opsomming gemaakt. Heel sumier. Je hebt niet heel veel nodig of heel veel nieuwe dingen om daar mee aan de slag te gaan. Maar wat zijn producten die je voeding een duwtje kunnen geven, lekkerder maken? Net zoals dat klontje boter. Wij gebruiken heel veel gefermenteerde producten. Miso, sojasaus, edelgistvlokken is er zo eentje.
0: Dat zijn jouw geheimen, hè, in de keuken?
1: Ja.
0: Om smaak te geven aan
1: aan alles.
0: Ja?
1: Ja. Als je die drie in huis hebt, dan kunnen lekker koken.
0: Oké, okay, ja. Dus het is helemaal niet zo moeilijk, lijkt het.
1: Nee, het is absoluut niet moeilijk. En ik denk dat daar ook veel misvatting ontstaat. Van sommige mensen hebben wel het idee van ik wil het wel anders aanpakken. Ik wil wel eens iets proberen. En dan heb je handvaten nodig.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor hebben we ook de basis gemaakt.
0: Mm-hmm. Maar kan je kaaskroketten bijvoorbeeld even lekker maken zonder kaas?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Heb ik een tijdje naar gesleuteld. Ja. Ik denk ook dat het belangrijk is om te duiden dat heel veel producten nu worden ook zo'n beetje nagemaakt. Je hebt heel veel namaakkazen en namaakstukjes van kippen en burgertjes en zo. Daar werken we bewust niet mee. Ja. Niet dat die producten daarom überhaupt slecht zijn. Ze zijn redelijk bewerkt, maar daarom niet ongezond. Maar in de basis werken we enkel met natuurlijke producten. Dus als wij kaas smaak... Nu, smaak is iets dat in heel veel verschillende planten, granen ook naar boven komt. En een combinatie van bijvoorbeeld miso, lichte witte miso, dat is een jonge miso, en edelgist, wat eigenlijk gedroogde bakkersgist is.
0: Uh-huh.
1: Ja, dat geeft een heel mooie kaassmaak. Ja,
0: want
1: toevallig.
0: Dat hoor ik dat heel moeilijk is, hè, om zuivel uit je voeding te halen.
1: Ja.
0: Was dat voor jou ook?
1: Goh, ik denk dat het wel de stap voor mij naar plantaardig was via vegetarisme, naar het volledige vegan dan, plantaardig. Ja. En uiteraard melk en zuivel, en geconcentreerde zuivel, kaas, boter... Ja. Ja, die zijn verknoopt in ons systeem met onze eerste ervaring als mens hier op aarde.
0: Het smaakt ook zo lekker.
1: Ja. Ja. Het is geconcentreerde moedermelk, ja, de suiker, vet. Umami, het prikkelt in de hersenen ook dezelfde delen als waar dus een wetenschappelijk onderzoek met, waar de opiaten zich vastenten. Dus ja, het ding maakt alles lekker. Boter maakt alles lekker. Ja.
0: Je hebt hier ook een bordje meegebracht waar een beetje van alles in ligt.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou denken... Jij moet het even uitleggen wat ik precies zie.
1: Ja, ik heb zo een beetje een greep uit het aanbod.
0: Mm-hmm.
1: En dan voornamelijk uit het laatste boek, het menu, omdat er veel meer techniek in zit. Maar ik denk desserten zijn een heel mooi aanknopingspunt om mensen plantaardig te initiëren.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Omdat, ja, wie eet er niet graag zoet, punt één... Maar ook om te tonen dat al die texturen die wij kennen, een bavarois, een mousse, een crème, een praline, een macaron, dat allemaal perfect maakbaar is zonder dierlijke producten. Ja. Dus wat ligt hier allemaal op het bordje? Ik heb hier eerst en vooral wat vers fruit uit onze tuin geplukt van de morgen, met wat amaranblaadjes op. En dan heb je techniek. Er zijn verschillende techniekjes samen. Dus je hebt crèmeux, een crème, een mousse van rood fruit. Ja, dan heb ik een cakeje. En een macaron gevuld met een citroencrème die erbij ligt.
0: Maar technieken, daar moet je ook wel je een beetje in bijsturen natuurlijk. Hè? Want die technieken zijn helemaal anders dan in de klassieke keuken.
1: Ja, de producten, de basisproduct is een ander product. Ja, wij werken met plantaardige eiwitten, zoals het kookvocht van kikkererwten bijvoorbeeld. Die je mooi kan opkloppen tot meringue. Maar dat is geen kippen-eiwit. Dus dat reageert op temperatuur ook ietsje anders. Ja. Nu, mensen hoeven dat allemaal niet te weten om het te kunnen gebruiken. Ja, niet iedereen weet hoe dat boter gemaakt wordt. Ja, klaar, maar iedereen gebruikt het wel. Ja. Dus hetzelfde hier, hè, als je de basisproducten hebt. En bijvoorbeeld gelatine vervangen wij door pectine. Uh-huh. Wat een geleermiddel is, wat ook een geleiachtige substantie genereert. En daarvan een recept afgeleid. De recepten zijn niet dermate moeilijk.
0: Ja.
1: Het kan vrij eenvoudig.
0: Oké, ik wil wel even proeven, maar dat doen we dan tijdens een plaat.

0: Wim de Kranen met Breek uit jezelf, nummer uit 88, Pieter-Jan Lind. Ja. Waaraan denk jij als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat is mijn thuis, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat is, mijn vader die rookte sigaren. Mercator, Rode Noordstar heette dat. Ik weet dat, want die ging regelmatig om een pakje sigaar. Die rookte ook binnen in huis. Dus toen werd daar helemaal niks over. Hè. Dus de geur van sigaren en dan zo de Vlaamse kleinkunst. Heel veel Wim de Kranen en Stef Bos uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Boudewijn de Groot uit of zo. Ja.
0: Dat is jouw achtergrond.
1: Ja.
0: Ja. En wat voor band had je met hem?
1: Oh, bijzonder. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. Heel plots, een hartaanval. En wij hebben heel veel hoogtes en laagtes gekend. Ik heb ook altijd de band met mijn vader heel sterk in vraag gesteld. Hij was een zeer afstandelijk man. Emotioneel moeilijk beschikbaar. Dus heel die band heeft mij heel veel vragen doen stellen. In het verleden heeft mij ook de nodige pijn, een zoektocht in het leven geïnitieerd. En in een latere levensfase ook mij geleerd van hoe druk ik mij uit, welke vragen stel ik, wat wil ik nog vragen aan mijn vader. Dus communicatief heeft mij dat veel gebracht, maar het was niet altijd even eenvoudig.
0: Ja, en hoe kwam dat het niet eenvoudig was?
1: Ik denk, mijn vader was ook het product van zijn omgeving. Die is opgegroeid als wees, van de ene instelling naar de andere. Als ik hem daar vragen over stelde, wat mij wel bezig hield soms, was het antwoord altijd heel kort. Dat werd gemeden, er werd niet over doorgepraat. Dus dat was altijd een groot vraagteken. En ik kon ook door de tijd wel begrijpen dat zijn karakter ook wel gevormd heeft.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar dat was voor mij niet altijd eenvoudig. Om als zoon, als opgroeiende man, een vaderfiguur te hebben die moeilijk bereikbaar was.
0: En is het jou gelukt om toch tot een gesprek te komen met het ouder worden?
1: Met ouder worden wel. We hebben ook een 4-5 jaar geen contact gehad. Door wat er bij ons thuis allemaal geëxplodeerde zo ooit tussen mijn ouders. Het was geen een zeer groot spanningsveld. Het was geen fijne plek om te zijn op een bepaald moment. Doorheen de tijd, en gelukkig voor zijn dood, heb ik met hem zowel wat goede gesprekken gehad. Maar dat was nooit face-to-face. Door de tijd hadden we gevonden als we schreven. Dus via e-mail was dat dan. Dan kon ik wel heel rustig zo alle punten, facetten, vragen stellen. Dingen die ik voelde, dingen waar ik niet mee akkoord was. En dan kreeg ik daar nadien ook een antwoord. Heel kort, heel sumier. Maar in die gesprekken liet hij mij wel voelen en weten van eigenlijk ben ik er wel voor u. En ben ik er altijd voor u geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Maar hij is dus plots gestorven.
1: Ja.
0: Dat moet moeilijk geweest zijn.
1: Ja, absoluut. Ik had die 's morgens nog aan de telefoon. Die kwam regelmatig bij ons in de tuin helpen. Ook bij verbouwing van het restaurant en zo is die er altijd wel bij geweest. De laatste jaren. Ik had die 's morgens aan de telefoon. Die klonk niet zo fris. En 's middags kregen we telefoon. Via een omweg. En daar werd in gezegd, ja, uw vader ligt, de brandweer is erbij, het ziekenwagen komt af. Uw vader ligt op een veld in Oudenaar, een sportveld. En ze proberen hem te reanimeren. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Dus we hebben hem daar nog gezien, gevonden, maar hij was al overleden.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hartaderbreuk. Men heeft daar geen verder onderzoek op gedaan. Maar
0: hij was wel sportief.
1: Zeer sportief, mm-hmm. Ja.
0: Want wat deed hij in het leven? Wat was zijn job?
1: Mijn vader was opvoeder. Die werkte zijn laatste jaren voor pleegzorg. Dat is een beetje het vijvertje waar dat hij uitkwam. En ik denk dat hij ook heel goed was in zijn job. En had een sportclub, een karateclub. Was voorzitter bij een joggingclub. Die liep 2, 3, 4 keer per week, 1 uur, 2 uur.
0: Ja. Er is ook een sportieve waken geweest.
1: Ja.
0: Voor hem. Hoe ging dat?
1: Mooi. Ik ben afkomstig uit de Vlaamse Ardennen. En dan heb je het Kluisbos, prachtige prachtige streek. En voordat de lopers begonnen, was er altijd een opwarming. En dan werd hetzelfde parcours gestapt, de berg op. Tot op het punt waar de opwarming plaatsvond, een beetje stretchen en zo. Mijn vader begeleidde dat. En wij hebben met zijn urne dezelfde wandeling gemaakt. Met iedereen die rond hem, met hem, uit alle clubs en alle mogelijke invalshoeken. En dan hebben wij daar op die plek, ja, dat is een stilte moment. Hè. Dat is al een mooie plek. Een plek om, om naar terug te gaan.
0: Ja. 2 jaar geleden was je zelf net voor het eerst vader geworden.
1: Ja.
0: Dus je vader verliezen terwijl je zelf net vader wordt, dat moet ook wel een impact hebben gehad.
1: Ja. Ja, ik denk dat als zoon van, ineens word je vader. Maar vader worden, ik denk dat het een proces is van jaren. Het is een leerschool. Je leert je kind kennen, je kind leert je kennen. Je gaat door fases samen. En dan de eigen vaderfiguur die wat wegvalt, is een beetje een steunpilaar.
0: Mm-hmm.
1: Die een stukje onderuit gaat. En dan moet je het stukje zelf uitvinden. Uiteraard zijn er nog veel vaders. Ja. En ik denk dat ik doorheen heel mijn carrière tot hiertoe ook wel veel vaders of vaderfiguren, zo'n beetje in een mentorpositie, onbewust heb gezet. Om daarvan te leren. En, ja. Maar het heeft mij voornamelijk geleerd hoe kort leven en dood soms bij elkaar kunnen liggen. Uiteraard weten wij ergens allemaal dat wij het eeuwig leven niet gegund zijn in deze vorm. Dus mij heeft het dieper doen nadenken. Oké, waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat wil ik hier doen met mijn tijd? Ik was daarvoor al met die vragen bezig, maar dat heeft het extra in de verf gezet. En ook als papa, wie wil ik als papa zijn voor mijn kinderen?
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Het is vaderdag vandaag.
1: Ja.
0: Wat zou jij je vader nog willen zeggen?
1: Oh. Dat ik hem ondanks alles dankbaar ben voor de liefde die hij op zijn eigen unieke manier toch had. Ik heb me heel lang afgevraagd, hoe ziet die mens mij graag? En op het einde van de rit wist ik dat heel duidelijk, dat altijd zo geweest was.

0: Opzwepende muziek is dit, hè? Van Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Pieter-Jan Lind, dat is iets anders, hè, dan die kleinkunst van daarnet.
1: Ja, ja.
0: Waaraan doet dit jou denken?
1: Ja, dat is een andere levensfase. Dat is,
0: ja?
1: Dat is een tijd waarin dat ik ben vrij vroeg beginnen werken in het weekend en na het school. En ja, toch best veel uren voor een 15-jarige. Dus ook een periode die moeilijker was thuis. Dus ik was graag weg. Weg in mijn hoofd, weg in het werk. En weg in het nachtleven ook een stukje. En zo alles wat techno en opzwependheid, en, dat neemt u wel mee op een, op een trip. Dus,
0: En de horeca, was dat al het eerste zaadje dat is geplant in jouw interesse naar koken en voeding?
1: Ja, ja, ik moet wel zeggen, ik van vrij jonge leeftijd kan ik me herinneren dat ik wel heel graag meehelp in de keuken. Dus als er iets gekookt werd. Ik was ook als heel jong kind heel veel bij mijn grootouders. En mijn grootmoeder die kookte elke dag, die was altijd thuis. En die kookte heel veel vers. Vlaamse boerenkost. Dus vers en lekker. Ik weet nog altijd perfect hoe daar wortels proefden. Dus, 30 jaar geleden. Maar de stap naar horeca, eigenlijk was horeca voor mij... Oké, ik moet hier een cent bij verdienen. Zeker thuis ook. We hadden het niet breed. Alle extraatjes die moesten, daar moest op een bepaalde manier zelf voor gezorgd worden. Ik was daarover zeer gefrustreerd als jonge puber. Maar het heeft mij wel geleid naar een zeer jonge zelfstandigheid. En een werkdrift. Ik was een werker. Hè.
0: Maar je hebt ook wel eerst iets anders gestudeerd. Hè?
1: Ja.
0: Het is niet dat je rechtstreeks naar de kokschool bent gegaan.
1: Nee.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik had een fascinatie voor lucht- en ruimtevaart als kind.
0: Mm-hmm.
1: Op mijn 3 jaar ging ik uiteraard astronaut worden. Dat was een ster geschreven. Ik heb dus alle keuzes in studie, een beetje uit die jeugddroom. Zo lucht- en ruimtevaart, misschien naar het leger, zo F-16, ja, dat sprak mij allemaal wel aan. Dan ben ik industriële wetenschappen gaan studeren, de eerste jaren. Maar denk ook mede door de moeilijke toestand thuis. En ook mijn eigen puber of puberaal karakter. Dat ik heel snel afgeleid was ook. En zo ben ik wel eens blijven zitten in school. Een jaartje dubbel gedaan. Maar altijd in het technische gebleven. Dus elektriciteit, elektronica heb ik gedaan. En dan toegepaste informatica. Dat waren mijn laatste middelbare jaren.
0: Uh-huh. Ja. En dan die kokschool, wanneer kwam die dan op jouw pad?
1: Ja. Het was eigenlijk een beetje een zachte overgang tussen het weekendwerk dat ik deed. En dat vond ik superboeiend. De dynamiek van een keuken, zelfs de lange uren en geuren en smaken. Dat was voor mij een nieuwe wereld die openging. Ik denk ook een beetje gedreven door dat zelfstandig willen zijn. En oké, ik kan hier mijn centjes verdienen. En ik hoef niet afhankelijk te zijn van niemand. Pieter-Jan heeft niemand nodig. Dus
0: die gaat dat,
1: zelf doen. Hè,
0: die.
1: Dus ik heb dan lang getwijfeld van zou ik een koksopleiding gaan volgen. Ik heb via Sintra volwassenonderwijs. Dat is een jaar, dat was toen catering en restauranthouder. Dus de tijd dat je ook nog diploma's nodig had als je een horecazaak wou starten. Dus ik dacht, toekomstgericht is dat wel interessant. Maar ik heb eigenlijk de stil al werkende geleerd. Ja.
0: Mm-hmm. Want die opleiding is de klassieke keuken. Ik weet niet in hoeverre dat daar al werd gepraat over plantaardig koken, over de vegan koken.
1: Dat was helemaal niet aanwezig.
0: Nee. Onbestaande.
1: Onbestaande. Ik was er zelf ook helemaal, ik had er geen notie van. Ik had, filipure was lekker en tarbot en...
0: Maar je doet dan allicht stage in restaurants. Je leert daar echt het vak als je echt in de keuken staat en een echt publiek moet bedienen.
1: Ik heb wel het geluk gehad dat ik heb eigenlijk 4 jaar in een feestzaal gewerkt in Kluisbergen, de Koetsen, dat bestaat nog altijd. En dan zo tijdens die opleiding, ik was toen 19, wou ik zo iets fijndere restaurantwerk. Dan heb ik een paar jaar in een brasserie gewerkt, klassiek Frans. Bestaat nog altijd, maar dat andere uitbater. Ik had daar het geluk van een oudere chef naast mij te hebben. Jean-Claude, misschien luistert hij. En dat was ja, voor mij zo'n beetje ook een leraarsprofiel. Die liet mij dingen... Ik was daar dan chef ineens. Ik was 20 jaar. Ik was helemaal nog niet klaar om chef te zijn. Maar die liet mij dat wat toe om die rol op te nemen. En wij kookten regelmatig nieuwe recepten. Of voor mij dan nieuw uit de repertoire de la cuisine. Dus een oerklassiek Franse keuken. En zo heb ik eigenlijk al de terminologie in de keuken en de... bereidingswijzes, klassiek Frans allemaal geïnspireerd. Hè. Zo heb ik die geleerd. En tegelijkertijd had ik ook, als een van mijn eerste kookboekjes, het zwarte boekje, de basis, vanuit die tijd. Dus klassiek Frans.
0: Ja. Ja. Je hebt ook een opleiding voedingsconsulent gevolgd, omdat die interesse er ook was, dat je wou weten, ja, wat doet voeding nu precies met een mens?
1: Ja, dus doorheen mijn traject als zoekende jonge kok ging ik van dan de klassieke naar het eerder gastronomische. Heb ik 2 zaken gewerkt, die dan, de laatste zaak was dan Taartse Paradijs in Merendree, die toen, 15 jaar geleden, was het dan het beste groenterestaurant Benelux. Dus die al vooruitdenkend was op het gebied van het gebruik van kruiden, lokale landbouw. En ik vond dat zeer inspirerend. Ik was ook altijd op zoek naar nieuwe techniek, nieuwe bereidingswijzes. Ik dompelde mezelf voor en na mijn uren ook onder in het lezen van kookboeken en het testen van recepturen. Voedingsconsulent, op een bepaald moment begon ik mij af te vragen, ik was een jaar of 26, 25, van oké, voeding, ik werk daar nu dagelijks mee, maar hoe komt dat tot bij ons? Wat is dat hier, dat product dat voor mij ligt? Welke impact heeft dat op mijn gezondheid? Als ik als kok dagelijks eten voorschotel aan mensen, wat zou dat doen met die persoon? Moest die hier heel het jaar elke dag komen eten? Welke impact zou dat hebben? Dus ik vond dat boeiende vragen. En die vragen hebben mij altijd zo'n stukje verder geleid naar wat uiteindelijk plantaardig koken is geworden voor mij.
0: En kan je zeggen door wie of wat je geïnteresseerd bent geraakt in plantaardig koken?
1: Goh,
0: is daar een momentum geweest?
1: Het is heel bizar, maar dat is allemaal heel organisch verlopen, bijna. Ik was wel als jonge zoekende knaap altijd een stukje filosofisch op zoek. De grote levensvragen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Hoe zit de wereld in elkaar? Voor mij althans. Ja. En ineens zag ik een link tussen... wat dat wij op ons bord leggen en dan de buitenwereld, de industrialisatie. Ik had dat nog nooit als kok gelegd. Dus ik vond dat boeiend om op verder te zoeken gewoon. En de ene vraag heeft mij naar de andere geleid.
0: Mm-hmm. Ja. Ondertussen ben je gastronomisch kok. Ja. Was dat jouw doel? Was dat iets dat op je lijstje stond?
1: Ja, ik denk op een bepaald punt had ik wel zoiets van, oké, gastronomie. Ik weet nog, als ik een jaar of 16, 17 was, had ik een boek van Peter Goossens en een van Sergio Herman op een bepaald punt. En dan keek ik naar die gerechten en dacht ik, wauw, hoe kom je erbij? Hè? Hoe zit dat? Ja, dat is een niveau dat ik nooit zou halen. Zo, dit. Dus dat leek zoiets onbereikbaar dan door verder te werken en te graven. Denk je, oké, ja, die finesse, dat ligt mij eigenlijk wel. Dus ik wil er wel iets in doen, ik wil daarin zoeken. Tot op het punt dat je daar dan... Ja, ik ga naar de eerste gastronomische zaak gaan solliciteren. Ik ben een heel bang hartje. En daar mocht ik dan patisserie doen. Ik had nog nooit geen patisserie gedaan op dat niveau. Maar goed, ik dacht van oké, dat wordt mij aangeboden, ik ga dat doen. En ja, dit is een proces. Ja. Je kunt niet op één dag op dat niveau koken, smaak begrijpen, techniek begrijpen... Dat is een proces van jaren. Maar... Mm-hmm.
0: Ondertussen is er ook een restaurant. Ja. Heb je 4 jaar geleden geopend, Amarant. Ja, die naam alleen al heeft een betekenis, denk ik. Hè. Wat is een Amarant precies?
1: Ja, Amarant is een plant, uiteraard. Men zegt er wel eens een pseudograan tegen, een zaadplant.
0: Ja.
1: Die, dat is een geef van die...

0: Zo, de unfading flower. Dus het onverwelkbaar, onverwoestbaar bijna. Maar een heel klein zaadje. Dus het was zo... we hebben heel lang gebrainstormd over die naam. En uiteindelijk is die ergens in een autorit naar Luxemburg, denk ik, tussen met mijn vrouw en ik ontstaan. In een gesprek. En een nummer die toevallig in een playlist van Enya oplag. Amarantin, denk ik. Of zo. Mm-hmm. Bleek dat een nummer te zijn, maar... Maar een zaadje planten, een zaadje verspreiden. Dus wat we eigenlijk doen, is gewoon ideeën meegeven aan mensen. Dat is in de boeken niet anders. Dat is in de opleidingen niet anders.
1: Dat restaurant is nu dicht.
0: Ja. Wij hebben een beetje een functie van het gezin. Dus je hebt de geboorte van de zoontjes en dan het overlijden van mijn vader. En het continue doorwerken van de laatste 10 jaar. Want ja, voor het restaurant was er heel veel werk in catering en... We deden heel veel events om plantaardige keuken te promoten. En op een bepaald punt zie ik mijn kindjes. Wij wonen thuis boven het restaurant. En dan denk ik, oké, ik ga die veel zien en ik heb daar contact mee. Maar dan blijkt dat wel niet zo te zijn. De gastronomie vraagt heel veel. Vraagt heel veel finesse, ook voorbereiding, heel veel boekhoudkundig werk, bestellingen, nieuwe...
1: Jouw werkdag begint heel vroeg 's morgens en eindigt zeer laat 's avonds.
0: Ja, zeer laat. En ook soms nachtelijk werk om dan de dingen gedaan te krijgen, om dan toch overdag een moment te vinden met de kinderen. Is gewoon zeer moeilijk verenigbaar. Gastronomie en een gezond gezinsleven waar dat je aanwezig kan zijn als vader. Mm-hmm. Niet uitgeblust en vermoeid. Dus wat dat voor mij eigenlijk, voor ons ertoe geleid heeft om toch een beslissing te maken, laat ons heel dat stukje dat we nu zoveel tijd en energie ingestoken hebben, laten we dat even pauzeren en zien wat die tijd doet met ons.
1: En wat voor plannen heb je nu?
0: Ja.
1: Gaat het terug open?
0: Ja.
1: Of ben je dat idee van een restaurant aan het herzien?
0: Ja, ik denk dat ook al werken wij plantaardig en duurzaam met de producten en zo, dan nog voel ik het voor mij niet als een 100% duurzame, gezonde keuze voor een jong gezin in te laten ontstaan. Dus nu is een beetje de puzzel van, oké, hoe kunnen we dat wel laten plaatsvinden? En ik vind het ook belangrijk om mijn boodschap te blijven delen met de wereld. Mm-hmm. Dus ik vind opleiding geven sowieso belangrijk. Dat ben ik altijd blijven doen.
1: Dat doe ik nu ook nog altijd.
0: Ja. Organiseren wij trainingen voor professionals. Binnenkort ook voor particulier. Gastronomie doe ik heel graag. Dus dat is iets dat ik ga blijven doortrekken. Maar eerder periodiek. Gastentafels. Groepjes. Kleinere groepjes. Ik vind koken voor een intieme groep. Daar is iets heel mooi aan. Omdat je kan echt verbinden met mensen. Die mm-hmm.
1: Is dat ook een nieuwe manier van inderdaad met jouw gastronomisch talent om te gaan? Het hoeft niet per se in een restaurant op die geëikte avonden...
0: Ja, ik denk gastronomie was voor mij ook een stukje... Ik ga eens iets bewijzen. Ik heb iets in handen, dat heb ik dan omgezet in het plantaardige. Wat dat vrij uniek is. En ik ga eens tonen aan de wereld wat dat er mogelijk is. Maar er zit nog altijd een groot stukje bewijsdrang onder. En ik voel ook in het volwassen worden en vaderschap... Dat stukje Pieter Jan nu even... Dat mag even plaatsmaken voor een rustiger zijn.
1: Je hebt ook nooit gezegd dat het een vegan restaurant is.
0: Nee.
1: Daar ben je waakzaam over, hè?
0: Ben ik waakzaam over? Nu, een menig artikel is dat dan wel weer verschenen. Ik heb ook geen aversie met het woord vegan, helemaal niet. Maar ik probeer wel voorzichtig taal te gebruiken, omdat uiteindelijk willen wij niet enkel mensen aantrekken die plantaardig eten, maar net het omgekeerde. Mensen die er misschien zelfs soms sceptisch tegenover staan, of die daar bevooroordeeld in zijn of zo, om net die mensen aan te trekken om toch eens te proberen.
1: Mm-hmm.
0: En plantaardig. Dat is gewoon een mooi, dat is een aardig woord.
1: Ja. Maar om het te leren kennen.
0: Ja.
1: Daarvoor dient het ook. Ja. Hoe kom jij tot rust?
0: Soms heel moeilijk. Maar muziek, natuur. Ik ga heel graag kamperen, ook met de kinderen. Maar zo momentjes, wandelingen in de bergen. Tegenwoordig, ik ben dit jaar ook, omdat ik nu wat meer ruimte heb, een oude... Ik was ooit eens muziekschool begonnen. Maar dat was echt niet mijn ding. Dat was zo elitair in die tijd. Gitaar. En ik heb dat dit jaar weer

0: opgenomen. Nu, de klank van muziek, dat haalt mij wel echt uit mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vind ik wel, ja.
1: Paragliding doe jij ook, hè?
0: Ja, parapant, ja. Ja.
1: Ja. Dat is zo in de lucht hangen, in je eentje. Lijkt mij toch gevaarlijk. Waar doe je dat? In de bergen?
0: Ja, in de bergen.
1: Op het vlakke land?
0: Ja, ja, ja, hier aan de kust heb je soms wel de mogelijkheid met de juiste wind om op de duinen te vliegen. Maar parapant is... Ik was altijd als kind, droomde ik over vliegen. Hè, vandaar astronaut, luchtvaart, ruimtevaart. Tot op het punt dat ik door had dat ik eigenlijk enorme hoogtevrees had.
1: Beetje lastig,
0: ja,
1: als je door het raampje kijkt.
0: Interessant. Mm-hmm. Ja, dacht, oké, wat kan ik daar nu mee doen? En ik had dan een kennis, een 15-tal jaar geleden, en die deed dat. Ik had er nog nooit van gehoord, paragliding of parapant. En ik zag daar filmpjes van en ineens dacht van, wauw, vliegen met zo'n zeil boven je hoofd. Tussen de bergen, zag er allemaal heel romantisch en heel idyllisch uit. Dacht, dat wil ik eens proberen. Heb ik dat gedaan, een duovlucht.
1: Och, je was verkocht?
0: Nee, ik was bang. ik durfde zelfs niet naar beneden kijken, eerste vlucht. Maar dan, teruggeland, dacht ik van, oké, ja, dat zou wel fantastisch zijn, mocht ik dat kunnen. Ja, en zo ben ik mij dan gaan inschrijven in een school. Icarus, die geven parapantopleidingen hier in Vlaanderen. Op het veld leer je gewoon de basis. Wat doet dat scherm? Hoe beweegt dat? Hoe reageert dat? En eenmaal dat je er een beetje mee weg bent, is het vrij verslavend.
1: Dus op die manier ben je toch een beetje ruimtevaarder geworden. En dat gitaarspelen, dat doe je denk ik met dit nummer. Dust in the Wind van Kansas.
0: Ja, dat is een van mijn eerste nummertjes.
1: Is het waar?
0: Ja.

0: De ideale vingeroefeningen, hè? Voor de gitarist in jou, Pieter-Jan Lind. Kansas and Dust in the Wind. Wij praten zometeen verder in het volgende deel van Touché.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Dit was een herhaling van Touché van gisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Pauline Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale media platform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
3: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel Malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
1: Om 4 uur vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
4: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Met Friede Lesage.
5: En met Pieter-Jan Lind. Als vegan kok heeft hij de missie om zijn kennis over plantaardig koken met zoveel mogelijk mensen te delen. Als we de planeet leefbaar willen houden, moeten we ons voedingsgewoonte veranderen. Hoe behouden we een gezond evenwicht? Waarom nam hij een sabbatjaar? En welke basis wil hij zijn kinderen meegeven? Dit is Touché met Pieter-Jan Lind.

0: Vegetables. De Beach Boys in 1967. Het was hun tong-in-cheek reactie op een fake dokter met een eigen radioshow. Curtis Howe Springer heette die man. Hij koos voor leugenachtig economisch gewin als het over organic food ging boven eerlijke gezondheidszorg. Pieter-Jan Lind. Ja. Terecht dat er ook kritisch wordt gekeken naar de vegan revolutie.
1: Ja, absoluut. Ik denk, als op het moment dat er iets niet in vraag meer gesteld wordt, kan er ook geen evolutie meer plaatsvinden.
0: Oké. Ja. De Hoge Gezondheidsraad wijst ook op de gevaren. Hè. Zo wordt er afgeraden voor kinderen, jongeren en zwangere vrouwen om exclusief vegan te eten. Afwisseling is altijd essentieel voor een gezond evenwicht. Ja. Klopt dat volgens jou?
1: Ja, aangezien ik geen dokter ben, nog medicus, nog voedingsexpert, hou ik dat altijd. Mijn taal is voeding en ik probeer mensen zoveel mogelijk naar dat plantaardige te brengen. 100% vegan eten is bijna niet mogelijk, denk ik zelfs.
0: Nee?
1: Maar het gezondheidsaspect is zeker. Ik heb het zelf ooit experimenteel beginnen doen. 10-11 jaar geleden en altijd met in mijn achterhoofd van oké, maar als iets niet werkt, ik ga regelmatig mijn bloed laten trekken, als dat niet lukt of als dat niet als ik bepaalde ziektes of symptomen zou ontwikkelen, ja, dan moet ik ingrijpen. Dus experimenteel naar mezelf toe. En ik denk ook dat wij allemaal in een ander systeem wonen, waardoor dat het belangrijk is van als jij zelf stappen onderneemt, en dat zijn radicale shifts in voeding. Doet dat niet van de ene dag op de andere. Dat lijkt mij ook gezond verstand.
0: Ja. Ze wijzen erop dat als je voedingsstoffen uitsluit, dat er dan natuurlijk ook een risico is op een voedingstekort. Zeker als het gaat over eiwitten, vetten, vitamine D, calcium, vitamine B12, ijzer, zink, jodium. Zijn er volwaardige alternatieven in plantaardig koken voor deze voedingsstoffen?
1: Ja, absoluut. En ik heb zo het B12 is zo een verhaaltje die regelmatig wordt aangegrepen. Er wordt heel veel B12 in het supplement gegeven. En ook als ik denk dat het niet kwaad kan om dat bij te nemen persoonlijk. Maar bijvoorbeeld een eendekroos, en dat is een voedingsstof die nog maar net opkomt. Waar er heel veel chlorofyl ook in zit, dan zou een zeer gezond iets zijn, zit B12 van nature, die heel goed opneembaar is. Dat is een natuurlijk product. Ik denk dat er ook heel weinig, of nog te weinig studie, hieromtrent wordt gedaan. Hè. Als je een eenzijdig voedingspatroon eet, en ik denk dat dat voor iedereen geldt, of dat je nu plantaardig eet, of dat je nu klassiek eet, ons westers voedingspatroon, als daar te veel vetsuiker en geraffineerde producten in zitten, ga jij ook tekorten opbouwen op een bepaalde manier. Of je verhoogde ontstekingswaarden hebben.
0: En het is nooit slecht om je te laten begeleiden door een voedingsdeskundige of een diëtist. Als je daar echt eens dieper wil op ingaan van wat werkt voor mij en wat...
1: Ik denk dat dat een gezonde manier is om daarmee om te gaan.
0: Genuanceerd te zijn als het daarover gaat. Guess Oakley, een Welsche collega van jou, chef-kok met een sterrenstatus die... De held was van de vegan community, heeft onlangs in een podcast bekend dat hij... al een vijftal jaar helemaal niet zo strikt veganistisch eet. Ja. Hij eet uiteraard nog wel plantaardig, maar hij combineert dat met hert, duif, eieren, kreeft. Hij gaat lokaal kopen, dat heeft hij wel verteld, en kweekt zijn eigen groenten. Ja. Maar die reactie daarop was enorm heftig. Ja. Begrijp jij dat?
1: Ja, er is vanuit zo het veganisme een beetje het idee dat je de perfecte veganist moet zijn of dat je het niet bent. En ik denk dat... Ik ga er Tobias Leenaerts in citeren, dat is een beetje de pragmatische aanpak, dat die wel belangrijk is. Als iemand ervoor kiest om 95% van het jaar planten of plantaardig te eten, zo ecologisch mogelijk, want dan koop je ook nog eens zoveel mogelijk dicht bij huis en biologisch. En dan op bepaalde gelegenheden ga je om sociale redenen, bij Guess Oakley bijvoorbeeld, gaat het een beetje om de community waar dat hij in zit ook, denk ik, om daar wat geïntegreerd te zijn. Wie ben ik dan om te zeggen dat je dan voor die paar eieren of een dier te consumeren? ja, dat hij dan ineens de slechte vegan is.
0: Ja, het lijkt alsof je echt alleen maar 100% vegan kan zijn, ja. en anders niet.
1: Omdat wij worden ook geboren. Ik heb heel mijn leven heel veel dierlijke producten gegeten zonder mij daar ooit de vraag bij te stellen. En ik ben een enorme voorstander van een bepaalde mildheid naar mensen gewoon inspireren. Hoe meer plantaardig dat er gegeten wordt, hoe beter, één voor de dieren, voor de uitstoot, voor ecologische footprint, voor heel veel zaken. Maar ja, dit gaat niet van de ene dag op de andere. Dus hoe kunnen mensen meetrekken? En dat is niet in die hardheid.
0: Ja. Billie Eilish die heeft ook onlangs in een video-interview in Elle Magazine een uitspraak gedaan die behoorlijk wat controversie heeft uitgelokt. Ze kreeg de vraag welke mening ze koste wat het kost wou verdedigen. En dit was daarop haar antwoord.
2: Eating meat is inherently wrong. And then the other thing is, two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much. And I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Touché. Ja, je kan niet en van dieren houden en ze ook opeten. Mm-hmm. Wat denk jij? Mm-hmm.
1: Ja, hoe meer meningen dat je er vraagt, hoe meer dat je er krijgt, denk ik ook. Maar voornamelijk dit. Ik denk, vanaf dat je contact maakt met een levend wezen, een dier, en je geeft dan een naam, je neemt dat in huis, je connecteert daar echt mee, zoals dat wij huisdieren, een hond, een kat. Ja. En dan zie je beelden, op journaal, whatever, dat er ergens boven een ton honden hangen te roken of gebakken worden. Dan heb je daar een degoe van. Dan zouden die een hond niet opeten. Ja. Dus mijn stukje rond, ja, wij staan soms zo ver af van het dier dat het een product en een verpakkingje is geworden. En het ene dier liefkozen we en geven we een naam en behandelen we als een van ons. Ja. Daar maken we connectie mee. Ook op een emotioneel niveau, als een huisdier sterft. Ik denk dat er maar weinig zijn die soms niet altijd getoond, maar dat we daar een rouwproces rond doormaken. Ja. En een hond die 12 jaar of 13 jaar in je gezin geleefd heeft. Dat is op het moment dat je het dier een naam geeft.
0: Ja. Ja. Dat is ook waar de campagne van Gaia naar stuurt. Hè. Naar aanleiding van Wereldmelkdag willen ze mensen bewust maken over het verborgen dierenleed achter melkproductie en hoe het kalf van de moeder wordt gescheiden. Melk is bedoeld voor kalfjes, niet voor mensen. Ze roepen op om plantaardige alternatieven te zoeken. Uh-huh. Ik vermoed dat je die campagne ook al hebt gezien.
1: Ja.
0: Het is redelijk heftig.
1: Ja.
0: Wat denk jij als je dat ziet?
1: Ja, ik denk dat er zijn heel veel communicatiemiddelen en ja, wat Gaia doet met deze campagne is moedig, is een stukje chockeren. Het verhaal is waar. Ja, wij nemen heel veel onnodige producten melk af van koeien die in gevangenschap worden gekweekt in grote massa, waarvan ze hun kinderen niet zien en die jaar na jaar opnieuw ongewillig zwanger worden gemaakt.
0: Het gaat ook over het feit dat weinig mensen dat echt weten, hè? Hoe melk wordt geproduceerd.
1: Ja.
0: Wat voor dierenleed daarmee gepaard gaat.
1: Ja, absoluut. En het romantische beeld. Ik heb persoonlijk niets tegen 3 koeien die buiten lopen in een weide. En dan gaat er met een emmerke af en toe een beetje melk gaan nemen om yoghurt te maken of whatever. En ja, maar dat beeld klopt helemaal niet met wat dat er industrieel gebeurt. Er zijn momenteel, ik denk, wat is het, 86 miljard landdieren die jaarlijks geslacht worden voor 8 miljard mensen eten te geven. Die zelfs, waarvan dat 2/3 van compleet niet dagelijks een dierlijke voeding eet. Dus ja, het is een heel groot systeem die heel zwaar uit evenwicht is.
0: Maar bestaat er een alternatief, zowel voor de koe als voor de mens?
1: Ja, absoluut. Het alternatief is zo breed. Hè. Ik denk dat het ook, het is soms moeilijk, omdat melk is een product waar, ja, daar zit alles in, om van een heel jong, klein diertje of babytje, wij zijn ook zoogdier, om die op heel korte tijd alles mee te geven en daar een sterk levend wezen van te maken, die op zijn eigen pootjes kan staan en die eten kan gaan pakken, zoeken, zijn mond steken. Foraging, bijvoorbeeld. Ja. En dat is bij dieren ook zo. En het is gewoon zeer onnatuurlijk om in die massa als volwassen mens moedermelk van een ander levend wezen in die mate te consumeren. En ja, moedermelk bevat zeer veel. Er zit zeer veel mineralen en eiwitten en vetten. En zeer complex. Ja, want hoe krijg je zo'n klein babytje op een jaar tijd De moeders die hier naar luisteren, die gaan dat ongetwijfeld kunnen beamen. Stel je voor dat babytje dat weggenomen wordt, voor andere doeleinden. Ook daar zit een emotionele lading op, denk ik. We gaan ervan uit dat dieren, ja, die voelen wel, er wordt aan gepasseerd.
0: Mm-hmm. Ja. Maar is het zo dat als we de planeet leefbaar willen houden, dat we effectief wel echt moeten gaan nadenken over ons voedingspatroon? En misschien moeten we niet exclusief vegan worden, maar daar toch meer een nuance in vinden, een mix in vinden?
1: Ja, absoluut genuanceerd. Ook omdat het zeer onrealistisch is dat iedereen op dit en 10, 20 jaar ineens allemaal plantaardig zou gaan eten. Ja. Laat staan. Ik denk dat het is een persoonlijke keuze, maar het is wel noodzakelijk dat het gebracht wordt, dat het meer in de media komt, op een positieve manier ook. Dat er ook alternatieven worden aangereikt, want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is niet goed. En ja, die vegan, die eet nu af en toe terug iets wild en ik ga daar maar de nodige comments online op zetten. Dus, dat is allemaal een beetje haatdragend, haatgestuurd, verdeeldheid. En ik denk net dat verbinding een belangrijke factor is in dit gegeven. En als we gewoon cijfers over ecologie gaan naast elkaar leggen, dan zien we dat heel veel van ons voedingssysteem een grote oorzaak is van alle zaken die ecologisch een beetje op een tipping point staan in de wereld. En ik ben ook geen wetenschapper die dat bestudeert. Hè. Maar ik voel wel aan dat het als mens een beetje onze noodzaak of onze plicht is om de aarde die wij hier voor een korte periode mogen bewandelen, want dan zijn wij weer weg, om die toch iets beter achter te laten naar de volgende generatie.
0: En op welke manier is het voor de boeren mogelijk om mee die shift te maken? Wat zou jij adviseren?
1: Ja, er zijn gewoon heel veel. Ik weet bijvoorbeeld van een proefproject met kikkererwten en sojabonen hier in Vlaanderen, omdat dat producten zijn die anders van sojabonen, en worden voor alle duidelijkheid de meeste sojaproducten die hier verkocht worden, van tofu tot stukjes van alles en nog wat. De soja die Europees wordt gekweekt, maar dat is Duitsland, Italië, Frankrijk. Dus dichter bij huis worden nu ook sojabonen gekweekt, ook kikkererwten. Daar heb ik al veel mee gewerkt. Zeer volwaardige eiwitten, zeker als je er meerdere combineert. Dat zijn antwoorden die nu worden bekeken. Boeren die nu traditionele gewassen telen voor veevoeder. Er wordt heel veel maïs, heel veel graan geteeld voor veevoeder. Als je gewoon de wiskundige vergelijking naast elkaar legt, hoeveel voeding er nodig is om een dier eten te geven, om daar dan een klein stukje proteïne in de vorm van het vlees van het dier te consumeren. Ja, wat kan je doen met dat veld graan?
0: Rechtstreeks voor de mens.
1: Rechtstreeks voor de mens.
0: Zonder daar een dier tussen te zetten.
1: In Nederland bijvoorbeeld heb je een project lopen van dat is een beetje de metalen koe. Ze zijn er aan het proberen om, of het lukt al, maar op kleine schaal, nog niet op grote. Hoe kan je gras, door middel van precisie en microfermentatie, hoe kan je van gras melk maken? Dus zij bootsen technologisch na wat er in een koemaag gebeurt, waardoor dat je de koe eigenlijk in de vergelijking niet meer nodig hebt. En daar wordt immens veel middelen ingestoken momenteel. Ook overheidsgeld. En zelfs bedrijven die kaas maken of kaas op de markt brengen. Want hen gaat het gewoon om een lekker eindproduct. En als dat dan kan zonder dierenleed, dan gaan zij daar allemaal voor tekenen.

0: Australiër Xavier Rudd met Follow the Sun. Hij komt naar de Lokerse feesten deze zomer. Pieter-Jan Lind, heb je al tickets?
1: Nee, maar ik denk dat we in het buitenland zijn.
0: Maar als het zou kunnen, dan ga je wel kijken, denk ik. Hè,
1: ja,
0: naar
1: absoluut.
0: Xavier Rudd.
1: Hevig van. Ja.
0: Ja, ja. Wat doet dit nummer met jou?
1: Oh, dit is een reizen. Hè? Zo, ja, wij reizen heel graag. Voornamelijk de bergen en rust en wijdheid. Dat is zo'n nummer. Je legt dat op. Je bent vroeg in de ochtend vertrokken. En dan komt de zon op. En zij dus wel halverwege naar je bestemming. En de, ja.
0: Dat.
1: Absoluut. Ja.
0: En hoe reis je?
1: Wij reizen minder ecologisch. Heel veel met een camper. We hebben een campertje.
0: Mm-hmm.
1: En ook daar bestaat geen perfectie. Ja. Ja.
0: Mag ik zeggen dat bij jou de liefde door de maag is gegaan?
1: Ja. Toch wel. Ja.
0: Als je even teruggaat, de eerste date met je vrouw.
1: Ja.
0: Waarover ging dat toen?
1: Ja, wij... Dat is heel frappant. Ik heb mijn vrouw Carmen, we hebben elkaar ontmoet. Zij deed weekendwerk in het restaurant waar ik voltijds werkte. En ja, van het een kwam het andere. Wij gingen iets gaan drinken, s'avonds. En toevallig ging dat eerste gesprek, ik herinner mij dan nog alsof dat gisteren was, over... ik was al bezig met gezonder eten en voeding. En zij was vegetariër, afkomstig uit een Benauwers gezin, familie.
0: Mm-hmm.
1: En ons eerste gesprek ging over melk. Weet je, van waar dat komt. En, ja. En dacht, amai, heeft er duidelijk al heel diep over nagedacht. Ja. Dat is een van mijn schakels, versnellingen bijna. Om,
0: mm-hmm. En er was allicht een relatie tussen afkomstig zijn uit een slagersfamilie en vegetarisch zijn?
1: Ja, er is een punt waarin zowel mijn vrouw als haar zus op heel jonge leeftijd al... iets hadden van... Ja, wij zien hier week in, week uit de karkassen en de dieren binnenkomen. En daar klopt daar iets niet aan.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een vrij... Ik denk dat haar zus was zo'n beetje de katalysator. En ik denk dat hij toen 12 jaar was. Of zo.
0: Mm-hmm. Ja. Maar je noemt je vrouw ook echt jouw mentor, hè?
1: Ja. Ja.
0: Op welke manier is zij jouw mentor?
1: Ja, ik denk voornamelijk de balans vinden. Ja. En de durf. Geheel in het begin, als ik met plantaardige voeding bezig was, voelde dat voor mij aan als een topic... Waar ik eigenlijk een beetje... Ik had er wel wat angst voor om daarmee naar de wereld te treden.
0: Mm-hmm.
1: Controversieel. En zij is er altijd geweest om... En nog altijd. Om mij zo dat zetje te geven. Of de rust te bieden. Of de bedding van... Om me toch weer in de wereld te zetten.
0: Zij is klinisch psycholoog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Is dat ook iets wat vaak mee in de gesprekken naar boven komt? Hoe kijk je daar psychologisch naar deze manier van leven?
1: Ik denk voornamelijk dat wij heel veel dingen echt tot in de diepte bespreken en daar tijd voor maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat belangrijk is. Wat beweegt u als mens? En wat, waarom maak je bepaalde keuzes? Kan ik er gaan achterstaan? Ik word met mijn eigen angsten geconfronteerd. En hoe ga je daarmee om? En dat is een proces van jaren. En ik denk dat ik in een luxe positie zit. Mijn vrouw heeft heel veel kennis in haar vakdomein. En begeleidt ook mensen professioneel. En, het is niet dat zij mijn psycholoog is. Ik denk dat wij een heel goed team vormen. Dat zeker. Maar net door de kritische, de andere kijk, soms de ruimere kijk, analyseren wij onszelf wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want jullie hebben een jong gezin nu,
1: ja.
0: Twee zoontjes.
1: Ja.
0: Ze zijn 1 en 3.
1: Ja.
0: En jullie houden ze thuis?
1: Ja, wij hebben er... Wij proberen of wij houden er wel wat ideeën op na die we ook willen testen. En één daarvan bijvoorbeeld is dat een kind, zeker in de eerste levensjaren, dat die eigenlijk het beste is thuis. En zo is het in alle stammen, in alle oude volkeren en op heel veel plekken op deze wereld wel nog.
0: En hoe ben je op die manier geïnspireerd geraakt om dat te doen?
1: Ja, ik denk voornamelijk, mijn vrouw Carmen, die heeft daar heel veel studiewerk rond gedaan. Die doet ook nog altijd die volgt nog een postgraduaat rond werken met baby's en jonge kinderen aan het UNIF. Dus zij blijft zich ook bijscholen in haar materie. Ik denk dat net dat haar een zeer sterke psycholoog maakt ook. Die nest, die eerste drie levensjaren zeker. Het eerste waar ik aan dacht, als mevrouw zwanger was moeten we dan ook geen crash zoeken? Wat hier de gewoonte is.
0: Iedereen aan denkt, crash, gaan we naartoe?
1: Plaatstekort.
0: Ja. En je moet je haasten.
1: Ja. Ja. En dan, maar is dat wel de juiste weg? Is dat de juiste beslissing? Is een kindje van die leeftijd, heeft hij niet meer baat en nood van gewoon bij mama of papa te zijn? Dus of bij, vroeger was dat de tribe. Vroeger had je, nu hebben we allemaal ons eigen kleiner gezin. En dus zijn we een beetje meer geïsoleerd beginnen leven eigenlijk.
0: Mm-hmm. Daarover gaat ook het boek Jagen, Verzamelen en Opvoeden van de wetenschapsjournalist Michaeline Duclif, wat jij hebt gelezen.
1: Ja.
0: Wat vertelt zij precies? Wat heeft zij precies onderzocht?
1: Ja, kort samengevat, zij is in een vijftal stammen geweest, wereldwijd, van de Noordpool tot Zuid-Amerika, om bij de oudere volkeren stammen te verhalen te gaan halen van hoe voeden jullie kinderen op, zelfstandige kinderen, die gecenterd in het leven kunnen staan. Ik doe heel veel podcasts, ik doe heel veel route. Dus ik luister heel veel podcasts en ik heb heel het boek meermaals beluisterd. De meeste zaken die in al die culturen terugkomen zijn de tribe, dus de mensen die rond hen staan, de eerste levensjaren. Ook dat zij leren deel zijn van het gezin. Dat zij leren meewerken, er wordt gekookt, de kinderen koken mee, vanaf dat ze kunnen. Als een oudste, die kan al sinds zijn 2 jaar, denk ik, een patattenmesje hanteren. En daar komkommertjes mee snijden. Onder waakzame begeleiding, uiteraard.
0: Mm-hmm. Maar toch, je laat het hem proberen.
1: Ja, ja. Ik denk dat wij kindjes te veel en te snel of voor de tv zetten of afleiden met zaken, zodat wij onze taken kunnen doen in het huishouden.
0: Mm-hmm. En hen dingen verbieden. Dat mag je niet doen. Ja. Ja. Dat is gevaarlijk. Blijf daar vanaf.
1: Ja, terwijl dat die eigenlijk een spons zijn, dat is nu uit eigen ervaring, maar als je die goed begeleidt en je geeft die de nodige handleiding en je uiteraard zorgt voor een veilige setting, maar dat die kinderen veel meer kunnen dan dat je ervan verwacht. En dat kan je niet als je ze in grote getalen samen zet onder begeleiding. En leerkrachten, jongeren van lagere school, dat is een zware druk, hè? Zo 20, 25 van die jonge patatjes, die eigenlijk zelf nog niet weten wie dat ze zijn, wat dat ze in deze wereld komen doen. En die allemaal een emotionele ontwikkeling doormaken, die ze niet volledig soms begrijpen. Ja, en daaruit merken wij ook dat wij onze kinderen, door die bedding te bieden, door heel bewust onze agendas op elkaar af te stemmen, dat er altijd toch een ouder heel beschikbaar is thuis. Of de mensen die daar rondstaan, maar dat wij zien dat zij een mooie, stabiele persoonlijkheid opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: En dat er heel veel ruimte wordt gemaakt voor hoe voelt u vandaag? Voor zelf dingen te ontdekken, te proberen te leren. Kruiden. Onze oudste, die kan een tuin in gaan. Dat is citroenmelisse en dat is salie.
0: 3 jaar oud?
1: Ja, 3 jaar.
0: Ja. Koop jij speelgoed voor jouw kinderen?
1: Ja, toch wel. Ook daar een kanttekening. Wij doen heel veel, een beetje gedreven door mijn vrouw ook, maar de kringloopwinkel. En als speelgoed niet veel gebruikt wordt, dan gaat het weer weg.
0: Mm-hmm.
1: We proberen ook onze ruimtes niet vol te zetten met te veel spullen, waardoor dat er gericht kan gespeeld worden. Dus over al die stapjes wordt er tijd en ruimte gemaakt om daar toch over na te denken.
0: Want ook daar heb je 2 soorten speelgoed, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Speelgoed om kinderen gewoon bezig te houden.
1: Ja.
0: En educatief speelgoed, waar ze echt iets van leren.
1: Ja. Ja. Ja, en soms op een bepaald punt gaan die ook. Ze mogen ook een eigen spel uitvinden. Maar ja, vroeger, en dat komt een jagen, verzamelen, opvoeden ook heel mooi naar boven. Dat is, vroeger hadden kinderen om te spelen een stok, een emmer. En die maakt daar een heel verhaal mee.
0: Ja.
1: En die fantasie stimuleren. En ik denk net door al die geraffineerde speeltjes en ja, waar je maar één ding mee kan doen. Als je op de buik van dat popje duwt, dan gaan zijn ogen branden en maakt hij een vreemd lawaai. Dat beperkt eigenlijk een beetje de speelsheid die die kinderen... Ja.
0: Ja. Maak jij je boos op je kinderen?
1: Ik durf wel eens boos zijn, ja. Ik denk ook dat het belangrijk is. En dat is heel belangrijk is om grenzen aan te geven. Maar dat kwaadheid ook meer taal mag krijgen. Dit is een mooie oefening ook als vader. Dan enkel, dit mag nu niet. En ik zet u in de hoek. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Wat ongetwijfeld wel gebeurt. Maar ja, gericht kwaad zijn. En dan toch de bedding bieden om samen naar een oplossing te zoeken en zo. Ja.
0: Mm-hmm. En hoe lang wil je ze thuis houden? Want op een bepaald moment moeten ze natuurlijk wel naar school. Hè?
1: Absoluut. Ja. Eigenlijk is dat kind... Ik denk geen één kind is hetzelfde. Wij merken nu al bij ons oudste kind... Ja, het is heel snel en zijn taal is fantastisch ontwikkeld. Zijn motorische handeling, zijn fijnheid ook. Hij stelt zich ook de vraag van... Ja, school, wat is dat? En hoor ik daar thuis? En ik denk dat wij daarin ook een gepast antwoord voor hem gaan zoeken. Samen mm-hmm. met hem. Ja, we zijn niet zo'n voorstander van het klassieke onderwijs en het 8 uur stilzitten op een bank. Dus ik vind bijvoorbeeld Montessori-onderwijs of Steiner-onderwijs, waar er heel veel contact is met natuur, beweging, buitenklasjes. Dat zijn allemaal dingen die nu zo wat op tafel liggen. En daar gaan wij wel in zoeken wat dat voor hem dan het beste is. En ligt hem dat niet, dan zoeken we iets anders.
0: Mm-hmm. Ja. Eten ze graag groentjes?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig.
1: Ze moeten wel. Nee. Ja. Voeding is natuurlijk ook wel belangrijk. Zij worden ook plantaardig opgevoed. Als die ooit thuiskomen en die zeggen, ja, ik wil wel eens iets dierlijk eten, dan is dat hun keuze. Ik vind, we moeten ze opvoeden als een vrij wezen. Maar hen wel de filosofie en de basis meegeven van thuis. Ja, we merken ook nu, wij kijken daar wel op toe dat zij geen tekorten of zo opbouwen. Maar dat lukt dus aardig wel. Dat is best mm-hmm. experimenteel. We laten ons daar ook wel in bijstaan.
0: Mm-hmm.
1: Door de juiste mensen. Maar zij eten graag groenten. En als we dan over melk bijvoorbeeld hebben, dan zeggen wij, ja, dit is plantenmelk. Het andere is dierenmelk. Komt van een zwanger dier die dat geeft. En wij kiezen er bewust voor om dat product niet te gebruiken, want wij vinden dat niet nodig. Wij vinden dat bij die dieren mag blijven. En wij doen sojamelk en havermelk.
0: Maar het is wel niet evident om op jouw leeftijd met een jong gezin te zeggen, ik neem even een sabbatjaar. Ik besteed mijn tijd aan mijn kinderen, mijn gezin. De rest moet wachten, is bijkomstig. Dat is niet zo evident, is ook niet iedereen gegeven natuurlijk.
1: Nee, we hebben daar wel naartoe gewerkt, dat moet ik wel zeggen. Ik geloof ook, en dat is een stukje het economie achter wat wij doen, want uiteraard, we hebben een restaurant en opleidingen, en daar is een economisch gegeven aan ook. Maar ik heb er ergens vrede mee gesloten dat een break-even voor mij is goed. Als ik daardoor tijd... Want tijd is denk ik ons kostbaarste bezit.
0: Dat is waardevoller dan...
1: Dat is waardevoller.
0: Zetten op jouw rekening.
1: Zeker op dit moment.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat wil niet zeggen dat wij later nog gaan ondernemen en dat er daar wel nog dromen aan vasthangen. En, ik word er 40 van het jaar, ik ben nog... Een jonge knul, op een bepaalde manier die ook wel nog wel wil bewegen in de wereld. Ja.
0: Maar is het ook die stress die samenkomt van, ja, in die leeftijdscategorie wordt er van jou verwacht dat je carrière maakt, dat je een gezin sticht, dat je een huis afbetaalt. Mm-hmm. Dat is veel, hè?
1: Ja.
0: Binnen een bepaald tijdsbestek.
1: Dat is een verwachting van buitenuit natuurlijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is van, ja, oké, maar wat zijn mijn waarden en normen?
0: En die mag je gerust hebben.
1: Ja. Mm. Ja, en uiteraard moet je dat een beetje puzzelen. En wij hebben ook gezegd van, kijk, dit jaar, oké, wij gaan net werken voor de break-even. Dat we toekomen, dat is al een belangrijke. Maar die tijd, die neemt je niet terug. Ik denk, iedereen die ouder is van jonge kinderen, het gaat zeer snel. En ik heb dat ook rondom mij gezien. En zeker bij het verliezen van mijn vader. Mijn vrouw, haar papa, is 12 jaar geleden gestorven. Dus we hebben al een heel klein... kerngezin die overschiet, dus die waarde is enorm gestegen van, ja, wij willen echt een warm nest, mm-hmm. en wij willen daarvoor zorgen. En dan kunnen die uitvliegen, die kleinkuikentjes.
0: Ja. Ja. En dat nest is in de natuur.
1: Ja. Ja, toch een stukje. Dat komt in de natuur. Ja.
0: Daar ben je mee bezig?
1: Ja. Ja.
0: Een hoeve?
1: Ja, we hebben een hoeve in de Vlaamse Ardennen. We gingen het dus kalmer aan doen enerzijds. En dan kwamen we op een droombeeld waar we eigenlijk al een paar jaar mee bezig zijn. En dus, we hebben nu de zaak in Merelbeke, wat dicht bij Gent aanleunt. En altijd, ook buitens het huis, is dat vrij veel beton en ruis. Maar natuur is de plek waar we echt tot rust komen. En dat willen we ook bieden aan onze kinderen. Hè. En daar zijn we nu momenteel aan het bouwen. En eigenlijk het vervolgverhaal van Amarant, waar dat zowel lekker eten als landbouw, als tuin, als verbinding met...
0: Maar dat kan, dat lukt jullie allemaal.
1: Dat gaat lukken.
0: Dat gaat lukken. Ja. Dat is ook de filosofie.
1: Ik heb het
0: om daarin
1: niet
0: te
1: gedaan. Ja. Dus ik denk dat het me wel zal lukken.
0: Ja.

0: Het langste jaar van het zesde metaal, Pietrian Lind. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ja, het is een beetje ook... Het is gelinkt aan het overlijden van mijn vader. Tijd nemen. Er wordt zo'n bepaalde rust geïnstalleerd in dat nummer. En dat... Ja, Wannes Capelle, die ooit eens bij ons komen eten. Ik heb er ook al een gesprek mee gehad. Ik heb zeer veel bewondering voor zijn talenten. Dus muzikaal en zang, tekst. Dus ik vind het fantastisch. Eet ook plantaardig. Zoveel als dat hij kan, denk ik. Ja. Dus ja, die tijd, die ruimte nemen om na te denken.
0: Ah, hij neemt hier afscheid van zijn collega-muzikant Tom Pintus in dit langste jaar. Ja. Wat was voor jou het langste jaar?
1: Moeilijke vraag. Wat was mijn langste jaar? Ik denk ergens een dieptepunt als ik een jaar of 25 was. Ja.
0: Was dat een dieptepunt?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Waaraan denk je dan?
1: Ja, ik had zo een relatie van een jaar of 5, 6 achter de rug. En waarin ik dacht dat het liefde was. En dat was dan niet zo. Even rock bottom. Ja, als ik er naar terugdenk. Heel kinderlijk allemaal. Maar ja, dat heeft mij... Ja, even nu nadenken. Wat wil ik in het leven? Waar wil ik naartoe?
0: En ondertussen al veel geleerd van dat leven.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Want je bent nu...
1: 39.
0: Je wordt er 40.
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh. Wel voornamelijk... veel tijd... En om dan een bepaalde rust het leven te beleven. En toch te creëren. Ik denk tot hiertoe ben ik altijd heel gehaast. Heel snel, heel kom op en vooruit. Ook al klinkt dat misschien nu niet. Dat is mijn sabbatjaar. Dat spreekt.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, op een rustigere manier meer tijd maken. In de snelheid ben ik ook heel veel sociaal contact. Of heb ik heel veel sociaal contact verwaarloosd ook. Dus de vrienden en... familie en ja, ik was altijd maar met mijn werk bezig. Ook al was dat dan de laatste jaren de wereld een stukje beter proberen maken. Maar toch meer tijd maken daarvoor.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe zie jij jezelf oud worden?
1: met een lange baard, op mijn blote voeten. Ergens in een moestuin. Ja, ja.
0: Ja, maar dat lijkt zo het clichébeeld, hè?
1: Ja.
0: Dat nog bestaat, of?
1: Goh, ja, clichébeeld, ik weet niet. Het is... Ja, ik denk gewoon gelukkig, gezond oud worden en ja, genieten van de kleine dingen in het leven. Ik heb al zoveel, of de luxe gehad van mij, zoveel fijne mensen te mogen samenwerken. Met een Tony, met een Ben Brumagne, met een... en zoveel te leren. En ik hoop dat op een rustig tempo verder te zetten ook.

0: 4 lijkt soms lang, maar het gaat snel voorbij. En ik denk dat wij hier mogen genieten van deze aarde en nu hier ook in dit werelddeel van een bepaalde rust, geen oorlog, een bepaalde rijkdom die we niet altijd doorhebben. Dat winkelrekken volgen met voeding, dat er eigenlijk geen schaarste is, ook al voelen we of denken we soms van wel. Dus dat we daar dankbaar voor mogen zijn. En dat we het ook doorgeven aan de volgende generatie. En ik denk dat wij een beetje meer hoeders van deze aarde mogen worden, in plaats van consumers. We consumeren dingen en momenten en plaatsen en dingen en voeding. Maar stil te staan bij van waar komt het? En kan ik het op een andere manier doen? En welk effect heeft het doorheen de tijd? Zo zijn wij een klein rimpeltje.
1: Zullen we nog eindigen met Jason Mraz, I'm Yours?
0: Ja.
1: Hij zingt, we sing, we dance, we steal things.

0: Pieter-Jan Lind, ik heb nog één iets te zeggen. Eet smakelijk, hè, zometeen.
1: Dankjewel.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Dit was een herhaling van Touché van gisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd al zeker een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk geraakt. Daar brak brand uit. Volgens het Franse persbureau AFP vielen er al zeker 5 doden. En volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een echt akkoord is tussen de VS en Iran, maar nu zou het toch zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Bij de rust is het nog 0-0. Al hadden beide ploegen wel goede kansen en werd er ook met veel intensiteit gespeeld. Vannacht wat wolken, minimaal rond 10 graden. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Voor de nachtelijke voetballiefhebbers is er de Sporza-app.
3: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.